Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat Ohio is een democratische gouverneurskandidaat belaagd door een man met een vuurwapen. Beveiligers konden hem op tijd tegenhouden. Meerdere omstanders raakten daarbij gewond. Hij bleek naast het vuurwapen ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. Wat hij precies van plan was, wordt nog onderzocht. De oproerpolitie in het Zuid-Engelse Portsmouth heeft moeten ingrijpen bij een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten. Gemaskerde mannen probeerden bussen tegen te houden waarin 140 migranten zaten. Zij werden onderschept door de kustwacht toen ze per boot het kanaal tussen Frankrijk en Engeland wilden oversteken. Minstens 5 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash op het vliegveld van Miami. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot voorbij het einde van de landingsbaan, kwam terecht op een autoweg en raakte daar meerdere voertuigen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Nog 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. En in Duitsland is nog steeds een klopjacht gaande op een klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor meerdere aanslagen op het energienet afgelopen week. De politie verspreidde 2 foto's van de man die zij een klimaatterrorist noemen en vonden zijn camper in een bos. Maar van hemzelf is nog steeds geen spoor. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer tot 28 graden.
0: GPR Sportraad.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR.

0: NTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De rechtsradicale partij AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt net geen absolute meerderheid behaald. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de partij net geen 44% van de stemmen kreeg. En dat is niet genoeg om alleen te regeren, zoals de leider wel graag wil. De app Snapchat wordt voor de tweede keer in korte tijd aangeklaagd. Volgens Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en vindt Snapchat winst belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van de gebruikers. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. In juni sleept een andere stichting het bedrijf ook al voor de rechter. Bij een Oekraïense droneaanval op een havenstad op de Krim is een meisje om het leven gekomen en vielen 3 gewonden. Dat meldt de Russische gouverneur op Telegram. De afgelopen dagen gingen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner op bezoek bij president Poetin en Zelensky om te praten over het stoppen van de oorlog tussen de landen. En een democratische gouverneurskandidaat is in de Amerikaanse staat Ohio belaagd door een man met een vuurwapen. De beveiliging greep op tijd in, wel raakte daarbij een aantal omstanders gewond. Het is nog onbekend wat de man van plan was. Hij bleek uiteindelijk naast het vuurwapen ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. Het is op de meeste plaatsen droog, met een graad of 14. Overdag een mix tussen wolken en zon. Het wordt 22 graden aan de kust. In het binnenland temperaturen van maximaal 28 graden.
0: GPR

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works. GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Ippe. De rechtsradicale partij AfD heeft zoals voorspeld de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht gewonnen. De partij behaalde met bijna 44% van de stemmen alleen net geen absolute meerderheid, wat nodig is om alleen te regeren. Vrijwel alle andere partijen hebben al aangegeven niet te willen samenwerken met AfD. De Nederlandse make-up-artiest Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen. Hij kreeg de prestigieuze Amerikaanse televisieprijs voor zijn werk aan een aflevering van de hitserie The Pitt. Hij maakt een replica van een lichaam van een patiënt bij wie een keizersnede wordt verricht. Tuiten noemt de winst onverwacht en is erg vereerd. Voor de tweede keer in korte tijd wordt de app Snapchat voor de rechter gesleept. De app zou verslavend en niet veilig voor kinderen zijn, vindt Stichting Massaschade en Consument. Die eist onder andere een speciale nacht- en schoolmodus voor minderjarige gebruikers. In juni startte een andere stichting ook al een zaak tegen het bedrijf. En bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer, tot 28 graden.
1: GPR Sport.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn gewonnen door AfD. De rechtsradicale partij kreeg bijna 44% van de stemmen, wat alleen net geen absolute meerderheid is. Dat betekent dat de partij niet alleen kan regeren en andere partijen nodig zou hebben. De opkomst was de hoogste sinds 1990. In Groenland wordt vandaag een belangrijke stap gezet in de samenwerking met de EU. Er zouden honderden miljoenen euro's aan investeringen zijn beloofd. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kwam gisteren aan in het land. Het bezoek ligt politiek gevoelig omdat ook Amerika aanspraak maakt op Groenland. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. En de app Snapchat wordt voor de rechter gesleept. Volgens de Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en is winst belangrijker voor het bedrijf dan de gezondheid en veiligheid van haar gebruikers. Er worden een schadevergoeding en maatregelen geëist. Het is de tweede rechtszaak in korte tijd tegen Snapchat. Vandaag een mix van zon en wolken. Door 22 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Ja, goedemorgen. Nieuwe werkweek begint. Nieuwe werkdag begint. Het is maandag vandaag. We gaan het weekend op een rijtje zetten en pikken de krenten er even uit. Voetbal en wielrennen sowieso.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Er is weer een nieuwe week begonnen. Het hoofdschudden is geweest na het gaan van de wekker. En het lot is aanvaard. En gelukkig zijn wij er. En gelukkig kun je lekker naar ons luisteren hier bij GPR Sportradio. Dit is de ochtend van dus de 7e september. Waarin het nog onduidelijk is of Anis Hajmoussa bij Feyenoord blijft of niet. Maar het lijkt er wel op. Veel besproken transfer naar het Saoedische Al-Ittihad dreigt namelijk af te ketsen. Clubs hebben vooralsnog geen akkoord bereikt over de betalingsvoorwaarden. Feyenoord wil voor de enorme transfersom een bankgarantie, maar Al-Ittihad lijkt daar voorlopig niet aan mee te willen werken. Ik denk dat ze het zelfs een beetje als een belediging kunnen zien. En coureur George Russell heeft de hoop op de wereldtitel in de Formule 1 opgegeven. Hij stelt dat hij niet eens meer denkt aan een comeback in die titelstrijd. Hij accepteert dat de voorsprong van 66 punten van zijn teamgenoot Kimi Antonelli te groot is om alsnog te overbruggen. Ja, hij geeft ook aan dat de Italiaanse WK-leider de volledige controle heeft over het kampioenschap. En ook van gisteren over die prachtige Grand Prix in Monza. Hè? Dat was zeker echt wonderbaarlijk. Het was een emotioneel moment. Dan naar de US Open. Ja, die is natuurlijk nu... Ja, ze spelen niet meer, hè?
1: Helaas niet, helaas niet. Nee, het zijn inmiddels een beetje te late tijden, denk ik, daarvoor. Zverev die speelde gisteren wel een hele goede wedstrijd. En wist daardoor ditmaal niet in 5, maar in 3 sets te winnen van de Chileense Tabilo. En ook Alcaraz, die won eigenlijk vrij gemakkelijk van Tommy Paul. Hoewel die best wel goed speelde. Maar Alcaraz gewoon te groot voor hem. Dus ook in 3-0. En dan hadden we nog wel een kleine verrassing. Medvedev, die verloor met 3-1 van de Amerikaan Tiafoe. Dus dat is wel een grote stap. Zeker omdat Medvedev toch best goed in het toernooi zat.
0: En er was een geplaatste speler toch ook?
1: Ja, dat zijn ze allebei overigens. Ja. Medvedev was 7e geplaatst in mijn hoofd en Tiafoe 11e. Dus het lag natuurlijk wel dicht bij elkaar. Alleen toch is het wel een verrassing, vind ik. En dan hebben we natuurlijk vanavond de Nederlandse trots, Botik van der Zandschulp. Die mag het in de 8e finale tegen Arthur Gea opnemen. En dat is de nummer 87ste van de wereld. Dus nummer 87 van de wereld. Dus dat is wel een... daar heeft hij denk ik echt wel kans.
0: Ja.
1: En die wedstrijd kan je natuurlijk gewoon kijken bij Eurosport om 10:30 Nederlandse tijd.
0: Kijk, en dan krijgen we vandaag een heerlijke nazomerdag. Kan ik je gewoon beloven. In de ochtend zijn er nog wat zonnige perioden. Het blijft overal droog. En vanmiddag dan zien we flink de zon. Wordt het ook warm. 24 graden in het westen. 29 in het zuidoosten. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan de kust is hij wat steviger. En vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. En dan kan er wel een bui vallen. En geniet er vandaag van. Want morgen dan wordt het een stuk koeler en ook een stuk natter.
2: GPR Sportradio.

0: Supergirl, Raymond, hier op ja, de mooiste sportzender die er is natuurlijk. Wij zijn GPR Sportradio op deze maandag. Cas is aan mijn zijde. Cas, waar heb je het afgelopen weekend het meest van genoten als we het hebben over de sport, voordat we er straks allemaal inhoudelijk op ingaan?
1: Nou, ik denk de Formule 1 was natuurlijk een hoogtepunt. Absoluut. Ja. Echt een mooie wedstrijd. Had ook wel echt alles natuurlijk met de crash ook aan het begin.
0: Ja.
1: En verder hadden we natuurlijk ook, ja, ik denk toch de topper in de Eredivisie. Was ook wel een, ja, zeker de eerste helft, echt een mooie wedstrijd.
0: Dat was echt de topper, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, dat was het.
1: Had echt alles eigenlijk. En natuurlijk ook dan in de tweede helft een opstootje. En een discutabel moment met een rode kaart, wel of niet.
0: Ja. Ja, dat is niet zo discutabel natuurlijk.
1: Nee. Als je kijkt naar alles wat er gezegd is, dan is dat denk ik, hoeven wij daar niet zo heel veel meer aan toe te voegen, gok ik.
0: Nee, behalve dan dat die speler van Ajax, Aaron Bouwman, de rest van de maand uitgeschakeld is.
1: Neus de long, zag ik.
0: Ja.
1: En borstbeen. Ja, dat is wel heel vervelend. En ik denk voor Ajax ook echt wel een aanlating. Dus
0: dat zal het zeker zijn. Want ze hebben gelukkig nieuwe centrale verdediger gehaald in Timo Keren. Maar... ik vraag me eigenlijk af, en dat proberen we toch wel even boven water te krijgen, of dit nou nog door bijvoorbeeld de openbaar aanklager van de KNVB, of die daar nog een pas over gaat doen.
1: Ja,
0: of
1: ja,
0: die dat nog, is, nog gaat kijken en zeggen van, nou ja, dit moet ik toch eventjes opnieuw in onderzoek zetten. Of is het zo dat als er eenmaal een gele kaart is geweest, als dus iets gesanctioneerd is, dat het dan bij die sanctie blijft?
1: Nou, je ziet wel vaak dat het andersom wel aangepast kan worden, maar dat is dan meer ook een verzoek vanuit de club. En ik weet niet of Ajax zelf hier iets mee gaat doen, want ja, wat hebben zij daaraan?
0: Nee, zij zullen er niet zo heel veel mee doen. Ik denk dat de KNVB daarmee iets mee doet, maar volgens mij is het zo, maar dat gaan we proberen zo uit te zoeken. Want dat is een vraag die ook bij de mensen, denk ik, onderweg in de auto leeft, van kan er nu nog wat gebeuren? En in het verleden is het vaak zo geweest dat als er eenmaal geel was gegeven, dan was er dus een oordeel geveld, zeg maar, en is het niet blijven liggen. Dus ik denk dat daar een beetje de gut zit, maar we zullen eens kijken. Als je er zelf iets over wil zeggen, we zijn altijd bereikbaar. Dat is ook het leuke. En vooral vroege vogels natuurlijk vangen net altijd even wat meer.
1: Zeker, zeker. Je kan ons gewoon bereiken via de app. Dat is de GPR Sportradio app. En dan zie je daar een hele mooie groene knop aan de rechterzijde. En die kan je gewoon inklikken. En dat is dan de WhatsApp-knop. En dan stuur je ons gewoon even een berichtje. En dat kan natuurlijk ook via de website gprsportradio.nl.
0: We komen straks te spreken over tal van zaken. Wij hebben zometeen veel dichter bij huis. De wereldtitel van Jeffrey Herlings. Ja, daar laten we natuurlijk een kleine reactie op horen. En Wout van Aert. In een bloedhete etappe was hij de beste. Hoe zij dit hebben beleefd op die zondag, gooi je straks naar Paul Simon en YouTube.

0: Goedemorgen, dit is GPS Sportradio. Even een klein hersenkrakertje zo in de ochtend. Wie speelde de hoofdrol ook weer in deze clip van Paul Simon? You Can Call Me El. Dan kijk ik naar Cas en Cas denkt... Ik zou het niet weten. En dat klopt ook, dat is ver voor jouw tijd. Maar dat was Chevy Chase, een hele bekende acteur. Die zag je eigenlijk, Paul Simon zag je niet. Maar hem zag je de hele tijd in die clip.
1: Nou, weer wat geleerd.
0: Ja, het is een leerzaam programma dit. Goedemorgen, GPR Sportradio. We praten hierbij over het weekend. En we kijken natuurlijk ook wel een beetje vooruit. Want het wordt een hele bijzondere week. We krijgen 3 dagen Champions League. Dat is ongekend.
1: Ja, dat is genieten. Wij met het sporthart, denk ik, gaan alleen maar smullen.
0: En we hebben natuurlijk de wedstrijden voor PSV en voor Feyenoord. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar nu eerst even naar Wout van Aert. Want Wout heeft opnieuw toegeslagen in de Vuelta. Belg won de 15e etappe in die koers. En boekte daarmee alweer zijn tweede ritzege in deze ronde van Spanje. Het was bepaald geen normale koersdag. De temperatuur liep op rond 40 graden. Extreme hitte. De organisatie besloot de etappe zelfs een beetje in te korten van de oorspronkelijke 190 kilometer. Er ging toch mooi 80 af naar 110 kilometer. Nou, Van Aert trok zich daar weinig van aan. Hij stond aan de basis van de beslissende vlucht, hield in de finale zijn medevluchters onder controle en was vervolgens overtuigend de snelste in de sprint. Alessandro Romele eindigde als tweede en Thibaut Nijs maakte het Belgische feestje compleet met een derde plaats. Ja, hij hield het hoofd koel natuurlijk van Aert, maar hij dankte ook wel zijn ploeg, want daar had hij toch wel het een en ander aan te danken.
2: Het is gewoon een enorme, het is een beetje een cliché, maar het is gewoon een enorm luxe om met zo'n sterke ploeg te rijden. Met Bruno en Steven hebben we twee van de grootste motoren in het peloton bij. En als zij zich op kop zetten, doet het voor iedereen pijn. En zeker op zo'n wegen als vandaag, zoals draaien, keren, op en af. Dus dat pakte echt super goed uit dat we die koers in handen namen. Ik denk dat er achter ons al heel veel aan het afzien waren gewoon van het tempo dat hun opleiden. En daardoor hadden we heel lang vat op de wedstrijd. En dan in de finale wou ik de koers agressief rijden. En kon Matthew eigenlijk wachten voor de sprint. En dat maakt het heel leuk om te koersen.
0: Ja, en dat maakte ook nog eens zo lekker dat Wout van Aert groene trui iets comfortabeler nog om de schouders heeft. Dan Jeffrey Herlings, voor de derde keer wereldkampioen geworden in de MXGP. Hij is inmiddels ook alweer 31, Jeffrey. Ja, we denken allemaal dat hij 20 blijft. Maar hij stelde de titel al in de eerste manche veilig van de Grand Prix van Turkije. Hij hoefde zijn Franse concurrent Romain Fèvre alleen maar achter zich te houden. Maar hij deed uiteindelijk veel meer dan dat. Hij won overtuigend en bouwde zijn voorsprong uit tot de 151 punten. Met nog maximaal 145 punten te verdelen is die dus niet meer in te halen. Later op de dag won Herlings dus ook de tweede manche. Het is zijn derde wereldtitel in de koningsklasse. In 2018 en 2021 werd hij ook al kampioen. Eerder werd hij 3 keer wereldkampioen in de MX2. Ja, het waren rare tijden, want hij had er slecht van geslapen. Hij was er ontzettend nerveus voor. Ja, hij is natuurlijk ook geblesseerd geweest. Oftewel, het was emotioneel.
2: Het is gewoon een enorme... Het is een beetje een cliché, maar het is gewoon een enorm luxe om met zo'n sterke ploeg te rijden.
3: Ik ben letterlijk even back off. Niet van de wedstrijd, was de minste van mijn zorg, maar gewoon van de mentale stress. Gewoon wekenlang leef je naartoe en bij elke training bang dat je nog kan vallen of nog een blessure oplopen. Dat was het enige wat me eigenlijk normaal kon stoppen. En dan is er eindelijk de druk van mijn schouders af. Maar er komen nog 2 GP's aan, die wil ik natuurlijk zo goed mogelijk doen. Maar de buiten is binnen, de wereldtitel is binnen. Ik heb er 5 jaar op moeten wachten, de 6e in mijn carrière. Vandaag 123 GP in mijn carrière gewonnen. 11e van het jaar, dus...
0: Nou, zijn cijfers goed in orde in elk geval. He, Jeffrey Herlings.
1: Ja, het is ook niet niks, hè? Wat hij allemaal opnoemt.
0: Het is waanzinnig. Nee, het was mooi ook. En het grappige is dat hij er dan... Ja, hij zegt ook van, ja, zo'n GP'tje winnen, ja, dat geloof ik wel. Maar nu ging het erom dat hij dus die wereldtitel veilig stelde. En dat je dan zo gelouterd bent.
1: 5 jaar gewacht, zei hij ook.

0: Dat
1: ja.
0: Zo mooi.
1: Dat je 31 bent en dat je dan toch nog, ja, dat je wakker ligt. Dat je ligt te malen de hele nacht. En dat, ja, vind ik bijzonder. Bizar. We gaan straks over hem praten en wat een bijzondere sportman hij eigenlijk is. Maar wie weet ben je dan zelf al lang op je werk en kun je niet meer luisteren. Ja, dan ben je pechvogel, want we hebben zulke leuke dingen. De komende uren nog hier op GPR Sportradio. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

0: Langley en Choosing Texas, het nieuwe gezicht. Wellicht van The Country, het gezicht van FC Twente vrouwen. Dat is een prachtig bruggetje. Dat is Jill Roord. Zij heeft haar team naar een overtuigende zege geleid. Ze was de grote uitblinker in de Eredivisiewedstrijd tegen Heerenveen. Die met maar liefst 5-1 werd gewonnen. Ze was verantwoordelijk voor 3 van de 5 goals. Ze maakte dus een hat-trick en door die ruime overwinning blijft de FC Twente, net als Ajax en AZ, foutloos tot nu toe in deze competitie. Ploeg uit Enschede maakte een sterke indruk en bevestigt dus wederom de status als titelkandidaat. Zometeen wel de andere uitslagen even. En eens kijken hoe Nederlandse voetballers deden in het in buitenlandse competities. En onder meer in Duitsland viel een dikke uitslag te noteren. 5-0 won Mainz van HSV. En daar was ook een Nederlander buitengewoon belangrijk. Welke Nederlander dat is en hoe belangrijk die is. Je hoort het in het verlengde van deze ochtendshow. We zijn er tot 10 uur. Wij zijn de ochtend van GPR Sport Radio.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
3: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
12: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
11: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
17: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert Heijn.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: GPR. Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
24: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij regionale verkiezingen in Duitsland heeft de radicaal-rechtse partij AfD net te weinig stemmen gehaald om alleen te regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de AfD extremistisch. In Miami zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig. Dat schoot aan het einde van een landingsbaan een weg op en vloog in brand. Er raakten ook 5 mensen gewond. En Maarten van der Weijden is vlak na zijn zwemtocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland, melden verschillende media. Hij was onderweg al ziek en moest daardoor voortijdig stoppen.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
25: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 vanuit Den Oever naar Zaanstad. Tussen Wochnum en Avenhoorn. 5 kilometer, 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht.
23: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio en wij hebben ook files te melden. Files van Sportnieuws. We gaan zometeen kijken naar Nederlanders die actief zijn in buitenlandse voetbalcompetities. En die buitengewoon succesvol zijn geweest afgelopen

0: Coldplay. Sky full of stars. Nou, sterren genoeg in de sport natuurlijk. Ze moeten wel presteren en dat doen ze met enige regelmaat. En dat soort sterren komen hier voor het voetlicht natuurlijk. We gaan nu kijken naar buitenlandse sterren en dan hebben we het over voetballers. Die in buitenlandse dienst spelen, Nederlandse voetballers in buitenlandse dienst. Een Serie A is er eentje. Topper tussen Juventus en AC Milan heeft geen winnaar opgeleverd. Wedstrijd in Turijn eindigde in 1-1. Milan leek lange tijd op weg naar de overwinning. Maar in blessuretijd wist Juventus alsnog een puntje te redden. En wie was daar van doorslaggevende waarde? Dat was Teun Koopmeiners, nauwkeurige voorzet. En hij stelde zijn teamgenoot Federico Gatti in staat om de late gelijkmaker binnen te koppen. En zo dus de eindstand op het bord te zetten. Dan Geraldo Becker, die heeft flink van zich laten horen in de Bundesliga. Surinaams international, een oudspeler van Ajax en ADO Den Haag in Nederland, was met een doelpunt en twee assists, de grote man, bij de 5-0 overwinning van Mainz op bezoek bij HSV. Becker opende na 19 minuten zelf de score en leverde daarna de assist bij de tweede en derde treffer van Mainz. Hij is helemaal op zijn plek weer in de Bundesliga. Ja, en hij was natuurlijk toch op zoek naar zijn doelpunten, naar zijn persoonlijk succes. Ja, en dus hij is trots na afloop van de wedstrijd.
1: Heute had ik een klap, moest ik zeggen. Want ja, ik ben vroeg natuurlijk. Als mannschaft, wenn wir so gut verteidigen, dann das ist natürlich toll. Aber als eine Stürmer willst du natürlich Tore machen, willst du natürlich Vorlage geben. Und heute habe ich das gemacht. Und ja, natürlich, wenn du so ein Spiel machst, dann ja, kunnen ze ook froh zijn.
0: Ja, zeer froh zijn wij ook op Geraldo Becker. Overigens gebeurt er wel iets opmerkelijks, of er is iets opmerkelijks gebeurd in Duitsland. Voor het eerst na, let op, 67 opeenvolgende speelronde is er een nieuwe koploper. Ja, het is niet Bayern München dat de ranglijst aanvoert. Het nieuwe koploper is namelijk Augsburg. Waarom staat München daar niet? Nou, omdat Bayern al op vrijdagavond niet verder kwam dan 0-0 tegen het Schalke 04 van Jurie Mulder. Dus wel heel opvallend. En dan nog even de Premier League. Arsenal heeft de topper tegen stadgenoot Chelsea gewonnen. Dat deden ze in het eigen Emirates. Het werd 2-1 voor de landskampioen. Chelsea kwam op voorsprong en hier komt de Nederlandse inbreng. Een assist van Joel Hato. Maar Arsenal wist de achterstand weer om te buigen. Doelpunten waren er van Kai Havertz en Martin Ødegaard, die natuurlijk nog bij Vitesse heeft gespeeld. Het duo zorgde ervoor dat de 3 punten in het bezit bleef van de Gunners. En die hebben dus nog altijd een ongeslagen status als het gaat om het spelen tot nu toe in de Premier League.
2: GPR Sportradio.

0: Queen en David Bowie. GPR Sportradio. Waar de druk inmiddels van de ketel is natuurlijk. We zijn in de tweede week en we zijn hartstikke blij dat we leuke reacties van jullie krijgen over datgene wat we hier allemaal doen op GPR Sportradio. We proberen de mensen zoveel mogelijk te informeren over het allerlaatste sportnieuws. En soms is het ook leuk om jullie mening te horen. ADO Den Haag speelde tegen Fortuna Sittard afgelopen weekend. Nou ja, sterker nog, dat was gisteravond de laatste wedstrijd in de Eredivisie. Vriendenloterij Eredivisie. En de man die natuurlijk uitblonk was Mo Ihattaren. Hij maakte in de 3-2 overwinning van Fortuna 2 doelpunten en had een assist. Dus dan heb je wel een dikke stempel op de wedstrijd gedrukt. En na afloop kwam hij niet voor de camera's van de NOS. Hij kwam nergens, maar ik zag dit bij de NOS voorbij komen.
1: Ik vond het zo vreemd eigenlijk dat hij niet even te woord mocht komen staan, zeg maar.
0: Nou, laten we even luisteren naar Danny Buijs. Die zei daar wat over in een interview bij de NOS met Jeroen Guter.
2: Hij komt niet. Wat is dat?
3: Nou, wat is dat? Ik denk dat die jongen de afgelopen jaren meer dan voldoende media-aandacht heeft gekregen. En dat het voor hem heel goed is om zich vooral te gaan richten op wat hij nu doet.
2: Maar het is toch gewoon voetbal. Als jij zo'n wedstrijd speelt en je maakt zulke doelpunten, dan willen we toch gewoon graag zijn verhaal ook horen.
3: Dat snap ik dat jullie dat willen. Maar wij denken niet aan jouw belang, wij denken aan Mo's belang. En Mo heeft heel veel shit over zich heen gekregen. Ook heel veel positieve dingen. En daar heeft hij ook zelf voor gezorgd. Maar dit hoort er ook bij voor hem. Ga eerst gewoon de dingen structureel doen die je moet doen. En daarna komen de andere dingen erbij kijken.
2: Dus zo'n interviewtje in de afloop van een wedstrijd waarin hij mooie dingen heeft laten zien, dat is al te veel.
3: Ja, want soms laat hij geen mooie dingen zien en dan kan je hem ook voor de camera vragen of niet. Ja.
2: Ja, maar goed, nu is er alle reden toe natuurlijk om het wel te doen. Zijn jullie niet een klein beetje te voorzichtig met hem? Het is toch gewoon een volwassene.
3: Ja. Hoe lang werk jij met hem of werk ik met hem? Dus wie kan het beter beoordelen, jij of ik?
2: Maar wat gebeurt er dan met hem? Gaat hij naar zijn schoenen lopen? Wat is dat dan? Wat zijn de gevolgen?
3: Nou, daar hoeven we toch niet uitgebreid over te hebben. Wij hebben een keuze gemaakt en die heb jij te respecteren en te accepteren. En dat jij daarna vraagt, dat mag. En wij geven jouw antwoord en that's it.
0: Ja, dat was Danny Buijs in gesprek met Jeroen Guter. Ja. Nou ben jij, Cas, jij bent een gemiddelde kijker. Jij zit s'avonds te kijken en je wil...
1: Fanatieke kijker zou ik mezelf
0: willen doen. Oké, mag ook. fanatieke kijker. Nou zit jij te kijken. Wat vind jij hiervan?
1: Ja, nou, ik... Als je het zo bekijkt, het interview liep niet heel soepel. Dus als je dan daarnaar kijkt, denk ik van beide kanten misschien een beetje...
0: Nee, ik vond het interview eigenlijk wel soepel lopen. Omdat Danny zich heel goed, althans goed uit zijn woorden kwam.
1: Ja, nee, dat wel. Alleen meer dat het liep een beetje stroef naar elkaar toe. Het was niet alsof ze...
0: Nee, het was een beetje een stampvoet van de journalist en een trainer die op zijn strepen ging staan. Maar wat vind je van het feit?
1: Ja, ik snap eigenlijk allebei de kampen wel, maar ik ik vind wel, ja, laat die jongen gewoon spreken, joh. Natuurlijk heeft hij veel meegemaakt, maar ja. Ik denk dan, misschien ben jij daar als expert
0: meer over. Ik vind dit wel een grappige. Ik heb dit werk 4 jaar gedaan bij ADO Den Haag. En niet met de makkelijkste spelers, kan ik je zeggen. En daar zijn ook wel eens dingen gebeurd dat spelers nog voor de wedstrijd dronken op een vluchtheuvel stonden en weet ik het allemaal. En je moet toch zaken in goede banen leiden. Maar waar het in hoofdzak over gaat, je weet niet wat er aan de hand is. En nee. Er zijn misschien wel dingen die op de achtergrond spelen, maar die niet in de publiciteit mogen. Dat kan juridisch zijn, dat kan iets zeer privaat zijn. En het is zo dat, weet je, als je 24 uur per dag, 7 dagen in de week met spelers werkt, dan weet je alles wat er is. En dan kan je elke beslissing, dan neem je beslissingen op basis van de kennis die je hebt. Alleen je kunt die kennis niet altijd delen met de journalisten.
1: Nee.
0: En soms moet je alleen, journalisten zijn soms wel...
1: Zijn ook gretig natuurlijk.
0: Zijn ook gretig. En ik snap het ook wel. Maar we zijn ook soms wel eens heel licht geraakt als iets niet mag. En dat is, dat is wel eens lastig. Dat botst wel eens een keertje. Maar ik snap het heel goed. Ik denk dat er meer speelt op de achtergrond. Niet heel ernstig, maar misschien is er... Kijk, deze jongen is in het verleden ook bedreigd. Zijn auto is in elkaar even in de brand gestoken. Kan best zijn dat er weer iets speelt op de achtergrond.
1: Ja,
0: je weet het nooit. En je moet altijd eventjes maar denken... Ze nemen bij Fortuna niet zomaar deze beslissing. Dus...
1: Nee, dat hebben we sowieso te respecteren. Dus dat, ja.
4: Zeker. Wat vinden de mensen die nu in de auto zitten... of misschien op het werk of thuis luisteren ervan? Laat het ons weten, want daar zijn we heel benieuwd naar.
1: Ja, zeker. Dat kan gewoon via de GPR Sportradio app. Er staat een mooie groene knop aan de rechterzijde. En dat kan je via daar ons eigenlijk gewoon een bericht sturen. Zo makkelijk is het. En dat kan natuurlijk ook via de website gprsportradio.nl.
4: En dat vinden we leuk, want we doen het niet alleen voor jou... maar we doen het ook met jou. En we zeggen vaak, een vroege vogel vangt net altijd even wat meer. Ik heb ook altijd het idee, tussen 6 en 7 zijn we meer onder ons. Heb je dat ook niet?
1: Ja, dat heb ik ook wel, ja.
4: GPR Sportradio, goedemorgen.

0: EPS Sport Radio op de vroege maandagochtend met John Mayer. Ja, hij was er. En The New Light. Even nog kijken naar wat losse berichten over de sport van het afgelopen weekend. We hebben natuurlijk genoten van de Formule 1, laat dat duidelijk zijn. Ook hier op GPR Sport Radio was dat nauwgezet te volgen. En nou ja, goed, we hebben Max Verstappen horen finishen als derde, hè, tijdens de Grand Prix van Italië. Het is altijd mooi dat hij zich dan toch op een bepaalde manier weet uit te laten over zijn situatie. Hij werd derde, maar hij zei dat hij zich in de race een schildpad voelde. Maar je gaat daar toch knetterhard, maar kan je nagaan?
1: Ja, nou, hij was ook volgens mij best wel cynisch over de van wij hebben blijkbaar de snelste motor, zoiets ja. gezegd. Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk het verhaal, hè, dat ze doen dan testen. En degene die de beste motor heeft volgens die testen mag die motor dus niet updaten. Dat is het verhaal. En zij hebben op dit moment de beste motor volgens de tests van de FIA. Alleen het vervelende is dat daar zijn zij het zelf niet mee eens. Dus ja, dat geeft hele rare discussies natuurlijk. Maar ik vind het dan zo mooi dat je dan zegt, ja, ik voelde me net een schildpad in de auto. Hij heeft ook gezegd tijdens de trainingsdag dat het leek alsof zijn auto van papier leek. Dat is ook bijzonder, ja.
1: Ja. Maar ja, hij is natuurlijk wel wat meer gewend dan wij. Dus misschien is dat het
0: grote ongelooflijk. Verschil. En dan zie je hem bijna met 300 over een circuit rijden en dan... Nee, harder dan 300. En dan denk ik, ja, schildpad. Goed. Het kan, hè? Het kan.
1: Ja, verder hebben we Van Gerwen. Die heeft gisteren bij het darten op de Czech Darts Open in de halve finale verloren van Luke Littler. En dat is een beetje een bul voor de Nederlanders gebleken.
0: Onze Luke.
1: Ja, want die heeft ook Danny Noppert uitgeschakeld.
0: Okay.
1: Van Gerwen die verloor uiteindelijk met 3-7 in legs. Dat was een best op 13. De jonge Brit, ja, die heeft daarna ook het toernooi helemaal gewonnen. Dus ja, misschien dan geen schande, maar ja, wel jammer natuurlijk voor de Nederlanders.
0: Maar het is toch ongelooflijk dat Luke Littler ziet eruit als 33 en is geloof ik pas 18 of zo, toch?
1: Hij is, ja, klopt. Hij
0: zal die 19
1: jong, nou,
0: zijn.
1: 33 vind ik nog een jonge schatting eigenlijk, ja, als ik er zo naar kijk.
0: En toen ik hem de eerste keer zag, dacht ik dat het zijn vader was, maar hij bleek hetzelfde te zijn.
1: Ja, het is echt, darten is een, denk ik, een zware sport voor je lichaam en je leeftijd die eruit ziet in ieder geval.
0: Nou ja, het bijzondere is dat we mogen zeker geen grappen maken over zijn statuur, want ik zie dat grote sterren uit het Engelse voetbal gretig met hem op de foto gaan. Hè?
1: Nou zeker, ja, het is ook echt een superster.
0: Hij is echt een superster.
1: Hij is zo goed, dat is echt niet normaal.
0: Ja, dat is echt wel heel, heel bijzonder. En wie ook goed is trouwens is Tom Pidcock. Dat is een wielrenner, die heeft vorige week de wereldtitel in het mountainbiken veroverd. Maar is daarna gewoon weer op de weg gaan rijden. En was daar ook de sterkste in een Italiaanse najaarsklassieker. De GP Industria Artigianato. Hij toonde zijn veelzijdigheid, die Van der Poel natuurlijk ook heeft. Hè. En ook nog eens een keer zijn uitstekende vorm. Overwinning is in de openingskoers van het... of de overwinning in deze openingskoers van het Italiaanse najaar is een nieuwe triomf. Triomf op zijn toch al grote en indrukwekkende cv. En ook Tim Wellens en Matthias Wajek wisten dit weekend een koers op hun naam te schrijven. Maar vooral die Tom Pidcock. Je moet toch schakelen, denk ik, als je mountainbike hebt gereden en je moet daarna weer door naar de weg. Nog even voor het laatste voetbalnieuws. Er komen waarschijnlijk straks nog wel wat andere berichten over, maar het lijkt erop dat Anis Hajmoussa gewoon bij Feyenoord gaat blijven. Hij zou weer, want er is een nieuwe aanbieding gekomen uit Saudi-Arabië van Al Ittihad, boven de 40 miljoen. Maar die transfer lijkt toch maar niet door te gaan, want de clubs hebben geen akkoord bereikt over de betalingsvoorwaarden tot op heden. Feyenoord wil voor de enorme transfersom namelijk een bankgarantie, maar Al Ittihad lijkt daar vooralsnog niet aan mee te willen werken. Dus nou ja, wordt ongetwijfeld nog vervolgd. Misschien nog wel ergens vandaag. En dan horen we hoe uiteindelijk de transfermarkt voor Feyenoord...

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan Peenieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD een monsterzege gehaald bij regionale verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar ze hebben geen absolute meerderheid, dus ze kunnen niet alleen regeren. De vraag is wie er met AfD wil samenwerken. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de partij extremistisch. In Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot en in brand vloog. Er zijn ook 5 gewonden. Er was veel rook en het vliegtuig van Amazon botste op verschillende voertuigen. Mensen daarin kwamen klem te zitten. Volgens CNN was er voor de botsing geen alarmsignaal van de piloten. Snapchat krijgt in ons land weer een rechtszaak aan zijn broek. Het is de 2e keer in korte tijd dat de app wordt aangeklaagd door een Nederlandse claimstichting. Snapchat zou voor kinderen verslavend zijn en niet veilig. Volgens de claimstichting heeft een gesprek daarover met het bedrijf achter Snapchat niks opgeleverd. En zwemmer Maarten van der Weijden is na zijn zwemtocht voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland. Hij had onder meer een te laag zuurstofgehalte en een te hoge hartslag. Even schrikken, schrijft hij op Insta. Na 2 dagen was hij weer thuis. Hij was tijdens de zwemtocht ook ziek en moest hem afbreken. Vandaag een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het al drukker te worden onderweg. Een paar files vallen al op, vooral omdat ze zo vroeg al zo lang zijn. Zo heb je een uur extra op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer, komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook de A7, Den Oever-Zaanstad, valt op. Dik een half uur tussen Abbekerk en Avenhoorn. 7 kilometer komt door bergingswerk. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. En tenslotte nog drukt op de A15 naar Gorkum vanuit Nijmegen, tussen Ochten en Tiel. 5 kilometer en 20 minuten extra reistijd.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
4: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding. En,
9: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: je een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
2: Ja, goedemorgen. Het is maandag. Welkom bij je nieuwe werkweek. Welkom bij je nieuwe werkdag. En voor de mensen die Feyenoord een warm hart toedragen. Het is definitief. Hajj Moussa blijft, want de transfermarkt in Saoedi-Arabië is...

0: Excuus, maar we zijn er al. C.G. Lewis hoorde je en Sweets for My Sweet. Goedemorgen, dit is GPR Sport Radio. Ik was nog eventjes een quoteje aan het luisteren van Andries Jonker.
1: Ja, dat kan gebeuren.
0: Dat kan gebeuren, dat kan gebeuren. Hé, hey, we hebben mooi nieuws voor iedereen die Rotterdam een warm hart toedraagt. En met name Feyenoord. Want ja, er is natuurlijk de afgelopen 24 uur alleen maar gesproken over Anis Hajmoussa. Nou ja, hij blijft definitief nu bij Feyenoord. Want de transfermarkt in Saoedi-Arabië is vannacht om 23.59 gesloten. En dat betekent dat er geen transfers meer kunnen plaatsvinden. En dat de Algerijn dus bij Feyenoord zal moeten blijven. En dat zijn salaris van, wat was het ook weer, 10 miljoen per jaar of zo.
1: Zoiets, ja. Ja, 10 miljoen.
0: Dat voorlopig dus eigenlijk een soort utopie blijft. Wie er wel overigens naar die club gaat, en dat is Jorginho Wijnaldum. Ja, die gaat wel spelen bij Al Ittihad. Maar die komt al van een club uit Saoedi-Arabië natuurlijk. Die speelde bij Al Ettifaq. En hij wordt ploeggenoot van Steven Bergwijn. Want die speelde al bij die ploeg in Saoedi-Arabië. Dus Hajmoussa niet. Maar dat is het laatste nieuws. Jorginho Wijnaldum wel dus een transfer en speler van Al Ittihad in Saoedi-Arabië.
1: En dan op de US Open. Vanavond speelt Botik van der Zandschulp in de achtste finale tegen Arthur Gea, de Fransman. Hij is nummer 87 van de wereld. En die wedstrijd kan je gewoon kijken bij Eurosport om 10:30 Nederlandse tijd. Meteen vertellen we je meer over de uitslagen van afgelopen weekend.
0: En dan het honkbal. Curaçao Neptunus heeft opnieuw een stap gezet richting de landstitel. Ze wonnen ook de tweede wedstrijd in de Holland-series tegen de aartsrivaal Amsterdam Pirates. Het werd in Amsterdam 10-6 voor Neptunus. Recordkampioen staat nu met 2-0 voor in een best-of-seven-serie. En Neptunus heeft dus nog 2 overwinningen nodig om de Nederlandse titel te prolongeren. En Amsterdam zal in het volgende duel iets terug moeten doen. Anders komt die kampioenschaal natuurlijk wel heel dicht bij dat stadion in Rotterdam. Dan nog even de weersverwachting. Het is een heerlijke zomerdag. In de ochtend zijn er wat zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En vanmiddag laat de zon zich zien. Het wordt ook warm. 24 graden in het westen, 29 in het zuidoosten. Er staat een matige zuidwestenwind aan de kust wat steviger. En vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. En kan er plaatselijk een bui vallen. Morgen wordt het sowieso koeler en natter.
2: GPR Sportradio.

GPS Sport Radio, goedemorgen op deze maandagochtend. Met toch wel het meest opvallende bericht, denk ik. Omdat daar afgelopen weekend erg over is gegaan. Dat de transfermarkt bij Feyenoord nu ook klaar is. Nu Hajj Moussa blijft en niet naar Al-Ittihad gaat. Daar gaat wel Jorginho Wijnaldum heen. En we hebben even een klein rekening.

0: 2 miljoen, als je 2 miljoen verdient, verandert je leven dan heel erg als je 8 miljoen gaat verdienen?
1: Nou, ik weet het niet, maar ik zou het graag willen uittesten.
0: Nou ja, dat sowieso, Cas. Dat zou ik ook willen. Maar ik denk dat op een gegeven moment, als je 2 miljoen, daar heb je alles toch al.
1: Ja, dat lijkt me wel,
0: dat je denkt, hé, nou kan ik die auto kopen. Nee, dat is niet zo. Goed, waar overigens ook veel centjes verdiend wordt, maar nog altijd te weinig volgens de spelers zelf. Maar dat komt omdat daar ook de spreiding heel raar is natuurlijk. Is in tennis, hè, daar de toppers verdienen natuurlijk ook goede bedragen. Kun je niet anders zeggen?
1: Nee, zeker niet, zeker niet. En we hebben gisteren natuurlijk weer een aantal wedstrijden gehad.
0: US Open hebben we het over.
1: Ja, klopt. Zverev die speelde gisteren een goede wedstrijd en wist daardoor ditmaal niet in 5, maar in 3 sets te winnen. Dat was natuurlijk een terugkerende...
0: Voor het eerst, hè? Ja.
1: Dus dat is voor hem denk ik wel fijn. In het toernooi wat later, dat je dan eindelijk wat rust pakt. En ook Alcaraz, die won vrij gemakkelijk van Tommy Paul. Het werd daar 3-0 in sets. En dan toch wel een kleine verrassing. Medvedev, die verloor met 3-1 van de Amerikaan Tiafoe. En dat was toch wel, denk ik, voor hem lastig. Omdat hij toch best wel een goed toernooi had. Hij was daarvoor niet heel erg in vorm. Maar op dit toernooi leek het er allemaal goed uit te zien. En dan toch wel snel daaruit. En vanavond speelt Botik van der Zandschulp in de 8e finale tegen Arthur Gea. En die wedstrijd kan je gewoon kijken bij Eurosport om 22:30 Nederlandse tijd. En dan hebben we bij de vrouwen natuurlijk Sabalenka, die al door is naar de kwartfinale. Zij is natuurlijk de absolute topfavoriet bij de vrouwen. Ja. Heeft de afgelopen 2 edities ook gewonnen. Dus dat is er zeker eentje om naar uit te kijken.
0: Mooi is dat Botik van der Zandschulp toch wel enige kans wordt toegedicht natuurlijk. Omdat zij ontlopen elkaar niet veel als we het hebben over de ranglijst, hè? Van der Zandschulp als de tegenstander.
1: Van der Zandschulp staat zelfs hoger, als ik het zo zie. Gea die staat ergens boven in de 80. Ik geloof 87ste van de wereld. Dus dat is echt wel... Hij heeft echt wel een kans. En daar gaan we later vandaag natuurlijk nog uitgebreid over praten met Stefan Kok.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn. Hè? Als we dan toch gewoon gedurende... Het vorige keer was Jesper de Jong bij Roland Garros de grote verrassing. En nu zou hij die verrassingsrol zomaar op zich kunnen nemen.
1: Nou, jij had het net inderdaad al even over hoe het geld verdeeld wordt daar. En als mocht hij deze ronde doorgaan, dan... krijgt hij 780.000 euro. Dus dat is ook lekker bijschrijven.
0: Ja, dan moeten wij toch 5 dagen voor werken. Hè?
1: Ja, jij misschien.
0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Daar waar het geld ook goed is. Ja, en niet zwart. Nee. Zometeen gaan we het hebben over voetbal en andere zaken. U2 eerst eventjes. With or without you. Nee, we zijn juist blij dat jullie er zijn. Ja.

0: GPR Sportradio, daar waar wij jou welkom heten en bijpraten over het sportnieuws. Nu nog even van het afgelopen weekend, maar neem maar aan dat we natuurlijk ook heel veel over de Champions League gaan hebben, want het is Champions League week en ja, dat belooft mooi voetbal te worden. Maar we kijken naar alle competities en opvallend is dat er nu nog maar één ploeg is in de keukenkampioendivisie die zijn ongeslagen status, althans de volle winst uit de wedstrijden heeft. En dat is Heracles Almelo. En dat komt omdat de wedstrijd van gisteren tussen MVV en Rode JC, die Limburgse derby, in 1-1 eindigde. En daar zag het eigenlijk helemaal niet naar uit, want MVV stond op een 1-0 voorsprong. De enige ploeg die dus in het spoor van Heracles Almelo kon blijven. Ja, tot echt de dying seconds. Ze zeggen vaak, it ain't over till the fat lady sings. Nou, dat was zeker van toepassing gisteren in Limburg, in Maastricht. Ja, en het werd dus uiteindelijk door invaller Slegers 1-1. Ja, dan moet je daar toch even op reageren als coach van MVV. En dat is tegenwoordig Andries Jonker. Ja, en die zegt dan...
1: En dat hoort bij voetbal. Als je na 91 minuten de 1-1 moet incasseren. Terwijl je er zoveel voor doet en het publiek herkent dat en staat erachter, dan is dat toch een soort van klap in het gezicht. En dan is dat zeer teleurstellend. Ja, als je met je ploeg zo ver komt, los van het spelbeeld, dan is er maar één ding. Ballen moeten de Maas in en je houdt die punten hier. Nou, zover zijn we nog niet. Krijgen we niet voor elkaar. Ja, in zo'n slotfase staan er wel heel veel jonge, onervaren spelers op het veld die zeker deze omstandigheden nog nooit hebben meegemaakt. En ik denk wel dat dat mee te maken heeft dat ze dan niet in slagen om de wedstrijd op kapot te spelen en te sluiten.
0: Ervaringssport, hè, voetbal is een ervaringssport. Ja, en als je dat niet hebt en je weet bijvoorbeeld ook niet waar de Maas ligt, ja, dan kun je die bal er ook niet in krijgen natuurlijk. Maar het is wel een dompertje voor MVV dat natuurlijk zo, in tegenstelling tot voorgaande jaren, eigenlijk aan een buitengewoon succesvol seizoen tot nu toe bezig was. Heracles Almelo is de nummer 1 in deze competitie en heeft na 5 wedstrijden gewoon de volle winst te pakken. Dat ziet er gewoon natuurlijk geweldig uit. Ik zal nog eventjes kijken. MVV heeft 13 punten nu na 5 wedstrijden. Emmen is de nummer 3. 12 punten uit 5 wedstrijden. Almere City staat op een 4e plek. Dat is natuurlijk ook een ploeg die degradeerde. Heeft 10 punten verzameld in de eerste 5 wedstrijden. En Vitesse, ja, nu ze natuurlijk niet steeds punten in mindering krijgen, doen zij ook gewoon mee in de top, net als VVV. Maar Vitesse staat op een 5e plaats met 10 punten. Het verschil met Heracles is inmiddels wel 5. Daar wordt dus echt wel geschiedenis geschreven, want dat is echt ongelooflijk, hè, hoe waanzinnig dat eigenlijk gaat bij de ploeg uit Almelo. Zijn er nog wedstrijden vandaag? Ja, die zijn er. Vanavond speelt Jong FC Utrecht thuis tegen FC Eindhoven. En Jong PSV neemt het op tegen FC Den Bosch. Straks praten we over de Vriendenloterij Eredivisie. We doen dat dit keer met Robert Maaskant. Eens kijken wat hem is opgevallen de afgelopen 2 dagen.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Alle verf super voordelig.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

0: Lekkerhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
8: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
11: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
12: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Snapchat wordt voor de Nederlandse rechter gesleept voor de 2e keer in korte tijd. Een claimstichting zegt dat de app verslavend en niet veilig is voor kinderen. Die zouden op Snapchat worden benaderd om criminele dingen te doen. In Duitsland zijn alle stemmen geteld van de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. De radicaalrechtse AfD kreeg ruim dubbel zoveel stemmen als de vorige keer, maar het zijn er niet genoeg om alleen te regeren. En 5 doden bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig in Miami. Dat schoot van de landingsbaan en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Er raakten ook 5 mensen gewond.
11: GPR Sportradio. Verkeer.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits begon eerlijk gezegd wat rommelig. Er staat 120 kilometer, maar er zijn al aardig wat ongelukken gebeurd. Onder andere op de A2 naar Eindhoven. Tussen Leenderheide en knooppunt Batadorp heb je 35 minuten vertraging. Als je onderweg bent vanuit het zuiden, is 1 rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf ochtend een file van 25 minuten. Verder nog goed nieuws over de A7, Den Oever Zaanstad. Bij Avenhoorn is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging. En tenslotte nog de A27, Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 6 kilometer en 20 minuten nog, komt er een eerder ongeluk. Ook daar is de weg inmiddels weer vrij.
11: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
14: Goedemorgen op deze maandag. Hoogste tijd om de voors en tegens, de meevallers en tegenvallers in de Eredivisie van het afgelopen weekend op een rijtje te gaan zetten. Doen we zo meteen. Robert Maaskant is de spreker.

0: en radio samenkomt. Op dit prachtige station. En waar we hier natuurlijk ook op deze maandag, de 7e september, weer bij gaan praten. Over het laatste sportnieuws. En natuurlijk ook meningen hebben over zaken die plaatsvinden. Over die overtreding van Bommel op Aaron Bouwman. Dat is voor Rick van Veldhuizen straks aanleiding om terug te keren in het grijze verleden van de Eredivisie. Nou, het zwarte verleden meer. 17 december 2004 de overtreding op Niels Kokmeijer door Rachid Bouhouzan destijds. Nou ja, dat leverde ook zeer veel publieke verontwaardiging op. En voor Niels Kokmeijer liep dat ook niet zo heel goed af. Meer daarover hoor je straks op GPR Sportradio bij Rick van Veldhuizen. Hij praat daarover tussen 10:30 en 11:00. Dan weet je dat alvast. Even wat wielrennen. Tom Pidcock heeft een week na het veroveren van de wereldtitel in het mountainbiken ook op de weg een overwinning geboekt. Hij was de sterkste in een Italiaanse eendagskoers. Dat is de GP Industria Artigianato. Hij toonde daarmee toch wel dat hij heel veelzijdig is. Net als eigenlijk Van der Poel, die het er vorige week niet aan te pas kwam. Hij heeft een uitstekende vorm ook, deze Tom Pidcock. Pidcock, moet ik zeggen. Tom Pidcock. Hij markeert een succesvolle start van het klassieke Italiaanse najaar op die manier. En indrukwekkende inhaalrace was het trouwens. Hij is succesvol nu dus bij zijn terugkeer op de weg. Dat is mooi, toch?
1: Ja, zeker.
0: Tom Pidcock. Ja, vergeet de naam niet. Wout van Aert heeft opnieuw toegeslagen in de Vuelta. De Belg was in de 15e etappe de sterkste. En boekte alweer zijn tweede ritzege in deze ronde van Spanje. En het was niet echt een normale koersdag. Want de temperatuur liep in Andalusië, waar de renners zijn, op tot rond de 40 graden. Extreme hitte dus. Ja, de organisatie kon ook niets anders doen dan de etappe wat in te korten. Van de 190 kilometer ging het naar 110. Het ging een beetje aan Van Aert voorbij. Hij trok zich er weinig van aan. Hij had eigenlijk een beetje een eigen plan. Hij stond aan de basis van een beslissende vlucht, hield in de finale zijn medevluchters ook onder controle en was vervolgens overtuigend snelste in de sprint. Ja, hij dankte daarmee ook zijn ploeg, want die vond hij toch wel ontzettend belangrijk op deze dag, waarin hij dus voor de tweede keer de sterkste was in een Vuelta-etappe.
2: Het is gewoon een enorme, het is een beetje een cliché, maar het is gewoon een enorm luxe om met zo'n sterke ploeg te rijden. Met Bruno en Steven hebben twee van de grootste motoren in het peloton bij. En als hij zich op kop zet, dat doet voor iedereen pijn. En zeker op zo'n wegen als vandaag. Zo draaien, keren, op en af. Dus dat pakte echt super goed uit dat we die koers in handen namen. En ik denk dat er achter ons al heel veel aandachtig waren. Gewoon van het tempo dat hun oplegden. En daardoor hadden we heel lang vat op de wedstrijd. En dan in de finale wou ik de koers agressief rijden en kon met die wijk wachten voor de sprint. En ja, dat maakt het heel leuk om te koersen.
0: Ja, was op het Belgische Sporta te horen dit. Deze Wout van Aert uitspraak. En dat deed hij dus op de televisie daar. En hij heeft de groene trui nu ook wat steviger om de schouders. Overigens, de tweede plaats was er voor Alessandro Romele. En Thibaut Nijs maakte het Belgische verhaaltje nog wat completer. Het podium was voor hem ook. De derde plek was er voor deze Belgische renner. Het was bloedheet, maar Van Aert hield dus het hoofd koel. Of Robert Maaskant het hoofd koel houdt, dat hoor je zometeen. Want we gaan het

0: Vandenberg en The Burning Heart hier op GPR Sportradio. Goedemorgen. Leuk dat je er bent op deze maandag. Dat is een ideale dag om even terug te kijken natuurlijk naar onze nationale trots. Dat is de Vriendenloterij Eredivisie. En dat doen we vandaag, dat terugkijken, met Robert Maaskant. Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het was weer een enerverend weekend. We laten het meest besproken onderwerp even links liggen. Want dat gaat over de overtreding natuurlijk van Bommel op Bouwman. Genoeg even over gezegd. Andere dingen zijn ook leuk om over te hebben. Meevallers en tegenvallers. Als ik tegen jou zeg, de grootste meevaller op dit moment is AZ. Wat zeg jij dan?
1: Daar kan ik eigenlijk wel mee leven. AZ heeft natuurlijk een prachtige prestatie neergezet. En weet je wat ik het mooie van AZ vind op het moment? Uh-huh. Is dat ze ook met tegenslagen om kunnen gaan. Dus ze zijn nu al een aantal wedstrijden achtergekomen. Waarna ze zich terugvechten. Ze zijn niet in paniek. Het lijkt wel of die hele jonge groep die ze hadden. Die onder 19 die zo ver gekomen is in dat jeugd Champions League verhaal. Dat die volwassen is geworden. Ja, en AZ flikt het toch iedere keer weer met spelers verkopen. Wat ze moeten doen, hè, want ze komen 10 miljoen tekort per seizoen. Dus ze moeten spelers verkopen. En iedere keer weten ze er een ploeg van te smeden. Dus ja, heel knap wat Echtold daar aan doen is als coach. Om en die weerbaarheid te vergroten.
0: Want daar waren nog wel eens wat twijfels over. Hè? Is hij nou echt de coach voor AZ? Sterker nog, binnen Alkmaars gelederen werd daar ook over getwijfeld. Maar ik hoor eigenlijk van de spelers en zo ook heel positieve dingen. Hè? Hij schijnt daar toch wel een dikke stempel op de wedstrijden te drukken. En positief.
1: Ja, maar ik ben allemaal zo klaar met al die mensen die... En dat ben ik zelf ook onderdeel van. Hè? Maar... Die allemaal een mening hebben voordat er überhaupt iets gebeurd is. Ja. En überhaupt inzicht in hoe iemand werkt als coach. Tegenwoordig word je als trainer ergens aangesteld. En dan ben je al afgeschreven voordat je maar een dag gewerkt hebt. Ja. Dus ja, ik vind het absoluut belachelijk. Geef mensen nou gewoon eens een kans. Onze bondscoach ook, Chocolate Chavi. Laat hem nou eerst maar eens gewoon gaan werken. Ja. En dan zien we daarna wel weer wat er gebeurt. Maar geef die mensen een kans.
0: Dan moeten we toch ook, dat was ook iemand die een kans moest krijgen. Dat was Ruben Den El, hè, werd aangesteld door Excelsior als trainer. Daarvan zeiden ze ook, nou, moet je dat nou wel doen, zo'n jong pikkie. Maar Excelsior is misschien wel de grootste verrassing tot nu toe in de Eredivisie. We zijn net onderweg, maar toch, als je een bloemetje mag uitdelen, dan mag het, hè?
1: Ja, Excelsior doet het erg goed. En ik ben totaal geen fan van jonge coaches. Nee hoor.
0: Nee, ze moeten oud en grijs zijn, hè? Oud en grijs.
1: Ja, oud en grijs heb ik zoveel niet. Nee, ik was natuurlijk ook jong. Ik vind dat Ruben Den El het fantastisch doet. En ook, hij heeft de sympathie. Ik zit nog wel eens met hem samen bij Rijnmond, onder andere, en bij ESPN. Hij kan het goed uitleggen. Hij heeft een uitstekende visie op voetbal. Ja, en dan is het toch altijd weer knap dat kleine clubje uit Kralingen dan gewoon in de Eredivisie blijft. Ik vond vorig jaar ook al, hè. Vorig jaar kreeg Telstar natuurlijk alle credits die ze ook wel verdienden. Maar Excelsior sneeuwde daardoor een beetje onder. Want die hebben ook gewoon een wereldprestatie geleverd. Ja. Ja, en dit jaar is het leuk. Kijk, we moeten er niet van verwachten. En dat vind ik het mooie van Excelsior. Die weten zelf ook wel waar ze staan. En die verdwijnen dadelijk gewoon weer naar de onderste regionen. En dat kan ook niet anders. Maar tot nog toe... Fantastisch gedaan, grote plan.
0: Maar ja, die 10 punten die je hebt, die kun je maar vast hebben. Ik bedoel, het verschil met de anderen is alweer 9. Hè? En dat is toch, dat is aanzienlijk, hè, als we het hebben over degradatiestrijd straks.
1: Er zijn misschien wel ploegen die dat helemaal niet gaan halen als je kijkt naar de onderkant van de Eredivisie.
0: Ja, dat is inderdaad ook waar. Dat is ook waar. Nog even voordat we daar naartoe gaan, want dat is natuurlijk de grote tegenvaller. Ook eventjes toch de credits voor Danny Buijs. Die met Fortuna, weliswaar op geheel eigen wijze, maar ook gewoon op een vierde plek staat, hè?
1: Ja. En die hebben het ook, netjes gedaan. Die hadden ook niet eens zo'n heel makkelijk programma. Dus ik had Danny Buijs, heel eerlijk had ik hem verwacht dat hij naar een andere club zou gaan. En dan praat ik niet over de absolute top. Maar ik denk toch wel een klein stapje hoger weer dan Fortuna Sittard. Als ik altijd naar Fortuna Sittard kijk. En misschien hebben andere mensen dat ook wel. Die niet in de omgeving van Sittard wonen. Dat het toch altijd een beetje kleurloos is. Je hebt het niet zo in de gaten. Maar deze start is ongelooflijk belangrijk. Net wat we zeggen over Excelsior. Je wil gewoon visueel op die ranglijst. Wil je niet continu onderaan bungelen. En dat scheelt misschien maar een paar punten. Maar dat geeft zoveel druk op je in die ranglijst. En daar kijkt iedereen naar. Dus ja, als je zoals nu Fortuna gestart hebt, dan heb je tot aan de winterstop heb je geen probleem.
0: Nee.
1: En dat voelt vrijer uit. Ja, en Iatare was daar natuurlijk. Iedereen heeft kritiek op hem gehad. Ik ook. Ik vond hem ook te zwaar. Ik vond ook dat hij te weinig deed. Maar die jongen die is gewoon op zijn plek. En dat is een grote pluim voor de coach. Die hem meegenomen heeft in zijn verhaal en zo sterk gemaakt heeft.
0: Ja, en hem nu ook eventjes buiten de media houdt om voor hem duidelijke redenen. En ik denk dat we dat ook even moeten accepteren, toch?
1: Dat lijkt me heel verstandig ook trouwens.
0: Ja dat lijkt me.
1: Ik vind sowieso dat we geen sporters moeten interviewen.
0: Ik heb dat met oud-coaches een beetje. Maar goed, dat...
1: Ja, klopt.
0: Maar goed, we zijn er al begonnen, Robert. Dus nu moeten we ook maar doorgaan. Hey, even Cordea. Jij zei daar een paar weken geleden over. Hij moet wel even gaan wennen aan het feit dat komen ergens met Telstar anders is dan met Utrecht. En dat is wel gebleken, hè?
1: Ja, nou, dat is zeker gebleken. En je moet kijken naar de ploeg die je hebt. Daar is Jordi Zuidam verantwoordelijk voor geweest in samenspraak met. En dan ga je een systeem spelen. Wat hij bij Telstar gedaan heeft, is een systeem ontwikkelen in een aantal jaren, waardoor hij uiteindelijk succes heeft gehaald.
0: Ja.
1: En daar heeft hij dan een aantal spelers van Telstar meegenomen. Dat is een totaal ander verhaal dan dat je bij Utrecht staat. Het grote verschil is het mogen winnen of het moeten winnen. En bij Utrecht moet je winnen.
0: Ja.
1: En daar wordt wat verwacht, zeker in de Galgenwaard. En bij Telstar was alles leuk en mocht alles. Overigens is dat voor Telstar dit seizoen hetzelfde credo natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, daar krijgt hij iets waar mee. Maar ik zei net al, hè, van, we moeten mensen ook kansen gaan geven. Het is niet zo dat ik pleit voor een ontslag van hem. Want dat zou ik echt belachelijk vinden als je als club ergens voor kiest om iemand met een voetbalvisie binnen huis te halen, om hem dan na 5 wedstrijden weg te sturen. Maar ja, hij is welkom in de wereld van het betaalde voetbal. Zo hard kan het gaan. Van kroonprins tot in één keer beschimpt worden aan alle kanten.
0: Wanneer ga je boek schrijven, Robert? Nee.
1: Ben ik aan het schrijven.
0: Oké. Okay. Oh, daar komen we volgende keer over te spreken.
1: Robert Heukel schrijft het.
0: Oké. Okay. Nog even één dingetje, want we zijn alweer een beetje door de tijd heen. Het gaat altijd zo snel als het leuk is. De grootste tegenvaller van de drie gepromoveerde ploegen. Willem II, ADO of Cambuur?
1: Ja, dan ga ik toch voor Willem II.
0: Want?
1: En, nou, omdat ik bij ADO en Cambuur heb ik het idee dat die die hebben totaal iets nieuws neer moeten zetten. Willem II is toch wat vaker gewend om in de Eredivisie te spelen. En daar had ik meer van verwacht. Ik had meer verwacht dat daar inzicht zou zijn in wat je nodig hebt om in de Eredivisie te overleven. Cambuur heeft gekozen voor allemaal jonge spelers. Prima, heel talentvol, heel veel potentie. ADO, weten we, zit bij de Bolt Group. Dat is dat zijn investeerders. Ja, die hebben er nog niet genoeg geld tegen aangesmeten. Kan best sensationeel worden, maar had ik niet veel van verwacht. Maar Willem II wel. Daar had ik echt van gedacht, nou ja, die weten in ieder geval wat er te koop is in de Eredivisie.
0: Ja.
1: En dan valt het tegen wat ze laten zien.
0: Robert Maaskant, schrijver van een boek. Althans, laat een boek schrijven op dit moment. Voormalig kroonprins in het Nederlands voetbal. Dankjewel voor je tijd en tot de volgende.
1: Oké, ciao.
0: Hoi.

0: NTPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan B-Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Snapchat moet veiliger en minder verslavend zijn voor kinderen, vindt de Nederlandse Claimstichting. Die heeft het bedrijf achter de app voor de rechter gesleept. De stichting eist niet alleen maatregelen, maar wil ook een schadevergoeding. Het is de tweede keer in korte tijd dat Snapchat wordt aangeklaagd in ons land. In Duitsland moet de radicaal-rechtse partij AfD met andere partijen samenwerken om te kunnen regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Bij de verkiezingen van gisteren behaalden ze een monsterzege, maar geen absolute meerderheid. De Duitse Veiligheidsdienst ziet de AfD als extremistisch en een gevaar voor de democratie. Drie branden vannacht in Breda, meldt Omroep Brabant. Eerst vlogen een dixie en een scooter in brand en een uur later ook afval dat bij een container stond. De afgelopen maanden zijn al 20 dixies in brand gevlogen in Breda. De politie onderzoekt of er een link is. En voor duizenden studenten in Utrecht lijkt het wel weer coronatijd. Ze volgen hun lessen voorlopig online. Een gebouw van de hogeschool is de komende weken dicht. Door een kapotte leiding is er waterschade en is ook de stroom uitgevallen. En het lukt de Utrechtse hogeschool niet om de lessen te verplaatsen naar andere gebouwen. Aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot 29 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. We naderen de 350 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Die files met enorm veel vertraging, die zijn gelukkig wel teruggelopen. De langste file is nu 20 minuten lang. Die staat op de A2 bij Eindhoven. Ben je onderweg vanuit Maastricht, hou dan rekening met file tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. 4 kilometer, omdat er 2 rijstroken dicht zijn, komt door een ongeluk. En ook een ongeluk bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk een file van 20 minuten over 6 kilometer.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
5: Heijn. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: nha.nl.
16: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
17: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
18: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
17: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
19: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
20: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18 plus.
21: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
22: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
23: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
22: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
24: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
25: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
26: Goedemorgen. Ken je Luuk Hartog al? Nee, hè? Maar straks wel. Want dat is namelijk een held uit het afgelopen weekend. Winnen, verliezen, daar gaat het niet om. Het lot van collega's, dat is wat hem aantrok.

0: Zomaar binnen in de derde uur van de ochtendshow hier op GPR Sportradio. Rolls Royce and the best love. Zometeen gaan we praten over de heldendaad van het afgelopen weekend. Want dat mag je toch wel zeggen. Als een coureur vecht voor een overwinning, maar ziet dat zijn collega in een brandende auto zit, stopt en er alles aan doet om die collega eruit te krijgen, dan heb je de heldenstatus wel verdiend, toch?
1: Dat lijkt me wel, ja. Dat is echt fenomenaal hoe snel die dat ook deed.
0: Het gebeurde in Shanghai en we gaan er zo meteen over praten met iemand die dat tot in detail heeft uitgezocht. Eerste nieuws eigenlijk voor Rotterdam-Zuid, hè, dat Anis Hajmoussa definitief bij Feyenoord zal blijven. Het speelde nog een beetje, die overgang naar Al-Ittihad in Saoedi-Arabië. Er kwam natuurlijk gisteren nog een megabod van meer dan 40 miljoen. Het ging nog over betalingsgaranties, maar inmiddels is de transfermarkt gesloten. Dat gebeurde vannacht op 23.59. En omdat er geen overeenstemming was en niks is getekend, zal Hajmoussa in elk geval tot de winterstop bij Feyenoord blijven. Heeft Al-Ittihad zich dan helemaal niet versterkt? Ja, en zelfs met een oude bekende, want Jorginho Wijnaldum gaat daar spelen. Maar hij speelde al in Saoedi-Arabië bij Al-Ettifaq en wordt dus ploeggenoot van Steven Bergwijn, want die speelt daar wel bij Al-Ittihad. En dan Curaçao-Neptunus. Daar gaat het heel goed mee. Het zijn honkballers. Ze hebben opnieuw een stap gezet richting de landstitel. Ze wonnen namelijk dit weekend ook de tweede wedstrijd in de Holland-series. En dat deden ze tegen aartsrivaal Amsterdam Pirates. Het werd 10-6 voor Neptunus. 2-0 staat het nu in de Best of Seven-serie. En dus heeft Neptunus nog maar 2 overwinningen nodig om de Nederlandse titel te prolongeren.
1: En dan nog even naar de US Open. Zverev die speelde gisteren een hele goede wedstrijd en wist daardoor ditmaal niet in 5, maar in 3 sets te winnen van de Chileense Tabilo. En ook Alcaraz die won vrij gemakkelijk van Tommy Paul. Het werd daar dus ook 3-0 in sets. En dan toch nog wel een kleine verrassing met Zverev. Die verloor met 3-1 van de Amerikaan Tiafoe. En vanavond natuurlijk speelt Botik van der Zandschulp in de 8e finale tegen Arthur Gea, de nummer 87 van de wereld. En die wedstrijd kan je gewoon kijken bij Eurosport om 22:30 Nederlandse tijd.
0: Ja, en anders kun je morgen lekker luisteren en dan gaan wij het erover hebben. En dan hebben we het resultaat en dan zullen we er ook nog even een analyse op loslaten. En straks praten we ook nog met iemand van de tennistafel en dan kunnen we misschien die wedstrijd nog eventjes...
1: Even een soort voorbeschouwing.
0: Ja, goed in de was leggen, toch? Ja, vandaag krijgen we het trouwens over in de was leggen gesproken. Goed insmeren, want je krijgt een heerlijke nazomerdag. In de ochtend zijn er wat zonnige perioden. Het blijft overal droog. Vanmiddag zien we ook flink de zon. Het wordt warm. 24 graden in het westen, 29 in het zuidoosten. Staat een matige zuidwestenwind. Die is aan de kust dan weer wat steviger. En vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Ja, helaas zou je kunnen zeggen. En dan kan er ook een bui vallen. En morgen wordt het een stuk natter en koeler. Je zult het ermee moeten doen. Maar gelukkig zit je warm en droog en kun je lekker luisteren naar GPR Sportradio. 24 uur per dag, 7 dagen in.

0: zijn ware gezicht zien. Het is licht inmiddels buiten. En nou ja, we zijn begonnen aan weer een nieuwe werkweek. En we zijn ook weer begonnen natuurlijk aan een nieuwe werkdag. Ik zeg het wel vaker tegen mensen die klagen over de maandag. Joh, de eerste dag, of de eerste 5 dagen eigenlijk na het weekend valt het een beetje tegen. Daarna wordt het allemaal een stuk eenvoudiger om te overleven. We gaan het hebben over autosport. En dat doen we met Max. Max, goedemorgen. Even kijken hoor, waar zit Max? Max, goedemorgen. Autocoureur en nou ja, ook commentator bij ons natuurlijk.
1: Zeker.
0: Heb je een leuk autoweekend gehad, een autosportweekend?
1: Ja, zeker. Ik denk dat we de race die we gisteren hebben gezien... ik denk dat het allemaal meeviel wat mensen van tevoren dachten... met al het superclipping en weet ik het allemaal. Dus ja, ik heb een leuke race gezien met een mooie winnaar.
0: Ja. Ik wil het straks even hebben over Formule 1. Ik wil het eerst even hebben over iets waar... Nou ja, ik sloeg daar stel van achterover, omdat ik het mooi vind ook. Ik noem de naam Luke Hartog. Dat is een naam die heel veel gaat vallen de komende dagen. En waarom?
1: Ja, Luke die heeft eigenlijk dit weekend even in het pak van Superman mogen trainen als superheld zijnde. Ja, die had samen met anderen een race in Shanghai, een GT-race... En eindrechterstuk, daar gebeurde eigenlijk een mega klapper. Een paar auto's klapten op elkaar. En eentje die vat de vlam, best wel flink ook. Precies aan de kant waar de rijder zit. En Luke die zag dat gebeuren. Die was zelf niet betrokken bij de crash. Maar die stopte gelijk zijn auto en rende eigenlijk redelijk gevaarlijk. Maar dus ook met gevaar voor eigen leven meteen over het circuit om de andere rijder, McElroy... eigenlijk uit de brandende auto te redden. En ik denk, als Luke dat niet had gedaan... dan hadden we dit weekend één rijder minder op deze planeet gehad. Dus chapeau voor Luke.
0: Ja.
1: We zien het gelukkig niet elke week, maar of elk jaar zelfs. Maar ja, goed dat er nog zulke mensen bestaan op deze aarde.
0: Ja, wat ik heel bijzonder vond, in eerste instantie kreeg hij hem er niet uit... Toen is hij nog op zoek gegaan naar een brandblusser. Die heeft hij nog gevonden. Toen is hij gaan blussen en toen heeft hij hem eruit getrokken. Het is werkelijk met de adrenaline van zo'n wedstrijd... dat je dat allemaal voor elkaar krijgt.
1: Ja, het is. Ik denk dat hij nergens bij nagedacht heeft... en gewoon puur op instinct is gaan handelen. En dat, daarmee heeft hij gewoon een leven gered. Dus zo zien we dat autocoureurs tot veel meer in staat zijn... dan alleen hard rondjes rijden.
0: Ja, ik ben geen nauwgezet volger van de autosport. Ik kende Luke Hartog dus ook nog niet. Wie is hij eigenlijk, als we het hebben over zijn coureurswerk?
1: Luke is een hele goede Nederlandse coureur. Heeft vooral veel in de Porsches gereden. Porsche Supercup. Ook een paar jaar geleden de race op Zandvoort gewonnen. En is toen naar Amerika gegaan. Heeft daar in de North America Porsche Supercup gereden. En is vandaar eigenlijk door wereldwijd door teams vaak opgepikt om gasraces te rijden. En ze waren ook de afgelopen weekend in China, waar die al meerdere races... volgens mij was dat voor het Chinese GT-kampioenschap. Dus Luke die is zeker een van de snellere Nederlandse coureurs.
0: En nu dus ook nog eens een keer in het pak van Superman als groot held. En daar zal hij zeker nog voor bedankt worden, denk ik. Hij heeft Milroy inmiddels trouwens opgezocht in het ziekenhuis. Ja, dat vind ik dan ook wel weer mooi dat die twee elkaar hebben ontmoet. Dan even naar gisteren, Max. Tranen toch een beetje. Als je ziet dat een Italiaan de Italiaanse Grand Prix wint. Dan komen dingen toch wel heel mooi samen in een leven, hè?
1: Ja, nee. Toen het eigenlijk inderdaad het feestje losging, dus eigenlijk al... tegen mijn vriendin op de bank toen we alleen aan het kijken waren... dat het feestje denk ik groter nu is nu Antonelli heeft gewonnen... dan dat een van de Ferraris zou winnen. Ja,
0: toch wel, hè? Toch wel.
1: Ja.
0: Terwijl ze allemaal wel met rode shirts stonden... maar daar hadden eigenlijk grijze voor moeten komen.
1: Ja, nee. Ja, Italianen zijn natuurlijk... die houden heel erg van hun eigen land. Ja. En natuurlijk Ferrari, dat is magisch. Voor elke autosportfan, maar helemaal...

0: maal voor de Italianen. Maar ja, meer dan 60 jaar geleden is dat een Italiaan de Grand Prix van Italië won. En volgens mij, de statistiek weet ik niet 100% zeker, maar is dit volgens mij ook een van de eerste keren sinds die tijd dat ook een Italiaanse rijder het kampioenschap leidde. En ja, de Grand Prix won. Voor de Italianen is dit mega mooi. Maar ik al zei, ik denk mooier dan dat Ferrari wint dit jaar.
1: En dat voor zo'n jong pikkie, hè?
0: Ja, nee, hij komt letterlijk net van school al vorig jaar. Dus ja, nee, hij heeft gewoon zo'n sterke race. Maar ook het hele seizoen is hij al zoveel sterker. En Russell, ja, die kan er gewoon niet mee omgaan. En dan zagen we dit weekend weer.
1: Ja, maar waren wel orders toch, dat hij hem moest laten gaan in de laatste ronde. Dat hij hem voor moest laten gaan.
0: Nou, niet echt heel erg orders. Meer van, ga niet te hard vechten.
1: Nee.
0: Maar je zag gewoon dat Antonelli veel en veel sneller was. En ja, helemaal vanaf achteraan natuurlijk moest komen. Een klein beetje geluk had misschien met de rode vlag. Die kwam door de crash van Leclerc. Maar alsnog, vanaf achteraan rijden en zo'n race winnen. Dat doen er niet veel.
2: Ja, je had het net over de, nou, niet echt team orders, maar de afspraken misschien bij Mercedes. Die hadden ze bij Ferrari niet, hè?
0: Nee, Lewis Hamilton die was niet heel blij, zoals meerdere keren dit seizoen. Ja, het blijft toch, zie je dit jaar, het blijft nog Ferrari. Er is verbetering gekomen, maar ja, ook op Zandvoort zagen we teamorders, of ze komen wel, of eigenlijk te laat. Maar het eerste wat je als team zijnde niet moet doen, is zo hard gaan vechten met je teamgenoten en dat één daarvan zoveel tijd verliest. En zeker niet in de eerste ronde op Monza, wat jouw thuisrace is. We zagen het op de tribunes. 90% van de mensen zitten in het rood en die komt kijken naar jouw team. Ja, dan moeten we dit soort dingen gewoon niet doen als team zijnde.
1: Nee. Bizar, hè, eigenlijk. Maar het gebeurt wel, hè, Max?
0: Ja, nee, maar dat zijn dingen die worden waarschijnlijk voor lief genomen. Denken van, nou, het zal wel. Maar als het gewoon een keer wordt besproken voor de race van, oké, jongens, stel, we komen de eerste chicane zij en zijn uit. Laat ruimte voor elkaar. Dan verliezen we misschien één plekje. Oké. Maar dan hebben we tenminste twee auto's in de running. Want de snelheid op zich zat er wel redelijk in. Alleen ze verliezen aan het begin zoveel ruimte, zoveel tijd, dat Hamilton er nooit meer bij kwam. Ja, en Leclerc, ja, die zet hem natuurlijk in de laatste bocht best wel flink in de muur.
1: Het was een mooi sportweekend. Een mooie winnaar en een mooie held. Max Koebel, dank je wel voor je tijd. Coureur en commentator hier bij Grand Prix. GPR Sportradio moet ik zeggen. Ja, ik moet ook nog even wennen. Dank je wel voor je tijd in elk geval.
0: Jojo.
1: Hoi.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
6: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar! Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
6: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Jongens, eten.
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
21: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: Werkzoeken.nl voor recruitment marketing die wel werkt.
23: Yes!
0: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
22: Yes!
23: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
24: Nu al zin in zaterdag.
23: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
25: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
26: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
27: GPR, Sportradio.
28: Sportradio.
27: Nieuws, headlines.
29: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Nederlandse Claimstichting eist dat Snapchat veiliger wordt voor kinderen en minder verslavend en begint daarom een rechtszaak. Een paar maanden terug werd Snapchat ook al aangeklaagd in ons land. Veel grote bedrijven boeken minder zakelijke vluchten. Natuur en Milieu heeft dat uitgezocht en de CO2-uitstoot is flink omlaag gegaan bij de tientallen bedrijven die meededen aan het onderzoek. En na de enorme verkiezingswinst in de deelstaat Sachsen-Anhalt moet de radicaal-rechtse AfD op zoek naar partijen om mee te regeren. Dat wil bijna niemand en de AfD heeft net geen meerderheid behaald.
27: GPR Sportradio. Verkeer.
30: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De grootste drukte van deze ochtendspits lijkt al achter ons te liggen, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst de A2 bij Eindhoven. Vanuit het zuiden gezien file tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. Ongeveer een half uur over 4 kilometer. Door het ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dan is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam weer helemaal vrij bij afrit Rotterdam Centrum. Daar gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Vanaf Hendrik-Ido Ambacht nog wel file. 7 kilometer en 20 minuten ongeveer.
27: GPR Sportradio.
28: Sportradio.
27: Ronald van der Geer.
31: We gaan een beetje over Duits voetbal. Goedemorgen trouwens, hier op GPR Sportradio. We praten straks met Simon Tjommer, oud-voetballer en ook analist natuurlijk over de Bundesliga. En Geraldo Becker, ken je hem nog? Hij excelleerde.

0: Goedemorgen, GBR Sportradio. Daar zijn we weer. Ja, we worden al een beetje een vertrouwd geluid natuurlijk zo in de vroege ochtend. Lekker de dag beginnen met een stevig sportontbijt. Je staat straks echt niet met mond vol tanden in de koffiecorner als het over sport gaat. Want je hebt bij ons de nodige informatie meegekregen. Kijken in dit half uur veel naar de Bundesliga. Een berichtje daaruit is dat voetballer Geraldo Becker een cruciale rol heeft gespeeld in de ruime overwinning van Mainz op bezoek bij HSV. Het werd 5-0. Ja, Becker was met 1 doelpunt en 2 assists uitblinken aan de kant van de bezoekers. En mede door zijn bijdrage kende de Bundesliga voor het eerst in 67 op eenvolgende speelrondes een nieuwe koploper. Ja, de overwinning was trouwens een belangrijke stap voor Mainz in de competitie. En de prestatie van Becker gaf de doorslag in het behalen van het resultaat. En Geraldo Becker, ja, die was zelf natuurlijk ook buitengewoon tevreden met zijn bijdrage aan deze uitslag.
1: Heute hat es geklappt, muss ich sagen. Und ja, ich bin froh natürlich, als Mannschaft, wenn wir so gut verteidigen, dann das ist natürlich toll. Aber als eine Stürmer willst du natürlich Tore machen, willst du natürlich Vorlage geben. Und heute habe ich das gemacht. Und ja, natürlich, wenn du so ein Spiel machst, dann kunnen ze ook vroeg zijn.
0: Ja, de snelste speler ooit uit de Eredivisie, Geraldo Becker. Och, wat was hij snel. En dat is hij nog steeds trouwens. Maar tegenwoordig speler van Mainz. En dus mede verantwoordelijk voor de 5-0 overwinning van Mainz op HSV.
2: En dan op de US Open heeft Carlos Alcaraz gisteren Tommy Paul verslagen in 3 sets. Het werd daar 6-4, 6-3, 6-4. En dat betekent dat hij dus al in de kwartfinale staat. Daar mag je het gaan opnemen tegen de Amerikaanse Ben Shelton. Dat is ook een serieuze tegenstander. Die heeft onder andere Tsitsipas eruit geslagen. Ook in 3 sets. En vanavond hebben we natuurlijk heel leuk. Nederlandse trots. Botik van de Zandschulp. Die in de 8e finale tegen Arthur Gea mag opnemen. En die wedstrijd kan je gewoon kijken bij Eurosport. Om 10:30 Nederlandse tijd.
0: En dan het darten, ook niet onbekend en onbemind natuurlijk. Michael van Gerwen, die is er niet in geslaagd om de finale te bereiken van de Czech Darts Open. Dat toernooi in Tsjechië in de halve finale van dat Eurotour toernooi. Moest van Gerwen zijn meerdere erkennen in, ja, dat is toch ook wel misschien wel de beste op dit moment van de wereld. Luke Littler. Van Gerwen verloor de partij in duidelijke cijfers. 7-3. Eerder op de dag had Littler ook al Danny Noppert uitgeschakeld. Ja, hij had wel zin in een hapje Nederlands, denk ik. De jonge Brit toonde zich dus in uitstekende vorm en liet de Nederlandse topspelers dit weekend kansloos op jacht naar de eindzege. Dit is GPR Sportradio. Zometeen praten over de Bundesliga. Ken je Simon Tjommer nog? Nou, die heeft geëxceleerd in Bundesliga en in de Eredivisie. Je hoort hem zometeen op GPR Sportradio.

0: Phil Collins en In the Air Tonight. Deze ochtend in de lucht. En dat is omdat hij het gast is om te praten over de Bundesliga. Dat is Simon Tjommer, oud-voetballer. En tegenwoordig ook actief in de voetballerij natuurlijk. Geboren en getogen in Duitsland. Maar inmiddels denk ik meer Nederlander dan Duitser. Simon, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dankjewel. Je hebt volkomen gelijk.
0: Ja, dat is zo, hè?
1: Ja, dat is zo, ja. Met een Nederlandse vrouw, Nederlandse kinderen, wonend in Nederland, heb ik toch heel veel geadapteerd, ja.
0: Maar toch, de Bundesliga, die draag jij een warm hart toe natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Het is wel een bijzonder weekend, hè. Want wat 67 weken heeft Bayern München bovenaan gestaan in de Bundesliga. En iedereen die nu de stand ziet, denkt, hè, is er iets mis? Want ze staan er niet meer, hè.
1: Weet je wat het allermooiste is? Tegen mijn club...
0: Ja,
1: gewoon gelijk spel.
0: Schalke 04,
1: die hebben even twee bussen geparkeerd voor de verdediging. En voor de goal, wou ik zeggen. En Bayern kwam er dit keer niet doorheen. Wat een unicum is. Want normaal gesproken zijn ze natuurlijk zo sterk dat ze altijd een goal maken. Maar dat is dit keer niet gelukt.
0: Ja. En hoe was dat? Ja. Hoe was dat qua sfeer? Want dit moet een hele bijzondere avond geweest zijn.
1: Ja, het was bizar. En, vooral natuurlijk voor Schalke, die de eerste wedstrijd ook nog verloren hadden. Was het natuurlijk do or die, meteen na twee wedstrijden niet twee wedstrijden te verliezen. En het hele stadion was een hele mooie spandoek gemaakt. Het maakt echt niet uit wie de beter is. Die hoeft niet te winnen als het maar Schalke is. Dus zo was de stemming ook. Dat was voor de wedstrijd al. Dus niet de beter hoeft te winnen, alleen Schalke. Dus zo was de sfeer in het stadion.
0: Wij hebben in het... Ik start per ongeluk iets. Wacht even, Simon. Er gaat even iets...
1: Voor alle tijd.
0: Er gaat even iets mis hier. Hoor je dit?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat is Geraldo Becker, maar die start ik in mijn eigen computer. Het is echt ongelooflijk. Wat techniek toch allemaal techniek met zich meebrengt.
1: Maar ik ben blij dat je twee mensen die de Bundesliga kennen tegelijkertijd laat praten. Dat is heel bijzonder.
0: Ja, dat is ook zo. Maar goed, we zijn weer terug bij Schalke 04. Dat terug ja. Is, dat de bus parkeert en dat kun je ze niet kwalijk nemen natuurlijk.
1: Absoluut niet.
0: Maar zij hebben, ja, dit is een gepromoveerde ploeg. Wat zijn zij Bundesliga rijp eigenlijk met de ploeg die zij nu hebben?
1: Nou, ik denk dat het een ontzettend lastig verhaal wordt om in de Bundesliga te blijven. En daar hebben ze eigenlijk ook voor geselecteerd. Ze hebben eigenlijk gekeken dat ze stabiel kunnen zijn, weinig goals tegen kunnen krijgen. En dan in omschakelmomenten misschien kunnen toeslaan. En de trainer is iemand die... Ja, wel het hart weer daar heeft waar ieder Schalke-fan het hart wil hebben. Echt een blauw hart met hard werken. En zoals het vroeger was nog bij Huub Stevens. Niet veel praten, maar gewoon doen. En dat is ook wat de ploeg wil uitstralen. En of het uiteindelijk genoeg is om in de Bundesliga te blijven, dat moet blijken. Maar ook met Jurie Mulder aan het roeren zijn ze gewoon weer op een hele goede weg om stabiliteit te brengen. En niet het gekke voetbalbusiness zoals het was lang bij Schalke. Met veel te veel geld smijten en niet focussen op de ware... De echte Schalke supporters, het hard werken, dat is wel op de juiste plek nu. Dus dat is heel positief.
0: En hoe is dan dat puntverlies voor Bayern aangekomen in Duitsland?
1: Nou, dat valt nog wel mee. Want iedereen weet natuurlijk hoe sterk Bayern is. Ik denk dat Bayern de enige ploeg is, en dat ziet iedereen in Duitsland ook zo, die internationaal in staat is om echt iets te laten zien. Met de kwaliteiten die ze hebben. En dat tonen ze iedere week met de hoge intensiteit die ze gaan. Dus natuurlijk door de trainer, compagnie die daar gekomen is... heeft het eigenlijk meegenomen uit Engeland. Dus zeg maar de hoge intensiteit voetbal gepaard met de tactisch-technische... van een Guardiola, laten we zo zeggen. Maar dan met de kwaliteiten van individuele spelers zoals Olise, Diaz, maar ook Kane natuurlijk. En laten we Musiala. Ja, we kunnen zo doorgaan. Over alle spelers die we bij hen spelen.
0: Ja.
1: Dat te combineren. En dan wordt het heel interessant. En voor Bayern is het gewoon doel om de Champions League te winnen dit jaar. En de kampioenschap is eigenlijk iets waar iedereen van uitgaat.
0: Wie zijn de grote tegenstanders dit jaar? Dortmund wordt natuurlijk altijd genoemd. Zijn zij tegenstander waardig dit seizoen, denk jij?
1: Nou, ik denk het niet. Ik denk wel dat Niko Kovac ook een trainer is die houdt van hard werken en hoge intensiteit. Ik mocht hem nog meemaken als mijn assistent bij Red Bull Salzburg. Natuurlijk ook een grootheid in het Kroatische voetbal. En zeker een tactisch hele goede trainer. Alleen de kwaliteit is gewoon niet hetzelfde. En de stabiliteit uit de laatste, ik zeg bijna 50 jaar die Bayern heeft. Die heeft geen andere ploeg in Duitsland. Ook Leipzig zal het weer niet redden. Ik vind het voetbal van Stuttgart met een Heuners, wat voor mij, de zoon van Dieter Heuners, wat voor mij de uitgemaakte toekomstige trainer van Bayern München of zelfs de nationale elftal is. van Duitsland spreekt me heel erg aan. Maar ook Stuttgart maakt geen kans. Dus ik zie niet zoveel kanshebbers om daadwerkelijk Bayern de titel niet in handen te geven.
0: Dan even naar een andere traditionsverein, zoals dat zo mooi heet. Dat is toch wel de Hamburger Sportverein.
1: Hamburg
0: is dat.
1: Hamburg SV, ja.
0: Zijn na veel 5 en 6 eindelijk terug in de Bundesliga en krijgen een pak slaag dit weekend, zeg.
1: Dat is niet normaal.
0: Hè? Ja. Van Mainz, daar komen we op Geraldo Becker zo. Daar komen we zo op. Maar eerst, wat is HSV gaat het ook niet redden op die manier?
1: Nee, HSV krijgt het heel lastig. Maar ik moet ook zeggen dat HSV al... is natuurlijk, als we heel eerlijk en oprecht naar kijken, want is het de ene na grootste club van Duitsland. Sinds de geschiedenis eigenlijk met Bayern München, Hamburg SV. Dat zijn de twee clubs. En dan toch de laatste jaren, net als bij Schalke, zoveel mismanagement, zoveel verkeerd doen. En ook nu maak ik me wel zorgen. Het is niet het bestendigheid zoals Schalke nu ervoor gekozen heeft om daadwerkelijk de punten te smokkelen om een kans te maken erin te blijven. Maar dat is op dit moment niet het geval. En als je Hamburg ook ziet hoe ze voetballen, hoe kansloos ze ook waren dit weekend. Ja, dat zegt eigenlijk genoeg. Daar moet heel snel iets veranderen. Anders wordt het een hele makkelijke afgang dit jaar weer naar de Tweede Bundesliga. Want in Elversberg, waar iedereen dacht, nou, die zullen wel de hele tijd onderaan blijven bongelen. Nou, die winnen gewoon twee wedstrijden achter elkaar. De verbazing van iedereen.
0: Tot slot eventjes Geraldo Becker, want die kennen wij hier natuurlijk als speler van Ajax en van ADO Den Haag. Is vervolgens in Duitsland bij Berlin een topper geworden. Spanje geweest, heeft een grote statuur, hè, en heeft dat dit weekend tegen HSV ook waargemaakt.
1: Nou ja, wat met Geraldo natuurlijk is, wat wij eigenlijk onderschat hebben in Nederland, is dat hij zoveel specifieke kwaliteit heeft, wat gewoon bijdraagt aan het voetbal. Zoals in de topcompetities, waar je toch ervoor moet zorgen dat je de nul houdt. We kunnen allemaal denigrerend erover praten in Nederland, want we willen balbezit en attractief voetbal. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat het om winnen. Nou, en Geraldo heeft natuurlijk met zijn kwaliteiten, vooral aanvallend, als een tegenstander ruimtes weggeeft, ontzettend veel kwaliteiten. Nou, dat toont hij sinds jaren nu in de Bundesliga bij Union Berlin. En nu weer is het gewoon zo dat hij daar een meerwaarde heeft. Hij helpt zijn ploeg en tegelijkertijd natuurlijk een wapen in de omschakeling. En dat blijkt maar weer. En ik ben heel benieuwd hoe hij dit seizoen weer gaat doen.
0: Ja, dat zijn we ook met Joey Veerman natuurlijk. Gaat hij het redden, denk je?
1: Ja, over intensiteit gesproken. Over voetbalintelligentie kunnen we natuurlijk zeggen dat Joey een van de allerbeste is. Hij kan voetballen, hij kan opbouwen, hij kan... Nou ja, ik noem het voetballen, maar laten we zeggen aan de bal voetballen. Ja. Hij heeft een waanzinnige paas, een mooi schot. Staat heel vaak op de juiste positie. Ik ben wel heel benieuwd of hij in staat is het voetbal van Niko Kovac te spelen. Een heel seizoen lang. Dus daar heb ik nog mijn vraagteken. Maar ik vind Joey zo'n geweldenaar. Ik gun het hem van harte. En ik denk als hij zijn intellect gebruikt, dat hij slim genoeg kan zijn om misschien sommige meters niet te hoeven lopen.
0: We gaan het zien. Dankjewel voor je tijd, Simon. En een mooie dag.
1: Heel graag.
0: En,
1: altijd weer.
0: We spreken elkaar snel weer hier bij GPS Sport Radio. Oké, dankjewel. Groetjes, hè. Hoi,
1: fijne dag. Doei.
0: Simon Tjommer, oud voetballer en actief in de voetballerij. Je hoorde hem hier op GPS Sport Radio.

0: mooi einde, ja. George Ezra hier op GPR Sportradio. Op de maandag, nou dan weet je eigenlijk al hoe laat het is natuurlijk. Dan komt er natuurlijk ook wel weer een nieuwe F1 aan tafel.
1: Ja.
0: Komt eruit vandaag. Je gaat straks van ons horen wie daar allemaal in zitten en wie acte présence schreven. Maar weet wel dat in elk geval er wordt bijgepraat met onder meer Olaf Mol natuurlijk over de Grand Prix van Monza. Om 16:30 vanmiddag staat hij online. Wij gaan het zo meteen hier nog even hebben over het tennis. Want ja, het gaat natuurlijk hartstikke goed.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Snapchat maakt kinderen kwetsbaar voor criminele uitbuiting, vindt de Nederlandse claimstichting, en de app zou verslavend zijn. Bedrijven erachter grijpt niet in en daarom worden ze voor de rechter gesleept. Het is de tweede keer in een paar maanden dat Snapchat in ons land wordt aangeklaagd. Grote bedrijven vliegen na corona een stuk minder. Volgens Natuur en Milieu daalde de uitstoot van zakelijke vluchten bij 29 onderzochte bedrijven met ruim een derde. Er zijn ook bedrijven die er niks over willen zeggen, terwijl het eigenlijk wel moet. Oud-premier Mark Rutte wordt vanmorgen voor de tweede keer gehoord door de coronacommissie. Die houdt zich in de laatste week vooral bezig met wat er geleerd kan worden van de coronatijd. Ook onder andere toenmalig zorgminister Ernst Kuipers mag zijn verhaal doen. Hij is woensdag aan de beurt. En goed nieuws voor een bedrijf in Brabant dat eindelijk toestemming heeft gekregen om auto's te maken die kunnen vliegen. De vergunningen zijn binnen. Er zijn er volgens de regionale omroep al 250 besteld, onder andere door de brandweer. De vliegende auto's hebben iets weg van een helikopter en zouden over anderhalf jaar de lucht in kunnen. Aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot lokaal 29 graden.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een paar files die opvallen, maar het ziet ernaar uit dat het drukste moment van de ochtendspits achter ons ligt. Op de A1 richting Amsterdam nog file tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 5 kilometer, 15 minuten, komt er een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verder de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Nootdorp stond een kapotte auto, een pechgeval. Ook daar is de weg weer vrij. Nog een file van 15 minuten vanaf Zevenhuizen. Die kan nu dus langzaam maar zeker gaan oplossen. Dan tenslotte nog de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16-Hoven en Bergsenhoek. 3 kilometer en een kwartier extra. Er is een ongeluk gebeurd en daar is slechts één rijstrook geopend. De vertraging kan daar nog wel eens iets gaan oplopen.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: De prijs.

0: nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Gamma! Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuur.
5: Alcantara bekleden.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
14: Goedemorgen, het is alweer 9 uur geweest. Ja, de tijd vliegt als het gezellig is. En blijft gezellig hier op GPR Sportradio. We praten zo meteen over de US Open. En we hebben wat laatste voetbalnieuws natuurlijk. Dus geen reden om weg te gaan.

0: GPR Sportradio op maandagochtend. Wij hopen natuurlijk dat het sportontbijt goed bevalt. En als collega's nou vragen waar heb je zo lekker gegeten, zeg dan dat dat bij ons was. En dat wij ook voor hun een uitstekend sportontbijtje kunnen serveren. In dit uur bijvoorbeeld ontzettend veel tennis. Maar, eerst eventjes natuurlijk het laatste voetbalnieuws. Heel het weekend is het erover gegaan. En nu is het definitief. Anis Hajmoussa blijft bij Feyenoord. Het is niet gelukt de overgang naar Al Ittihad rond te krijgen voor het sluiten van de transfermarkt in Saoedi-Arabië. En dat was vannacht om 12 uur. Er moest nog een overeenstemming komen over de betalingsvoorwaarden. En die is er niet gekomen. Het is wel handig als je 40 miljoen gaat betalen dat je daar wat afspraken over maakt. Dus dat betekent dat Hajmoussa eventjes de knop om moet zetten. Maar met Feyenoord direct het vliegtuig in kan. Op weg naar Spanje. Barcelona is daar de tegenstander in de Champions League. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. Drie Champions League dagen. PSV begint donderdag met een thuiswedstrijd. In eigen stadion is dan Shakhtar Donetsk de tegenstander. En Barcelona trouwens begon met een 5-0 overwinning. Als voorbereiding op de wedstrijd tegen Feyenoord. Even Valencia verslagen met 5-0. Wow.
1: Ja, dat wordt een pittige, denk ik.
0: Dat wordt een pittig wedstrijdje. Maar goed, wel een mooie wedstrijd. En mooie wedstrijden, daar doen we het ook voor in de Champions League.
1: Zeker, zeker. En dan nog even naar de autosport. In het World Endurance Championship heeft Ferrari de Lone Star Le Mans in Austin gewonnen. Het was de eerste zege voor het Italiaanse merk in het WEC-seizoen van 2026. De overwinning kwam tot stand nadat de leidende Toyota met technische problemen kampte. De wagen van Nick de Vries, Kobayashi, en Mike Conway leek op weg naar de winst, maar een laat hydraulisch mankement gooide roet in het eten. Hierdoor konden Ferrari de eerste plaats overnemen en de race winnend afsluiten.
0: En dan nog even naar Al Ittihad, want die ploeg heeft wel degelijk een Nederlander aangetrokken. Dan denk je natuurlijk, is die uit de Eredivisie? Komt die uit de KKD? Waar komt die vandaan? Nou ja, hij was al in Saoedi-Arabië. Jorginho Wijnaldum, we zijn hem een beetje uit het oog verloren, maar hij speelde bij Al Ittihad en hij heeft nu een contract getekend bij Al Ittihad, waar geen Hajmoussa onder contract staat dus, maar wel Steven Bergwijn. En Wijnaldum wordt ploeggenoot daarvan. Nou, dat is gisteravond nog eventjes snel op het laatste moment rondgekomen. We hebben eens een beetje berekend wat hij ongeveer per week verdient, Wijnaldum. En nou ja, hij kan zich wel wat meer permitteren nu, toch?
1: Ja, wat hij bij zijn oude contract verdiende was 288.000 euro per week. Ja. Dus het zal waarschijnlijk weer rond dat zitten. Maar ja, het is ook een goede speler, hè? 17 goals afgelopen seizoen.
0: Zeker, zeker. Het zal geen verslechtering zijn, dit nieuwe contract, denk ik.
1: Dat denk ik niet.
0: Zometeen de tennis, dat is trouwens ook een sport waar veel geld in rondgaat.
2: GPR Sportradio.

0: Where is the love? Ja, dat is de Black Eyed Peas hier op GPR Sportradio. Het is toch nog altijd natuurlijk de US Open wat qua tennis de boventoon voert. En het rechtvaardigt om het daar met enige regelmaat over te hebben. En dat doen we met Stefan Kok. Hij is de maker van de podcast De Tennistafel. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Tafel gedekt?
1: Jazeker, we kunnen ontbijten.
0: Ja, dat is mooi, want ik wil beginnen met een Nederlands hapje. We kijken natuurlijk allemaal een beetje uit naar Botik van de Zandschulp. We hebben hier vanochtend een beetje zitten filosoferen over hoe kansrijk hij is. Maar ja, wij weten er minder van dan jij. Hoe kansrijk is het dat, dat Botik van de Zandschulp de kwartfinale gaat halen?
1: Nou, volgens de US Open 51%.
0: Oh, nou, dat is geen dik voordeel, zeg maar.
1: Nee, maar de algemene tendens is wel dat het hoger ligt. Want hij neemt het op tegen een lucky loser. En dat betekent dat iemand uit het kwalificatietoernooi de laatste ronde daarin heeft verloren. En dan door afzegging in het hoofdtoernooi toch mag meedoen. En dat is in dit geval Arthur Gea, een debutant.
0: En heeft hij daar, wat is een debutant op een Grand Slam, maar heeft hij daar eerder tegen gespeeld? Is hij die op een ander toernooi tegengekomen?
1: Nee, het wordt hun allereerste ontmoeting. En Gea is pas 21 jaar, is net pas opkomend, maar heeft vorige maand wel al zijn allereerste ATP-titel gewonnen.
0: Kijk, dus ook in vorm, zeg maar.
1: Ja, zeker. Op hardcourt is hij goed bezig. Het is wel de laagst gerangschikte speler die nog in het schema zit. Hij is de nummer 87 van de wereld. En ja, veel minder ervaren natuurlijk dan Botik, die al eens de kwartfinale wist te halen op de US Open bij zijn debuut. En dat was in 2021.
0: Als je kijkt naar Botik van de Zandschulp, is dit het beste exemplaar van hemzelf? Is dit de Botik in vorm?
1: We zagen hem spelen in die tweede ronde tegen wereldtopper Alex de Minaur. Toen speelde hij echt waanzinnig goed. Hij won ook in straight sets. En dan denk je, die vorm gaat door. Maar ja, elke dag is weer een nieuwe dag voor tennissers, je weet het nooit, en een andere tegenstander. En in zijn derde ronde partij tegen Zizou Berg had hij 5 sets nodig. En toen was het spel van hem, gaf hij toe, een stukje minder. Toen moest hij echt knokken en vechten. En die vechtersmentaliteit kwam wel naar boven, waardoor hij 5 sets won. Maar het ging niet zo soepel als tegen die wereldtopper. Dus je weet het gewoon nooit. En daarom trainen die tennissers altijd zo hard en elke dag. Want ja, het is elke keer maar weer afwachten wat het wordt.
0: Ja,
2: ja, en dan hebben we natuurlijk nog, voor mij toch wel de grote...

0: echte publiekspeler. Amerikaan, hardhitter, lefty. Maar goed, nog nooit gewonnen van Alcaraz. Volgens mij is head-to-head 3-0 voor Alcaraz. Ja, dus in de vorm die Alcaraz nu heeft, is hij wel weer favoriet voor de titel.
1: Verrast die vorm jou?
0: Ja, eigenlijk wel hoor, zo snel. En ik moet zeggen, in het begin zag het er een beetje wiebelig uit allemaal. Maar goed, het talent spat er vanaf en zijn bewegelijkheid is daar. Dus dat zit wel goed. En het vertrouwen dat die arm het houdt, dat heeft hij nu ook. Dus hij lijkt bevrijd en los te zijn.
1: Ja, hij is ook een beetje, ja sorry, hij is een beetje geïrriteerd, heb ik ook het idee. Hij heeft natuurlijk heel erg veel gezegd over die volle agenda. Nu ook weer dat gezeur met dat shirt van hem. Hij zoekt een beetje, hij zoekt naar iets, heb ik het idee. Maar hij vindt het niet.
0: Hij lacht ook wel heel veel hoor, moet ik zeggen. Maar okay. Ja, inderdaad, er komt natuurlijk heel veel op hem af. En het was wel een hilarisch momentje dat hij dacht dat hij tegen Medvedev of Tiafoe zou moeten spelen in de volgende ronde. Hij wist helemaal niet waar hij in het schema zat. Dus hij werd live op televisie gecorrigeerd van nee, je speelt tegen Ben Shelton. Nou, dus hij was helemaal de klut kwijt. Dus je hebt wel gelijk dat hij met van alles bezig is.
1: Ja.
0: Maar goed, zijn tennissen is daar ook wel hoor. En kijk, en Jannik Sinner is er natuurlijk niet, hè? Zijn grote concurrent. Dus ja.
2: Ja, en wie verwacht je dan dat de grote uitdager gaat worden? Is dat Zverev?
0: Je zou het zeggen, hè? Maar die zit boven het schema. Die is als eerste geplaatst. Dus die zit in het schema, zeg maar, van Botik. En in de kwartfinale onderin heb je drie Amerikanen: Tiafoe, Mickelson, de onbekende Amerikaan, Shelton en Alcaraz. Dus daar komt de finalist uit. En ik moet zeggen dat Tiafoe echt op tik is. En die is goed bezig, maar in dit kwartje is Alcaraz wel de favoriet om de finale te halen.
1: Dankjewel Stefan, zover. Ik hoop dat we van de week mooi nieuws hebben en dat we weer kunnen voorbeschouwen op een wedstrijd van Botik van de Zandschulp. Want dat zijn toch wel de leuke dingen die we meepakken in zo'n toernooiweek, toch?
0: Ja, zeker. En tennis heeft alles, hè. Fysiek, mentaal, fysiek, wat ik zei, technisch, tactisch. Het is de mooiste sport op aarde.
1: Ja, je moest jezelf nog verkopen, dat had ik gezegd. Hè. Ja, dat heb ik bij deze gedaan dan.
0: Het is goed, jongens. Veel plezier.
1: Dankjewel, Stefan. Goed, hè.
0: Hoi.
1: Stefan Kok is van De Tennistafel. Dat is een podcast die je gewoon kunt beluisteren, waar uitgebreid natuurlijk over de mooie tennissport wordt gesproken. Laat dat duidelijk zijn. Wij spreken over tal van sporten, zo meteen ook nog even over het voetbal. En als je een Nederlandse voetballer Duits wil horen praten, ja, hij kan beter zijn voeten laten spreken, denk ik. Je hoort het zo meteen hier op GPR Sportradio.

0: UB40 en Sing Our Own Song, beloofd is beloofd. Geraldo Becker even laten horen, die tegenwoordig uitstekend in het Duits uit de voeten kan. Hij sprak na de 5-0 overwinning van zijn club Mainz in de Bundesliga op HSV. Hij had daar 2 assists en een goal. En daar was hij natuurlijk buitengewoon tevreden over. Ja, en dat liet hij ook weten voor de Duitse radio.
1: Heute hat es geklappt, muss ich sagen. Und ja, ich bin froh natürlich zur Mannschaft, wenn wir so gut verteidigen. Dann, das ist natürlich toll. Aber als eine Stürmer willst du natürlich Tore machen, willst du natürlich Vorlage geben. Und heute habe ich das gemacht. Und ja, natürlich, wenn du so ein Spiel machst, dann ja, kunnen ze ook voor ons zijn.
0: Hou hem in de gaten. Geraldo Becker. Niet alleen snel, maar dus ook scorend. Dan iedere maandag en vrijdag. Ik zei het net al, een F1 aan tafel. Ook vandaag is er weer eentje. Vanaf 4:30 is die beschikbaar. Met aan tafel Rob van Zomeren. Onze collega DJ Olaf Mol. Commentator Formule 1. En Frank Evenblij is de presentator. En die heeft het ook te stellen met de meest controversiële Formule 1-analyst. En dat is Ronald Molendijk. Je maakt kans op een tank brandstof voor je personenauto als je meedoet met het spelletje Raad het Autogeluid.

0: Scooterdoo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
11: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En mueslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: GPR Sportradio.
20: Sportradio.
19: Nieuws. Headlines.
21: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij FC Barcelona nemen ze extra maatregelen vanwege de thuiswedstrijd tegen Feyenoord overmorgen in de Champions League. Alle tickets staan op naam, zodat er kan worden gecheckt of er geen Feyenoord-aanhangers tussen de Barça-fans zitten. Het Rode Kruis waarschuwt voor de moeilijke hulpverlening in Gaza. Israël houdt vrachtwagens tegen en daardoor waren er vorige maand veel minder hulpgoederen dan er nodig zijn. Ziekenhuizen hebben grote tekorten. En een Nederlandse claimstichting sleept Snapchat voor de rechter omdat de app verslavend zou zijn voor kinderen. Het automatisch starten van filmpjes zou je moeten kunnen uitzetten. Snapchat zou er niks aan willen doen.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files zijn snel aan het oplossen. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Maar in het land is er nog maar één file van 10 minuten of langer. Staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen 16hoven en Bergse Hoek. 2 kilometer en 10 minuten. De rechter rijstrook is dicht na een ongeluk.
19: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
20: Zit alweer in de slotfase, de eindsprint van de ochtendshow... voordat we naar Rick van Veldhuizen gaan. We kijken straks wat er nog ter tafel komt. Veel Formule 1 nieuws, dat in elk geval.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Laatste stukje van de ochtendshow. En Rick van Veldhuizen praat je straks natuurlijk ook bij over het laatste sportnieuws. Dat doet hij tussen 10 en 12 met het dagelijkse programma. En dat is er echt 7 dagen in de week. Koffie en classics. Even kijken naar de keukenkampioendivisie. Daar waren, voorafgaand aan het speelweekend, 2 ploegen met de volle winst. En Heracles uit Almelo deed eigenlijk de plicht. Won van de Graafschap, waar het heel slecht gaat op dit moment. Met maar liefst 5-0. MVV was de andere ploeg met de volle winst. MVV moest spelen tegen Rode JC. Nou, dat is een beladen Limburgse derby. En toch leek het hartstikke goed te gaan voor het elftal van Andries Jonker. 1-0 voorsprong. Het werd 90ste minuut. Het werd de 91ste minuut. En toen ging het alsnog mis. Joey Slegers, de invaller aan de zijde bij Rode JC, tikte dan toch de gelijkmaker binnen. Een stukje onervarenheid. Maar ja, het, volgens Andries Jonker past het wel bij de sport, want hij zegt...
1: En dat hoort bij voetbal. Als je na 91 minuten de 1-1 moet incasseren. Terwijl er zoveel voor doet en het publiek herkent dat en staat erachter, dan is dat toch een soort van klap in het gezicht. En dan is dat zeer teleurstellend. Ja, als je met je ploeg zo ver komt, los van het spelbeeld, dan is er maar één ding. Ballen moeten de maas in en je houdt die punten hier. Nou, zover zijn we nog niet. Krijgen we niet voor elkaar. Ja, in zo'n slotfase staan er wel heel veel jonge, onervaren spelers op het veld. Die zeker deze omstandigheden nog nooit hebben meegemaakt. En ik denk wel dat dat mee te maken heeft dat ze dan niet in slagen om de wedstrijd op kapot te spelen en te sluiten.
0: Het is wel een wat regionaal getinte opmerking natuurlijk, dat de ballen de maas in moeten. Die is niet te gebruiken in elke provincie. En dus ook niet voor elke voetbaltrainer. Maar MVV speelde dus uiteindelijk met 1-1 gelijk tegen Rode JC. Ja, en dat betekent dat Heracles Almelo nu de enige ploeg is met de volle winst uit de 5 gespeelde wedstrijden, 15 punten en 21 goals gemaakt. Ongekend veel. En dan maar 7 tegen. MVV is nu de nummer 2. 13 punten uit 5 wedstrijden. Emmen heeft weer een puntje minder. En heeft er ook 5 gespeeld. Almere heeft 10 punten. En dat is weer net zoveel. Hetzelfde aantal punten als Vitesse binnensleepte in 5 wedstrijden. En Vitesse doet nu natuurlijk weer lekker mee. Omdat het verlost is van al die punten in mindering die het vorig seizoen met enige regelmaat kreeg. We zijn nog niet helemaal klaar met de 5e speelronde in de keukenkampioendivisie. Vanavond natuurlijk traditioneel gezien bijna nog de jongploegen op het programma. Jong FC Utrecht speelt tegen FC Eindhoven. En ook Jong PSV komt in actie en speelt tegen FC Den Bosch. En dat zal met recht een echt jong elftal zijn van PSV. Want het is Champions League week en dan heeft dat zo zijn weerslag natuurlijk ook op de selecties. En mogen spelers vaak niet meedoen met de jong elftallen. Dus het elftal van Stijn Schaars zal ook jong zijn vanavond tegen FC Den Bosch. Champions League woensdag Feyenoord tegen FC Barcelona. En donderdag speelt PSV.

0: uitspraak die we op naam kunnen zetten van Wijnaldum. Deze uitspraak van Simply Red. Money's too tight to mention. Want Jorginho Wijnaldum heeft een nieuw contract getekend. Althans, die heeft een contract getekend bij de club waar Hajmoussa niet naartoe gaat. En dat is Al-Ittihad. Hij speelde al in Saudi-Arabië bij Al-Ettifaq. En daar verdiende hij nog een keer, want ik vergeet het elke keer, zoveel geld.
1: Iets meer dan 288.000 euro per week. Hij zal er niet arm van worden.
0: Het is ongelooflijk, ja. Mooi, maar goed, hij is dus degene die wel naar deze club gegaan is. Hij liep overigens 1 juli uit zijn contract bij Al-Ettifaq. En kon dus transfervrij op zoek naar een nieuwe club. En de laatste dag van de Saoedische transferperiode heeft hij een contract voor 1 seizoen getekend. Ik weet dat hij gehengeld heeft, hij is inmiddels wel 35 natuurlijk, naar eventueel Premier League of een ploeg in Nederland. Maar dat is dus toch blijkbaar niet gelukt. En op deze manier zal hij ook niet meer bij het Nederlands elftal komen. Tenminste, ik weet
1: naar verwachting, ik denk het zelf ook niet.
0: Ik weet niet hoe Xavi tegenover de spelers staat die eventueel in, zoals we dat voorheen noemden, de woestijn, maar in Saudi-Arabië spelen. Hij is daar zelf trainer geweest. Dus misschien heeft hij daar een andere mening over dan bijvoorbeeld Ronald Koeman. Dat kan, hè? Even naar de Formule 1. Red Bull Racing teambaas Laurent Mekki is optimistisch na de Grand Prix van Italië. Max Verstappen eindigde op dat circuit van Monza als derde. Nadat hij de Mercedes-rijders Kimi Antonelli en George Russell over de finish had zien gaan. Nou, volgens Mekki was de snelheid van de Red Bull beter dan in voorgaande races. En dat geeft vertrouwen voor de rest van het seizoen. Volgende race op de kalender is de Grand Prix van Spanje. En die wordt komend weekend in Madrid verreden. Het mooie is wel dat hij dus als teambaas vindt, nou ja, de wagen was toch wat sneller. Ik meen dat Max Verstappen het had over het feit dat hij de wagen vergeleek als met een schildpad. Dus misschien moeten ze nog eventjes wat fine-tunen.
1: Niet heel snel.
0: Nee, dat moeten ze nog even wat fine-tunen. En ze zeggen wel eens in de voetballerij, nou, deze trainer haalt de kerst niet. Nou ja, er waren ook trainers die haalden de herfst niet eens. In het voetbal namelijk in de Italiaanse Serie A heeft Fiorentina de trainer alweer ontslagen na 4 competitiewedstrijden. Dag Fabio Grosso. Ciao tutti. Hij mocht vertrekken. Hij is per direct uit zijn functie ontheven. De club en hij kennen een teleurstellende seizoenstart en de clubleiding besloot om niet verder te gaan met de coach. Hij wilde met de club die de prachtige bijnaam La Viola heeft meedoen om de prijzen. Maar ja, als de resultaten in het begin niet goed zijn, dan wordt dat natuurlijk lastig. En het bestuur van Florence heeft niet op het bureau of boven het bureau het bordje hangen. Geduld is een schone zaak. Dus hij is eruit. Helaas. Grosso is de man die de laatste penalty nam toen Italië wereldkampioen werd.
1: Oh ja. Zie je dat? Ja. Ja. Nou, die het zegt.
0: Ja, nou ik het zeg, dan weet je het ook. Hè? Ja. Zometeen nog even kijken naar de podcast die wij natuurlijk altijd hebben. Die elke maandag en vrijdag online komt. Dat is F1 aan tafel. Je hoort zometeen meer daarover over de inhoud. En ik bereid je ook even voor op een gesprek dat straks bij Rick van Veldhuizen te horen is. En dat is tussen 10 en 12.

0: Douwe Bob en This World is Our Home. En als we er nou een beetje netjes mee omgaan, dan hebben we heel veel plezier van ons huisje. Even over het eigen huisje sprekend. Wij hebben altijd, zoals je weet, de podcast Formule 1 aan tafel, of F1 aan tafel. En die wordt elke maandag en vrijdag gelanceerd. En maandag na de Grand Prix, dan zitten we eigenlijk altijd een beetje met de vaste tafelbezetting. En die is prima, want Olaf Mol is er dan. En hij is onze commentator natuurlijk. Hij zit aan tafel met Rob van Zomeren, onze DJ van Koffie en Classics in het weekend. En Ronald Molendijk is er ook. Frank Evenblij moet dat allemaal proberen in goede banen te begeleiden, in goede banen te leiden. En we hebben natuurlijk ook een spel bij onze podcast. En dat is een volle tank brandstof kun je winnen. En die prijs wordt natuurlijk steeds hoger van die brandstof.
1: Ja, dus
0: die prijs bij dat...
1: Inmiddels zijn dat bijna de salarisprijzen van Wijnaldum, zou je bijna zeggen.
0: Het is ongelooflijk. Ja. Het is echt... Je kunt beter duur uit eten gaan. Raad het autogeluid. Dat is het spel waar je die volle tank benzine voor je personenauto mee kan winnen. Dus niet met je truc komen, met je personenauto. Maar je kunt hem vinden, deze podcast, op GPRSportradio.nl. Moet ook even wennen. Je favoriete podcast-app of de videocast via kijk.app. Dat is 1. Straks bij Rick van Veldhuizen. En dat is tussen 10:30 en 11:30. Gaat hij praten met Niels Kokmeijer. De aanleiding voor alles is de overtreding van Van Bommel op Bouwman. Hè, afgelopen zaterdag gemaakt in de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Nou is de impact van datgene waar Rick over gaat praten wel iets groter. Het was een overtreding van Rajit Bouaouzan. En dat deed hij op Niels Kokmeijer. Sparta Fortuna Sittard was de wedstrijd waar het om ging. Ja, Niels Kokmeijer is invalide geraakt door die overtreding. En Rajit Bouaouzan is destijds zelfs veroordeeld. Maar hoe Niels Kokmeijer dat heeft beleefd, dat gaat straks bij Rick van Veldhuizen besproken worden in zijn ochtendgesprek, wat hij altijd in de show heeft. Dus dat hoor je zo meteen. Het zegt jou niks, denk ik, hè? Voor jou.
1: Nou, je zei het net tegen me, dus dan heb ik het even opgezocht. Maar inderdaad, daarvoor niet echt, nee.
0: Nee, het was een gruwelijke overtreding. Ook natuurlijk geen opzet, maar er zit vaak frustratie in. En dat zat er natuurlijk bij Van Bommel ook in. En dan zie je hoe gevaarlijk frustratie kan zijn in het voetbal als je daar op een verkeerde manier mee omgaat. Maar goed, blijf lekker luisteren bij Rick van Veldhuizen. Zometeen dus Niels Kokmeijer aan de lijn. Het is een overtreding overigens die al werd gemaakt. En altijd dat gezegd, ja, december 2004. Dus ook alweer 22 jaar geleden. Het is 10:50.

0: mis zeg niks. En ik lieg ook zeker niet als ik zeg dat er een prachtige sportweek zit aan te komen. Met natuurlijk heel mooi voetbal, want we gaan weer Champions League spelen. En ja, ik vind het toch altijd heel speciaal. Ik heb al honderden wedstrijden Champions League ook bezocht en meegemaakt. Maar nog altijd van de tune raak ik altijd in een soort van
1: kippenvelmoment.
0: En dat heb je dat ook of niet?
1: Ja, dat zie je soms ook bij spelers. Hè? Ik zag laatst er toevallig een clipje van. En dan zie je gewoon die spelers die dat voor het eerst horen. En die moeten gewoon, sommigen moeten gewoon bijna huilen van geluk. Ja, dat is zo mooi.
0: Nou ja, er was pas natuurlijk in Nijmegen ook het verhaal dat Champions League zou komen. En pas in de play-offs gebruiken ze, in die laatste play-off gebruiken ze de tune. Dat ging overigens nog missen. Hè? In Noorwegen draaiden ze de Europa League tune.
1: Ja.
0: Maar in Nijmegen is die wel geweest. En dan is je verhaal wel compleet. Dat is overigens mooi. NEC komt trouwens deze week in actie volgens mij.
1: Ja, helaas niet in de Champions League. Maar die gaan morgen wel spelen om 7:15 tegen Excelsior. En verder hebben we natuurlijk ook nog Twente wat in actie gaat komen op woensdag. Dat is tegen Telstar ook om 7:15. Het zijn natuurlijk de wedstrijden die ingehaald moesten worden door die Europese wedstrijden.
0: Nou ja, en als we er toch zijn met de Champions League, dan kijken we natuurlijk ook op dat tijdstip live naar de US Open. Oftewel, ja, dit is de zender waar je de sport meemaakt. En daar moet je lekker naar luisteren. Wij zijn er morgen weer vanaf 6:00. Veel plezier met Rick en de koffie en

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Vanwege de Champions League-wedstrijd thuis tegen Feyenoord neemt FC Barcelona extra veiligheidsmaatregelen. Zo staan alle tickets op naam, zodat er gecheckt kan worden of Feyenoord-aanhangers wel in het uitvak zitten en niet tussen het thuispubliek. De wedstrijd is overmorgen en bijna 3000 Feyenoorders hebben een kaartje. In de buurt van Berlijn is vannacht een stroomstation in brand gevlogen. Op een andere plek werd een gat ontdekt in een hek rond zo'n station. De politie onderzoekt of het gaat om sabotage, zoals al eerder is gebeurd. Er wordt gezocht naar een man die claimt dat hij er al een tijdje mee bezig is. Bijna 2 weken na de verwoestende modderstroom staat Nepal stil bij de slachtoffers. Het is een dag van nationale rouw. Er zijn geen officiële herdenkingen, want reddingswerkers hopen nog altijd dat ze overlevenden vinden. Het dodental in Nepal staat op bijna 1400, maar er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de hulpverlening aan Gaza heeft volgens het Rode Kruis een dieptepunt bereikt. Vorige maand kwamen er nog geen 100 pallets hulpgoederen binnen. Eerder waren dat er honderden per maand. Aan de grens staan volle vrachtwagens, maar Israël laat ze niet door. Ziekenhuizen hebben daardoor te weinig spullen om alle patiënten te helpen. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 tot lokaal 29 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. In Zuid-Holland gaat het mis op de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten vanaf Zoeterwoude. Omrijden kan via Wassenaar, volgt dan de A44.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling.
14: Terugleverkosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
20: Ajax-verdediger Aaron Bouwman mist de rest van september na die onbezonnen actie van PSV'er Ruben van Bommel. Straks praten we daarover met iemand die precies weet wat één krankzinnige actie met een carrière kan doen. Niels Kokmeijer.

0: Zo werd op maandag 7 september 2026, alhoewel met het gezang op de achtergrond, lijkt het wel zondag. Maar gisteren, zondag, gebeurden er mooie dingen.
1: GPR Sportradio.
0: Van Jeffrey Herlings kwam dat. Jeffrey Herlings werd namelijk weer wereldkampioen in de MXGP-klasse. En dat voor de 6e keer. In Turkije had hij gisteren in de eerste manche genoeg aan 1 vrij simpele opdracht. Romain Vevre voorblijven en Herlings deed aanzienlijk meer dan dat. Hij pakte de kopstaart, reed van begin tot einde aan de leiding en stelde daarmee de titel al veilig. En daarna won hij ook nog eens een keertje de tweede manche. Dus, 1-1, Grand Prix gewonnen, wereldtitel gewonnen, alsjeblieft. En dat met nog 2 WK-weekenden voor de boeg. Het is zijn 3e wereldtitel in de MXGP en zijn 1e in zijn debuutseizoen bij Honda. Bovendien heeft hij nu 17 manches op rij gewonnen. Ja, en daar hebben we meteen een goed geluid bij van Jeffrey zelf.
2: 4 jaar een titel gehad sinds 2021. En dan meteen het eerste jaar bingo en ook nog net met een overwinning de titel binnen weten te halen. Is gewoon echt... echt geweldig, dus met 2,5 GP voor het einde, dus super blij. Ik wil iedereen hartstikke bedanken, het team, alle fans, ook alle fans die hier naartoe zijn gekomen. Het was ook al een pokken einde van huis af, dus dank jullie wel allemaal, alle sponsoren, fans, vrienden, familie. En dit is nummer 6 en hopelijk volgen er nog een paar.
0: 6 wereldtitels en hij is pas 31. Jeffrey Herlings zet die prestatie maar eens een keertje in het juiste perspectief. En dan, Formule 1. Gisteren gebeurde iets dat in Italië waarschijnlijk nog jaren wordt naverteld. Kimi Antonelli. Italiaan, 20 jaar, leider in het wereldkampioenschap, thuisrace. Maar door zijn motorstraf begon hij als 19e. En waar eindigde hij? Als 1e. Antonelli reed door het veld naar voren en profiteerde vervolgens optimaal van een virtual safety car. En in de slotfase passeerde hij zijn Mercedes-teamgenoot en titelrivaal George Russell. Weliswaar 1 keer ook via de grindbak, maar goed, dat even terzijde. Maar hij won wel uiteindelijk zijn thuis Grand Prix. De top 3 van gisteren is op nummer 3 Max Verstappen op een kleine 15 seconden achterstand van de winnaar. Op nummer 2 George Russell op een kleine 4 seconden afstand van uiteindelijk de winnaar Kimi Antonelli. Verstappen was achteraf tevreden met dat podium, hoewel hij zei dat een probleem hem behoorlijk parten had gespeeld en dat hij ontzettend veel tijd heeft gekost. Ja, dit is nou precies waarom je vooraf niet moet zeggen, ja, Kimi Antonelli, hij start als 19e, dus zijn race is nu al voorbij. Op Monza kon strategie uiteindelijk weer heel veel veranderen, maar van 19 naar nummer 1, dat moet je daarna gewoon nog wel even zelf doen en dat deed Kimi Antonelli. Welkom, welkom en vooral goedemorgen. Dit is GPR Sportradio.

0: Ian en Kaylee.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Zometeen gaan we dieper in op het voetballen. Met Niels Kotmeijer kom ik zo meteen over te praten. Maar eerst even gewoon de verrichtingen van dit weekend. AZ won gisteren met 3-2 bij Heerenveen en bleef daarmee foutloos in de Eredivisie. Ze hebben 5 wedstrijden gespeeld, 5 overwinningen. FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Telstar Cambuur ook in 2-2. En Fortuna Sittard won met 3-2 bij ADO Den Haag. Jordi Klaassen begint daardoor eigenlijk al een beetje hardop te denken over de titelkansen van AZ.
3: Ja, kijk, laten we met name gewoon rustig blijven. En we werken echt keihard. Ik denk harder dan de jaren voorheen. Ook de manier met hoe we trainen. De manier wat de trainer van ons verwacht. In de rust was hij ook echt boos. Omdat hij gewoon, ja, hij weet wat wij kunnen. Wat we laten zien op trainingen. Wat we hebben laten zien in de eerdere wedstrijden. En dan doe je zelf gewoon daarin veel te kort. Dus uiteindelijk hebben we een hele goede selectie met heel veel kwaliteit. Ook jongens op de bank. Ik vind dat onze selectie daar in de breedte veel sterker is dan de afgelopen jaren. We focussen ons gewoon op onszelf. Maar tot nu toe doen we het goed. We hebben een leuke selectie. En ja, laten we gewoon met name hard blijven werken. En dan gaan we uiteindelijk zien waar we gaan stranden.
0: AZ-veteraan Jordi Klaassen hoorde je. Met veel omzwervingen uiteindelijk nu al een tijdje spelend voor AZ. En je hoorde hem voor de microfoon van ESPN. Ja, momenteel staan ze bovenaan. Maar is dat uiteindelijk straks ook het geval helemaal aan het einde van het seizoen? Dat blijf je hier horen bij GPR Sportradio.

your boys in the West and girls bij GPR Sportradio. Neem je nog heel even mee terug in gedachten na afgelopen zaterdag de wedstrijd Ajax tegen PSV. Die verschrikkelijke afloop van de overtraining gemaakt door Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Die is voor een maand uitgeschakeld. Neem ik je meteen even terug naar 17 december 2004. Sparta tegen Go Ahead Eagles. Rachid Bouazan komt keihard in op Niels Kokmeijer. Het resultaat is een gebroken scheenbeen voor Niels Kokmeijer. Kuitbeen gebroken, maar het bleek nog veel erger. Spieren en spierweefsel waren kapot en ook een van de slagaders in zijn been was beschadigd. Kokmeijer moest uiteindelijk noodgedwongen stoppen als profvoetballer. Bouazan werd door de KNVB voor 12 wedstrijden geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. De zaak kwam pas later voor de strafrechter. En daarom wil ik hem vanochtend graag spreken, die Niels Kokmeijer. Niet om te zeggen, Van Bommel is een soort van Bouazan. Dat is Van Bommel zeker niet. Maar wel om iemand te vragen die uit eigen ervaring weet, waar ligt de grens tussen een ongelukkige voetbalactie en een volstrekt onverantwoord risico met het lichaam en de loopbaan van je tegenstander. Zometeen praat ik hier met Niels Kokmeijer.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïneshakes.
13: Gadver.
14: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
14: Milner.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
14: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
16: Lekker bezig.
18: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
19: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
18: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
21: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
21: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
0: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
15: GPR Sportradio. Verkeer.
23: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Wassenaar over de A44. Op die A44 loopt het ook vast, maar alsnog is het voordeliger om te rijden. Want op die A44 richting Den Haag heb je tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
24: Zometeen neem ik je mee terug naar een moment op het kasteel in Spangen. Tijdens de wedstrijd Sparta tegen Go Ahead Eagles. Het was december 2004. En de getroffen persoon is Niels Kokmeijer. Wij spreken hem zometeen hier bij GPR Sportradio.

0: Ken Pharrell Williams en Get Lucky. Nou, zoveel luck had Aaron Bouwman afgelopen zaterdag niet. Ik moest meteen terugdenken dus aan Niels Kokmeijer. Ik heb het je al eerder verteld. En ja, gelukkig hebben we hem vandaag even aan de telefoon mogen krijgen. Goedemorgen, Niels.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Niels, vind je het raar dat ik afgelopen weekend heb zitten kijken naar de klassieker Ajax-PSV? Ik die toch wat onbezonnen actie zag van Ruben van Bommel. En ik meteen moest denken aan jou. Is dat raar? Is dat vreemd? Of denk je bij jezelf, nou, hallo, het is wel even een verschilletje.
1: De overtreding was absoluut niet vergelijkbaar. En leek volgens mij ook helemaal niet op de overtreding die op mij gemaakt is. Maar een feit is wel dat als er een ernstige overtreding gemaakt wordt, dat al gauw, zeg maar, dat dan weer te sprake komt.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid. Jij bent einde van het vorige eeuw ben jij eigenlijk als profvoetballer een beetje in het vizier gekomen van de profvoetbal. Als ik me niet vergis voetbalde je toen aan de dijk. Want volgens mij ben jij een kind van Noord-Holland. Dus jij kwam bij Volendam terecht. En vanuit daar heeft men jou getracht over te nemen bij Heerenveen. En dat leidde er weer toe dat jij daar ook last hebt gekregen van een zware blessure. Ik geloof dat je 3-4 jaar lang in revalidatie hebt gezeten toen, toch of niet?
1: Ja, nou, ik tekende mijn contract inderdaad toen ik bij Volendam speelde, bij Heerenveen. En de inkt was nog niet droog of ik werd op de training onderuit geschoffeld door Vincent Koetebatje. Ja. Wat een beenbreuk tot gevolg had. En op zich was die beenbreuk niet het allergrootste probleem, maar het bleek dat er gewoon een klein stukje bot tussen mijn scheenbeen en mijn kuitbeen is gaan zwerven. Ja. Dat heet de syndesmosis, die zit daar. En die is daar, daar zijn ze pas veel later achter gekomen. Dus ik heb zeker wel een jaar of twee daar, volledig 2 jaar mee gekwakkeld. Ja. Ja.
0: Was het toen ook je rechterbeen of je linkerbeen?
1: Nee, dat was mijn linkerbeen.
0: Dus je linkerbeen? Oké.
1: Ja, wow. Dat was mijn linkerbeen.
0: Dus
1: ja.
0: Uiteindelijk kom je dan terug. Ik sla even wat fases over. En dan kom je uiteindelijk uit bij de Go Ahead Eagles in Deventer. En daar ging je eigenlijk best goed. Je was aanvaller en je zat in de wedstrijd tegen Sparta. Sterker nog, je had 2 doelpunten gescoord. Dus ja, je was waarschijnlijk ook de rode lap op de stier van iedere speler van Sparta. En toen was daar een Bouo Hassan. Die dacht bij zichzelf, wat dacht hij eigenlijk? Want wat hij deed, dat is, ja, iedereen kent die beelden nog misschien. Ik heb heel vaak mijn hoofd moeten wegdraaien. Toen men dat liet zien op televisie. Ik kon het gewoon niet aanzien. Wat gebeurde daar nu precies? Was het ook echt dat hij jou echt moest hebben omdat je er 2 had gescoord tegen hen of niet?
1: Nou, dat denk ik niet. Wat eraan vooraf ging was dat Sparta een penalty claimde. En daar gingen de handen, zeg maar, voor in de lucht. En eigenlijk kwam toen de bal vanuit een corner kwam bij mij terecht. En ik denk dat ik gewoon heel erg pech heb gehad dat ik diegene was geweest. Ik denk niet dat Boerzan het specifiek op mij voorzien had. En ik denk wel dat er een behoorlijk stuk frustratie in zat. Uiteindelijk hebben de rechters dat ook wel aangetoond. Ja. Dat opzet is aangetoond. En dat had met dat frustratiemoment te maken.
0: Dat is ook heel goed tel. Want je hebt 2 maanden in het ziekenhuis gelegen. Heb je 27e verjaardag gevierd in het ziekenhuis?
1: Ja, dat klopt. Het is inderdaad op de 17 december gebeurd. En op 30 december was ik jarig.
0: Ja. Ja. Wat denk je op dat moment? Ik bedoel, einde carrière klaar, over en uit. Boos op Bouo Hassan. Wat doet dat met een speler die eigenlijk best weet, ja, het is een contactsport en er kunnen dingen gebeuren?
1: Ja, nou, ik op het moment dat ik op het veld lag en, zeg maar, zag hoe mijn been erbij lag. En ook met de ervaring dat ik al een keer eerder mijn andere been gebroken had, wist ik gewoon dat het heel erg was. En heb ik zelfs ook tegen de verzorger gezegd van op het veld al, van ik voetbal nooit meer. En nou ja, helaas is dat de waarheid geworden. Ja. En heeft dat uiteraard enorme impact op je leven. Ik deed wat ik het allermooist vond in mijn leven. En dat was voetballen. En ja, dat ik daar mijn beroep van heb mogen maken, dat was fantastisch. En dat was in één moment voorbij.
0: Ja, iedereen sprak er schande van. Niels Kokmeijer lag daar op het veld. Ik denk dat niemand echt direct heeft willen kijken. Iedereen heeft altijd een beetje met een afgewende blik gekeken naar die beelden. Ook toen je daar verzorgd werd, voor zover je überhaupt kon worden verzorgd. En uiteindelijk ga je dan naar het ziekenhuis. Buo Zan, die is volgens mij één keer bij jou geweest. Is daarna toch wel een soort van verzoening? Heeft dat bij je plaatsgevonden? Of heb je toch nog steeds iets gehad van eikel? Je hebt echt heel veel voor mij verpest in mijn leven.
1: Nou ja, verzoening vind ik een groot woord. Ik vond ook de manier zeg maar, waarop het gesprek zeg maar, toen heeft plaatsgevonden. Dat was denk ik niet het allerbeste. Aan de andere kant denk ik ook niet dat wat hij bij mij gedaan heeft, dat hij dat met voorbedachte raden gedaan heeft. Die gevolgen in ieder geval. Kijk, die overtreding die was gewoon buitensporig. En de inzet, de snelheid, de hoogte. Dat daar valt allemaal en niks over goed te praten. Het enige wat ik denk, ik ga er maar uit van de goedheid van de mens, is dat hij niet gedacht heeft met van ik zal hem van het veld afschoppen en ervoor zorgen dat hij nooit meer zal voetballen. Dat geloof ik niet.
0: En toch heb je hem aangeklaagd. Je hebt er een civiele zaak van gemaakt. Dus je bent verder gegaan dan de strafpleiter van de KNVB. Is jij dat kwalijk genomen of niet?
1: Nee, ik heb daar nooit iemand gehoord die me daarover kwalijk heeft genomen. Nee. Ik heb mijn beroep niet meer uit kunnen oefenen. Uiteindelijk heeft het Openbaar Ministerie mij daarin ook wel geadviseerd. Omdat zij zijn in eerste instantie zeg maar een strafzaak begonnen. En een civiele procedure is ondergeschikt aan het strafrecht. En is mij geadviseerd om de civiele zaak zeg maar, ook aan te spannen. Om dat het eigenlijk toen al wel duidelijk was, heel snel, dat ik nooit meer zou kunnen voetballen. En dus los van het feit dat ik het plezier daar niet meer in terug kon vinden, dat ik daar ook inkomsten in mis ben gelopen.
0: Ja, gevolg was volgens mij een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. En ik meen 200 uur dienstverlening of dienstbaar stellen aan de samenleving. En daarna heeft Buo Zan nog moeite gedaan om te zeggen van Niels, ik wil toch nog even graag met je praten. Het zit mij niet lekker gewoon. Ik bedoel, ja, ik heb straf gekregen, maar ik heb iemand uit zijn beroep gestoten. Heeft dat ooit plaatsgevonden?
1: Nee, dat heeft niet plaatsgevonden. Dat vind ik jammer. Dat had ik anders gedaan. Ja. Maar ja, dat is. Hij heeft zichzelf ook meer als slachtoffer ook neergezet. Mede misschien daarom ook niet dat contact gezocht. Ja. Dat weet ik niet.
0: Je zei aan het begin van ons gesprek, ik vond het niet heel erg vergelijkbaar. De overtreding van Ruben van Bobbel op Bouwland van Ajax vond ik niet heel erg vergelijkbaar met mijn casus. Natuurlijk kun je appels niet met peren vergelijken. Maar de intenties waren misschien niet zo als dat de uitvoering uiteindelijk is. Maar dat was natuurlijk bij Buo Zan ook niet. Waar komen dit soort lompe dingen vandaan? Wat is dat? Worden voetballers gek gemaakt in hun hoofd? Mes tussen de tanden hoorde ik Peter Bos zeggen. Wat is dat?
1: Ja, nou, kijk, wat ik al eerder zei, bij Buo Zan was het echt duidelijk een moment uit frustratie. Dat zij een penalty niet geclaimd hadden. Wat er bij Van Bommel in zijn hoofd omging, dat weet ik niet. Meer druk, meer prestaties. En wellicht ook meer snelheid in een actie of iets dergelijks met zich meebrengt. Waardoor dat misschien eerder in zo'n wedstrijd kan gebeuren. Ja, ik kan niet in Van Bommels hoofd kijken. In mijn optiek was die te laat. En was het ook een positie waar het totaal niet nodig was. Maar ja, dat zou ik aan hem vragen.
0: Als je nu wel eens overtredingen ziet die rood krijgen, zit je dan bij jezelf wel eens te denken, schouderophalend, joh, kom niet eens in de buurt van wat ik heb meegemaakt, of kijk je er zo niet naar?
1: Nou, ik kijk niet specifiek naar overtredingen van voetbal, helemaal niet. Nee. Het enige wat gelukkig in bijna alle gevallen altijd zo is, is dat de gevolgen vele malen minder zijn dan bij mij. Bij mij was door één overtreding het einde van mijn carrière. En Was dat vrij snel helemaal duidelijk. Ik heb nu begrepen dat Bouwman gekneusd borstbeen en 3 of 4 wedstrijden eruit is. Dat is vreselijk voor hem. En zeker door zo'n onbezonnen overtreding die niet had plaats moeten vinden. Over 3 maanden is iedereen dit weer vergeten. En voetbalt hij gewoon weer lekker, gelukkig.
0: Ja, laten we dat vooral hopen voor Ajax en Aaron Bouwman in het bijzonder. We praten met Niels Kokmeijer. Hij is even aan de lijn over een van de meest verschrikkelijke overtredingen in het voetbal in december 2004. Zometeen praten we even verder met je, Niels.

0: Foreigner. And that was yesterday. Nee, het was zaterdag. Toen zag ik die toch wat onbehouwen overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. En dan moet ik altijd meteen denken aan Niels Kokmeijer uit december 2004. Daar werd een overtreding op gepleegd. En die was echt zo desastreus dat Niels zijn carrière vaarwel kon zeggen. Maar toch, Niels, heb ik het nou goed begrepen dat er toch nog heel wat artsen waren die zeiden, nou, Niels, je had eigenlijk gewoon je carrière kunnen voortzetten.
1: Nee, nou, ik weet niet hoe dat zeg maar de wereld in is gekomen. Uiteindelijk was de impact zeg maar op mijn been dusdanig groot dat ik gewoon begrepen heb dat er niet sowieso niet had ingezeten. Het enige wat er zeg maar speelde, omdat ik relatief jong was en sportman was, is er heel veel druk zeg maar op de vaten gekomen en door dat trauma. En er is wel eens over gesproken dat eerder opengekliefd zou moeten worden, zodat de druk van mijn been afgehaald zou moeten worden. Maar ja, er was ook een zenuw ernstig beschadigd, wat tot nu toe met mij zeg maar de meeste gevolgen met zich meebrengt, waar ik gewoon nog dagelijks last van heb. Ja. En dat heeft niks met het ingrijpen te maken gehad. Nee. Er is ook een slagader gescheurd. Dat heeft ook niks met het ingrijpen te maken gehad. Dus nee, ik denk niet dat aan de orde is. Maar ja, ik ben geen medicus.
0: Maar je padelt nog wel, heb ik begrepen?
1: Dat vind ik heel erg leuk om te doen. En dat probeer ik zo vaak mogelijk te doen. Maar dat moet ik echt afstemmen op mijn lichaam. Dus ja. Ik kan sowieso twee dagen achter elkaar niet spelen. En na elke keer als ik gespeeld heb, moet ik dat bekopen met een hoop pijn. Maar ja. Ik heb het er wel voor over, want ik vind het fantastisch om te doen.
0: Echt een sportman nog steeds. Stel je voor, Niels, als 17 december 2004... voor eeuwig en voor altijd uit de boeken wordt gewist. Er is geen geschiedenis. Die dag, wat daar gebeurd is, is ineens niet meer gebeurd. En dan ineens kijken we weer naar Niels Kokmeijer. Wat had hij gedaan als 17 december 2004 nooit bestaan had? Wat zou je dan nu doen? Of wat zou je toen hebben gedaan? Hoe zou je carrière, zou je het uiteindelijk gered hebben tot de grote drie van Nederland, om maar wat te noemen? Je was een talentvolle aanvaller.
1: Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik zat in een fase waarin het gewoon echt weer heel erg goed ging. Waarin er weer interesse van een hoop clubs was. Ik denk dat ik zeker nog wel een jaar of 8, 9 had kunnen voetballen. Maar ik ga niet speculeren of dat bij de top 3 geweest was of niet.
0: Ja. Mis je de voetballer Niels Kokmeijer nog wel eens of niet?
1: Nou kijk, ik ben nu op een leeftijd dat ik sowieso niet meer gespeeld had. Alleen natuurlijk denk ik nog wel vaak terug aan hoe het had kunnen zijn. En natuurlijk heb ik die 8, 9 jaar van mijn profcarrière, die heb ik gemist en is me afgenomen. En vind ik dat vreselijk. Aan de andere kant heb ik ook mijn leven redelijk snel weer op kunnen pakken. Heb ik een superleuke tijd gehad. Inderdaad bij de KNVB als bondscoach van het Nederlands beachsoccerteam. Het heeft me ook zakelijk op een ander pad gebracht.
0: Mr. Badjas.
1: dat is ook heel leuk dat dat op pad is gekomen. En samen met mijn vrouw heb ik meerdere webshops opgebouwd. En misschien was dat er anders wel niet van gekomen.
0: Nee, ik krijg nog graag een badjas van je hoor. Dat is, maar Niels, het is mooi om te horen dat het uiteindelijk zo gegaan is. Heel veel mensen zeggen wel eens, ik heb er een PTSS aan overgehouden. Is dat bij jou ook het geval of niet?
1: Nee, dat is absoluut niet aan orde geweest. Ik heb zeker een moeilijke periode gehad. Maar ik heb het wel snel kunnen verwerken. Ik heb me in de eerste 2 jaar alleen maar volledig gefocust op zo goed mogelijk herstellen. Toen het relatief kort daarna gebeurd was, zeiden de doktoren van je zal nooit meer normaal kunnen lopen. Ik heb 2 jaar als topsporter in Heliomare gerevalideerd. En waardoor ik uiteindelijk joggend Heliomare uitkwam. En dat heeft mij ook uiteindelijk heel veel gebracht. En ook geholpen, denk ik, in de verwerking. Dus nee, ik kijk er zeker niet met plezier op terug. Maar het heeft me ook weer mooie dingen gebracht.
0: Dus eigenlijk was je op een gegeven moment niet meer een kampioen op het veld, maar was je meer een kampioen in de revalidatie. Want dat klinkt wel heel stoer wat ik hoor net allemaal. Ik denk van wow, dan heb je echt wel doorzettingsvermogen.
1: Nou ja, kijk, sporter zit denk ik in je. En ik ben in Heliomare terechtgekomen en heb daar zelf mijn programma samen met de fysiotherapeut en de begeleiders af kunnen stemmen. En ja, eigenlijk min of meer een soort topsportrevalidatie gemaakt. Omdat ik, ja, ik wilde er alles aan doen om er het maximale uit te halen. En ik denk dat als je een nieuw doel hebt voor jezelf, dat je ook helpt in de verwerking en in bijvoorbeeld het voorkomen van het zwarte gat, wat je ook wel eens hoort.
0: Ja. Niels, meestal aan het einde van een goed interview volgt er altijd een soort van afsluiting. Met wie spraken we? Met Niels Kokmeijer. 2004 was hij aanvaller bij Go Ahead Eagles. Het was 17 december 2004 dat voor hem een zwarte dag was. Daarna heel veel revalidatie. Uiteindelijk opgeklommen tot een ondernemer, onder andere in badjassen. Doe ik je daarmee eer aan? Sluit ik het daarmee goed en mooi af? En hij leeft er nog lang en gelukkig?
1: Ja, nou zeker. Ik ben heel erg gelukkig. Dus ik ben ook blij dat je dat zelf noemt. Het had anders kunnen leven anders kunnen lopen in het leven. Maar uiteindelijk ben ik een heel gelukkig man.
0: Ik vind dat je nog heel mooi en monter hierover spreekt. En zou je nog iets tegen Boel Azan willen zeggen? Of denk je bij jezelf, nee hoor, houd even bij mezelf.
1: Nee, daar heb ik verder geen behoefte aan.
0: Oké, dat is heel duidelijk dan. Niels, dankjewel. En ik wens je nog een fijne tijd op een prachtig vakantieeiland waar je momenteel zit.
1: Dankjewel.
0: Geniet ervan.
1: Dankjewel.

0: The Weeknd.
1: Ja, die zitten ondertussen op. Het is maandag. Dat betekent dat we even terugkijken. Ook op de voorbije weekend. Wat is er allemaal gebeurd? Misschien ook een stukje vooruitkijken. Hoe dan ook. Blijf hier bij GPR Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De publieke omroep wil dat Ongehoord Nederland verdwijnt. Mediaminister Letschert is officieel gevraagd de licentie in te trekken. Een paar omroepen waren er al eerder klaar mee, nadat op tv werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen ook goed zag. Presentatrice Raisa Blommestein werd al eens veroordeeld voor het beledigen van mensen van kleur. Oud-premier Mark Rutte vindt dat het kabinet in coronatijd vaker de genomen beslissingen had moeten evalueren. Dat zei hij tegen de onderzoekscommissie Corona. Rutte adviseert bij een volgende crisis elke 6 tot 8 weken niet alleen de dagelijkse problemen te bespreken, maar ook te reflecteren op de diepere keuzes daarachter. Het stilgelegde vliegverkeer in Indonesië raakt ook tientallen Nederlanders. Die kunnen niet weg, zijn volgens de Telegraaf gestrand in de hoofdstad Jakarta. Niet ver daar vandaan barstte van het weekend een vulkaan uit. Door de hete as is het voor vliegtuigen te gevaarlijk om op te stijgen of te landen. En niet schrikken als je militaire vliegtuigen wel heel dicht over je huis hoort razen. Vandaag begint een grote oefening met militairen en toestellen uit 11 landen. Ze trainen hoe je vracht en parachutisten kan droppen. De oefening is bijna door heel het land en duurt zo'n 2 weken. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door de grenscontroles. Oponthoud op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdverlies.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
14: Yes!
15: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
13: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
14: Yes!
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest.
0: je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
19: Nog 309.000.
20: Oké, elektrisch en garantie?
21: 7 sturen.
20: Alcantara bekleding.
22: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
23: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
24: 18 plus, speel bewust.
25: Ja. Echt serieus?
26: Oh, wat een geld.
27: 18.000, potverdikke me.
28: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
29: De energietransitie is onmogelijk.
30: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
31: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
1: Wout van Aert, gisteren alweer zijn tweede rit in 3 dagen tijd gewonnen in de Vuelta. En vandaag is er rust. Dus een mooi moment om heel even de balans op te gaan maken van de Vuelta a España van dit jaar.

0: Robbie Williams op de radio. Goedemorgen. Zometeen komen we terug op die engelen, die angels, maar dan wel een voetballende engel.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Tour update.
0: Ja, dan kijken we even terug in de tijd. Dat ga ik straks doen. Eerst even een tour update. Oh, ik hoor je alweer roepen. Maar dit is toch geen Tour de France? Nee, dit is de Vuelta a España. En dat is ook een tour. De Vuelta zegt het eigenlijk al, maar ja, het is een andere taal, hè. De Vuelta heeft vandaag namelijk zijn tweede rustdag. En dat betekent dat we even kunnen terugkijken op een heel goed weekend van Wout van Aert. Vrijdag won hij al de 13e etappe. En gisteren in Córdoba deed hij het op nieuw weer. De rit was vanwege de extreme hitte ingekort van bijna 190 naar 110,2 kilometer. Wout van Aert zat in een kopgroep van 5 en maakte het in de sprint af. Het is voor hem de tweede Vuelta-zege van dit jaar. Vijfde uit zijn carrière in de ronde van Spanje. En de 16 Grand Tour-ritten in totaal. En voor het klassement, ja, er veranderde helemaal niets. Enric Mas blijft namelijk gewoon in het rood rijden. En morgen gaat de Vuelta verder met de 16e etappe naar La Rabida. Nou, gisteren dus Wout van Aert. Vervolgens komt hij dan koelbloedig over de streep. En in 3 dagen tijd heeft hij het dan weer voor elkaar. Nou, hij moest wel een zeer tevreden gevoel hebben, die Wout van Aert.
3: Het is gewoon een enorme... Het is een beetje een cliché, maar het is gewoon een enorm luxe om met zo'n sterke ploeg te rijden. Met Bruno en Steven hebben twee van de grootste motoren in het peloton bij. En als zij zich op kop zetten, doet het voor iedereen pijn. En zeker op zo'n wegen als vandaag. Zoals draaien, keren, op en af. Dus dat pakte echt super goed uit dat we die koers in handen namen. En ik denk dat er achter ons al heel veel aan het afzien waren. Gewoon van het tempo dat hun oplegden. En daardoor hadden we heel lang vat op de wedstrijd. En dan in de finale wou ik die koers... agressief rijden en kon Matthew eigenlijk wachten voor de sprint. En ja, dat maakt het heel leuk om te koersen.
0: Wout van Aert, de winnaar van etappe 13 en etappe 15 in de Vuelta Spanje van 2026. En vandaag is het rustdag.

Shake Your Body. To the ground bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Tussen 10 en 12 probeer ik je ook af en toe even terug mee te nemen in de tijd. In dit geval naar 7 september 1966. Wat gebeurde er toen in de sportgeschiedenis van Nederland? Namelijk precies 60 jaar geleden maakte een 19-jarige jongen uit Amsterdam, Johan Cruijff, zijn debuut voor het Nederlands elftal. Vandaag dus precies 60 jaar geleden. Oranje speelde toen in de Kuip in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije. En Cruijff deed meteen wat hij later al zo vaak heeft gedaan, scoren. In de 52e minuut maakte hij op aangeven van Klaas Nuninga de 2-0 voor Nederland. Ja, Nederland leek daarmee op weg naar de overwinning, maar het was toen, en het is nu tegenwoordig nog steeds zo, we denken dan, oké, we zijn er. Maar nee, Hongarije kwam in het laatste deel van de wedstrijd nog even terug tot 2-2. Er zaten die avond 63.000 mensen in de Kuip in Rotterdam. En achteraf natuurlijk een historische avond, want die magere jongen van Ajax Amsterdam zou uitgroeien tot de belangrijkste Nederlandse voetballer aller tijden. Cruijff speelde uiteindelijk 48 interlands, maakte 33 doelpunten en leidde Oranje in 1974 eigenhandig naar de WK-finale. En dus begon het allemaal precies vandaag, 60 jaar geleden. In die wedstrijd tussen Nederland en Hongarije 2-2 en meteen toen met een doelpunt van Johan Cruijff, de nummer 14. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Culture Club. En Kama Chameleon op deze vroege maandagmorgen. Nou ja, vroeg. We gaan richting de middag. Doe eens normaal. Ajax kreeg zaterdagavond in eigen huis meteen een flinke tik te verwerken aan het begin van de competitie. PSV won met 1-3 in de Johan Cruijff Arena. En het gekke is, Ajax speelde helemaal niet kansloos. Sterker nog, na de vroege 0-1 kwam Ajax terug. Maakte Tolu Arakudare gelijk en waren er kansen om zelfs op voorsprong te komen. Echt legio-kansen. Maar uiteindelijk deed PSV precies wat de kampioen hoort te doen. Op de belangrijkste momenten toeslaan en na rust de wedstrijd volledig naar ze toe trekken met 3 punten naar Eindhoven vertrekken. Nou ja, hoppakee. In de bakkie zou Peter Bos zeggen. Ja, en als we het toch over trainers hebben. Ik denk dat Mitchell totaal, dus de coach van Ajax voor alle duidelijkheid, dat Mitchell zijn elftal totaal niet kent. Wat een waardeloze wissels waren dat. Stuk voor stuk momenten waarop Ajax verzwakte. Ja, en toen was het helemaal gedaan met de koopman. Daar kwam ook nog eens een keertje bij die veelbesproken botsing tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman. Van Bommel bleef staan met geel. Bouwman moest naar het ziekenhuis en is voorlopig uitgeschakeld. Overigens wil ik wel het voordeel van Van Bommel zeggen dat Van Bommel meteen naar de kleedkamer is gegaan om zijn excuses aan te bieden bij Aaron Bouwman. Dus dat tekent hem dan weer wel. Maar goed, laten we die arbitragediscussie even loslaten. Want iedereen vindt het volstrekt rood. Hij had gewoon van het veld afgemoeten. Ik denk dat iedere onpartijdige voetbalkenner daar hetzelfde over denkt. Dit was gewoon echt een fout van de arbitrage om hem met geel te laten wegkomen. Maar goed, dan even in het kader van
1: de spraakmaker.
0: PSV is op dit moment gewoon een mate groot voor Ajax. Eens of oneens? Ja, hoe simpel kan ik het stellen? PSV is op dit moment gewoon een maatje te groot voor Ajax. En daar kun je het mee doen. Laat eens even weten via de app van GPR Sportradio hoe jij erover denkt. Ben ik benieuwd naar? Hoor ik dat zo meteen terug hier bij GPR.

0: kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
5: Yes!
8: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Vlieg door je tijdlijn.
11: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En mueslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
21: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
22: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En oponthoud door grenscontroles op onder andere de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg een kwartier oponthoud.
23: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
25: Afgelopen zaterdagavond was een wake-up call voor trainer Mitchell, voor de Ajaxide, voor de fans van Ajax. Ja, de vraag is heel simpel. Is PSV op dit moment een maat te groot voor Ajax? Eens of oneens? Zometeen jouw reactie hier bij GPR Sport.

Mooi hè, dat geluid. Heerlijk. Dat zijn de koffiekopjes en de theelepeltjes van de Nederlandse publieke omroep die als instrument hebben gediend. Ja, had je belastinggeld toch nog ergens goed naartoe. Ja, hè, dat is mooi. Uiteindelijk werd het deze hit van Trigger Finger en I Follow Rivers bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Nou, afgelopen zaterdagavond was dus de wake-up call voor heel veel mensen die Ajax aanhangen. Inclusief de trainer die echt volgens mij wakker moest zijn geworden. Dat die wissels die hij bracht echt gewoon slecht waren. Mijn vraag aan jou is PSV op dit moment gewoon een mate groot voor Ajax, eens of oneens? Nou, hier komen wat reacties. Saskia uit Bunschoten zegt, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ajax voetbalde aardig, maar daar zeg je ook alles mee. Maar PSV zag je meteen meer volwassenheid uitstralen. Zodra het erop aankwam, stonden die gasten uit Eindhoven daar. Martijn uit Oorschot zegt, complete onzin. Ajax was voor rust gewoon zo sterk dat ze op 2-1 of 3-1 hadden kunnen komen te staan. PSV was niet beter, PSV was alleen wel veel efficiënter. En dat is hetgeen dat telt, Martijn. Ik bedoel, dat staat op het scorebord en daarmee maak je dan 3 punten of 0 punten. Dat is verschil. Jeroen uit Heerde, dit is precies het verschil tussen een ploeg in opbouw en een kampioensploeg. Ajax heeft talenten, PSV heeft routine en kwaliteit. Anja Dokkum, ik vond Ajax behoorlijk goed spelen hoor. De uitslag van 1-3 doet voorkomen alsof PSV veel beter was. Maar zo heb ik die wedstrijd helemaal niet gezien. Ja, en dan hebben we nog Ramon uit het Brabantse Drunen. PSV hoefde niet eens geweldig te spelen om hier te winnen. Dat zegt voor mij genoeg. Ajax komt dichterbij, maar is er nog lang niet. Kees uit Borculo zegt, als Ajax zijn kansen maakt, praten we vandaag heel anders. Het verschil zit niet in het voetbal, maar in de koelbloedigheid voor het doel. Ah, ook. Nou ja, goed. Die missen van Berghuis, dat was ook wel veel te zeggen. Dan Melissa uit Nijkerk. Voor mij heeft PSV vooral laten zien dat het weet hoe je topwedstrijden wint. En Ajax speelt leuk mee. Ajax pakt de punten. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. En dat is wel waar, Melissa. Daar heb jij een punt. En ik blijf het zeggen. Ik weet niet waar die wissels vandaan kwamen bij Mitchell Sanchez, de trainer van Ajax. Het was natuurlijk echt gewoon zo dat bij iedere verandering die hier plaatsvond op het veld, ging het anders. Op het moment dat Tolu uit het veld ging, was de dreiging weg. Dus toen kon PSV weer vrij uitspelen. Goed, ik denk dat hij deze domme fout nooit meer gaat maken. Tenminste, ik mag het hopen. Jullie mening telt hier bij GPR Sport Radio. Goedemorgen.

0: Tracy Lady Saw in 1980, toen deze plaat uitkwam, was ze een jaartje of 14, 15 jaar. En nu, anno 2026, is ze bijna 60.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Korte berichtjes, zoals deze. Jorginho Wijnaldum, die blijft voetballen in Saudi-Arabië. 35-jarige middenvelder heeft zich aangesloten bij Al Ittihad. Daar komt hij te spelen met onder andere Steven Bergwijn. Wijnaldum was transfervrij na zijn vertrek bij Al Ettifaq. Het zijn niet de meest makkelijke ploegennamen, zullen we maar zeggen. Een bijzonder record voor Ronald Koeman junior. De keeper van Telstar scoorde gisteren 2 keer vanaf de strafschopstip tegen Cambuur. Dat was hem. En daarmee is hij de eerste doelman ooit die 2 keer heeft gescoord in 1 eredivisiewedstrijd. Zijn tweede pingel viel zelfs in de 101e minuut. En leverde Telstar een 2-2 gelijkspel op. Ja, dan schrijf je geschiedenis. Teun Koopmeijers was gisteravond belangrijk voor Juventus dus, in de topper tegen AC Milan. Juventus stond met 1-0 achter, maar diep in de wedstrijd gaf Koopmeijers vanaf links een voorzet, waaruit Federico Gatti zijn 1-1 binnenkopte. Juventus en Milan hebben na 3 wedstrijden allebei 7 punten. Dan nog een laatste bericht. Dat is dat de gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles, dat die morgenmiddag om 2 uur wordt gespeeld. Er is geen publiek welkom. Nee, nogal wie dus. Want zij waren het probleem eigenlijk. Hadden ze een groot laken opgespannen met 2 gaten erin en gooien dan buiten het zicht van iedereen flinke kanonskogels naar de keeper. Ja, echt verschrikkelijk. Zaterdag werd de wedstrijd dus echt 64 minuten definitief stilgelegd vanwege dat wangedrag op die tribunes. Er moeten nog 26 minuten worden gespeeld en Go Ahead Eagles leidt dan met 1-3. Ik ben ook heel benieuwd of ze de trainer zijn werk laten doen of dat ze nu al zeggen, we zijn er klaar mee en tot ziens. Dit is GPR Sportradio met nu

En voor mijn favorieten van Pink, Never Gonna Not Dance Again bij GPR Sport Radio. De nieuwe bondscoach van Nederland, Xabi Hernandez, is nadrukkelijk begonnen met het volgen van spelers voor Oranje. Xabi die zat zaterdag zelf bij de wedstrijd Ajax tegen PSV. Nou, we hebben in ieder geval wat hij vond van het optreden van Ruben van Bommel. En stuurde gisteren een assistent naar Heerenveen AZ. Daar werden onder andere Max Meerdink, Peer Koopmeiners, Wouter Goes, Dave Kwakman en Ro Zangalo Daal bekeken. AZ heeft dus behoorlijk wat spelers op de radar bij Oranje. Dan nog een ander verhaal, een opmerkelijk verhaal zelfs uit de Eredivisie. De gelijkmaker van FC Groningen tegen FC Twente had eigenlijk namelijk nooit mogen vallen. Keeper Etienne Vaassen die raakte vlak daarvoor een inzet van Twente nog aan, waardoor Twente een corner had moeten krijgen. Scheidsrechter Danny Makkelier gaf echter een doeltrap en uit die spelhervatting scoorde Groningen nog geen 1 minuut later. De VAR mocht niet ingrijpen omdat een verkeerd gegeven doeltrap niet door de VAR gecorrigeerd mag worden. Weer een helaas blundertje die erbij komt te staan. Dan Mohamed Iatare heeft zich gisteren opnieuw nadrukkelijk laten zien bij Fortuna Sittard in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Scoorde hij maar liefst 2 keer en gaf hij ook nog eens een keertje een assist. Fortuna won met 2-3 en Iatare was dus bij alle Limburgse doelpunten betrokken. En na zijn tweede treffer keek hij rechtstreeks in de camera met een boodschap aan zijn moeder met de mededeling: hoe mooi kan het zijn, mensen? Mama, ik hou van jou. Wauw. Hey. En daar staat dan die stoere voetballer. Ja, dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen.

0: I'm every woman, en ook vrouwen zijn welkom natuurlijk hier bij GPR Sport en Radio. Waarom zouden we dat onderscheid maken? Daarom zometeen tussen 12 en 2 een man op de radio. Uw eigen altijd goedlachse Alexander Stevens. Hij tussen 12 en 2. Wat er ook gebeurt, gebeurt er. Houd hem hier bij GPR Sport Radio. Echt 24/7, de allerlaatste sportberichten en ook de lekkerste muziek. Waarom zou je naar iets anders willen luisteren? Doe het gewoon hier, GPR Sport Radio. Ik ben er morgen weer. Graag tot dan.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Oud-premier Mark Rutte verdedigt zijn coronabeleid. Als iedereen zich gehouden had aan de adviezen, zoals afstand houden en geen handen schudden, waren hardere maatregelen niet nodig geweest, zegt Rutte tijdens een verhoor door de enquêtecommissie. Wel geeft hij toe dat het onmogelijk is dat iedereen de adviezen altijd zou opvolgen. 30 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp willen in de rechtszaal hun ervaringen delen. Ze maken in november gebruik van hun spreekrecht. Dan wordt de zaak tegen de 4 verdachten inhoudelijk behandeld. De explosie op de tarwekamp was eind 2024, er vielen 6 doden. In Belgrado zijn honderden mensen bij de uitvaart van oud-legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Hij werd veroordeeld voor de moord op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica in 1995. Nederlanders beschermden de enclave. Voor een deel van de Serviërs is Mladic een oorlogsheld. En er zijn weer explosieven gevonden bij een stroomstation in Duitsland. Dit keer bij de grens met Polen. Alles is onschadelijk gemaakt. Ergens anders was een gat geknipt in een hek bij een stroomstation. De politie is op zoek naar een man die eerder zei dit soort aanslagen te hebben gepleegd. Hij zou klimaatactivist zijn. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren doe je er 10 minuten langer over. En oponthoud door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 20 minuten oponthoud.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
6: Albert Heijn. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo. Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Nog 309.000.
11: Oké, elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Thuisbatterij.
15: Einde salderingsregeling.
16: Terugleverkosten.
17: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
16: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
20: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
21: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
22: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
21: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
23: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
24: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
23: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
25: Smakelijk eten, maandagmiddag lunch, 12 uur geweest op een nazomerse dag. En ook in navolging van de KNVB heeft de Belgische voetbalbond het vertrouwen in de FIFA-voorzitter opgezegd. Zo meer.

0: Het is GPR Sportradio, je maandagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch. Ik zei het net al, in het voetbal heeft in navolging van de KNVB ook de Belgische Voetbalbond, de KBVB, het vertrouwen in de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, opgezegd. De Belgische Bond liet vanmorgen in een officiële verklaring weten dat de kandidatuur van de Zwitser Infantino voor een nieuwe termijn niet te zullen steunen. De Belgen sluiten zich daarmee aan bij de Nederlandse, maar ook andere Europese bonden die zich ook al kritisch hebben uitgelaten over de huidige voorzitter. De mogelijke herverkiezing van Infantino staat gepland, ja, voor maart volgend jaar, maar de steun vanuit Europa brokkelt dus verder af. Het was het weekend Formule 1 in Italië en het circus reist door. Want komend weekend Spanje op de agenda. Het is een circuit wat voor het eerst wordt verreden. Het stratencircuit in Madrid. Coureurs als Max Verstappen bereiden zich nu al voor op het weekend wat vrijdag tot en met zondag zal plaatsvinden, met donderdag natuurlijk de persconferenties. De temperaturen zijn positief voor komend weekend. We zijn benieuwd wat Max daar kan doen. Wellicht opnieuw een podium, wat verrassend was in Italië gisteren. Het was gisteren ook een historische dag misschien wel in de Eredivisie. Want doelman Ronald Koeman junior heeft geschiedenis geschreven als keeper die penalty scoort. In de thuiswedstrijd gebeurde tegen Cambuur 2 maal vanaf de penaltystip. Cruciaal aandeel in het gelijkspel was daardoor het geval 2-2. Het is trouwens een unieke prestatie voor een doelman in de Nederlandse competitie en daarmee een reden om te vragen of hij überhaupt zenuwachtig was.
1: Ja, voor ons eigenlijk is het best normaal. En voor mezelf ook. Ik heb vorig jaar natuurlijk, ik denk dat er niet meer druk komt dan wat ik vorig jaar heb ervaren dan bij Volendam uit. Dus nee, natuurlijk, de eerste zat weinig druk op. Sta je 2-0 achter. De tweede zat wel iets meer druk op. Ik zat wat te twijfelen over de hoek. Maar ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet, ja, dan kan hij duiken wat hij wil. Maar dan, ja, dan zit hij er gewoon in.
0: In het buitenlandse voetbal neemt Barcelona extra veiligheidsmaatregelen. Veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd tegen Feyenoord in de Champions League. De Spaanse club wil namelijk voorkomen dat supporters van de Rotterdamse club kaarten kopen voor de thuisvakken daar. De maatregelen zijn bedoeld om de supportersgroepen echt heel strikt gescheiden te houden tijdens de wedstrijd. Feyenoord begint de nieuwe campagne in het Europese hoofdtoernooi aanstaande woensdag. Met een uitwedstrijd tegen Barcelona, die wij uiteraard woensdagavond hier op de voet volgen. Onder andere met Rob Spijker en Robert Meder. Het is je maandag, smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn GPR Sportradio. What is

GPR Sportradio tijdens de lunch op maandag met temperaturen in het zuiden die kunnen oplopen tot bijna 30 graden deze nazomerdag. Morgen fris en nat. In Amerika is het IndyCar seizoen gisteren afgesloten en Kyle Kirkwood deed dat heel sterk. In de seizoensfinale op het circuit van Laguna Seca reed hij naar de tweede positie uiteindelijk over de meet. Start als zesde, hij deed dat heel goed. Alleen Scott McLaughlin van Penske was hem te snel af. Dat was de snelste gisteren. Maar Kirkwood heeft zijn beste seizoen ooit in de IndyCar. De podiumplek was een passend slot van een heel sterk seizoen voor de coureur van Andretti Global. Het is gisteren ook heel spannend geweest voor de Limburgers die op bezoek gingen in Den Haag. We hebben het over Fortuna Sittard bij ADO. En voetballer Mohamed Ihattaren was de belangrijkste speler voor de Limburgers. Ja, hij had een assist en een doelpunt. En dat doelpunt was een fraaie. Een uithaal van afstand. En daarmee nam hij zijn ploeg op sleeptouw. Je kent hem nog van PSV en Ajax. En inmiddels speelt hij dus in Limburg. Dankzij hem wist Fortuna de wedstrijd te winnen en 3 punten mee te nemen uit Den Haag. Zometeen gaan we eens even kijken naar sporten die eraan zitten te komen. Kortom, de sportagenda voor vanavond. Er wordt uiteraard gevoetbald. In Nederland, keukenkampioendivisie. Ja, en Spanje, La Liga. Italië, Serie A. En we hebben natuurlijk ook tennis, de US Open. Kortom, blijf lekker hier, dan mis je niks. Wij zijn GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, nieuwe plaat is dit. Max en Andy Grammer met The Thing I Love. We gaan richting 12:30 op je maandagmiddag tijdens de lunch. Vanavond in de keukenkampioendivisie twee ploegen die in actie komen. Jong PSV neemt het in eigen huis op tegen Den Bosch. En tegelijkertijd krijgt Jong Utrecht op het eigen complex bezoek van Eindhoven. Beide duels zijn te volgen via ESPN. Om 8:00 dus Jong PSV tegen Den Bosch. En om 8:00 Jong Utrecht tegen Eindhoven. In de Spaanse competitie wordt de vierde speelronde vanavond afgewerkt. En afgesloten met twee wedstrijden. En die zijn te volgen bij Ziggo Sport. Hetzelfde geldt bij Ziggo Sport voor de Serie A Italië. Want ook in Italië rolt de bal vanavond nog in twee duels om het speelweekend af te sluiten.
1: Tennis update.
0: Op de banen van Flushing Meadows in New York gaat de US Open vandaag verder. De spelers zijn aangekomen bij de laatste wedstrijden in de achtste finales. De eerste partijen van het enkelspel starten vanmiddag Nederlandse tijd om 17:00. De belangrijkste wedstrijden in de avondsessie beginnen vannacht Nederlandse tijd 21:00. Voor de overgebleven deelnemers breekt natuurlijk nu een belangrijke fase aan, want een overwinning betekent een plek in de kwartfinale die later deze week wordt gespeeld. Belangrijk is om te weten hoe het met de Nederlanders staat. En dat vertellen we je zo meteen hier. Het is je maandagmiddaglunch. Smakelijk eten. Wij zijn GPR Sportradio.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Ik kan...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
10: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
11: GPR Sportradio. Verkeer.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Je kan omrijden via Den Haag. Het loopt ook vast de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel heb je 10 minuten oponthoud. En verder vertraging door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
11: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
13: Goedemiddag. Gisteravond is bekend geworden dat Jorginho Wijnaldum zijn carrière in Saoedi-Arabië voortzet bij Al-Ittihad. Hij komt over van Al-Ettifaq. Hij wordt trouwens ploeggenoot van Steven Bergwijn.

0: GPR Sportradio, je maandagmiddag lunch. Het is lekker zonnig op de meeste plekken. Temperaturen die in het zuiden zelfs oplopen tot 29 graden. Met een straatlengtepunten voorsprong na de Nederlandse MXGP in Arnhem was het gisteren voor Jeffrey Herlings eigenlijk niet meer mogelijk dat het fout zou gaan tijdens de MXGP van Turkije om wereldkampioen te worden. Zeker nadat hij op zaterdag de kwalificatierace had gewonnen en zelfs ook weer een paar punten uitliep op de concurrentie. Toch had hij niet goed geslapen, maar 3 uurtjes voor de wedstrijd. Er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Je kan vallen, een blessure oplopen, maar het ging gisteren uitermate voorspoedig, zoals het al enkele weken met hem gaat. Winst op zaterdag en ook winst in beide manches op zondag. En na die eerste manche was hij al kampioen. 5 jaar na zijn tweede titel in de MXGP. Hij staat nu op 6 wereldtitels in totaal. Bezet daarmee de ranglijst van kampioenen met een 3e plek. Ja, en dan valt er toch iets van je schouders. Niet zozeer na de race, maar na een heel zwaar seizoen.
1: Ik ben letterlijk even back off. Niet van de wedstrijd, was de minste van mijn zorg, maar gewoon van de mentale stress. Gewoon wekenlang leef je naartoe en mee bij elke training bang dat je nog kan, dat je gaat vallen of dat je nog kan vallen of nog een blessure oplopen. Dat was het enige wat me eigenlijk normaal kon stoppen. En dan is er eindelijk de druk van mijn schouders af. Maar er komen nog 2 GP's aan, die wil ik natuurlijk zo goed mogelijk doen. Maar de buiten is binnen, de wereldtitel is binnen. Ik heb er 5 jaar op moeten wachten, de 6e in mijn carrière. Vandaag 123 GP in mijn carrière gewonnen. 11e van het jaar, dus.
2: GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Queen. Ja, don't stop me now. Hij was gisteren jarig, Freddie Mercury. Hij zou 80 zijn geworden. Waren het niet natuurlijk dat hij veel eerder overleed. Een man met de misschien wel mooiste stem uit de popmuziek.

0: Radio met The Temptations tijdens je maandagmiddaglunch. Smakelijk eten, lekker warm, een warme nazomerdag. Gisteren in het WEC, het World Endurance Championship, platgezegd even het lange afstandsracen, heeft Ferrari de Lone Star Le Mans in Austin gewonnen. De zege kwam deels tot stand nadat de leidende Toyota-auto laat in de race te maken kreeg met problemen. De auto, met onder meer trouwens de Nederlander Nick de Vries aan boord, leek op weg naar een overwinning, maar ze hadden een hydraulisch mankement. En dat gooide behoorlijk wat roet in het eten daar. En daardoor kon Ferrari profiteren. En hadden ze hun eerste overwinning in het WEC-seizoen van dit jaar.
1: Tennis update.
0: Bij het tennis heeft Ben Shelton zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De Amerikaanse nummer 9 van de wereld was afgelopen nacht in 3 sets te sterk voor een toch niet helemaal fitte Kozlov. Door zijn overwinning staat Ben Shelton nu in de volgende ronde tegenover de titelverdediger van de US Open, Carlos Alcaraz. Hij is pas 23 jaar, de Amerikaan. Hij kan zich op gaan maken voor een zware, maar zeker interessante partij tegen de Spaanse nummer 1 van de wereld, die natuurlijk zijn titel in New York bij de US Open wil prolongeren. Straks nog veel meer sport voor je, want het is gewoon maandag. En dan kunnen we lekker terugblikken op het afgelopen weekend. Heel veel Nederlands voetbal nemen we nog met je door. Te beginnen zometeen met AZ in Alkmaar.

GPR Sportradio, je maandagmiddag tijdens de lunch. En voetbalmiddenvelder Teun Koopmeiners was gisteravond van grote waarde voor Juventus. In de thuiswedstrijd die ze speelde tegen AC Milan gaf hij in blessuretijd de assist. En de assist zorgde voor de gelijkmaker. Zijn voorzet werd namelijk door Gatti binnengekopt, waardoor de eindstand uiteindelijk 1-1 werd. Dankzij de late treffer wist Juventus een nederlaag in de topper te voorkomen tegen AC Milan. En een belangrijk punt uiteindelijk veilig te stellen in de strijd om de bovenste plaats in de Serie A, waar vanavond ook nog gevoetbald wordt om de ronde af te sluiten. Daar duiken we zo meteen in, hier op je maandagmiddag bij GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Utrecht is de rechtszaak begonnen tegen een stel dat tijdens het oppassen jonge kinderen seksueel zou hebben misbruikt. Volgens justitie werden ze eerst gedrogeerd en daarna had de man seks met ze. Hij ontkent, maar zijn ex-vrouw geeft toe dat ze eraan meewerkte. De slachtoffertjes waren tussen de 0 en 10. Zonder de avondklok in coronatijd had de zorg het niet gered. Dat zei oud-premier Mark Rutte tegen de onderzoekscommissie. Hij wees ook op de verschillende varianten van corona. Sommige waren volgens Rutte zo besmettelijk en ziekmakend dat de zorg zou instorten. Daarom moesten ook de scholen steeds dicht. De lijst van gemeenten die op gesprek moeten komen bij asielminister Van der Brink is weer een stuk groter geworden. Nog eens 18 komen onder toezicht omdat ze volgens de spreidingswet te weinig asielzoekers opvangen. Het zijn bijvoorbeeld Zoeterwoude in Zuid-Holland en Gulpen in Limburg. En ook de KLM heeft last van de sluiting van het vliegveld van Jakarta in Indonesië. Door een vulkaanuitbarsting is alles stilgelegd omdat er te veel hete as in de lucht hangt. Veilig vliegen kan daardoor niet. KLM zegt dat alle passagiers die er last van hebben worden omgeboekt. Aardig wat zon, wordt 24 tot lokaal 29 graden. Vanavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt, maar het blijft wel droog.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten op onthoud. En op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
10: Thuisbatterij,
11: einde salderingsregeling,
12: terugleverkosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
16: Ik heb hier de biefstuk Bali.
17: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
16: Geniet ervan.
15: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
18: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
23: Lekkere van Albert Heijn.
24: Ontdek
3: Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
10: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
23: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
24: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
25: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
24: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
26: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
27: Simyo.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
28: Goedemiddag, 1 uur geweest tijdens je lunch. In het voetbal heeft Fiorentina de trainer Fabio Grosso al ontslagen na 4 wedstrijden. Hij is direct uit zijn functie ontheven. Zometeen de details.

0: VPR Sportradio, je maandagmiddag tijdens de lunch. Inmiddels is het 1 uur geweest met Simply Red. Het is een zonnige dag. Temperaturen die oplopen tot 29 graden. Heerlijk, heerlijk. MVV uit Maastricht is historisch goed begonnen aan het nieuwe keukenkampioen-divisie-seizoen. Voor de start van de competitie hadden weinig supporters in het zuiden kunnen bedenken dat de eerste 4 duels gewonnen zouden worden. Jonker van voren, u kent hem, Andries, heeft natuurlijk zijn zaken goed op orde in het zuiden. Maar MVV heeft het eerste puntenverlies wel moeten leiden. Want in blessuretijd was het Joey Slegers die de gelijkmaker voor zijn rekening nam in de Limburgse derby gisteren. Maar daardoor verliest de ploeg van Andries Jonker haar foutloze status na 5 duels. Is dat dan zuur?
1: Dat hoort bij voetbal. Als je na 91 minuten de 1-1 moet incasseren. Terwijl je er zoveel voor doet en het publiek herkent dat en staat erachter, dan is dat toch een soort van klap in het gezicht. En dan is dat zeer teleurstellend. Ja, als je met je ploeg zo ver komt, los van het spelbeeld, dan is er maar één ding. Ballen moeten de Maas in en je houdt die punten hier. Nou, zover zijn we nog niet. Krijgen we niet voor elkaar. Ja, in zo'n slotfase staan er wel heel veel jonge, onervaren spelers op het veld. Die zeker deze omstandigheden nog nooit hebben meegemaakt. En ik denk wel dat er mee te maken heeft dat ze dan niet in slagen om de wedstrijd kapot te spelen en te sluiten.

0: Dag, het is je maandagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: In het Engelse voetbal kent Manchester United echt een hele slechte voorbereiding op de belangrijke wedstrijden die komen gaan. Heeft alles te maken met problemen in de defensie van de ploeg van trainer Michael Carrick. Dat werd opnieuw duidelijk afgelopen weekend in het uitduel tegen Everton. De druk op hem neemt hierdoor wel toe. Zeker met de terugkeer in de Champions League die eraan zit te komen en de stadsderby tegen Manchester City zondag. Engelse media hebben vanmorgen gesteld dat Carrick in dezelfde valkuilen trapt als zijn voorgangers bij de club. Bij het volleybal. Het Nederlandse volleybal is de selectie van Oranje bekendgemaakt voor de mannenploeg. Alles heeft te maken met het aankomende EK. Bondscoach van de Nederlandse volleybalmannen, Roberto Piazza, heeft een plek in

1, een nieuw circuit, een stratencircuit in Spanje. En hoe zit het dan met de teams? Bijvoorbeeld met Mercedes en Toto Wolff. Hij heeft met ingehouden adem gekeken naar het duel tussen zijn coureurs. Gisteren in Italië. Maar wat zit er nog meer aan te komen in Spanje? Je hoort het zometeen hier. Wij zijn GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio. Smakelijk eten tijdens de lunch. We zitten rond 2:30. Het is vandaag een vrij zonnige dag. Temperaturen die kunnen oplopen in het zuiden tot 30 graden. Morgen is het frisser en nat. Dan maximaal 22. Woensdag buien en wind en donderdag droog. Met zelfs een zonnetje. Straks hier voetbal, AZ, Ajax, Feyenoord. We hebben het over Groningen en Twente. Kortom, hier blijven, dan mis je niks.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest

0: BTO.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Hey.
12: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
11: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
12: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
14: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
15: Zo.
11: Wat een geld.
16: 18.000, potverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: GPR Sportradio. Verkeer.
19: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Reeshof en knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies.
18: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
10: Smakelijk eten tijdens je lunch. In het voetbal is AZ na 5 speelrondes de enige club die in de hoogste regionen nog geen punt heeft verloren. Gaan we zo meteen eens even induiken hier bij GPR Sportradio.

VPR Sportradio, het is je maandagmiddag. Smakelijk eten, de latere lunch. Kijk maar op de klok. Ja, het is misschien wel het tweede deel van je lunch. AZ Alkmaar in het voetbal heeft na 5 speelrondes een unieke situatie. Ze zijn namelijk de enige club in de Vriendenloterij Eredivisie die nog geen enkel punt heeft verloren. De Alkmaarders voeren daardoor de ranglijst aan. De regerend landskampioen volgt op korte afstand. Na de overwinning natuurlijk tegen Ajax, die topper. Die klapper, letterlijk en figuurlijk. Feyenoord bezet momenteel de derde plek op de ranglijst. Rotterdammers wisten hun wedstrijd dit weekend eveneens winnend af te sluiten en houden daarmee dus de aansluiting met de top van het klassement. Het was gisteren ook een aanvaring als het gaat over klapper tussen PSV en Ajax. Een aanvaring tussen doelman Etienne Vaassen en spits Wout Weghorst tijdens het duel tussen Groningen en Twente. Dat trouwens ergerde een 2-2. Ergerde de keeper zich aan het gedrag van de aanvaller? Logischerwijs, Vaassen gaf na afloop aan niet gediend te zijn op de manier waarop Wout Weghorst zich opstelde op het veld. En de doelman van Groningen vond dat de spits van Twente zich theatraal gedroeg en vergeleek zijn houding met bidden in de kerk. Gevoelig onderwerp daar dus tijdens die wedstrijd. En als we het hebben over het afgelopen weekend, ja, wie was dan de held in de Eredivisie? Zeker Ronald Koeman junior. Historisch, schreef hij, de 31-jarige doelman van Telstar. Door 2 te scoren in de thuiswedstrijd tegen Cambuur, bij de doelpunten kwamen voort uit een strafschop die hij als keeper nam. Een unieke prestatie van de sluitpost. Maar ondanks dat was de wedstrijd niet gewonnen. Het bleef een 2-2 gelijkspel. De treffers van Koeman junior, die meer dan een uur met trouwens 10 man speelde, kregen ook in de buitenlandse media vanmorgen volop aandacht als zijnde een zeldzaam unicum. En dat was het. Het is je donderdag? Het is je maandag. Ja, ik ga wel heel snel door de week op deze manier. Het is je maandagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Het is een heerlijk dagje. En een lekkere nazomerdag. Geniet ervan. Wij zijn GPR Sportradio. Donderdag.

0: GPR Sportradio, je maandag lunch. En even richting het voetbal, richting Duitsland. Want de bij Ajax opgeleide Becker bleef dus een hoogtijdagen in de Bundesliga bij Union Berlin en keerde na wat omzwervingen in Spanje bij Real Sociedad en Osasuna vorig seizoen terug op de vertrouwde Duitse bodem. Bij Mainz is hij heel goed aan het seizoen begonnen. Het eerste duel met Paderborn eindigde onbeslist 0-0. Maar in Hamburg haalde Mainz behoorlijk uit. Ja, Geraldo Becker, daar hebben we het over. Een belangrijke bijdrage leverde hij aan de monsterzegen van Mainz op bezoek bij HSV. De Surinaamse international was met een goal, maar ook met twee assists, goud waard daar. En na 67 opeenvolgende speelrondes kent de Bundesliga een nieuwe lijstaanvoerder dan Bayern München, dat is Augsburg. Maar niet geheel onbelangrijk, Geraldo Becker. Ja, een Surinamer die dan in één keer Duits moet praten, maar wel ongelooflijk enthousiast en blij is.
1: Heute hat es geklappt, muss ich sagen. Und ja, ich bin froh natürlich. Als Mannschaft, wenn wir so gut verteidigen, dann das ist natürlich toll. Aber als eine Stürmer willst du natürlich Tore machen, willst du natürlich Vorlage geben. Und heute habe ich das gemacht. Und ja, natürlich, wenn du so ein Spiel machst, dann ja, können sie auch froh sein.
0: Geraldo Becker, die eigenlijk een hele fijne zondag beleefde. In Nederland ken je hem ook, want daar heeft hij gespeeld bij ADO en PEC Zwolle. Hij opende gisteren dus na 19 minuten zelf de score, gaf nog 2 assists. En dat leidde uiteindelijk naar een overwinning van 0-5 voor Mainz op

BNR Sportradio met de Pet Shop Boys op je maandagmiddag langzaamaan richting 2 uur. Gisteren op Spectaculaire is de Grand Prix van Italië gewonnen door Kimi Antonelli. De rijder van Mercedes startte vanaf de 19e plek. Had een fantastische inhaalrace op het circuit van Monza. Werd daarmee trouwens de eerste Italiaan in 60 jaar die zijn thuisrace wist te winnen. En het mooie ervan is dat zijn overwinning verstevigt natuurlijk zijn leidende positie in het WK. Maar ook door echte kenners in de Formule 1 werd na afloop zijn prestatie eigenlijk bestempeld als een bevestiging van zijn status als generatietalent. Goede vriend ook van Max Verstappen, die hem achteraf ook uitgebreid feliciteerde. En dit weekend mag hij weer aan de bak, zowel Max Verstappen als Kimi Antonelli. Ze mogen aan de bak in Spanje. En Toto Wolff zegt erover dat hij heeft genoten in Italië van het duel tussen zijn beide Mercedes-coureurs, waarvan Kimi Antonelli kwam bovendrijven na een teamorder. George Russell moest hem voorbij laten gaan. Maar Toto Wolff geeft aan dat hij heeft genoten en hoopt dat er dit weekend, aankomend weekend, in Spanje opnieuw zo goed kan worden gepresteerd door zijn team. In het voetbal kent het Engelse Hull City een opmerkelijk sterke seizoenstart in de Premier League. Na 3 speelronden is de ploeg de enige in de competitie die nog geen enkel tegendoelpunt heeft geïncasseerd. Zelfs titelverdediger Arsenal en koploper Manchester City slaagden daar niet in. Met 7 punten uit de eerste 3 wedstrijden is de promovendus voorlopig een van de grote verrassingen op het hoogste niveau in Engeland. En weet echt op dit moment nog de gevestigde orde achter zich te houden. Maar hoe lang dat gaat duren, dat is nog maar de vraag. Zo direct even met een schuine blik kijken naar de US Open. Deze week, de laatste week daar in New York. We hebben het dus over tennis. Je hoort het zometeen hier bij GPR Sportradio.

0: streepje Sportradio. Het is bijna 2 uur met Santana en Maria Maria.
1: GPR Sportradio. Tennis update.
0: Ja, hij staat dan misschien in de finale straks in New York op Flushing Meadows. Tijdens het US Open in Amerika, Carlos Alcaraz. Maar goed nieuws, hij komt naar Nederland. Hij gaat deelnemen aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De Spanjaard, die het toernooi trouwens ook in 2025 op zijn naam schreef. Hij zou ook dit jaar meedoen. Hij heeft zich toen af moeten melden vanwege zijn vermoeidheid. Maar na het winnen van de Australian Open eerder dit jaar, waarmee hij zijn career Grand Slam voltooide, heeft hij zijn komst naar Ahoy voor de volgende editie toegezegd. En dat om zijn titel te proberen heroveren. Ja, of dat lukt is de vraag. Of het in New York lukt deze week zijn titel te prolongeren, dat is ook afwachten. Meer over sport, ik zei het al. Zometeen na 2 hier met Nout van Sommeren.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De verdachten in de zaak over Rasselt werden eerder al verdacht of veroordeeld voor onder meer ontvoering en oplichting. Daar is het AD achtergekomen. Zo stond de man die wordt verdacht van het doodschieten van een beveiliger eerder ook al voor de rechter voor een schietincident. Een ander ontvoerde en mishandelde een oudere man. Premier Jette heeft gereageerd op de monsterzege van de radicaalrechtse AfD gisteren bij regionale verkiezingen in Duitsland. Hij maakt zich zorgen dat een partij met zulke extreme standpunten het zo goed heeft gedaan. Jette noemt het een wake-up call. Vergelijkbare reacties komen ook uit veel andere Europese landen. De politie laat vanavond in het programma Opsporing Verzocht de stem horen van de verdachte van de Odido-hack. Het is de stem van een man die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. En Carlos Alcaraz doet volgend jaar mee aan het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. De nummer 3 van de wereld won het 2 jaar geleden, maar dit jaar meldde hij zich af. Hij zei dat hij te vermoeid was. Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij met de komst van Alcaraz, die deze week in de kwartfinale van de US Open staat. Aardig wat zon, wordt 24 tot lokaal 29 graden. Vanavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt, maar het blijft wel droog.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp staat 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. Op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, heb je tussen de afrit Ierseke en Rilland 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel doe je er 10 minuten langer over.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient

0: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Alle Sikkens verf bestel je bij
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
15: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
17: GPR Sportradio.
18: Sportradio.
17: Nout van Sommeren.
19: Hey, goedemiddag. Het is inmiddels 2 uur geweest op je maandagmiddag. Zo dadelijk blik ik nog even terug op de Formule 1 van gisteren natuurlijk. Maar ook het voetbal. En ik heb meer over tennis. Dat en meer onderweg.

0: GPR Sportradio met Carolina Liar. Het is inmiddels 2 uur geweest. Het is maandagmiddag. Het sportieve begin van een nieuwe week met heel veel sport. Zoals je van ons gewend bent hier bij GPR Sportradio. Ik pik nog even met je terug op de race van gisteren. De grote prijs van Italië op het circuit in Monza. Ja, een verrassend moment tussen Max Verstappen en de vader van Kimi Antonelli, Marco Antonelli. Ja, dat is inmiddels viraal gegaan. Na de Grand Prix van Italië benaderde Max de vader van de winnende Mercedes-rijder in de paddock. Op beelden is te zien hoe Verstappen hem feliciteert. Ja, en dit sportieve gebaar wordt op social media geprezen. Kimi Antonelli wist de race op Monza zeer verrassend te winnen, nadat hij vanaf de 19e positie moest starten. Verstappen zelf die eindigde ook niet onverdienstelijk als derde. En dan sprak hij over na afloop van de race. Max Verstappen.
1: Yeah, I think for us was really good to be on the podium. We really had to fight for it. Was not made easy many times, but for us. Yeah, it was good. Just struggling a bit, of course, to compete on the straights. But besides that, we really did a good job. Zandvoort was not good. Here, Friday was bad. And then we turned it around quite well yesterday. But still, a few things that are lacking, you know, to really get the most out of the car. So we need to try and keep working to find that sweet spot.
0: Doorgaan, vooral doorgaan op zoek naar die sweet spot. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer wat Max Verstappen vertelde na afloop van de race in Monza komend weekend. De grote prijs van Madrid op een nieuw circuit. Daarover ga ik zo dadelijk trouwens ook nog even praten met de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Maar er is meer, ook voetbal. Jorginho Wijnaldum blijft actief in Saoedi-Arabië. De 35-jarige middenvelder heeft een contract getekend bij Al Ittihad. Hij tekent in Jeddah een overeenkomst voor 1 jaar... met een optie voor nog een seizoen. Bij zijn nieuwe club wordt de voormalig Oranje International ploeggenoot van Steven Bergwijn. Wijnaldum die was transfervrij na zijn vertrek bij Al Ettifak. Al Ittihad was ook in de markt voor Feyenoorder Moussa. Maar die transfer vond uiteindelijk geen doorgang. Ja, deze week begint de competitiefase van de Champions League. Voor Feyenoord staat direct een zware uitwedstrijd op het programma. De Rotterdammers reizen af naar Spanje voor de confrontatie met FC Barcelona. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. PSV begint het Europese avontuur met een thuiswedstrijd. De Eindhovenaren ontvangen donderdag in het eigen stadion het Oekraïense Shakhtar Donetsk. De overige Nederlandse clubs komen later deze week in actie in andere Europese toernooien. Ja, en Barcelona heeft wat extra veiligheidsmaatregelen genomen voor de wedstrijd tegen Feyenoord. De Spaanse club wil voorkomen dat supporters van de Rotterdamse club kaarten kopen voor de thuisvakken in het stadion. De maatregelen zijn bedoeld om de supportersgroepen strikt gescheiden te houden tijdens de wedstrijd. Feyenoord begint de nieuwe campagne in het Europese hoofdtoernooi dus aanstaande woensdag met de uitwedstrijd tegen Barcelona. In Barcelona dus. Zo dadelijk nog veel meer sport gaat hebben met je over tennis. Met onder andere aan het woord Ben Shelton. Hij is door en moet het binnenkort opnemen tegen Alcaraz. Dat en meer op GPR Sport.

0: GPR Sportradio met Seal Future Love Paradise. Ben Shelton die heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De Amerikaan, de nummer 9 van de wereld, was in de vierde ronde te sterk voor Tsitsipas. Shelton won de partij in 3 sets. In de volgende ronde wacht hem een zware opgave. Hij neemt het dan op tegen de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz. En die maakte indruk in zijn partij tegen Tommy Paul en geldt als de grote favoriet voor de eindzege in New York. Ben Shelton sprak over zijn rivaal Alcaraz na afloop van zijn gewonnen partij. Wat vindt hij van Carlos Alcaraz, Ben Shelton?
1: Special tennis. I think the level that he's been playing at is really, really impressive. To be not playing for 5 months, to come out and do what he's done so far this tournament has been superhuman. We're happy to have him back on tour. You know, he lights up the stadium every time he plays. I think it's going to be fireworks on Tuesday night. I hope you guys come back because I'm ready to go.
0: Nou, hij hoopt in ieder geval dat iedereen er weer bij is. Ben Shelton over zijn partij tegen Carlos Alcaraz, die dus op overtuigende wijze de kwartfinales van de US Open heeft bereikt. De Spaanse titelverdediger die won gisteren in de vierde ronde van de Amerikaan Tommy Paul. De partij die werd beslist in 3 sets. Met setstanden 6-4, 6-3 en 6-4. In de kwartfinale neemt Alcaraz het dus op tegen de zojuist gehoorde Ben Shelton. En Arina Sabalenka heeft zich ook geplaatst voor de kwartfinales. De titelverdedigster kende weinig problemen in haar partij in de vierde ronde en won deze op soepele wijze. En door haar overwinning behoudt de Belarussische zicht op een succesvolle prolongatie van haar titel in New York. Dus ook goed nieuws voor Sabalenka. Zo dadelijk voetbal, er gaan wat transfers niet door. En later ga ik ook nog bellen met de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, over het afgelopen sportweekend. En natuurlijk ook over de race die verreden is in Monza. Dat en meer onderweg op GPR Sportradio.

GTR Sportradio met de Bausa. Magnetic past toch wel een beetje bij het weerbeeld. Want het is vrij zonnig deze middag. Blijft ook droog. 24 graden aan zee tot lokaal.

tot een akkoord. De transferperiode in Saoedi-Arabië sloot gisteravond, waardoor een overstap nu dus van de baan is. Moussa zal zich dus weer moeten richten op zijn wedstrijden in het shirt van Feyenoord. Verder nog opmerkelijk voetbalnieuws. Fiorentina heeft de trainer Fabio Grosso al na 4 competitiewedstrijden ontslagen. De Italiaanse oefenmeester is per direct uit zijn functie ontheven. De club uit de Serie A kende een teleurstellende seizoenstart. En de clubleiding heeft besloten niet verder te gaan met de coach. Grosso had de ambitie om met La Viola mee te doen om te prijzen. Maar de resultaten in de eerste duels van het nieuwe seizoen waren niet naar wens van het bestuur van de club uit Florence. Dan nog wat nationaal voetbalnieuws. NEC en FC Twente komen deze week in actie voor de Eredivisie. Beide ploegen speelden een inhaalwedstrijd uit de derde speelronde. En ook Ajax heeft nog een duel uit diezelfde ronde openstaan. Maar de Amsterdammers zullen hun wedstrijd pas op een later moment inhalen. Door de recente staking bij FC Utrecht Go Ahead Eagles is er morgen ruimte ontstaan op de kalender, waardoor de wedstrijden van NEC en Twente nu door de week kunnen worden afgewerkt. Zo dadelijk praat ik er ook nog eventjes over het voetbal van afgelopen weekend met de oud-teambaas van Jos Verstappen, oftewel de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Maar niet dan natuurlijk alleen over voetbal, ook over de race van gisteren, de grote prijs van Italië, gewonnen door Kimi Antonelli op het circuit van Monza. Dat en meer onderweg hier bij jouw Sportradio. Dit is GPR Sportradio.

0: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
8: Albert Heijn. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
15: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
16: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
17: NHA.nl.
18: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
19: Fans van voordeel,
18: Aldi.
21: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
22: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
23: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
24: Duik in de wereld van BIT.
0: het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A16 België richting Breda. Vanaf de grens beland je in de file 3 kilometer met 15 minuten oponthoud. En nog een file op de A16 richting Rotterdam en wel bij de Moerdijkbrug. Tussen de brug en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog een afgesloten weg, de A28 Utrecht-Zwolle. Die is in beide richtingen dicht door veiligheidsmaatregelen. Tussen Amersfoort en Nijkerk. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog een file op de A58, Vlissingenberg op Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Je vertraging is hier 20 minuten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
3: Goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. Zo dadelijk ga ik bellen met Frans Verschuur, de oud-teambaas van Jos Verstappen. Over de race van gisteren, maar ook over andere sportzaken van afgelopen weekend.

0: Via Sportradio op deze maandagmiddag aan de lijn de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Frans, zo dadelijk ga ik met je hebben over de race van gisteren. Maar eerst even de andere sporten van afgelopen weekend.
1: Ja, goedemiddag, goedemiddag. Ja, het was weer hommeles, hè, overal.
0: Ja, het was wel gebeurd.
1: Ja, het was NEC Feyenoord. Nou, dat was dan 1-3. Ik vind het een beetje pover voetbal nog. Het is nog niet. Maar ja, het is het begin van het seizoen. Maar ja, en dan natuurlijk waar iedereen het over hebt. De Van Bommel tegen Bouwman. Dat eigenlijk een rode kaart had moeten zijn. Jongen. Dus dat zijn hoofd er nog op zit bij die Bouwman. Dat vind ik al heel bijzonder, weet je wel.
0: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Frans? Had het volgens jou ook rood moeten zijn?
1: Ja, dat was zonder twijfel rood. En als het twee keer rood was, dan was het twee keer rood. Het was echt niet normaal, joh. Die jongen had, weet ik wat, kunnen breken zijn nek of zo. Dit is werkelijk waar even alle remmen los bij die Van Bommel. Ik weet niet wat hij had, maar...
0: Bij de vorige wedstrijd tegen Ajax raakte hij zelf lang geblesseerd, zeg maar. Zou dat misschien nog in het achterhoofd hebben meegespeeld? Dat hij zoiets heeft, dat zal me nu niet gebeuren. Ik heb nog wat recht te zetten of zo?
1: Ja, het zou niet mogen, laten we het zo stellen. Nee. Dat kan niet, joh. En helemaal de voetbalwereld, hè? Die transfer van Hajmoussa is niet doorgegaan tot de bankgarantie. Moet je nagaan, van zo'n land krijgt de bankgarantie niet om.
0: Ze hadden even met Frans Verschuur moeten bellen.
1: Dat zeg ik niet, maar ze zeggen al dat die landen heel veel geld hebben en dat het geld tegen de plint aanklotst. Maar ja, als ze dat niet eens kunnen garanderen, ja, dan houdt het natuurlijk een beetje op.
0: Hoe denk je nou dat die Moussa bij Feyenoord blijft dan? Nadat dit is afgekest, kan die nog wel de motivatie vinden?
1: Ja, dat zal wel moeten. Hè. Kijk, want anders is hij dadelijk niks meer waard. Nee. Kijk, nu is transfers ook gesloten in Saudi-Arabië en al die landen daar. Dus hij kan nergens meer heen. Ja, dan moet hij zich natuurlijk van. Hij heeft toch een contract, hij wordt nog betaald. Hij heeft tot 2030 een contract, dus dan moet hij toch gewoon zijn best doen. Dus niet zeuren en gewoon spelen. En hij moet woensdag of volgende week moeten ze tegen Barcelona. Dus gas erop, vind ik.
0: Over voetbal gesproken, Frans. Deze week nog wat inhaalwedstrijden van NEC en SC Twente.
1: Ja, NEC speelt tegen Excelsior. En Twente speelt, dat weet ik even niet, tegen een ander. Dat is omdat ze natuurlijk Europees gespeeld hebben. En dat ze dan, dat heeft de KNVB wel goed gedaan natuurlijk. Om ze dan even wat meer ruimte te geven. Zeker in het begin van het seizoen, wanneer iedereen nog niet op conditie is. Dat ze dan wat meer speelruimte krijgen. Nou, dat hebben ze gedaan. En nu krijgen we het vanavond of morgenavond, die inhaalwedstrijden.
0: Barcelona, die heeft ook nog een dingetje, hè, met het publiek.
1: Ja, die willen geen thuisfans hebben in het thuisvak voor Feyenoord. Dus ja, dus dat is dat ze alleen maar in het uitvak mogen zitten. Soms gaan ook fans in de thuisvakken zitten van Barcelona. Maar dat begrijp ik wel, anders krijg je daar allemaal ruzie en dat soort dingen. En daar is al ruzie zat geweest bij Utrecht weer. Hè? Utrecht go ahead was ook weer raak. Dus die moet ook weer ingehaald worden zonder publiek. Dat is ook morgenmiddag, geloof ik. Daar waren ze weer alles van het veld aan het gooien en toestanden. Dus ja. Bij sommige teams hebben ze net te hangen. En dan kun je geen bekertje op het veld gooien. Ja. Ik denk dat er bij Utrecht. Utrecht verkeert natuurlijk een zwaar weer. En staat helemaal met één puntje onderaan. Dus ja, dat komt niet goed. Ja, daar is ook nog even wat werk aan de winkel.
0: Oké, Frans. Zo dadelijk ga ik met je verder praten over de Formule 1. De race van gisteren in Monza. Die gewonnen is door Kimi Antonelli in het hol van de Ferrari-leeuw, zeg maar. Dat zo dadelijk hier bij GPR Sport Radio.

0: Maandagmiddag terugblikken op de race van gisteren doe ik met de bekendste teambaas van Nederland en de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, aan de lijn nog steeds. Frans, de race van gisteren, het was een verrassend einde. Tenminste, ik had niet verwacht dat Antonelli van 19 op het podium zou komen en zelfs de eerste plek zou pakken.
1: Nee, ik denk dat dat niemand had verwacht. Maar ja, dat is iets wat ze bij Mercedes natuurlijk heel graag zien, dat hij daar wint en hij moet gewoon wereldkampioen worden. En Russell is gewoon tweede rijder geworden. Maar ik vond Van Verstappen ook heel erg goed. Hè? Ja. Hij had toch een achterkant die echt niet wilde wat hij wou, wat hij deed. Hij was zo onbetrouwbaar als wat. Dus in dat opzicht moeten ze dat probleem bij Red Bull oplossen. Maar op dit circuit, met die lange rechte stukken, vind ik dat ze het heel goed gedaan hebben. En tactisch gezien deed ze het ook goed. Ja, daar kan Ferrari natuurlijk wel even nog een paar gesprekken over hebben onder een bordje pasta. Want het ging weer nergens over. Hè. Die Hamilton die dan eraf gedouwd wordt door Leclerc. Ja, dat kan niet. En vervolgens gaat Leclerc gewoon op zijn eigen hoe moet je het noemen eigenlijk? Zijn eigen niet geconcentreerdheid gaat hij vol op zijn muil. Ja, dat kun je niet maken, joh.
0: Nee, het was een hele harde klapper, hè? Zo zei Wart de Impact. Goedemorgen. Ja. Gelukkig mankeert hij niet, maar je zou zeggen van... die zal wel wat spierpijn hebben vandaag, verwacht ik.
1: Ja, maar ik denk ook in zijn hoofd natuurlijk. Ja. Want ja, hij heeft natuurlijk echt een hoop fouten gegaan. Als je ziet, de Italiaanse media, die branden hem helemaal af. Ja, en die hemelen, Kimi Antonelli helemaal de hemelen. Dat begrijp ik ook wel. Hè. Kijk, ze moeten natuurlijk iets hebben om blij mee te zijn. Nou, dat kun je met die Antonelli. Dat is gewoon een hartstikke vrolijke gozer. Die gaat er gewoon volop. Ja. Hij ligt nog een paar seconden voor op Russell. En dan rijdt hij alsnog de snelste ronde even. Weet je wel zo. Ja, dat zijn dingen die Max ook deed toen hij de auto ervoor had.
0: Precies.
1: Maar nogmaals, verder was het een hartstikke leuke race. Ik had niet verwacht dat die zo leuk zou worden. Maar dat is toch weer een mooie racemiddag geweest.
0: Want je maakte van tevoren nog een beetje zorgen om de auto's. Het lange rechte stuk daar in Monza. Ja. Hoe is dat uiteindelijk uitgepakt in jouw ogen?
1: Ja, wij zien als racers zien we dat is eigenlijk een drama. Hè? Dat die stroom ophoudt en dat je dan voorbijgereden wordt als je stilstaat. Maar voor de leek is het leuk om te zien. Want er zijn natuurlijk heel veel inhaalacties. En dat komt natuurlijk van wanneer laad je en wanneer deploy je de energie. Ja, dat zijn dingen die rijders heel goed moeten kunnen. Maar het is natuurlijk niet racen. Daarvoor zijn die lange circuits te veel elektriciteit die opraakt. Nou, maar ja, daar moeten we eenmaal mee dealen. Aankomende race hebben we natuurlijk helemaal een nieuw verhaal. Dat is Madrid. Daar hebben ze nog nooit gereden. Dus er zal geen grip zijn. Dus ik hoor dat er ook nog de stroom was gestolen. Daar heel veel elektriciteitskabels. Die hebben ze allemaal opnieuw aan moeten leggen.
0: Nou, de koperprijs in Frans is hoog.
1: Ja, de koperprijs is die schijnbaar ook in Spanje erg hoog. Dus in dat opzicht hebben ze alles weggehaald. Moet je nagaan wat een werk dat is, joh. Moet je toch allemaal kapot knippen in stukjes doen, achter in de auto doen, weer wegrijden. Ja. Dat is eigenlijk wel even...
0: Daar heeft iemand niet op zitten letten waarschijnlijk.
1: Nee, dus de beveiliging die was daar vandaag was niet aanwezig volgens mij.
0: Nee.
1: Maar ja, we gaan dat zien. Het is een nieuw circuit. Er zitten wat kombochten in. Dus de grip is er niet. Dus we gaan kijken hoeveel die grip terugkomt en wie daar wel de zaakjes voor elkaar heeft. Ik denk dat het heel interessant wordt. Ik vind het wel heel opmerkelijk dat er in Spanje 2 Grand Prix kunnen en in Nederland niet 1. Nee. Heb je. Dus dat is natuurlijk wel raar, hè?
0: Een overheidsdingetje. In Spanje zijn ze iets meer racefan dan in Nederland.
1: Daar pompen ze gewoon 30, 40 miljoen erin. Holle, hoppa.
0: Frans, Madrid, daar hebben ze allemaal nog nooit op gereden. Het is een heel nieuw circuit. Dat circuit is al wel een tijdje in de simulators bekend. Het is wel zo dat ze hebben kunnen oefenen, of is het echt helemaal...
1: Ja, kijk, Ferrari heeft daar een ding gehad, hè, een filmdag. En die data hebben ze moeten delen met alle andere teams. Dus daar met die data moeten ze het doen. Maar ja, de grip weten ze natuurlijk niet hoe die is, want het is nieuw asfalt. En elk andere baan waar ooit gereden is, ja, daar weten ze wat de griplevel is. En hier niet. Dus dat is natuurlijk wel, dat is verrassend alleen maar leuk. En dan zullen er echt wel een paar in de muren in gaan. Van dat ze denken dat er grip is en niet. En ik denk dat ook Pirelli de zachtste banden mee moet nemen om die grip te creëren. Want anders is het niet om aan te zien.
0: Nee, even een beetje helpen, zeg maar, de coureurs.
1: Ze hebben die banden, dus dan moeten ze die banden ook meegeven.
0: Wordt interessant komend weekend.
1: Dat zeer zeker. Ja. Dat zeer zeker.
0: Dan spreek ik jou volgende week in ieder geval over die race. En ik dank je wel voor nu.
1: Oké, graag gedaan.

GPR Sportradio met ons. Ja, start je sportief aan een nieuwe werkweek. Het is maandagmiddag met zo dadelijk na 3 uur. Onder andere Jeffrey Herlings aan het woord. Hij heeft gisteren een nieuw kampioenschap op zijn naam weten te schrijven in de MXGP. Hem hoor je zo dadelijk na het behalen van die mooie titel. Verder ook nog aan het woord Ronald Koeman junior. Hij heeft 2 penalties genomen en ja, ook gescoord. Als keeper zijnde is dat toch altijd best wel bijzonder. Hem hoor je zo dadelijk en verder ook nog terugblikken op de GP van Italië. Op het hoogsnelheidscircuit Monza. Kimi Antonelli die won hem. Ook zijn reactie hoor je zo dadelijk hier bij GPR Sportradio. Come here, baby.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een enorme lading coke onderschept met een waarde van tientallen miljoenen. Volgens de Telegraaf heeft Bolle Jos ermee te maken. De drugs werden gevonden op een vrachtschip dat onderweg was van West-Afrika naar de haven van Antwerpen. De container met de drugs zou daarna naar Dordrecht gaan. De Fiat heeft invallen gedaan in een onderzoek naar fraude tijdens corona. Het gaat om een bedrijf dat coronatesten aanbood. Dat zou voor miljoenen hebben gefraudeerd. De Fiat heeft onder meer beslag gelegd op woningen in Nederland en in het buitenland. Ook zijn administraties en horloges in beslag genomen. In Amsterdam-Noord is vanochtend een vrouw neergestoken op straat. De politie vond niet verlaten de verdachte, ook hij was gewond. Vermoedelijk heeft hij dat zelf gedaan. Hij moest naar het ziekenhuis, de vrouw niet. Waarmee en waarom er is gestoken is nog niet bekend. En problemen op de A28 bij Nijkerk? Dan mag het verkeer niet meer over de Hardenbergerbrug heen. Rijkswaterstaat heeft die afgesloten om veiligheidsredenen. Het verkeer op de A28 wordt dan ook omgeleid. Het is niet duidelijk hoe lang de brug niet gebruikt kan worden. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is een stuk koeler rond de 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We beginnen met een wegafsluiting, dat is de A28 Amersfoort-Zwolle. Die is dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen. Je kunt wel omrijden, doe dat dan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog file gemeld op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 tot 20 minuten.
4: De prijs.

0: je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar! Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
15: Fans van voordeel,
14: Aldi.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
21: Sportieve nieuwe werkweek aftrappen doe je met ons. Zo dadelijk heb ik darts voor je, ook wielrennen, voetbal natuurlijk. En blik ik met de winnaar Kimi Antonelli terug op de grote prijs van Italië.

0: Radio met The Cutting Crew. Inmiddels 3 uur geweest op deze maandagmiddag, die je zomers aandoet. Temperaturen tot wel 29 graden. Geniet dus van het mooie weer, nu het nog kan, hè. Darter Luc Littler die heeft gisteravond de Czech Darts Open op zijn naam geschreven. In de halve finale was de jonge Brit al te sterk voor Michael van Gerwen, die hij met 7-3 versloeg. Eerder op de dag had Littler in de kwartfinale ook al landgenoot Danny Noppert volledig kansloos gelaten met een 6-0 overwinning. In de finale van het eurotoernooi in Praag was Littler uiteindelijk met 8-6 te sterk voor Luke Humphries, waarmee hij zijn uitstekende vorm bekroonde met de eindzege. Luke Littler dus, die lekker bezig is. En wielrenner Tom Pidcock die heeft zijn uitstekende vorm ook doorgetrokken naar de weg. Slechts een week na het veroveren van de wereldtitel in het mountainbiken was de Brit gisteren de sterkste in een Italiaanse eendagskoers. De 27-jarige renner toonde zijn veelzijdigheid door de openingswedstrijd van het klassieke Italiaanse najaar op zijn naam te schrijven. Ja, voor Pidcock is het een snelle en succesvolle terugkeer op de weg, waarmee hij bewijst in meerdere disciplines dus tot de wereldtop te behoren. Dus niet alleen bij het mountainbiken van vorige week. Ja, je kan dus zeggen dat hij lekker bezig is. En in de keukenkampioendivisie heeft Ronald Koeman junior een unieke heldenrol vertolkt voor Telstar. De keeper bezorgde zijn ploeg een punt in de thuiswedstrijd tegen Cambuur door zelf 2 strafschoppen te benutten. De wedstrijd eindigde daardoor in een 2-2 gelijkspel. Koeman reageerde na afloop nuchter op zijn bijzondere prestatie. Het is uiterst zeldzaam dat een doelman 2 keer scoort in een professionele voetbalwedstrijd, waarmee hij zijn ploeg redde van een zekere nederlaag. Na afloop sprak hij erover bij ESPN. Ronald Koeman junior.
1: Ik kan gewoon een goede penalty nemen en ik heb er vertrouwen in, dus geen twijfel. Je weet hoe het gaat. Ze gaan met je praten natuurlijk en die keeper en die spits, ja, maar mij krijg je niet gek, joh. Gewoon een momentje voor jezelf pakken en focus.
0: Mooi, hè? Ronald Koeman junior, de keeper van Telstar. Het is net of je zijn vader hoort praten. Die dus gisteren even 2 penalties benutte en gewoon lekker cool blijft. Zich niet laat beïnvloeden door factoren van buitenaf. Wie dat ook niet heeft gedaan is landgenoot Jeffrey Herlings. Hij veroverde de derde wereldtitelkampioenschap in de MXGP. Zijn reactie hoor je zo dadelijk hier bij GPR Sport Radio.

0: GPR Sportradio met Boyzone. Het is 7 september alweer en geniet van het weer. Het is vrij zonnig. Het is 24 graden aan zee tot lokaal 29 in het zuidoosten. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe en kan er lokaal een buitje vallen. Maar voor de rest gewoon lekker genieten van deze mooie nazomerdag.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, Feyenoord heeft gisteren een overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij NEC in Nijmegen won de ploeg uit Rotterdam met 1-3. Ja, met de overwinning herstelde Feyenoord zich van het eerdere puntenverlies in de competitie tegen ADO Den Haag. En PSV won gisteren de topper tegen Ajax. In een aantrekkelijke en bij vlagen verhitte wedstrijd in de Johan Cruijff Arena waren de Eindhovenaren met 1-3 te sterk. Ondanks de nodige kansen voor de thuisploeg trok de titelverdediger aan het langste eind in het duel. Dat werd gekenmerkt door veel doelgevaar, opstootjes en gemiste mogelijkheden aan Amsterdamse zijde. Door de overwinning doen de Eindhovenaren uitstekende zaken in de top van de Eredivisie. Dan even iets heel anders. Motocross. Jeffrey Herlings heeft ook uitstekende zaken gedaan. Hij heeft zich voor de derde keer in zijn carrière gekroond tot wereldkampioen in de MXGP-klasse. De 31-jarige Nederlander stelde de titel gisteren veilig tijdens de grote prijs van Turkije. Hij had aan de punten uit de eerste manche al genoeg om zijn kampioenschap definitief binnen te halen. Het is voor Herlings zijn eerste wereldtitel sinds 2021. Eerder werd hij ook al wereldkampioen in 2018. Daarnaast won hij in het verleden ook 3 titels in de MX2-klasse. Na afloop sprak hij erover bij de NOS. Jeffrey Herlings.
2: Ik ben letterlijk even back off. Niet van de wedstrijd. Dat was het minste van mijn zorg, maar gewoon van de mentale stress. Gewoon wekenlang leef je natuurlijk mee bij elke training. Bang dat je nog kan vallen of nog een blessure oplopen. Dat was het enige wat me eigenlijk normaal kon stoppen. En dan is er eindelijk de druk van mijn schouders af. Maar er komen nog 2 GP's aan. Die wil ik natuurlijk zo goed mogelijk doen. Maar de buit is binnen. De wereldtitel is binnen. Ik heb er 5 jaar op moeten wachten. De 6 in mijn carrière. Vandaag 123 GP in mijn carrière gewonnen. 11e van het jaar. Dus tevreden al wel.
0: Jeffrey Herlings dus opnieuw een wereldtitel binnengehaald in het MXGP. Blijft toch mooi, hè, dat Brabantse. Zo dadelijk de reactie van Kimi Antonelli. Hij won gisteren de grote prijs van Italië op het circuit van Monza. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

0: sportief aan een nieuwe werkweek beginnen doe je met GPR Sportradio. Kimi Antonelli heeft gisteren voor een enorme stunt gezorgd, dus door de Grand Prix van Italië te winnen. De Mercedes-rijder die startte de race op Monza vanaf een teleurstellende 19e plek. Had te maken met een motorwissel, dus kreeg hij gridstraffen. Maar hij vocht zich op spectaculaire wijze naar voren. Na het vallen van de vlag was de emotie dan ook groot, zo bleek uit zijn boordradio. Ja, en voor de Italiaanse fans was de overwinning van hun landgenoot een enorme opsteker. Zeker na de vroege crash van Ferrari-coureur Charles Leclerc in de Parabolica-bocht. Ja, Monza is toch een beetje het Ferrari-bolwerk, dus was de teleurstelling groot. Maar ja, goed, de Italianen hebben dan wel weer een landgenoot die hem dan wel wist te winnen. Dus de vreugde was best wel aanwezig daar in Monza. Kimi Antonelli na zijn overwinning in Italië.
1: Incredible day, and to achieve this win in front of the home crowd, you know, it's special. And I'm still trying to realize what has just happened, because to do it in front of all the Italian fans, all these incredible people who have so much passion for the sport, it's really special. And is a day that I will remember forever. So thank you so much, everyone involved. And let's keep pushing. It's the best podium of the season, by far, by far.
0: Aldus Kimi Antonelli, je blijft een hele sympathieke jonge gozer. Lewis Hamilton heeft zich na de Grand Prix van Italië kritisch uitgelaten over het incident met zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Direct na de start kwamen de twee met elkaar in aanraking in de eerste bocht. Volgens de zevenvoudige wereldkampioen ontbreekt het bij Ferrari aan duidelijke regels voor dit soort situaties. Regels die bij zijn vorige team Mercedes wel golden. Het incident zorgde voor een teleurstellend resultaat voor het team tijdens de thuisrace op het circuit in Monza. Dus voor de mensen van Ferrari. Zo dadelijk trouwens ook nog de reactie van George Russell, de teamgenoot van winnaar Kimi Antonelli. Hij wist het podium ook te bereiken en eindigde op de derde plaats. Dat en nog veel meer andere sporten hier bij GPR Sportradio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Switch nu naar Ziggo en score een Bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
15: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
17: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
18: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
17: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: Action.nl. Mis niks en sla je slag. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
6: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens betekent dat 2 kilometer file met 30 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht-Amersfoort wordt langzaam gereden tussen afrit Maarn en Amersfoort. 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat heeft alles te maken met de A28 die dicht is bij de Hardenbergerbrug in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog file op de N301 Almere richting Barneveld, tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk, 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuutjes vertraging.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
8: Inmiddels 3:30 geweest. Zo dadelijk meer over Botik van de Zandschulp. Die is lekker bezig op de US Open. En gisteren werd hij tweede tijdens de grote prijs van Monza. Zo dadelijk de reactie van George Russell.

0: GPS Sportradio met Sam Smith. Het is maandag de 7e en maandag betekent bij ons altijd podcastdag. Straks om 16:30 verschijnt die online een kakelverse Formule 1 aan tafel, waarin natuurlijk de wedstrijd, de race van gisteren, wordt besproken. Wie te gast zijn, dat ga ik je later vertellen.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, eerst tennis dus. Botik van de Zandschulp heeft de 8e finales van de US Open bereikt. De Nederlander was gisteren in een zware vijfzetter te sterk voor de Belg Zizou Bergs. De setstanden waren 3-6, 7-6, 4-6 en 7-6. Ook nog 6-3 trouwens. Het is voor het eerst sinds een doorbraak in New York dat Van der Zandschulp weer de tweede week van het Grand Slam heeft gehaald. Door zijn overwinning is hij verzekerd van een plek bij de laatste 16 in het enkelspel. Dat wordt dus spannend voor de Nederlander. Ja, en op de banen van Flushing Meadows in New York gaat het toernooi vandaag verder. De spelers zijn dus aangekomen bij de laatste wedstrijden in de 8e finales van de US Open. De eerste partij in het enkelspel die starten straks om 17:00 Nederlandse tijd. De avondsessie met erin de belangrijkste wedstrijden die begint vannacht om 13:00 Nederlandse tijd. Ja, voor de overgebleven deelnemers breekt een belangrijke fase aan, want een overwinning betekent een plek in de kwartfinales later deze week dus. Dan ook nog even wat Formule 1. Gisteren werd de grote prijs van Monza verreden. George Russell die moest een teamgenoot Kimi Antonelli in de laatste fase van de race voorlaten. Maar dat was een teamorde, maar dat was ook wel logisch, want Antonelli had versere banden en meer snelheid. George Russell werd dus tweede en ja, hij steekt toch wel de loftrompet over zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Hier spreekt dus George Russell na afloop van de race gisteren.
2: It was incredible race by Kimi, so huge congrats to him. You know, when I saw it was already up to like P5 after a few laps, I was like, oh wow, you know, he's clearly done an amazing job. And we had a nice battle. Of course, would have liked to continue this battle and see what we could have done, but
3: thank you.
2: I understand why we split the strategy. I think I'm sure Toto and my team were quite nervous seeing us through this battle, and I'm going to take the positives from the weekend, because in the end it's been a much better weekend here in Zandvoort compared to what I had pre-summer break. So of course, disappointing not to get a win, but P1, P2 for the team is a great result.
0: George Russell dus na balen van zijn tweede plek gisteren tijdens de race in Monza. En hij snapt het wel dat hij Antonelli voor heeft moeten laten gaan. En hij kan zich ook wel voorstellen dus dat het best spannend is voor de teamleiding om die twee zo te zien racen op het circuit. Positief dus gestemd George Russell, die dus gisteren tweede werd tijdens de race in Monza. Komend weekend de grote prijs van Madrid op een nieuw circuit. Dat belooft ook weer veel spektakel. En daarover hoor je natuurlijk alles hier bij GPR Sportradio.

BPR Sportradio met Jermaine Stewart. Het is maandag en niet zomaar een maandag. Het is een mooie maandag. Mooi zomerweer, 29 graden kan het zelfs worden. Zonnetje doet dus lekker mee. Geniet ervan, want voordat je het weet is het herfst. Hè? Later deze week, sterker nog vanavond, komen de eerste buitjes alweer. Dus gewoon lekker genieten van deze maandag. En maandag wil ook zeggen podcastdag bij ons. Vandaag wordt er uitgebreid nagepraat over de grote prijs van Italië. Vrede op de Tempel of Speed in Monza. Deze week te gast Rob van Zomeren in de podcast. DJ hier bij GPR Sportradio. En wie weet stiekem behoorlijk veel van Formule 1. Ook Olaf Mol, onze eigen Formule 1 commentator, is te gast. En de meest controversiële Formule 1-analyst, wij hebben hem, Ronald Molendijk, in de F1 aan tafel van deze week, die gepresenteerd wordt door Frank Evenblij. Mocht je nog moeten tanken met je auto, wacht daar even mee als het kan. Want als je luistert naar de F1 aan tafel, maak je ook weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto en raad het autogeluid. Straks vanaf 4:30 staat die online via gprsportradio.nl, je favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. Dan heb ik nog wat voetbal voor je, want deze maandag kun je met een lekker potje voetbal afsluiten. Want in de keukenkampioendivisie komen twee belofte ploegen in actie. Jong PSV neemt het in eigen huis op tegen Den Bosch. Tegelijkertijd krijgt Jong Utrecht op het eigen complex bezoek van Eindhoven. Beide duels zijn live te volgen via ESPN en beginnen om 8 uur. Jong PSV dus tegen Den Bosch en Jong Utrecht tegen Eindhoven. Zo dadelijk nog wat meer voetbal voor je. Ik ga het nog even met je over AZ, die foutloos bezig is. Ja, en er was gisteren een aanvaring tussen Etienne Vaze en spits Wout Weghorst. Blik ik zo ook nog even met je op terug, hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Lady Gaga en Bruno Mars. Langzaam maar zeker richting 4 op deze maandagmiddag. AZ is na 5 speelrondes de enige club in de Eredivisie die nog geen enkel punt heeft verloren. De Alkmaarders voeren daardoor de ranglijst aan. Regerend landskampioen PSV die volgt op korte afstand na de overwinning in de topper tegen Ajax. Feyenoord bezet momenteel de 3e plaats op de ranglijst. De Rotterdammers wisten hun wedstrijd dit weekend eveneens winnend af te sluiten en houden zo de aansluiting met de top van het klassement. Ja, verder was er gisteren nog een aanvaring tussen doelman Etienne Fase en spits Wout Weghorst tijdens het competitieduel tussen FC Groningen en FC Twente. Dat eindigde in 2-2. Ergerde de keeper zich aan het gedrag van de aanvaller. Fase die gaf na afloop aan niet gediend te zijn van de manier waarop Weghorst zich opstelde op het veld. De doelman van Groningen vond dat de spits van Twente zich te theatraal gedroeg en vergeleek zijn houding met bidden in de kerk. Ja, daar is Wout Weghorst nogal van, hè, van zijn geloof. Maar Etienne Fase, ja, die vond het dus allemaal erg theatraal en heeft zich dus flink geërgerd aan het gedrag van Weghorst. Meer over het voetbal van afgelopen weekend zo dadelijk bij Twan van Peperstraten na 4.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bondskanselier Merz is diep geschokt door de verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt. De partij haalde bij de deelstaatverkiezingen bijna 44% van de stemmen. De partij van Merz halveerde. Hij erkende dat dat onder meer komt door zijn lage populariteit. Er moet flink wat gebeuren om ons land weerbaarder te maken tegen extreem weer, zoals droogte of juist veel regen. In een nieuw advies staat onder meer dat het gemaal bij IJmuiden vernieuwd moet worden en het IJsselmeer meer water moet vasthouden. De plannen kosten miljarden. In de Engelse stad Portsmouth zijn bij een protest tegen migranten meerdere agenten gewond geraakt en ook zijn er politieauto's vernield. Het protest vannacht was vooral gericht tegen bootjes met migranten die aankomen vanuit Frankrijk. Eergisteren was er in Dover ook al zo'n protest. En een heterdaadje op een begraafplaats in Utrecht. Er zijn vanochtend 4 mannen opgepakt voor het vernielen van een grafmonument. Een medewerker zag het gebeuren en belde de politie. Volgens de regionale omroep is het personeel van de begraafplaats op advies van de politie naar huis gegaan. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is een stuk koeler rond de 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits begint, er staat nu 160 kilometer file in totaal. Het is op dit moment vooral druk in de omgeving van Nijkerk door de afgesloten A28. De weg is dicht in beide richtingen vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. Daardoor staat er ook file op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk kun je 25 minuten bij je reistijd optellen. Ook op de A58 is het druk, Tilburg-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd op de linkerrijstrook tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten oponthoud.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Is echt serieus?
14: Zo.
13: Oh, wat een geld.
14: 50.000, potverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Nog 309.000.
16: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Oh, Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
21: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
22: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
22: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
23: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
22: Fans van voordeel,
19: Aldi.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
25: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
26: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
25: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
27: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
28: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
27: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: GPR Sportradio.
29: Sportradio.
2: Twan van Peperstraten.
30: Goedemiddag, sport is er altijd. Alhoewel, rustdag vandaag in de Vuelta. Maar deze week gaat wel de Champions League beginnen met Feyenoord en PSV. Zometeen gaan we bellen met iemand over het ontslag van Karel Hoefkens al na 5 wedstrijden bij NAC Breda. GPR.

0: and people and moving on up. Het is 10 minuten over 4. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.
1: Ja.
0: En we zitten weer mutjevol deze uitzending. Zometeen gaan we het hebben over het geweldig presterende Heracles in de keukenkampioendivisie. We gaan het zeker nog hebben over de topper Ajax-PSV met Hervigas Maduro. We gaan het hebben over Willem II dat, nou ja, veel spelers binnenhaalt, maar toch maar matig presteert in de vriendenloterij Eredivisie. Ja, en het ontslag dus van Karel Hoefkens bij NAC Breda. Daar gaan we het zometeen niet met zomaar iemand over hebben, maar met Freddy de Wond, maker van de podcast. De eerste, de beste, maar bovenal groot NAC-supporter. Ja, en we komen dus uit een ontzettend druk sportweekend. En ik wil je graag even je medewerking vragen. Wij hebben even 3 fragmentjes geselecteerd. En aan jou de vraag, wat is nou eigenlijk het sportmoment geweest van afgelopen weekend? Waar ging het over bij de koffiemachine? Was het, nou ja, Van Bommel en die aanslag?
2: Van Bommel gaat er heel hard in en krijgt dan Jurie Baas over zich heen. En ineens loopt het totaal uit de hand. Geel voor dit tweetal. Ja, en dan is de vraag, is dit meer dan geel? Hij realiseert zich onmiddellijk dat hij er veel te hard in gaat.
0: Ja, en het werd dus geen rode kaart voor Ruben van Bommel, zijn actie tegen Aaron Bouwman. Maar goed, dat is fragmentje 1 dus. Fragmentje 2 is Kimi Antonelli van 19-1 op Monza.
3: Wordt zijn 7e Grand Prix overwinning. De eerste won hij dit jaar. Iedereen dacht, het worden 3 vingers in de neus. Toen moest hij hier achteraan starten. Goede keus gedaan. En Toto gaat mij wellicht straks halen. Grande Kimi Antonelli op Italia. Want hij wint hem hoor. In de 53ste van 53 met 3,8 seconden voorsprong. Op zijn teamgenoot George Russell. Een knetterharde 1-2 voor Mercedes. In het land van Ferrari. Verstappen loon naar werken met een podium. Laten we dat duidelijk zijn. Denkt hij ook een leuke dag uit. Hij heeft veel gevochten.
1: Ja.
3: Maar dit wordt echt een ding, jongen.
4: Forza Kimi!
5: Yeah!
4: Forza Kimi!
5: Yes! Oh my god!
4: Forza Kimi! Forza Kimi! Just ja. Let me know, mate, on the sim.
0: De pure emotie van Kimi Antonelli. Ja, Verstappen zei zelf al, ja, het is voor mij hetzelfde als winnen op Zandvoort. Wij begrijpen wel dat Antonelli zo reageerde. Maar dat is in ieder geval fragmentje dus nummer 2. En de derde is, ja, een doelman die 2 keer scoort. Ronald Koeman deed het tegen Cambuur namens Telstar.
6: Minuut 101. Strafschop nummer 2 voor keeper Ronald Koeman. En ook deze schiet hij binnen. Het is 2-2. En Ronald Koeman maakt er 2.
0: Ja, maakt er 2. En dat is de eerste keeper dus in de Vriendenloterij Eredivisie die 2 keer scoort in 1 wedstrijd. Wat was nou het fragment van het weekend? Was dat Van Bommel, was dat Antonelli of Koeman junior? Laat het weten via de WhatsApp-functie die je bovenaan in de app vindt. Of op de site rechtsbovenaan zie je een WhatsApp-logootje. En daarmee maak je contact met de studio. Laat even weten wat jij het moment van het afgelopen weekend vond. Zometeen gaan we bellen over het ontslag van Karel Hoefkens bij NAC Breda.
7: GPR Sportradio.

0: Linkin Park in the End op GPR Sportradio. Ja, kwam het nou als een donderslag bij Helder Hemel of zagen we het al mijlenver aankomen? Het ontslag van Karel Hoefkens bij NAC Breda. Veen de Bond, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Twan.
0: Ja, maker van de podcast De Eerste Beste, maar bovenal groot NAC-supporter. Zag jij het al een beetje aankomen?
1: Ja, nou ja, iedereen eigenlijk wel. Hè? Niet alleen in Breda-omgeving, denk ik, maar volgens mij ook wel in de rest van Nederland na de degradatie van vorig jaar.
0: Ja, maar toch, afgelopen zomer, zelfs Leuven wilde hem graag hebben, maar NAC zei nee, we laten je niet gaan. Dat is dan toch vrij opmerkelijk.
1: Nou ja, dat is nu eigenlijk het hele punt. En kijk, Karel Hoefkens is nu ontslagen, maar volgens mij liggen er nog meer hoofden op het hakblok. Want dat is natuurlijk wel een cruciale fout geweest. Want ja, je had afgelopen zomer gewoon op een nette manier afscheid kunnen nemen van elkaar. Had je nog een transfersom gehad ook. En nu moet je nog een zak met geld meegeven.
0: Ja, jij bedoelt dus eigenlijk ook de technisch directeur. Die moet nu misschien wel een beetje gaan vrezen.
1: Nou, dat denk ik wel, ja. Want ze hebben dit samen natuurlijk afgesproken om door te gaan.
0: Ja. Hey, maar 5 wedstrijden in de competitie, dat is toch wel heel snel.
1: Ja, dat is heel snel. En kijk, ik ben zelf altijd wel redelijk fan gebleven van Karel Hoefkens. Ik vind het ook echt nog steeds een hele goede trainer. Alleen was het zo, kijk, als jij degradeert, ja, dan gaan er heel veel stromingen werken. En dat betekent dat als jij met elkaar doorgaat, ja, dan moet jij meteen à la Heracles Almelo gewoon supergoed van start gaan. En dan wordt het rustig. Ja, en als dat niet gebeurt, ja, dan krijgen we dit scenario.
0: Ja. Want ik dacht eigenlijk nog, na een beetje stroeve start tegen Top Os, daarna hadden we die wedstrijd, nou ja, die vooral met Zeuntjes verband hield. Na die winst op Jong Ajax dacht ik wel, nou, er komt weer wat lucht bij NAC. Had je dat ook?
1: Nou, niet helemaal. Want die winst op Jong Ajax, ja, dat was echt, die 3 punten, ja, dat had echt gewoon 4-5-0 moeten worden. En die wonnen we uiteindelijk nog 2 minuten voor tijd met pijn en moeite. Toen had ik al wel het gevoel van, ja, iedere keer dat het nu misgaat, wordt de kans steeds groter dat het klaar is. Nou, tegen Roda werd het nog een gelijkspel. Dus dan sukkel je maar weer door. Ja, nu tegen RKC was het wel een soort van genadeklap.
0: Ja. Wat laat nou Hoefkens achter? Als je nou over een aantal jaren terugdenkt aan de periode Hoefkens bij NAC. Wat is dan de eerste gedachte?
1: Ja, nou ja, we begonnen goed. We zijn natuurlijk, inmiddels is dat al 2,5 jaar geleden, maar met geluk gepromoveerd. En toen dacht iedereen van ja, NAC vliegt er meteen uit, want die hebben helemaal geen eredivisiewaardige selectie. Nou, dat eerste half jaar ging echt boven verwachting goed. En toen wonnen we ook best wel wat wedstrijdjes. Maar de tweede seizoen zelf toen was eigenlijk al een teken aan de wand achteraf gezien. Want toen hebben we denk ik nog maar 1 keer gewonnen. En ja, vorig seizoen was het ook kwakkelen. En ja, nu is dan de genadeklap gekomen.
0: Ja. Voorlopig hebben ze nog geen nieuwe hoofdtrainer klaarstaan. Tot die tijd de assistenttrainers Michael Dingsdag en Serdal Gouwens. Ik weet niet of ik hem goed uitspreek zo. Maar die nemen in ieder geval de taken over.
1: Ja.
0: In wie zie jij een goede kandidaat?
1: Ja, ik heb persoonlijk 1 topkandidaat. En dat is ook een vriend van onze show, hè, van De Eerste de Beste. Maar ja, voor mij is de topkandidaat Rick Kruis.
0: Ja.
1: Die weet hoe je moet promoveren. Dat heeft hij met Volendam gedaan. En volgens mij is Rick Kruis iemand die is zelf nog jong, ligt goed in de groep, maar heeft toch het gezag en het respect. En hij was bij Volendam, waar hij mee promoveerde. Ja, die hadden een hele duidelijke speelstijl. En tegen wie die ook speelde, het was altijd op dezelfde manier. En dat hebben we bij NAC echt gemist. Hoefkens was een meester in het aanpassen van naar de tegenstander toe. En in de Eredivisie, ja, lukte dat ook vaak. Niet altijd met het beste resultaat, maar we zijn eigenlijk zelden weggespeeld. Maar ja, in de keukenkampioen-divisie moet je gewoon als kandidaat hoogste budget, kandidaat voor het kampioenschap. Ja, dan moet je gewoon een duidelijke speelstijl voor ogen hebben. En dat moet iedereen kunnen zien. En iedere week moet dat hetzelfde zijn. En ja, dat is niet gebeurd.
0: Ja, en je zei al, vriend van de show, dus je hebt een direct lijntje. Dus jij gaat Kruis al een klein beetje polsen of je naar Breda wil komen.
1: Ik heb het al gedaan zelfs.
0: En?
1: Nou ja, hij is 100% klaar voor een nieuwe klus, zei hij. Ja, dus nu moet ik nog een lijntje met NAC leggen, zodat zij het lijntje gaan leggen. Ja. Maar nee, wat mij betreft, want ik zou wel voor de rust, zeg maar. Want je hebt nu natuurlijk heel de voorbereiding gemist en een nieuwe trainer heeft toch ook tijd nodig. En nu spelen we komend weekend thuis tegen Jong Utrecht. Wat volgens mij, ja, die krijg ik waarschijnlijk nog tegen me gewerkt, maar wat volgens mij niet de moeilijkste tegenstander is. En dat zou natuurlijk ideaal zijn voor een nieuwe trainer om daarmee te starten. Ja.
0: Dankjewel, Ferry de Bond. Fijn dat we je even mochten bellen over het ontslag van Hoefkens bij NAC Breda. Maker van de podcast, de eerste, de beste en bovenal groot NAC-fan. Tot snel, Ferry.
1: Ja. Joe, bedankt.
0: Dankjewel. En zometeen gaan we het met Hedwiges Maduro hebben over de vroege topper deze competitie, Ajax PSV.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Het is 5 minuten voor 4:30, GPR Sportradio. Ja, de rookwolken zijn een klein beetje opgetrokken. Na de vroege toppen deze competitie, al na 5 speelrondes, stond hij op het programma. De wedstrijd tussen Ajax en PSV. Het werd in de Johan Cruijff Arena uiteindelijk 1-3 voor PSV. Het is Maduro, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Was het eigenlijk een goede topper, vond jij?
1: Jazeker, vooral in de eerste helft ging het spel ook heen en weer. En dat was echt heel leuk om te zien. En eigenlijk was het van beide kanten een heel hoog niveau.
0: En vond je het jammer dat hij al zo vroeg deze competitie op het programma stond? Omdat natuurlijk Ajax nog helemaal niet ingespeeld is.
1: Ja, eigenlijk wel. Want Peter Bos zei dat ook na afloop. Hè, van, Ajax kon nog niet de beste spelers opstellen. En PSV eigenlijk ook nog niet. Dus ja, wel jammer dat hij zo vroeg kwam in de kalender. Maar ik heb alsnog wel genoten hoor. Want je zag wel echt potentie, vooral bij Ajax, waar ze naartoe kunnen gaan werken. En bij PSV zag je ook wel gewoon hoe goed ze nog steeds zijn.
0: Ja, was je nog verbaasd trouwens dat Peppi in de spits stond? Want er gingen wat geruchten dat Bos misschien wel zou gaan schuiven en Til naar de spitspositie zou brengen.
1: Ja, Peppi is nog altijd wel natuurlijk een groot aanspeelpunt. En Til was meer de loper. Ja, uiteindelijk is Peppi gewoon een heel belangrijke speler voor PSV. Zeker in de 16 meter. Zoals ook de eerste goal. Dan staat hij toch weer helemaal vrij en dat doet hij gewoon heel slim.
0: Ja, Peppi dus met de 1-0 voor PSV. Het wordt dan 1-1 via Tolu. En dan vlak voor de rust het moment van Geert Ruida.
2: Ivan Perisic is iemand die de bal kan neerleggen waar hij wil. Maar Klaassen zit er met het hoofd tussen. Obispo. Geert Ruida. Toch nog 2-1 voor PSV. Lucharel Geertruida bij zijn debuut in het shirt van de kampioen. En dan doet hij precies wat hij deed als speler van Feyenoord een dikke 3 jaar geleden.
0: Ja, zo klonk het dus inderdaad allemaal bij de NOS. De 1-2 van Geertruida. Hoe vond je hem spelen?
1: Ja, ik vond hem heel goed spelen. Hij bracht heel veel rust in de verdediging bij PSV. Zeker met de bal. Daar raakte hij eigenlijk helemaal nooit in de stress. Dus Ajax probeerde af en toe wat druk te geven, maar dat lukte niet echt. En dat kwam vooral door zijn kwaliteiten. Hij weet eigenlijk altijd de oplossing te vinden.

0: En hij is gewoon ook sterk in de duels.
1: Ja, ik denk de belangrijkste aanwinst van PSV deze zomer.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, hij kan zeg maar de schouderrol vervullen. Hè? Dus echt als verdediger kan hij ook in het middenveld komen om te voetballen. En dat deed hij ook een paar keer. Ja.
1: Belangrijkste aanwinst bij Ajax, gewoon Julian Brandt?
0: Ja, die vond ik ook weer heel goed spelen. Hele slimme speler is het. Hè? Die vindt altijd wel de juiste ruimtes om aangespeeld te kunnen worden. Heeft ook een goede timing. Hij is niet super snel, maar bijvoorbeeld in de eerste helft had hij ook een 1-op-1 kans. Hè? En dan is hij toch weg bij Geertruida toevallig. En dan, die mist hij dan. En eigenlijk moet Berghuis dan de 2-1 maken. Maar daar zag je wel hoe slim Brandt was.
1: Ja. Ja, en die vele wissels die natuurlijk plaatsvonden, met name in de tweede helft. Ja, die eigenlijk was dat vooral in het voordeel van PSV, hè? De breedte van de selectie.
0: Ja, dat klopt. En PSV had heel veel moeite met Tolu. Een sterke spits, vooral in de eerste helft. Die kon eigenlijk telkens inspelen. En dan kwam Klaassen onder en Brandt onder. En eigenlijk toen Tolu eruit ging, ja, was dat speelplan heel anders. En met Dolberg en Leonardo, ja, dat zijn hele andere type spitsen zoals Tolu is. Ja. En PSV werd eigenlijk alleen maar sterker en Ajax werd minder.
1: Ja. En toen kwam dat ene moment met Bouwman en Van Bommel.
2: Van Bommel gaat er heel hard in en krijgt dan Jurie Baas over zich heen. En ineens loopt het totaal uit de hand. Geel voor dit tweetal. Ja, en dan is de vraag, is dit meer dan geel? Hij realiseert zich onmiddellijk dat hij er veel te hard in gaat.
1: Zag jij het meteen? Dat het eigenlijk gewoon rood had moeten zijn?
0: Ja, zeker. Ja, dat kan je altijd gewoon zien aan de impact van de klap. Dus ik vond dat het een rode kaart was. Maar ik zag ook wel direct dat het niet zijn intentie was om zeg maar iemand bewust zo te raken. Maar het was wel een harde overtreding natuurlijk. Je hoeft alleen maar naar Bouwman te kijken en hoe hij zeg maar neerviel. Om te zien hoe hard het aankwam. En ja, gewoon een rode kaart.
1: Ja. Nu de stofwolken zijn opgetrokken. Nu ook weten hoe Feyenoord het heeft gedaan deze competitieronde. En zeker ook AZ. Wat zegt nu uiteindelijk de 1-3 uitslag?
0: Vrij weinig. Ik vind wel dat je de potentie van Ajax hebt gezien. Dat ze eigenlijk wel heel lang mee kunnen met het niveau van PSV. En dat zal heel goed doen aan het gevoel bij heel veel Ajaxiden. En nu is het zaak voor Ajax om weer wedstrijden te gewinnen, om weer het gat te dichten. Feyenoord speelt gewoon heel goed met Valente en Zegiel. En AZ, ja, die is altijd een beetje op de achtergrond, maar die heeft ook een heel stabiel elftal. Ja. Dus ik denk dat die ploegen allemaal heel dicht bij elkaar liggen nu momenteel.
1: Hedwiges, mag ik jou hartelijk danken voor jouw licht dat je even hebt laten schijnen op de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Dankjewel, fijne middag.
0: Ja. Fijne middag, graag gedaan.
1: Goed, en inmiddels is het alweer 4:30. Dat betekent dat hij weer online staat, de nieuwe F1 aan tafel. Het woord is weer aan mijn grote vriend, Frank Evenblij.
3: Ja, Twan, wij zitten natuurlijk weer in de Harbour Club. Honderden hapjes. Dat steekt wat lauw af bij jou met twee gevulde koeken uit 1983. Ja. Maar we hebben weer een bomvolle tafel. Olaf Mol is er, Rob van Zomer is er. De meest controversiële Formule 1-analist, Ronald Molendijk is, en we hebben het natuurlijk uitgebreid over Monza. Over toch die knappe prestatie van Max Verstappen. Maar die Kimi Antonelli, hè? Daar zou je toch een pizza op gaan eten vanavond. Hey, veel plezier daar. Hoi.
1: Dankjewel. Hij staat dus weer online, de nieuwe F1 aan tafel. Dit is GPR Sportradio.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
20: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Minister Sjoerdsma vindt het onacceptabel dat hulpgoederen Gaza niet binnenkomen, waar het Rode Kruis vanochtend voor waarschuwde. Nederland blijft Israël vragen om mensen in nood te helpen, zegt de minister. Over 20 jaar is het einde oefening voor de telers in de Bollenstreek, zegt de Delta-commissaris. De grond wordt daar langzaam ongeschikt door verzilting. Ook waarschuwt hij dat er veel meer gedaan moet worden tegen extreem weer. In Rijkswaterstaat is de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk aan het checken. Die is met onmiddellijke ingang gesloten na een inspectie. Er staan flinke files. Eerder ging de Merwedebrug bij Gorkum dicht voor vrachtwagens.
22: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is begonnen, het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat nu toch al bijna 300 kilometer file in totaal. Vooral rond Nijkerk en dat komt door de afgesloten A28. De weg is in beide richtingen dicht vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. En dat veroorzaakt onder andere file op de N301 Barneveld richting Almere. Tussen Slichtenhorst en de aansluiting met de A28 doe je er 30 minuten langer over. Ook op de A2 staat file Eindhoven richting Maastricht tussen Grattem en knooppunt Het Vonderen. Dat komt door een auto met pech. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 10 minuten vertraging.
22: GPR Sportradio. Sportradio.
0: Twan van Peperstraten.
1: Het is 4:30. Goedemiddag. Zometeen gaan we weer terug in de tijd. Ditmaal gaan we naar 1993, 33 jaar geleden. Toen werd Falco Zandstra wereld- en Europees kampioen schaatsen. En zometeen praten we uitgebreid met hem.

0: Yes, John Anderson en Hold On To Love. Dit is GPR Sportradio. Iedere dag rond dit tijdstip gaan we een sprong terug in de tijd maken. We gaan naar een mooi sportjaar. En ditmaal is dat 1993. En dat doen we met deze man.
1: Coco Zandstra is de wereldkampioen 1993. Hij is kapot, hij is doodop, hij heeft alles gegeven. Hij moet op de knieën op het ijs, hij moet zitten, hij kan niet meer staan. Oh, wat heeft deze jongen een geweldig gevecht geleverd tegen die andere kanjer uit Noorwegen, Johan Kors.
0: Ja, Heinze Bakker zei dat in 1993. Falco Zandstra, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goed je weer even te spreken. 33 jaar na dat moment. Wat is het eerste, als jij terugdenkt aan 1993, wat is het eerste beeld dat in je opkomt?
2: Dat ik op de schouders bij, volgens mij, Rientje en Bart naar de 10 kilometer ging.
0: Ja.
2: En dat het best wel pijn deed dat ze aan mijn benen zaten. Ja, en in de armen van mijn coach, Ab Krook.
0: Ja, ja. Jij was natuurlijk een jaar daarvoor al Europees kampioen geworden. Ging jij ook naar 93, naar dat WK, met het idee van, nou, het zou wel eens de wereldtitel kunnen worden?
2: Nou, niet zozeer, want in 92 ben ik voor het eerst bij de kernploeg gekomen. En het was het tijdperk van Johan Olaf Kos. En die jongens in de kernploeg die zeiden van ja, het is allemaal leuk, maar Johan die wint alles. Nou ja, ik zei dat zien we dan wel. En in 92 had ik dan het Europees kampioenschap gewonnen. Dus toen had ik een keer van hem gewonnen. En 93 was de eerste wedstrijd in het Vikingschip in Hamar. Mm-hmm. En daar werd gezegd dat Johan Olaf Kos daar wereldkampioen zou moeten worden. Ja. Nou ja, toen had ik ook zoiets van ja, als ik één keer win, dan kan ik hem ook twee keer winnen.
0: Ja. En hoe was het uiteindelijk om daar in die thuishaven van hem het tegen die Noor op te nemen?
2: Ja, geweldig. Ja, dat was fantastisch. Er zaten natuurlijk heel veel Nederlanders ook weer in het publiek. Hè, de vaste kern die reist naar alle wedstrijden. En dat is wel de motivatie als je een vol stadion hebt, dat al die Nederlanders voor je juichen. Dus ja, en het was geweldig natuurlijk in het Hol van de Leeuw om daar toch wereldkampioen te worden.
0: Ja. Je had natuurlijk die 5000 al gewonnen. Wanneer dacht je, het gaat vandaag lukken?
2: Nou, dat was nog niet helemaal zeker. Ab Krook die had een beetje een schema uitgetekend van wat ik zou moeten rijden om wereldkampioen te worden. En dat was eigenlijk maar, volgens mij, 7,5 seconden. Iets meer dan een halve baanlengte. Het ging allemaal best goed, de 10 kilometer. Ik moest tegen Johan. Alleen, het zag een beetje naar uit naar het EK wat ik daarvoor van hem had gewonnen. Ik ging voor hem langs, dus dan lig je best wel ver op hem voor. Alleen die rondetijden van Johan die werden ook steeds sneller. En die van mij die bleven een beetje hangen. En op een gegeven moment ging Johan de buitenbaan over mij heen. Ja, normaal gesproken is dat een mokerslag. Alleen Ab Krook die schreeuwde, hou die 50 meter afstand aan. Daar heb ik alles voor gedaan en ik had hem net.
0: Ja, en neem ons even mee naar dat moment dat je hem inderdaad net hebt. Dat je, nou ja, je bent wereldkampioen. Ja. Vertel ons, wij weten niet hoe het voelt.
2: Nee, nou, dat was voor mij natuurlijk ook nieuw. Dat was de eerste keer dat ik wereldkampioen werd. En doordat Ab Krook zei van je moet die 50 meter aanhouden. Hè, ga je bij die 50 meter, dan red je het gewoon niet. En ik wist, hij ging over de streep en ik was binnen de 50 meter. En toen had ik al een beetje dat gevoel van nou, dit wordt hem gewoon. Ja, ik krijg nu weer kippenvel natuurlijk. Ja. En dan kom je over de streep en dan weet je gewoon dat je wereldkampioen bent. En ja, dat is zo'n ontzettend fijn gevoel dat je gewoon de beste van de wereld bent. Hè, dat gebeurt niet vaak. Er zijn natuurlijk ratelschaatsen die het daarna wel veel vaker hebben gedaan. Maar voor mij was het de eerste keer. En ja, dat is gewoon een supergevoel. Dus ja. Dus of je de hele wereld eraan kan. Nou, dat was het ook.
0: En veel mensen dachten ook naar die wereldtitel allround. Nu komt er een hele lange periode aan van Nederlandse dominantie. Hoe zat dat bij jou? Ja.
2: Ik kwam snel en ik ging snel. Nee, kijk. Iedereen die zegt wel, ja, de top behalen is één ding, maar de top behouden is echt wel iets meer dan het behalen van de wereldtop. Ik ben al wel redelijk in de buurt geweest, alleen nooit echt meer de top. Hè. Eerste worden, dat heb ik helaas daarna niet meer gered. Mensen zeggen wel van ja, die 10 kilometer die heeft hem de nekslag gegeven. Je herstelt gewoon wel weer van zo'n 10 kilometer. Dat is geen probleem. We hebben wel zwaardere trainingen gedaan dan een 10 kilometer.
0: Ja.
2: Maar ja, misschien de manier van de zomerindeling. Daarna krijg je best wel vaak aanbiedingen om winkels te openen of bedrijven te openen. Misschien dat ik daar wat te veel mee gedaan heb. Ja, zeg het maar. Ik heb daarna de absolute top niet meer gehaald.
0: Over die periode wil ik het graag zometeen nog even met je hebben. Als we het gaan hebben over de periode na 1993... en hoe het moet zijn om als 21-jarige... nou ja, zo'n beetje in iedere meisjeskamer te hangen. 21 jaar was hij toen nog maar, Falco Zandstra. Zometeen praten we verder naar deze muziek uit 1993 van Duran Duran.

0: Duran Duran, An Ordinary World uit 1993. Het jaar dat Falco Zandstra wereld- en Europees kampioen werd bij het allround schaatsen. We spraken met hem net over die periode. Falco, ja, ik denk dat voor jou het leven toen helemaal is veranderd, hè? Na 1993.
1: Nou ja, best wel. Ja. Nou ja, goed, ik heb natuurlijk nog wel een aantal jaren geschaatst. Top 3 heb ik wel gehaald. Maar ja, wat ik net al zei, nooit meer de absolute top gehaald. En dan op een gegeven moment moet je keuzes maken.
0: Ja, maar toch nog even terug naar die korte periode na 1993. Want jouw poster hing zo'n beetje op iedere meisjeskamer. Hè? Je zei al, ik werd gevraagd voor openingen, ik werd gevraagd voor tv-programma's. Was het inderdaad heel lastig? Was er ook niemand die jou kon begeleiden om een soort balans te vinden?
1: Nou, dat was in die tijd eigenlijk nog niet. Hè? Dat je iemand had die ervoor zorgde dat je de juiste dingen op de juiste tijd ging doen. In die tijd werd er niet zo gekke veel verdiend. En het bijsnabbelen, dat was je extra inkomen.
0: Ja, ja.
1: Dus dat deed ik dan zelf.
0: Ja. Je had natuurlijk in 1992 op de Spelen al zilver gewonnen op de 5 kilometer. Nou was het heel frappant dat 2 jaar later er weer winterspelen waren. Dit keer in Noorwegen. Ja, je hebt er uiteindelijk wel een plak gewonnen. Ik bedoel, dat zou je toch ook wel trots hebben gemaakt?
1: Ja, zeker. En ook daar was weer hetzelfde als in 92-93. Dat Johan Olof Kos die zette daar tijden neer en wij zaten in de kleedkamer. En toen had hij gereden. Nou, die tijden hadden wij nog nooit gereden dat seizoen. En toen was het eigenlijk al dat we tegen elkaar zeiden van, nou ja, we gaan voor zilver en brons.
0: Ja, ja, ja.
1: En ja, nog brons gehaald.
0: Ja, op de 1500 meter. Later word je ook nog een keer Europees kampioen in 1995. Is het lastig om te merken dat je gewoon niet meer hetzelfde niveau aan kunt? In ieder geval zeker niet qua prestaties als die tijd in 1993.
1: Ja, het is misschien ook de manier van trainen. Op een gegeven moment is Ab Kroken mee gestopt. En toen kwamen dus ook de alternatieve ploegen al. Rintje Ritsma is toen ook alternatief gegaan. Ik zou destijds met hem mee. Maar goed, ik heb toch nog 3 jaar gekozen voor de kernploeg. En toen kreeg ik Henk Gemser als trainer. En ja, dat ging niet helemaal zoals ik het graag zou willen hebben. Ik had meer een klik met Ab Krook dan met Henk Gemser. En dan gaan de trainingen ook anders. En misschien dat daardoor de prestaties ook een beetje wegbleven.
0: Ja. Wat toen je uiteindelijk besloot om te stoppen met topschaatsen, wat ging je doen?
1: Eerst een zwart gat bekijken. Want je weet dan god niet wat je moet doen. En mijn vader die zei van, joh, je moet een sportzaak beginnen, je naam is bekendheid. Ja, dan moet ik dus van alle sporten wat weten. Nou, daar had ik niet zo heel veel zin in. Mijn vader die had een eigen bedrijf en die stond op het punt om dat spul te verkopen. Dat heeft hij toen gedaan. Dat was in de tijd dat ik nog wel schaatste. En toen heb ik gezegd van, nou, ik wil eigenlijk wel hetzelfde soort bedrijf beginnen als wat jij hebt gedaan. En mijn vader als leermeester en dat heb ik gedaan. Wij bestaan nu 27 jaar.
0: Dat doe je nog steeds?
1: Dat doe ik nog steeds, ja. Ja. Ik kan nog niet rentenieren, helaas.
0: Hey, en wat heeft uiteindelijk het schaatsen je allemaal geleerd?
1: Doorzettingsvermogen.
0: Ja.
1: Prestaties leveren, dat is met het werk ook. Werk is eigenlijk ook topsport. Je bent constant bij je. Moet je scherp zijn, je moet alert zijn. De prestaties is eigenlijk, als jij een mooi pand hebt neergezet, dan voelt dat als een prestatie. Dus dat soort dingen, dat krijg je wel mee. En als je binnenkomt bij aannemers of bouwbedrijven of particulieren, we hoeven het niet elke keer over het weer te hebben.
0: Ja.
1: Mensen die herkennen je nog steeds en dan is het altijd toch even een leuk praatje. En dat heb ik wel meegekregen uit die tijd.
0: De gespierde spijker. Dat was de bijnaam.
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Falco, ik vond het heel leuk om met je terug te gaan naar 1993 en de periode daarna. We hebben van je genoten.
1: Nou, dankjewel.
0: Dankjewel, Falco. Het is vijf voor vijf.
2: GPR Sportradio.

0: Together Again. Even dit uur had ik het over drie momenten het afgelopen sportweekend. Maar wat is nou het moment? Waar ging het over bij de koffieautomaat? Was dat de niet gegeven rode kaart voor Ruben van Bommel bij Ajax PSV? Of ging het over Kimi Antonelli die van 19 naar 1 ging op Monza? Of misschien toch wel Ronald Koeman junior die twee keer scoorde tegen Cambuur als keeper? Ja, waar ging het over vanochtend bij de koffieautomaat? Laat het even weten aan de studio hier van GPR Sportradio. Laat het even weten via een appje. Rechtsboven in de app of rechtsboven op de site. Daar vind je het WhatsApp-icoontje en daarmee kun je contact maken met de studio. En zometeen de uitslag.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt, blijft de komende 2 dagen nog dicht, zegt de ANWB. Er lijken problemen te zijn met de constructie. Rijkswaterstaat onderzoekt nu wat er precies aan de hand is, nadat eerdere metingen volgens de regionale omroep afwijkingen lieten zien. Er staan flinke files. Het zou goed kunnen dat er over 20 jaar geen bloembollen meer geteeld kunnen worden in de Bollenstreek, waarschuwt de Delta-commissaris. De grond wordt langzaam ongeschikt door droogte en verzilting, schrijft hij in een rapport. Ook waarschuwt hij dat er flinke maatregelen moeten komen om beter voorbereid te zijn op extreem weer. Buitenlandminister Sjoerdsma vindt het onacceptabel dat er nauwelijks hulpgoederen Gaza binnenkomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen nu er zo weinig hulp komt. Sjoerdsma blijft bij Israël aandringen op toegang tot Gaza voor hulpgoederen, zeker omdat mensen daar in nood zijn. En er is een man aangehouden voor de steekpartij in Amsterdam-Noord. Daar werd vanochtend een vrouw neergestoken. De man werd al snel gevonden, een stukje verderop. Hij had zichzelf verwond en moest ook naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk kennen de twee elkaar. Wat de precieze aanleiding is, wordt nog onderzocht. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is het een stuk koeler rond de 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 440 kilometer file in het land. De spits is dus begonnen en het wordt snel drukker op de weg. Het is vooral druk rond Nijkerk doordat de A28 dicht is. Nou, file op de A28 dus. Zwolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Daar is de A28 dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En dat veroorzaakt 20 minuten oponthoud ter hoogte van de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Verder files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 20 minuten extra. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Heemskerk gebeurde een ongeluk. De Bergen is aanwezig, maar de linkerrijstrook moet nog dicht blijven. Daarom doe je er 20 minuten langer over. Tot slot nog de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk rijdt het langzaam over 4 kilometer met 25 minuten oponthoud.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
11: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen,
0: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl. Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
19: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
21: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
20: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
21: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
20: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
0: Goedemiddag. Van de drie gedegradeerde clubs staan NAC en Volendam in het linkerrijtje. Sterker nog, de coach van NAC is vandaag ontslagen. Heracles staat juist 4 aan kop en heeft een fenomeen in de spits lopen. Zometeen meer daarover.

0: en Shine a Little Love. Het is 11 minuten over 5, GPR Sportradio. En ik vroeg zojuist, waar ging het vandaag bij jou over bij de koffiemachine? Wij hadden een kleine voorselectie gemaakt van 3 fragmentjes. Ruben van Bommel, de niet gegeven rode kaart naar zijn actie tegen Aaron Bouwman tijdens AX-PSV. Kimi Antonelli van 19 naar 1, daarmee wint hij op Monza. Of misschien wel Ronald Koeman junior, die 2 keer scoorde als keeper tegen Cambuur. Het werd uiteindelijk 2-2. Ja, even wat stemmen erbij pakken. René zegt, ja, Kimi Antonelli natuurlijk op Monza. Sinds 1966 had daar geen Italiaan meer gewonnen, dus ontzettend bijzonder. Aniek die zegt, de rode kaart van Bommel, die had hij toch echt wel moeten krijgen. En Henk komt uit Velzen, ja, en dus kun je wel raden wat hij zegt. Ja, de 2 penalties van Koeman. Wereldwijd heeft dat het nieuws gehaald. Bert is een heel groot F1-fan en stuurt gewoon Antonelli met 3 uitroeptekens erachter. Ja, daar gingen inderdaad de meeste stemmen naartoe. De winst van Kimi Antonelli op Monza. En dat klonk in het Formule 1 gekke Italië op deze manier.
1: Ma questa è storia. All'Alboreto hanno vinto in 4 in Italia. Farina, Ascari, 2 volte e Scarfiotti. E adesso c'è Kimi Antonelli. Kimi Antonelli H12 vince il Gran Premio d'Italia. È storia.
2: Forza Kimi. Yeah! Forza Kimi. Yeah!

0: Snow Patrol, Just Say Yes. We gaan nog eens even de stemming peilen in Almelo. Want waar de gedegradeerde clubs NAC en Volendam nog slecht voor staan. Sterker nog, NAC heeft vandaag de coach ontslagen. Gaat het met Heracles misschien wel boven verwachting. Koploper in de keukenkampioendivisie. Alle wedstrijden tot dusver gewonnen. Onder leiding van Vincent Helman. En we gaan er eens over bellen met Björn Wind. Dat is de maker van de podcast Wie A Zegt over Heracles. Björn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Twan. Ja. Kleine correctie, het is de podcast met zwart-witte blik.
0: Oh, excuses.
1: Nee, geen probleem.
0: Hey, maar toch eens even over de verwachtingen misschien wel overtroffen. Dit zul jij toch ook niet hebben verwacht na 5 wedstrijden, hoe Heracles ervoor staat, hè?
1: Nee, het is momenteel echt een feestje om Heracles te zijn.
0: Ja.
1: En niet alleen vanwege de uitslagen, maar ook gewoon vanwege het vertoonde spel dat we zien op de mat.
0: Is dat de hand van Vincent Helman?
1: Ja, die kan er niet los van gezien worden. Hij, zoals eigenlijk iedere nieuwe trainer verkondigde hij dat hij aanvallend voetbal wou gaan spelen. Alleen in tegenstelling tot eerdere trainers laat hij het ook daadwerkelijk zien.
0: Ja, want hij wilde natuurlijk vorig seizoen eigenlijk al instappen. Hè, maar toen mocht dat nog niet, omdat hij niet alle diploma's had. En bleef Faber nog een tijdje zitten. Faber, ja, de wind is wel helemaal gedraaid, hè, met betrekking tot hem.
1: Ja, die dubbelfunctie die hij toen op zijn schouders heeft genomen, die heeft hem vorig seizoen geen windeieren gelegd. En Heracles ook niet. Maar zoals hij nu in samenwerking met Vincent Helman, maar ook met het databedrijf Jamestown Analytics samenwerkt, ja, dat is gewoon goud in handen op dit moment.
0: Ja. Zo meteen gaan we maar eens even over de nieuwe spelers die zijn binnengekomen. Ja, ik hoef niet eens te vragen wat is de grootste verrassing, want ja, dat kan maar één man zijn.
2: Het is goed gespeeld. 1 keer raken. Via Abbas. Opnieuw Shafiq Abbas. En een goede voorzet. En hij zit hier al in. Na 1 minuut en 32 seconden slaat hij weer toe. Die spits Jean-Paul Njoli. Hard raak geknikt door Njoli. Scheperman verlengt. Daar gaat Njoli. Njoli! Hoho! 4-0. En hij maakt de 4-2. Jean-Paul Njoli. Wordt de bal op de stip gelegd. Jean-Paul Njoli. Het is 5-0. En hij heeft zijn hat-trick.
0: Ja, weer 3 goals van de topscorer van de KKD. 9 doelpunten inmiddels. Njoli, ja, bedoel, die heeft je toch wel ongelooflijk verrast. Hè?
1: Ja, het is echt bizar de cijfers die hij weerlegt. En dan te bedenken dat hij ook nog de nodige kansen tegen Eindhoven en tegen de Graafschap gemist heeft. Dus hij had eigenlijk al in de dubbele cijfers kunnen staan. Maar dat iemand van het tweede niveau van Zwitserland overkomt en dan de KKD eigenlijk aan God schiet, dat had inderdaad niemand gedacht.
0: Nee, en sterker nog, daarvoor scoorde hij toch ook helemaal niet zo vaak bij al die clubs waar hij heeft gespeeld?
1: Nee. En nu praat hij al over het Congolese elftal. Dus het kan heel snel gaan in één keer.
0: Welke nieuwe spelers hebben jou nog meer aangenaam verrast?
1: Er zijn natuurlijk heel veel spelers van een lager niveau gekomen. Zo heb je Manny Rodriguez, die komt van het vierde niveau van Spanje. Ja, er zijn weekenden dat ik niet inschakel om die wedstrijden te kijken. Maar die maakt een hele goede indruk. Hetzelfde met Mario Boric, die overkomt van Stuttgart de Kickers. Van de regionale liga. Ja, die is pas 20. Maar die speelt centraal achterin alsof hij al met 30 jaar ervaring voetbalt.
0: Ja, ik ben ook wel blij dat er toch een beetje uit aan het komen is bij Tristan van Gilst.
1: Ja, nou, die heeft ook een hele renovatie doorgemaakt. En dat merk je ook gewoon op het moment dat hij in de as voetbalt. Ja. Dat het hele team voetballend gewoon beter draait.
0: Ja. En goed, maar we zijn nog maar 5 wedstrijden onderweg. Maar goed, als je er zo begint aan de competitie, dan ga je natuurlijk meedoen om directe promotie. Wie zie jij als de grote concurrent?
1: De grootste concurrent lijkt mij Almere City. Die hebben gewoon heel veel kwaliteit op iedere linie. En die kunnen ook een goede angstgegner zijn voor Heracles, omdat ze heel veel snelheid voorin hebben. En nou, dat is wat Heracles nog wel eens een beetje laat liggen. Heel veel ruimte achterin. Dus daar kunnen ze heel veel gebruik van maken. Maar als je over 2 weken moeten we naar Almere. Stel je wint die, nou, dan zou je al bijna een platte kar met winterbanden kunnen bestellen.
0: Zo snel kan het allemaal verkeren. Het was kommerig wel een paar maanden geleden naar de degradatie. En nu droomt iedereen weer van Eredivisievoetballer en Almelo. Mag je hartelijk danken, Björn.
1: Nou, geen probleem. Jij bedankt.
0: Ja, Björn Wind was dat over Heracles. De trotse koploper in de keukenkampioendivisie. En natuurlijk over dat fenomeen in de spits Jean-Paul en Jolie. Dit is GPR Sportradio.

0: Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean, GPR Sportradio. Ja, het sneeuwde een klein beetje onder na het afgelopen mooie sportweekend. Jeffrey Herlings, ja, die gewoon voor de derde keer wereldkampioen werd in de MXGP-klasse. Ja, en dus zat hij na afloop vol emotie.
1: Ik ben letterlijk even back af. Niet van de wedstrijd, was het minste van mijn zorg, maar gewoon van de mentale stress. Gewoon wekenlang leef je naartoe en mee bij elke training bang dat je nog kan, dat je gaat vallen of dat je nog kan vallen of nog een blessure oplopen. Dat was het enige wat me eigenlijk normaal kon stoppen en dan is er eindelijk de druk van mijn schouders af. Maar er komen nog 2 GP's aan, die wil ik natuurlijk zo goed mogelijk doen, maar de buiten is binnen, de wereldtitel is binnen. Ik heb er 5 jaar op moeten wachten, de 6e in mijn carrière. Vandaag de 123 GP in mijn carrière gewonnen.
0: Ja.
1: 11e van het jaar, dus...
0: Precies. Een behoorlijk cv. Jeffrey Herlings, voor de derde keer wereldkampioen dus in de MXGP. Het is 4 minuten voor 5:30.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. FC Utrecht is de eerste mensen op het spoor die eergisteren met vuurwerk en bekers gooiden bij de wedstrijd tegen Go Ahead. Die wedstrijd werd gestaakt en wordt morgen uitgespeeld. De hooligans krijgen misschien een stadionverbod. Het gaat nog zeker 2 dagen duren voor de A28 bij Nijkerk weer opengaat. Er zijn problemen met de Hardenbergenbrug en daardoor moet het verkeer omrijden. Rijkswaterstaat inspecteert de brug nu. En telers in de Bollenstreek zijn het niet eens met de Delta-commissaris, die zegt dat er over 20 jaar geen bollen meer geteeld kunnen worden door verzilting. De telers denken dat dat is op te lossen met gezuiverd rioolwater.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment komt door ongelukken en het is druk in het midden van het land door de afgesloten A28. Dat merkt het verkeer bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Dat is de omrijroute voor de afgesloten A28 en dat betekent 15 minuten oponthoud tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Ook op de A28 is het nog druk. Zwolle richting Amersfoort, tussen Strandmulde en Amersfoort-Vathorst, doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dat komt allemaal door de afgesloten Hardenbergerbrug. Het verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1 in beide richtingen. Dan nog de A27, Breda-Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. De linkerrijstrook is dicht en daarom doe je er meer dan een uur langer over. Tot slot nog een file in het midden, ook door de afgesloten A28, de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk, 4 kilometer met 30 minuten vertraging.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
4: Vannacht en vanavond wordt er weer getennist in New York, de US Open. Botik van de Zandschulp komt ook weer in actie. Hij speelt in de kwartfinale tegen Arthur Zea, de lucky loser. Ja, en er is nog meer tennisnieuws, want Carlos Alcaraz komt terug naar Rotterdam.

0: Coldplay en de hymne voor The Weeknd. 6:06, GPR Sportradio. En zoals gezegd, er wordt weer getennist komende nacht. US Open, Botik van der Zandschul komt daar weer in actie. Hij gaat spelen tegen de lucky loser Arthur Zea. Nou ja, van der Zandschul is iets in het voordeel. Staat 70ste op de ATP-ranglijst. En Zea staat 87ste. Dus je zou zeggen, er liggen kansen. En wie weet, want bij winst zouden als eerste geplaatste Alexander Zverev wel eens op van der Zandschul kunnen wachten. Eerst nog even terugblikken op die partij tegen Zizou Berghs. Dat is de Belg die hij trof in de vorige ronde.
1: Je zegt met mijn rug tegen de muur. Het was niet... Het ging al wat moeizamer dan 2 dagen geleden. Ja, is vaak als je dan een goede wedstrijd erop hebt zitten, wil je die lijn ook doortrekken. En dan zijn zulke wedstrijden af en toe ook nodig dat je hem met wat minder tennis toch over de lijn kan trekken. Ik moet zeggen, hij speelde met vlagen erg goed. Kwam best wel goed uit de startblokken. Nou ja, ongelooflijk blij dat ik na 2-1 achterstand, dat ik hem toch in 5 sets over de streep trek.
0: Op karakter inderdaad, Botik van der Zandschulp langs die Belg. En nu wacht eens de lucky loser Arthur Zea. Ja, wat weet je eigenlijk van hem?
1: Ja, ik denk een goede speler, ATP gewonnen. Ja, staat hier niets voor niets, 4e ronde. Ik moet zeggen dat ik nog niet... Ik heb hem heel even zien spelen in het begin van het jaar in Australië en Montpellier. Ik heb hem daarna niet zo heel veel zien spelen. Dus ja, zullen zeker moeten gaan kijken wat hij goed doet. En nou ja, daar hebben we nog even 2 dagen voor.
0: Goed, en dat zei hij dus eigenlijk 2 dagen geleden. Want inmiddels gaat hij dus komende nacht spelen. Van der Zandschulp tegen Arthur Zea. U hoorde hem hier in gesprek met Eurosport. Zometeen meer tennisnieuws. Want ja, goed nieuws voor het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam.

0: ABC, The Night You Murdered Love. GPR Sportradio, hij staat inmiddels weer online. De nieuwe F1 aan tafel. Iedere maandag om 16:30 is dat zo. Frank Evenblij, ditmaal in gesprek met Ronald Molendijk, Rob van Zomeren en Olaf Mol. En het gaat in deze F1 aan tafel onder meer over de start van de Grand Prix in Italië.
1: Ja, hommelus tussen beide Ferraris bij de start. Leclerc duwde Hamilton van de baan. En volgens Hamilton had zijn team hem juist op dit moment in de titelstrijd moeten steunen en hem het voordeel moeten geven. Maar dat is volgens de Engelsman nu te laat. Antonelli die staat inmiddels 76 punten voor op Lewis Hamilton, terwijl Leclerc 112 punten achter de kampioensleider staat. Ja, heeft Hamilton een punt?
2: Nee, hij ging wel zelf op de penaltypunt zitten wat dat betreft. Want je hoort daar gewoon niet te rijden. En ik heb overigens ook bezwaar tegen de terminologie. Hij werd van de baan af gedrukt. Je gaat daar zelf rijden en er is geen baan meer.
3: Baan houdt op.
2: Dat is het.
1: Ja.
3: En hij vertelt de waarheid niet, want hij zegt, ik had in turn 2 had ik de apex. Nou, de apex is volgens mij aan de binnenkant van de bocht.
2: Precies.
3: En hij had in turn 1 de apex, maar dan weet je, ja, dan blijft, het gaat linksaf. Dus ja, hij heeft een fout gemaakt door zelf niet een beetje naar buiten te laten lopen van bocht 1. Want dan had Leclerc de binnenkant moeten kiezen.
2: Dan houdt daar de baan op.
3: En nu blijft hij zitten waar hij zit. En wat hij nog allemaal erover geroepen heeft, spreek het van tevoren af. We gaan in de afloop roepen, ja, dat hebben we niet goed gedaan. Nee, als je het er van tevoren niet over hebt, dan krijg je deze dingen. Dus gewoon toetoet moeloet.
0: De start van de Grand Prix in Italië. F1 aan tafel, hij staat inmiddels online. Dit is GPR Sportradio, met nu de weekend. Take

Imbruglia. Torn op GPR Sportradio. Ik zei het juist al, Carlos Alcaraz is erbij straks in februari 2027... als het ABN AMRO-toernooi weer wordt gehouden in Rotterdam. De winnaar van 2025 zou ook begin van dit jaar al hebben meegedaan, maar meldde zich toen af, kort na het winnen van de Australian Open. Ja, hij vindt het een eer om het dit jaar weer bij te kunnen zijn, in ieder geval in 2027, want het deed hem pijn dat hij zich moest afmelden in februari dit jaar. De wedstrijden, de energie, mijn eerste indoor-titel. Ik wil dat opnieuw beleven, al dus Carlos Alcaraz. Ja, eerder al hebben de titelhouder Alex de Minaur en Félix Auger-Aliassime al toegezegd om naar Rotterdam te komen. Kortom, een goede bezetting. En dan 5 Nederlandse atleten mogen individueel meedoen aan de eerste editie van de World Athletics Ultimate Championship komend weekend in Budapest. Femke Broeders-Bol, Nadine Visser, Lieke Klaver, Maureen Koster en Jonas Vijvers. In de prijzenpot zit totaal $10 miljoen, $150.000 voor de winnaar van elk onderdeel. Het Ultimate Championship is nieuw. Bedoeling is om het elke 2 jaar te organiseren. Alleen de recentste Olympische wereldkampioen en winnaars van de Diamond League plaatsen zich, aangevuld met nog een aantal atleten, op basis van de wereldranglijst. Femke Broeders-Bol dus, ondanks haar overstap op de 800 meter, is erbij. Staat wel derde op de wereldranglijst. En opvallend wereldkampioen kogelstoten, Jessica Schilder, is er wel weer niet bij. Want kogelstoten staat daar niet op het programma bij de Ultimate Championship. En dan toch wel extreem nieuws uit Duitsland. Het judo, want daar is de Duitse judoka Timo Cavelius in elkaar geslagen door zijn tegenstander na de wedstrijd. Het leverde hem een gebroken kaak en 2 gebroken tanden op. Cavelius is langdurig uitgeschakeld. Hij mist daardoor ook het WK-judo volgende maand. En voor aanvaller Jaapie Ritze, een Georgier, dreigt nu een levenslange schorsing. Ja, opmerkelijk nieuws uit Duitsland. GPR Sportradio met nu de Police, Roxanne.

0: a Train. Zometeen gaan we het hebben over Willem II. Slecht gestart in de vriendenloterij Eredivisie. 1 punt uit 4 wedstrijden. Na het eindtrekken van zoveel spelers tijdens deze transferwindow. En we gaan bellen met Richard Krajicek, toernooidirecteur van het ABN AMRO toernooi. Hij heeft een grote vis binnengehengeld.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. FC Utrecht is de eerste mens op het spoor die onrust stookte bij de wedstrijd tegen Go Ahead afgelopen weekend. Daar werden bekers en vuurwerk op het veld gegooid, waardoor de wedstrijd moest worden gestaakt. De club heeft al een paar stadionverboden uitgedeeld. Morgen wordt de wedstrijd uitgespeeld. De transportbranche baalt van de problemen met de brug op de A28 bij Nijkerk. Die is uit voorzorg gesloten na een inspectie. Dat kost de sector €1 miljoen per dag en de brug blijft nog zeker 2 dagen dicht. Vrachtwagens mogen ook al een tijdje niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum. Telers in de Bollenstreek zijn het niet eens met de Delta-commissaris. Die zegt dat er over 20 jaar geen toekomst meer voor hen is door verzilting in de grond. De bollentelers zeggen daar vast wel een oplossing voor te kunnen vinden, zoals het gebruiken van gezuiverd rioolwater. Er is vanmiddag een steekpartij geweest in een bos in het Brabantse Gemert, meldt de regionale omroep. Spelende tieners zouden ruzie hebben gehad. Een jongen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Aan het eind van de middag is een meisje van 15 opgepakt. Er wordt nog gezocht naar 2 andere tieners. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het druk in het zuiden en westen van het land, maar vooral in het midden van het land door de afgesloten A28 bij Nijkerk. Die is namelijk dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen van Rijkswaterstaat. In beide richtingen kan het verkeer het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Nou, op verschillende plekken veroorzaakt de afsluiting voor files. Dat zien we bijvoorbeeld op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk door een ongeluk. Tussen Lexmond en Werkendam is er ook schade aan het wegmeubilair. Het veroorzaakt meer dan een uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 50.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Alle verf super voordelig.
14: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
15: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
16: Oh.
7: Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
16: Vraag je
17: wat?
16: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
17: Langer mee doen is goedkoper.
16: Zeker, kwaliteit rendeert.
18: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
19: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
20: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
21: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Zeepeldruiven, 1 per 1 gratis. Becel, bakproducten en kuipen, ook 1 per 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
24: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
28: Thuisbatterij.
29: Einde salderingsregeling.
30: Terugleverkosten.
31: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
32: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
33: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
34: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: GPR Sportradio. Twan van Peperstraten.
0: Goedenavond, het is 6:05. Zometeen gaan we bellen met de toernooidirecteur van het ABN AMRO-toernooi, Richard Krajicek. Hoe opgelucht is hij naar de toezegging van Carlos Alcaraz, de winnaar van 2025? Want die komt naar de komende editie in februari. GPR.

Terence Trent D'Arby en Wishing Well. Jarenlang werd Willem II het Ajax van het Zuiden genoemd. Had allemaal met het voetbal te maken. En nu is dat ook weer zo. Willem II is het Ajax van het Zuiden. Maar ja, nu gaat het om het aantal nieuwe spelers. Heeft Ajax er 11 aangetrokken deze transferwindow. Willem II maar liefst 6. Heeft nog niet geresulteerd in heel veel. 1 puntje uit 4 wedstrijden. We gaan er zo meteen over bellen met Dolf van Aert. En we willen graag weten hoe opgelucht Richard Krajicek is. Nu Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, heeft toegezegd komende februari naar het ABN AMRO toernooi te komen. Ja, en als we Krajicek toch zo meteen aan de lijn hebben, kunnen we ook even vragen, hoe staat het met de kansen van Botik van de Zandschulp, die vannacht in actie gaat komen op de US Open tegen Arthur Gea. Het is 9 minuten over 6.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love, op GPR Sportradio. Het is 14 minuten voor 6:30. Goed nieuws uit Rotterdam. Het ABN AMRO-toernooi heeft wereldtopper Carlos Alcaraz gestrikt voor de komende editie. Aan de telefoon hebben we de toernooidirecteur van het toernooi in Rotterdam, Richard Krajicek. Richard, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, jij zult wel opgelucht zijn, hè, met de toezegging van Alcaraz.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, nee, ja. Dus dat is fijn. We hebben toch altijd een mooi veld neerzetten. En het is toch altijd mooi dat je een absolute wereldtopper hebt. En met Alcaraz hebben we dat nu in huis. Dus we zijn erg tevreden.
0: Ja. Hij was er de afgelopen editie niet bij. Maar het jaar daarvoor in 2025 won hij wel. Dat zal ook wel hebben geholpen om hem over de streep te halen.
1: Ja, hij heeft goede herinneringen inderdaad aan Rotterdam. Dat zegt hij zelf ook. En dus hij komt graag bij ons. En voor hem, hij vindt het fijn, het ritme met de Australisch Open. Australisch Open, week tussen Rotterdam, week tussen. En dan gaat hij naar Qatar toe waarschijnlijk, volgens mij. En dit jaar speelde die ongelofelijke halve finale tegen Zverev, waar die echt helemaal doorheen zat. En toen nog 2 dagen later de finale. Dat was helaas te veel voor hem. Maar hij heeft er zin in. Dus laten we kijken of hij zijn titel eigenlijk kan verdedigen. Ook al is het met een jaar vertraging.
0: Ja. Hoe lang lopen nou die onderhandelingen? Hoe lang houden jullie, zeg maar even, elkaar aan het lijntje?
1: Het is wel redelijk snel gegaan eigenlijk. In het begin al, als het toernooi voorbij is, dan of misschien wel tijdens het toernooi hadden we eigenlijk al contact met de manager. Leuk als je terug kan komen. Hij zei, komt graag bij jullie spelen. Vindt het leuk daar. Dus ik zal even met hem over hebben. Ja, en dan gebeurt er van alles. Natuurlijk ook last van zijn polsgat. Dus hij wilde ook even kijken hoe hij terug zou komen. Dat is natuurlijk fantastisch terugkomen nu. Ik zag hem gisteren tegen Tommy Paul spelen. Dat was echt een goede wedstrijd. Uiteindelijk is het allemaal best wel snel gegaan.
0: Ja, dat is inderdaad nog vrij spannend, hè? Hoe lang het gaat duren met zo'n polsblessure, waardoor hij ook al Roland Garros en Wimbledon heeft gemist.
1: Ja, zeker. Ja. Het kan natuurlijk, als je te lang doorgaat of verkeerde, of te vroeg begint. Je hebt bijvoorbeeld iemand Del Potro gezien. Ja, dat kan heel lang duren dan. En ja. Dat zijn helemaal van die blessures. En voorlopig lijkt erop dat hij op de juiste manier heeft gerevalideerd. En is heel sterk teruggekomen nu in deze best of fives. Wat natuurlijk toch wel pittig is. Toch wel meer dan een gewoon toernooi. Ja.
0: Alex de Minaur en Félix Auger-Aliassime, die heb je al binnen. Dat zijn dus eigenlijk 3 oud-winnaars bij elkaar. Komen er nog wat wereldtoppers, Nederlanders bij?
1: Daar zijn we zeker mee bezig. Dus dat is inderdaad wel de bedoeling. Dus we zijn nog niet klaar. Ja. En we gaan zeker nog wat namen aankondigen. Maar Alcaraz is natuurlijk de absolute top. En ook staat hij nu even nummer 3. Het is toch eigenlijk de nummer 1 of nummer 2 van de wereld, zou ik maar zeggen. Samen met Sinner. Dus blij dat we in ieder geval 1 van de 2 hebben. En we gaan kijken welke spelers we nog meer kunnen strikken en aankondigen de komende weken eigenlijk.
0: Ja. Nog 1 dingetje, nu we jou toch aan de lijn hebben. Botik van der Zandschulp komt straks aan de achterfinale van de US Open in actie, hè, tegen Arthur Zea. Hoe kijk je naar hem?
1: Ja, ik ben altijd gecharmeerd geweest van Botik. Vanaf het moment dat hij kwartfinale haalde op de US Open een aantal jaar geleden. En eigenlijk, van Medvedev verloor eigenlijk alleen maar dat hij mindere service had. Voor de rest, en die was nummer 1 van de wereld, Medvedev. Voor de rest was eigenlijk alles hetzelfde niveau, vond ik. Ja, dus ik ben blij dat Raymond Sluiter hem op de juiste weg krijgt. Dat mag ik zeggen. Voor mijn gevoel kan hij zomaar iets bijzonders presteren. Weet je wel, niet te veel helemaal voorspellingen doen. Maar van die Gea kan die normaliter gewoon winnen. Ja, en dan zit je tegen een Zverev. Ja, is natuurlijk wel een hele goede speler. Maar je weet wat daar gebeurt in zo'n kwart. Maar hij moet eerst van Gea winnen. Want dat is een speler waar misschien van verwacht wordt om te winnen. Dat is misschien weer een moeilijkere wedstrijd voor hem. Maar ik ga ervan uit dat we hem over 2 dagen gaan zien tegen Alexander Zverev. En dat zou natuurlijk gaaf zijn. En dan weet je niet wat er gebeurt.
0: Absoluut, ja. Het is eigenlijk het grappige met Van der Zandschulp. Je hebt met hem al jarenlang, als hij rustig wordt in zijn hoofd, dan zou er inderdaad... Ja. We hebben nog niet de beste Van der Zandschulp gezien.
1: Nou ja, en niet op een constant lange tijd. Maar natuurlijk wel bij vlagen zie je wel dingen. En je ziet hoe snel die is en wat voor slagen die heeft. En de service is eigenlijk op zich helemaal niet te slecht. Maar dat kan af en toe een beetje probleempunt bij hem zijn. Dat hij gaat twijfelen, zeker over zijn tweede. En daar kan hij een beetje kwetsbaar zijn. Maar als hij daar de rust kan behouden en snapt dat zijn service gewoon prima is, ja, dan hoeft hij bijna voor niemand bang te zijn. Hè. Misschien dat een Alcaraz en een Sinner een maatje te groot kunnen zijn, maar ook niet eens zeker. Maar alle andere spelers buiten de buiten Alcaraz Sinner, kan die gewoon van winnen. Dat niveau heeft hij gewoon als hij inderdaad de rust bouwt. En daar is Raymond heel belangrijk in. En die samenwerking loopt goed.
0: Dankjewel, Richard. Fijn dat je even mocht bellen over in ieder geval Carlos Alcaraz. Okay. Deelnemer dus volgende editie aan het ABN AMRO-toernooi van 6 tot en met 14 februari in Ahoy, Rotterdam.

0: U2 en Mary J. Blige. En One. Ja, de nieuwe F1 aan tafel staat weer online. Met allemaal heren van stand. Presentator Frank Evenblij, Ronald Molendijk, Roffe Zomeren en Olaf Mol. En in deze nieuwe aflevering gaat het onder andere over, ja, natuurlijk Max Verstappen, die derde werd in Monza.
1: Max moet toch wel ergens enigszins tevreden zijn over afgelopen weekend?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, Max, hij staat niet bovenaan.
1: Max staat... Ja, oké, okay, hij is natuurlijk nooit tevreden als hij niet wint.
3: Hij is wel redelijk tevreden met het eindresultaat.
4: Het was op dit moment het maximaal haalbaarste wat hij kon bereiken. Daar zal hij tevreden mee zijn. Maar bedoel, het blijft natuurlijk Red Bull en Verstappen onwaardig.
3: Ja. 13 wedstrijden niet gewonnen. Ja. Dat is de langste streak die ze hebben zonder overwinning sinds de laatste paar jaren. Maar...
2: En het blijft gewoon ook, dat merk je ook, hè, dat werd nog omschreven als een enig cynische opmerking over we schijnen de snelste motor te hebben. Ja. Maar het is natuurlijk gewoon compleet kloten.
1: Hoe kan het dat je zo traag bent?
2: Ja, daar hebben we het vorige keer over gehad. En toen heeft Olaf me ook tegenover de groep. En die zei, ja, maar dit en dat. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon kloten. Als je op het rechte stuk rijdt en er komt gewoon zo'n taxi voorbij. Dat is gewoon naar.
0: De nieuwe F1 aan tafel is dus nu te beluisteren. Zometeen meten wij de temperaturen bij het gepromoveerde Willem II. Dus hou hem hier. GPR Sportradio.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.

0: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
14: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
15: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Een agent die in januari een vrouw schopte bij Utrecht Centraal wordt daar niet voor vervolgd. Volgens justitie mocht hij dat doen omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. De eerste mensen die eergisteren vuurwerk gooiden bij de wedstrijd Utrecht Go Ahead hebben een stadionverbod gekregen. Utrecht is nog op zoek naar meer verdachten. Die kunnen ook een landelijk stadionverbod krijgen. En de gemeente Nijkerk vraagt inwoners overmorgen goed na te denken of ze wel de weg op moeten gaan. Er staan flinke files door een dichte brug op de A28 en dan rijdt het OV ook niet door een staking.
15: GPR Sportradio. Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Veel files worden korter, maar vooral in het midden van het land is het nog erg druk door de afgesloten A28 bij Nijkerk. De A28 is dus afgesloten in beide richtingen bij de Hardenbergerbrug. Dat komt door veiligheidsoverwegingen. En omrijden kan het best via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog files op de N216, Schoonhoven richting Gorkum. Tussen Giezenburg en de aansluiting met de A15 doe je er 3 kwartier langer over. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een kapotte vrachtauto op de linkerrijstrook tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot slot nog de A27 Utrecht-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Lexmond en Werkendam. En nu is er schade aan het wegdek. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging meer dan een uur.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
18: Vilena van Krooi, Dekker, De Lange, Twicht, Obi van Manchester United. Er is wat binnengekomen deze transferbinde ook bij Willem II. Nu de punten nog. Zometeen gaan we erover bellen met clubwatcher Dolf van Aert.

0: Get Along Without You Now. Dit is GPR Sportradio. Volgens velen was het HET moment van het afgelopen sportweekend. De winst van Antonelli. Op Monza, ja. Voor het eerst weer een Italiaanse winnaar na zoveel jaren. De Italianen werden helemaal gek, hè?
1: Ma questa è storia. All'Alboreto hanno vinto in quattro. In Italia, Farina, Ascari, due volte.

0: Forza Kimi.
1: Yeah!
0: Forza Kimi.
1: Yeah! Yes! Oh my god!
2: Ja, en natuurlijk ging het er ook over in de nieuwe F1 aan tafel. Hij is nu weer te beluisteren. Ja, het ging niet alleen over Antonelli, maar zeker ook over zijn teamgenoot George Russell.
3: Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik zat echt... Ik zat met tranen in de ogen op de bank. Ik vond het zo mooi.
4: Mag ik voor de George Russell fans nog even een leuke statistiek neerleggen?
3: Ja.
4: Want ik hoorde mezelf zeggen, dit was de 7e overwinning van Kimi Antonelli.
3: Ja.
4: Dubbele punt, komma, dit jaar. Hoeveel overwinningen heeft George Russell in zijn hele carrière?
3: 7.
2: Ja,
3: ja.
2: Hey, ja, zei, dat gaat al ineens heel hard.
4: Nee, maar dat dus. Dat zet even dingen in perspectief.
3: Kleine correctie. Je zei George Russell fans. Meervoud.
4: Die zijn er.
2: Ja. Maar?
4: Die zijn er in het land. En bij onze luisteraars. Die zijn er wel. Ja? Ik spreek jou niet aan. Sodemiet erop.
2: Dan wil ik bij deze een oproep aan een luisteraar. Zend een brief in. En dan wil ik je wel eens leren kennen.
3: Ja, je wil ze ontmoeten.
2: Ik wil wel een mailtje zien.
3: Ik denk, een brief gaat terug naar de jaren 70. Heb je een telex?
4: Er zijn ongetwijfeld. Meisjes die boekhouden studeren, die vinden George Russell leuk.
2: Ja.
3: Ja.
2: Als je de oproep blijft staan.
1: Als jij alle George Russell fans een hand moet gaan geven...
2: Dan ben ik binnen een kwartiertje klaar, denk ik.
1: Nee, dat denk ik niet.
4: Denk ook niet.
2: Allemaal te beluisteren in de nieuwe F1 aan tafel... met Evenblij, Molendijk, Van Zomeren en natuurlijk Olaf.

0: Simple Minds, altijd goed. Let there be love. Het is inmiddels 14 minuten voor 7 geworden. De ware jaren dat Willem II het Ajax van het Zuiden werd genoemd, dat is alweer een tijdje niet meer zo. Tot afgelopen week. Bij Ajax kwam de ene na de andere nieuwe speler binnen, en zo waar bij Willem II ook. Technische man Freek Hikkers maakte overuren. Het heeft alleen nog niet geleid tot een ommekeer in de competitie. Zaterdag gingen de tricolores met 3-0 onderuit tegen Excelsior. We gaan er zo over praten met Dolf van Aert van het Brabants Dagblad. Dolf, goedenavond.
1: Goedenavond, Tom.
0: Ik zat even te kijken naar de nieuwe spelers deze transferwindow. Tony Villena, Vito van Krooi, Maxime Dekker, Maxime De Lange, Kelvin Twicht en Thibaut Obi. Over welke was jij het meest verbaasd?
1: Dat zijn er eigenlijk twee, als het mag. Tony Villena qua naam. Een jongen met 15 interlands die we allemaal kennen. Als iemand die jarenlang de grote man was bij Feyenoord. Ja, dat Willem II zo iemand terug kan halen naar de Eredivisie. Los van dat het voor de Eredivisie hartstikke mooi is dat dit soort ervaren gasten terugkomen. Had ik nou niet per se verwacht dat Willem II met hem aan de haal zou gaan. En de tweede is, je noemt hem net ook al, Chido Obi. 18-jarig toptalent van Manchester United, Deense spits. Ja, we moeten nog maar afwachten hoe goed hij is en hoe hij het op volwassen mannenniveau gaat doen, zeg maar. Ja. Maar qua naam en qua reputatie die hem al vooruitgesneld is, is dat ook wel een bijzondere aanwinst. Ja.
0: Wat zegt het dat Willem II dat nog kan doen? 6 spelers halen in deze window?
1: Nou, het zegt in ieder geval dat het nog nodig was. Ze zijn natuurlijk vorig seizoen best wel onverwachts gepromoveerd met een selectie die niet goed genoeg was om mee te doen om die eerste twee plekken. Ze stonden vrij ver achter ADO en Cambuur. Nou, als je een selectie hebt die niet goed genoeg is voor de eerste twee plekken in de KKD, dan moet je daar behoorlijk aan sleutelen om er een selectie van te maken die wel in de Eredivisie kan blijven. En dat hebben ze gedaan. In totaal 12 en 6 in die laatste week. Nou, dat is ook een beetje, en dat zei de technisch directeur Freek Hikkers laatst ook tegen me, ook een beetje de plek in de piramide en in de voedselketen waar Willem II zit. Hè. Zij moeten wachten tot, nou, een beetje oneerbiedig gezegd, de kruimels links en rechts overblijven. Die spelers die willen niet per se meteen al heel erg vroeg voor Willem II kiezen. Dus dan moet Willem II afwachten en laat toeslaan. En dat hebben ze wel gedaan.
0: Ja, vind jij nu nog dat er zwakke plekken zijn bij Willem II? Of plekken die nog niet dubbel bezet zijn?
1: Nou, de plekken zijn op zich allemaal wel dubbel bezet. De enige positie waar ik wel twijfels over heb is de linksbackpositie. Daar hebben ze twee spelers, Nathan Chouaoum en Per van Loon. Per van Loon is een jongen. Die tot voor kort eigenlijk nog aanvaller was, sorry. En die hebben ze omgeturnd. Nathan Chouaoum is iemand die heel wisselend heeft gespeeld. Doet dit seizoen tot nu toe best wel goed. Maar dat is een positie, denk ik, dat als ze nog wat extra geld hadden, dat ze daar nog iemand bij hadden gehaald. En een positie waar op dit moment ook wel de meeste vraagtekens nog omheen hangen, is die van de keeper. Want ze hadden een hele goede eerste keeper. Die is geblesseerd geraakt. Thomas Didion Heudel. Daar hebben ze vervolgens een jonge jongen neergezet, Kars de Leeuw. En nu Maxime de Lange, gehuurd van Cercle Brugge, Belgische keeper. Dus ze hebben nu in 4 competitiewedstrijden 4 verschillende keepers ingezet al. Die Maxime de Lange die maakte tegen Excelsior geen grote fouten, maar ook geen geweldige indruk. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Want je merkt onder supporters nu al dat die de Lange een streepje achter heeft, zeg maar, op de Leeuw. Eigen jeugd deed de 2 wedstrijden ook best wel behoorlijk. Dus als die dadelijk de Lange 2 keer in de fout gaat, dan kan ik al uittekenen dat supporters gaan roepen om Kars de Leeuw weer onder de lat. Dus dat zijn een beetje de twee posities waar ik nog over twijfel.
0: Maar Freek Hikkers, de technische man, verdient eigenlijk voor deze window zeker wel een ruime voldoende, toch?
1: Ik dacht dat jij een standbeeld ging zeggen.
0: Nee, zo ver ga ik absoluut niet. Nee,
1: nee op papier heet dat dan. Verdient hij een dikke voldoende, denk ik. Ja. Want hij heeft 12 spelers gehaald waarvan het gros, ja, of het zijn jonge talenten, of het zijn ervaren gasten, of het zijn jongens uit die middengroep. En op papier ook allemaal wel spelers die in de Eredivisie iets zouden moeten kunnen toevoegen. Als je kijkt naar de routiniers, Ter Avest, dat kennen we allemaal van zijn tijd bij Twente en Utrecht. Tony Villena, Vito van Krooi. Dan nog een paar talenten met die Obi en Kasper Bogaert van AZ. En dan ook nog een paar midden-twintigers die misschien wat minder sexy zijn. Mats Lemmers, Kelvin Twicht, Maxime Dekker. Mm-hmm. Maar die hebben zich wel al op een bepaald niveau bewezen. Dus op zich, als dadelijk alles in elkaar valt, en die stukjes, puzzelstukjes, die moeten echt nog wel in elkaar vallen. Maar dan denk ik dat Willem II best een behoorlijke selectie heeft.
0: Maar dan ligt het dus in handen van John Stegeman, de coach. Heb je daar vertrouwen?
1: dat is een goede vraag. Nee, die heeft zich tot nu toe een vrij vreemde carrière bij Willem II. Hij heeft inmiddels wel wat krediet, maar vorig seizoen halverwege in de KKD dus, stond hij er heel slecht op in Tilburg. Het spel was niet goed, het zat ook weinig ontwikkeling in. Ze stonden in de winterstop volgens mij 9e of 10e in de KKD. Maar de club heeft wel altijd het vertrouwen in hem uitgesproken. Deels omdat ze volgens mij het idee hadden dat ze met een paar pleisters plakken in de winterstop het toen wel konden omdraaien, wat ook gebeurde. Maar zeker ook omdat Willem II de laatste jaren een enorm trainerskerkhof is geweest. Met dat verleden willen ze echt wel breken. Ja. Technisch directeur Freek Heerkens, jij noemde hem net al, die wil echt van het stempel af. En nu, je merkt wel dat het lijntje bij supporters waarop Stegeman loopt wel dun is. Want een trainer die promoveert, die zou normaal gesproken zo'n beetje oneindig krediet hebben. En pas echt als het niet meer gaat onder vuur liggen. Maar je merkt nu al dat mensen toch wel een beetje sceptisch naar hem kijken. In de zin van, hij moet nog maar laten zien dat hij het kan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Peter Maas, die de vorige trainer was, die promoveerde met Willem II. Ja, die kon niet meer stuk. En die had wel bijna standbeeld gekregen in Tilburg. Zo'n fan waren ze van hem. En die heeft heel lang toen het krediet gehad. Maar je merkt onder supporters wel, en dat is bij de clubleiding en bij mij ook niet per se zo, maar ja, wat sceptisch, wat ik zeg.
0: Ja, 1 puntje tot dusver. En dan wacht vrijdag ook nog een keer de koploper. AZ. Lekker.
1: Ja, en de dinsdag daarna moeten ze naar Ajax. Die wedstrijd is verzet geweest omdat Ajax Europees speelde. Ja, dat is niet lekker, want de kans dat je na 6 wedstrijden op 1 punt staat, die is vrij groot.
0: Ja.
1: En daarom hadden ze tegen Excelsior, bijvoorbeeld tegen Heerenveen, al wel een overwinningje willen hebben. En dan is het zaak om ten eerste de rust te bewaren, denk ik. Maar dat moet wel ergens op gebaseerd zijn. Dus je moet wel in die wedstrijden, denk ik, al wel een klein beetje houvast gaan zien. Los van dat je AZ en Ajax uit in principe altijd zou verliezen. Maar wel iets zien van, hé, hier kan Willem II zich gaan vasthouden. En dit krijgt Stegeman er wel in.
0: Ja, want even tot slot, die wedstrijd van afgelopen weekend tegen Excelsior. Dat is dan, een ploeg die ook tegen de relatie moet gaan vechten dit jaar. Als je dan met 3-0 afgaat, tja, dat is wel pijnlijk hoor.
1: Ja, dat is wel vrij fors. En wat jij zegt, even vooropgesteld, ik denk dat je Excelsior qua naam en reputatie en grootte van de club misschien automatisch inderdaad tot die degradatiekandidaten zou kunnen rekenen. Maar ik vind dat die ploeg echt wel heel goed in elkaar zit. Ze hebben veel jongens houden, goede spelers, vorig seizoen ook vrij simpel in de Eredivisie gebleven. Dus ik denk zomaar dat die niet per se in de problemen gaan komen. Maar los daarvan is 0-3 vanuit Willem II perspectief wel behoorlijk. Ja. Ik denk ook dat niemand had verwacht van, die nieuwelingen zijn binnen. Nu gaan we vanaf minuut 1 vlammen. Stegeman zei na de wedstrijd ook, dit was eigenlijk dag 3 van onze voorbereiding. Want die voorbereiding is na de transferwindow opnieuw begonnen. Maar vooral ook de manier waarop ze speelden. Ze hadden vorige week tegen Heerenveen en in mindere mate ook de eerste 2 wedstrijden tegen Go Ahead Eagles en NEC. Toen hielden ze de boel heel lang heel goed dicht. Speelden ze met energie en lef bij vlagen en enthousiasme. Ja, daar was nu in de eerste helft zeker niks meer van te zien. Het was zouteloos en flats, noemde ik het in een artikel. Heerde Traves noemde het passief en loom. John Stegeman had het over heel matig en naïef. Nou ja, dat is niet lekker. En als je inderdaad in de situatie zit waarin Willem II zit, dan mag je toch hopen dat je inderdaad thuis tegen Excelsior met het mes tussen de tanden begint en probeert, want het moet ook niet doen alsof Excelsior een soort Barcelona light is. Dan mag je wel verwachten dat ze fel, scherp, goed beginnen en het in ieder geval Excelsior proberen moeilijk te maken. Maar Excelsior heeft echt de tijd van hun leven gehad in Tilburg, want dat was een doodeenvoudige overwinning.
0: Laten we hopen op de ommekeer. Aanstaande vrijdag, 8:00 tegen koploper AZ. Maar ja, mijn moeder zei ook heel vaak, hoop is vaak uitgestelde teleurstelling. Dus Dolf, we gaan het meemaken. Dankjewel.
1: Yes, graag gedaan.
0: Dolf van Aert was dat van het Brabants Dagblad over Willem II. 1 puntje uit 4 wedstrijden. Poco en Call It Love.

0: Coco en Call It Love. En zo lopen we langzaamaan tegen de klok van zevenen. Betekent dat GPS Sportradio zometeen doorgaat met hier op de zender Rob Spijker. Rob, waar ga je het zo meteen onder meer over hebben?
1: Ja, we gaan het onder andere hebben over NFL. Gaat eindelijk beginnen. Waar heel veel mensen op zitten wachten. Dus gaan we straks even over praten met Geraldo Boldewijn. Dat begint namelijk woensdagnacht. Begint eigenlijk met wat afgelopen jaar de finale was in de Super Bowl.
0: Kijk aan.
1: Ja, dat is echt bijzonder.
0: Lekkere opening. Dat moeten ze ook eens gaan doen in de Eredivisie. Gewoon de eerste wedstrijd van het seizoen. Is gewoon de kampioen die meteen in actie komt tegen de promoveerde ploeg. Zo.
1: Eigenlijk hebben ze daar de Supercup voor. Maar misschien kun je het voorstellen. Je hebt contacten genoeg.
0: Ja.
1: En we hebben Theo Jansen zo meteen in de uitzending. Want ja, morgen gaat het eindelijk beginnen voor de voetballiefhebber. De Champions League.
0: Ja, en dan woensdag 7:15. Barcelona, Feyenoord.
1: Ja, we hebben hem. En dan PSV ook nog tegen Shakhtar Donetsk.
0: Ja, op donderdag. Ja.
1: Goed. Ja, dat zijn allemaal... En we hebben dus 3 avonden achter elkaar Champions League. Is dat lekker? Ja, dat is heerlijk. Ja. Heerlijk.
0: We gaan het allemaal meemaken. Hou hem hier op GPR Sport Radio.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio.
5: Sportradio.
4: Met het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De agent die begin dit jaar een trap uitdeelde aan een vrouw op Utrecht Centraal en een andere vrouw sloeg met zijn wapenstok, wordt niet vervolgd. Het OM vindt dat de agent geweld mocht gebruiken omdat de vrouw niet meewerkte aan haar aanhouding. Een filmpje van het voorval zorgde voor veel ophef. De problemen met de Hardenbergenbrug bij Nijkerk hebben ook gevolgen voor schepen. De akkervaart onder de brug is dicht, net als de wegen ernaast. De brug waar de A28 overheen loopt is sinds vanmiddag gesloten na een inspectie. Dat betekent zeker 2 dagen geen verkeer op de A28 en dat zorgt voor flinke files. In het Friese Kollemerswaag is een man gewond geraakt nadat er een molotovcocktail naar hem was gegooid, meldt de lokale omroep. De gooier zou dat hebben gedaan na een ruzie met 2 anderen die hem mishandeld zouden hebben. Ze zijn allemaal aangehouden, de gooier van de molotovcocktail zit nog vast. En meerdere concertzalen en poppodia hebben hun bezoekers gewezen op de landelijke OV-staking overmorgen. Zo roept poppodium Paradiso in Amsterdam op om met de auto te komen of om met iemand mee te rijden. Voor zover bekend gaan alle concerten en voorstellingen wel gewoon door. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat een vrachtauto met pech en daarom moest de linkerrijstrook afgesloten worden. Die doet er 15 minuten langer over. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is een wegafsluiting van kracht. Dat komt door veiligheidsmaatregelen op de Hardenbergerbrug. De weg is dicht en omrijden kan het best via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog veel verkeer op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech op de linkerrijstrook tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Tot slot nog de N216 Schoonhoven richting Gorkum. Tussen Giezenburg en de aansluiting met de A15 ben je 25 minuten kwijt.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen.
5: Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
16: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
23: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
24: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
25: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
26: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
27: Met

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: GPR Sportradio. Rob Spijker.
2: Vanavond is er voetbal in de keukenkampioendivisie. En morgen is er voetbal in de Champions League. We gaan hem zo meteen even aftrappen. Dat doen we samen met Theo Jansen.

0: VPX Sportradio, Brothers Johnson hoorde je en Stamp. Het is die maandagavond waarop er natuurlijk weer gevoetbald wordt in de keukenkampioendivisie. Maar we doen eerst even wat anders. Die keukenkampioendivisie die begint straks om 8:00. En daar zijn we natuurlijk ook bij. Maar er is vanaf morgen Champions League voetbal. En dan ook meteen 3 avonden achter elkaar. En dat is hartstikke lekker. Verheug jij je er ook op, Theo Jansen?
1: Ja, heerlijk. Dat is toch natuurlijk het mooiste podium om te spelen. En sowieso ook om naar te kijken. Dus, en ook gelijk mooie affiches trouwens. Hè? Feyenoord, Barcelona uit. Dus daar kijk ik wel naar uit.
0: Ja, maar eerst hebben we morgenavond toch. Dan speelt bijvoorbeeld Borussia Dortmund tegen Villarreal. En dan hopen wij dat Veerman in de basis staat. Wat denk jij, staat hij in de basis met Dortmund?
1: Daar twijfel ik nog een beetje over. Hij speelt natuurlijk niet alles op dit moment. En valt ook regelmatig in. Dus ik hoop dat hij speelt, maar ik heb de verwachting dat hij nog niet zal gaan starten.
0: Oké, maar ik denk dat de topper van morgenavond, dat is denk ik Real Madrid tegen Inter, hè?
1: Ja, dat is wel echt dat is een topadviesje. Dat is denk ik de mooiste wedstrijd. Die verwacht je normaal gesproken wat verder in het toernooi, maar vanwege de nieuwe opzet krijg je dit soort wedstrijden al vrij snel. En daar zijn we als toeschouwer natuurlijk heel blij mee.
0: Ja, hoe gaat Dumfries trouwens bij Real Madrid met Mourinho? Kan die een beetje goed? Kunnen die een beetje goed met elkaar, denk je?
1: Ja, dat lijkt het wel op. Dumfries speelt veel. Hij lijkt ook gewoon goed met de trainer te zijn. Hij is goed met Mbappé. Wat denk ik ook wel belangrijk is bij een grote club, dat een van de sterspelers een maatje van je is. Dus ik denk dat Dumfries goed geaard is al.
0: Ja, maar het lijkt me niet dat Dumfries er een is die een beetje aan het slijmen gaat. Hè? Dumfries is gewoon Dumfries, toch?
1: Dumfries is Dumfries. Die gaat gewoon de hele rechterkant bestormen. En met ziel en zaligheid gaat hij zich helemaal ingooien om belangrijk te zijn voor Real.
0: Ja, morgen gaan we ook kijken of Ueda voor Lille een beetje belangrijk kan zijn. Want die spelen tegen Real Betis. Verwacht je van die wedstrijd?
1: Ja, dat zal een 50-50 wedstrijd zijn. Ueda is natuurlijk lekker begonnen bij zijn clubje. Gelijk gescoord. Wat natuurlijk voor een spits super belangrijk is. Dat geeft heel veel vertrouwen. Ook weer een leuke wedstrijd om naar uit te kijken. En we hebben natuurlijk de switch, hè, de schakelprogramma. Dus die gaan we weer lekker aanzetten.
0: Ja, en morgen dan zijn er al wat prachtige wedstrijden. Maar ja, voor Nederland begint het natuurlijk allemaal op woensdag. De eerste wedstrijd. Wauw, wat een affiche. Barcelona tegen Feyenoord. Zijn ze daar al klaar voor in Rotterdam-Zuid, denk je?
1: Nou, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Als je Barcelona een beetje volgt, hè, die maken gemiddeld 5 goals in de wedstrijd. Die zitten echt in... die zijn in topvorm al vroeg in het seizoen. Jamal scoort de ene na de andere. Ze hebben met Rodri natuurlijk een fantastische middenvelder erbij gehaald. Die daar ook het verschil gaat maken, zeker verdedigend. Ja, dat zit zo goed in elkaar dat we moeten hopen op een kleine nederlaag. En als ze meer dan dat voor elkaar krijgen, dan heeft Feyenoord een wereldprestatie geleverd.
0: Ja, en ik denk, titels kun je niet kopen. Maar als je ziet wat Barcelona heeft uitgegeven en wat Feyenoord heeft uitgegeven, dan ben je al tevreden met 1-0, ja. Denk ik, hè?
1: Dan ben je heel tevreden met 1-0. Ja. Nee, dan ben je heel tevreden. Want als je nu ook weer ziet dat Barcelona wint met 5-0 van Valencia. Ja, niet lullig bedoeld voor Feyenoord, maar als Feyenoord tegen Valencia speelt, zullen ze het al heel moeilijk krijgen. Dit kan een hele grote uitslag worden. Laten we hopen voor het Nederlands voetbal dat Feyenoord een klein rolletje van betekenis kan spelen.
0: Ja, Feyenoord afgelopen weekend wel 3-1 gewonnen in Nijmegen. Dat is ook niet te onderschatten.
1: Nee, maar dat is voor ons natuurlijk, dat mag ik dat zeggen, dat is voor ons natuurlijk sowieso wel prima dat NEC een klein tikje krijgt. Ik vind NEC echt een hele leuk voetballende ploeg. Alleen je ziet dat NEC gewoon heel veel moeite heeft op dit moment. Ze zijn nog heel erg zoekende naar de juiste bezetting, zeker achterin. En daar heeft Feyenoord gewoon optimaal van geprofiteerd. Als je ziet hoe de goals tot stand komen. Ja, dat is ook wel een beetje eigen schuld, dikke bult van NEC door met heel veel risico te spelen. En ja, die goal van Valente staat natuurlijk... Ja, dat kan niet op topniveau. Topniveau kan dat echt niet, hè, die goal. Dat is echt veel te makkelijk.
0: Nee, maar bij NEC zijn ze ook wel een paar mensen kwijtgeraakt. Hè, per grote jongens, per grote namen.
1: Ja, nee, zeker. NEC heeft een klein tikje gehad. Maar we moeten het even over Feyenoord hebben. Feyenoord heeft een geweldig middenveld met Valente, CGL, die het geweldig doet op dit moment. Ik denk ook dat... Dat onze nieuwe bondscoach naar Valente is wezen kijken van oké, hoe doet die jongen het? Dat geeft heel veel vertrouwen. Hè? Maakt nu goals, is belangrijk. Aanvoerder van Feyenoord, maakt een goede indruk, ook in zijn interviews. Ja, ik vind dat die jongen echt een hele grote stap heeft gezet. Dus voor het Nederlands voetbal goed. En ik ben daar heel blij om.
0: Ja, aankomende donderdag, dan is het de beurt aan Eindhoven. Oftewel PSV, die mogen aantreden tegen Shakhtar Donetsk. Dat is normaal gesproken een hele lelijke tegenstander waar je bijna alleen maar slecht tegen kan voetballen. Is dat nog steeds zo'n lelijke tegenstander, dat Shakhtar?
1: Ja, nog steeds wel een beetje. Maar Shakhtar was natuurlijk in het verleden met heel veel Brazilianen. Dat is sinds de situatie in... bij Shakhtar is er natuurlijk wel een en ander veranderd. Dus het is wat meer lokaal geworden. Zijn over het algemeen wel allemaal goede en prima voetballers. Alleen ik verwacht dat PSV, als ze een rol van betekenis willen betekenen in dit seizoen, dan moeten ze gewoon winnen. En ik verwacht ook dat ze dat gaan doen.
0: Ja, hoe vond je PSV in de topwedstrijd van afgelopen weekend tegen Ajax?
1: Ik vond het eigenlijk een beetje een 50-50 wedstrijd. Ik vond PSV effectief. Dus ze gingen wat beter met hun kansen om. Maar in de wedstrijd vond ik Ajax toch wel heel goed meespelen. En Ajax heeft ook de kansen gehad, zeker in de eerste helft, om op voorsprong te komen. Zeker met die bal van Berghuis. Dus Ajax heeft een goede stap gezet. Ik denk dat PSV er gewoon net als vorig seizoen weer prima in zit. En dat ze voor het Nederlands voetbal een heleboel punten gaan pakken.
0: Ja, vooral PSV hadden wat bredere banken. Die konden wat beter wisselen, had ik zelf het idee. Maar goed, ze hebben hem in ieder geval gewonnen. Hè, met 3-1 daar in Amsterdam. En dat was voor de coach was dat mooi. Want die had dat nog nooit gepresteerd daar. Jij gaat onderweg naar Rondo. Jij moet daar zo meteen aanschuiven. Jullie gaan het vast en zeker over de overtreding van Bommel hebben. Wat vond jij ervan? Wat ga je straks zeggen in Rondo?
1: Ja, onbesuisd. Duidelijke rode kaart. Ik denk dat Hugo Borst een beetje ver ging in zijn column.
0: Ja,
1: met dat het een aanslag was en ga zo door.
0: Ja, maar hij haalde ook de hele familie erbij. Dat vond ik een beetje overdreven, toch?
1: Ja, dit is een beetje overdreven. Dat slaat helemaal nergens op. Nee. Die jongen heeft de inschatting gemaakt en die heeft een verkeerde inschatting gemaakt. En hij was gewoon net te laat en daardoor was hij gewoon onbesuisd, lomp. Had een rode kaart moeten zijn, 100%. De scheidsrechter heeft hem niet gegeven. Het is vooral sneu voor Bouwman, die er natuurlijk een tijdje uit ligt nu. Dat is heel pijnlijk, maar van Bommel is dit een leermomentje.
0: Oké, we gaan het aankomende week meemaken allemaal in de Champions League. Theo Jansen, bedankt voor je tijd en succes bij Rondo, bij Ziggo Sport. En misschien tot de volgende keer.
2: Altijd.

GPR Sportradio, de muziek die deze muziek hoort bij het lekkere weer van vandaag. Hè. We hadden op sommige plaatsen hadden we 28 graden. Heerlijk. En vanaf morgen, dan weet je dat alvast, is dat helaas afgelopen. Morgen gaat het ook regenen en wordt het waarschijnlijk nog maar een graadje of 20. Jordan Madonna en Get Together zijn nog twee wedstrijden over in de keukenkampioendivisie. Dat zijn straks om 8 uur.

al richting Van Bommel. Dus die krijgt geen straf meer. Achterafstraf krijgen sowieso nooit leuk natuurlijk. Vandaag een rustdag geweest in de Vuelta. Maar we gaan straks met Sander Kleikers toch even vooruitblikken. Want er komen een paar hele vette ritten aan. Onder andere een tijdrit en daarachteraan twee bergetappes. Straks alles over de Vuelta. Hier bij GPR Sportradio.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je...

0: op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Nu bij iResult T-Shirts.

0: Citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: GPR Sportradio. Verkeer.
8: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Wel een wegafsluiting, de A28. Die weg is in beide richtingen dicht vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
7: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
9: Aankomend weekend staat er een nieuw internationaal atletiek toernooi. Dat is de World Athletic Ultimate Championship. What's in a name? En daar gaan we hier straks even over bijpraten. Willen we alles van weten natuurlijk.

GPR Sportradio heb je aanstaan. De Human League hoorde je. En Human. Met die hele grote rit Don't You Want Me. De World Athletic Ultimate Championship. Dat is het atletiek toernooi dat aankomend weekend plaats gaat vinden. En dat is wel even iets unieks. Het is sowieso uniek omdat daar geen series worden gelopen, maar eigenlijk alleen maar finales. En het startgeld, of in ieder geval het geld wat daarin omgaat, dat is nogal behoorlijk. Prijzengeld in totaal $10 miljoen. Nou, zitten er voetballers te kijken en ook tennissers die denken, ja, waar heb je het over? Maar in de atletiek is dat echt aanzienlijk. Even kijken, de winnaar van een individueel onderdeel, die krijgt bijvoorbeeld $150.000. En de nummer 2 ook nog steeds $75.000. Daar gaan we straks even iemand over spreken die daar alle verstand van heeft, want daar willen we alles van weten hier bij GPR Sportradio.

0: EPR Sportradio, The Pointers, This Is Ody en Jump For My Love. Het is de fijne maandagavond. En het is voor heel veel renners in de Vuelta een fijne maandag geweest. Sander Kleikers van Eurosport. Goedemiddag, sorry. Goedenavond, Sander.
1: Ja, Rob, goedenavond.
0: Ja, daar zijn we dan toch. De mannen in de Vuelta die hebben vandaag een rustdag gehad. En ik kan me voorstellen, als je lekker in het ritme zit en je denkt van nou, die rustdag die kan me gestolen blijven. Waren er ook renners bij dat je denkt van nou, die kwam het wel even goed uit?
1: Ja, zeker, zeker. En niet de laatste plaats ook vanwege de echte hitte van de afgelopen dagen. Het is ongelooflijk warm geweest de laatste dagen. Eigenlijk al misschien wel de laatste week. Zondag temperaturen van zelfs 44 graden in de finale. Ja, dat is een extra aanslag op de renners. Nog los van het zware parcours dat ze de afgelopen 2 weken toch alweer hebben moeten afleggen. En je weet ook dat wat er gaat komen de komende week. Donderdag natuurlijk de tijdrit. Zaterdag en zondag nog hele zware ritten. Met andere woorden, voor de meeste renners was vandaag ook echt wel een dag om het heel even te verkoelen, om een beetje bij te komen. Inderdaad, sommige renners vinden dat wat moeilijker, zo'n rustdag om het ritme te doorbreken. Maar het gros van de renners is echt wel blij en vindt het een welkome afleiding.
0: Ja, en dan moeten we het natuurlijk even hebben over wat er nog aan zit te komen. Hè? Want ik weet niet of het zo warm blijft daar, maar er komt nog wel even wat aan. Eerst hebben we twee vlakke etappes. Dat is voor de mannen die wel een overwinning en die een dagrit willen halen. Dat is echt iets voor de sprinters. Nou, dat is hartstikke mooi, maar wij kijken toch liever even naar het klassement. Roglic, een van de mannen die het natuurlijk al een paar keer geflikt heeft daar tijdens de Vuelta, die staat op 2 minuut 10. En nou komt er over 3 dagen een tijdrit aan die echt op zijn lijf is geschreven. Want het is een vlakke tijdrit. Gaat hij die 2:10 goed maken? Dat is wel veel, toch?
1: Ja, is wel veel. Maar over 32 kilometer is dat voor Roglic ten opzichte van Hendrik Mas, die echt alles behalve een tijdrijder is, nog best wel mogelijk. Misschien niet die 2:10, maar een goede Roglic, dat moet je toch ook nog maar even zien, kan zo'n tijdrit echt veel beter afleggen dan Mas. En dan gaat hij heel dichtbij komen. Tegelijkertijd, ik zeg ook met recht een goede Roglic, want ik vond hem afgelopen zaterdag in de etappe waarin het echt bergop ging, waarin hij opnieuw 25 seconden van Mas verloor, niet zo lekker uitzien. Een beetje grauw over de finish gekomen. Eigenlijk verloor hij toch stiekem net te veel tijd in die laatste kilometer. Dus het zou ook kunnen dat Roglic, met andere woorden, toch ook wel een beetje een man die in de herfst van zijn carrière zit, weliswaar 4 keer die Vuelta heeft gewonnen. Ja, die is natuurlijk ook niet meer op zijn allerbest. En dat heeft hij wel nodig komende donderdag. En tegelijkertijd, Hendrik Mas, daarvan weten we, is geen goede tijdrijder. Maar die leiderstrui geeft hem ook wel vleugels. Het doet mij een beetje denken aan Sepp Kuss. Won 3 jaar geleden de Ronde van Spanje. Heel verrassend eigenlijk. Toen reed hij ook in het rood. Toen dacht iedereen, nou, nu komt de tijdrit. Nu gaat Sepp Kuss zeker uit die tijdrit, uit die leiderstrui worden gereden. En dat gebeurde niet, omdat die leiderstrui toch hem iets extra's gaf. Dus dat zou ook nog wel een factor kunnen zijn. Hoe dan ook, normaal gesproken gaat Roglic zeker tijd goed maken ten opzichte van Mas. Hoeveel het is, het zou kunnen 2 minuten, maar misschien is het 1 minuut. Dan wordt alsnog de druk op Mas weer opgevoerd. En dan ga je een heel mooi spannend slotweekend tegemoet.
0: Ja, maar na de tijdrit, dan komen eigenlijk de 2 mooie bergetappes nog voor Mas. Die liggen Mas nog beter dan Roglic, of zeg ik niet verkeerd?
1: Nee, zeker, zeker. Normaal gesproken wel. Op de rit van zaterdag in Sierra Nevada is echt een moeilijke bergrit. Dat lijkt me normaal gesproken, gezien de verhoudingen tot nu toe in deze Vuelta, in het voordeel van Mas. Zondag is dan weer een explosieve rit op weg naar de finish in Granada. En die finish die loopt een beetje steil bergop. Dat is dan weer normaal gesproken een kolfje naar de hand van een explosieve renner als Primoz Roglic. Dus als het verschil zondag nog niet heel erg groot is, dan zou Roglic ook nog eens op de laatste dag Mas uit die rode leiderstrui kunnen rijden. Daarom durf ik echt nog niet zo zeker mijn geld te zetten op een van beide. Met misschien wel toch een lichte voorkeur voor Mas. Omdat hij tot nu toe heel erg constant en voor Mas begrippen heel erg cool is gebleven.
0: Ja, hoe dan ook. We gaan naar een heel leuk slot van de Vuelta.
1: Ja, joh.
0: En daar hebben we het wel steeds over Roglic en over Mas. Dat is nummer 1 en de nummer 3. Maar daartussen staat ook nog Gal. En die is ook niet zo goed in de tijdrit, maar ook wel weer goed in de bergen. Het kan ook nog zo zijn dat er 2 vechten om een been en Gal gaat ermee heen.
1: Ja, dit hebben we wel gezien, hè, in de Giro van vorig jaar uiteindelijk. Hè, toen Simon Yates plotseling de Giro wist te winnen. Omdat Del Toro en Carapaz met elkaar in de clinch lagen in het slotweekend. Kan allemaal gebeuren. Maar normaal gesproken zou ik zeggen, Gal is niet beter gebleken in de bergen dan Mas. Dus dat verschil gaat hij niet kunnen maken daar. In de tijdrit gaat hij ook niet heel veel winnen ten opzichte van Mas. Dus ik schat hem normaal gesproken, hè, je weet het nooit. Gelukkig is het wielrennen en onvoorspelbaar. Maar niet in staat om Mas uit de trein te rijden. Als het van iemand moet komen, dan moet het toch echt wel van de oude vos, met een cliché te spreken, Primoz Roglic komen. Die toch die Vuelta al 4 keer heeft gewonnen. En die als enige echt weet wat er nodig is om zo'n grote ronde te winnen.
0: Ja, laten we hopen dat Roglic zijn rustdag een beetje goed is doorgekomen. Dan kan hij nog misschien wel een paar keer vlammen. We gaan in ieder geval eerst een paar vlakke etappes meemaken. En dan vanaf donderdag gaat het spektakel echt los. Sander, mag ik je hartelijk danken. Sander Kleikers van Eurosport voor je tijd. En we gaan met meer dan normaal genoegen gaan we genieten van het slot van de Vuelta. Hier bij GPS Sport Radio. GPS.

0: GPX Sport Radio, Jorden, Luke Kamps en Fast Car. Die oude van Tracy Chapman was dat. Afgelopen weekend hebben de Diamond League heeft plaatsgevonden in Brussel. We hebben je vast en zeker Ivo van Hagen wel gehoord. Ivo, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, en dat gaat volgens mij aankomend weekend gaat dat weer gebeuren. Want aankomend weekend is er namelijk iets heel gaafs en iets heel nieuws. Dat is een nieuw sportevenement op het gebied van atletiek, hè?
1: Klopt, ja, ja. Het heet de Ultimate Championships. World Athletics, de atletiekbond, die wilde graag ook een toernooi organiseren in een jaar dat er of een wereldkampioenschap is of de Olympische Spelen. Dus dat heet nu de Ultimate Championship. In eerste instantie was het bedoeld omdat de Olympisch kampioen, de wereldkampioen, die hadden al een soort van ticket gekregen. Omdat zij zich hebben bewezen de afgelopen jaren. En de rest van het deelnemersveld zou dus ontstaan door gewoon dit jaar heel goed te presteren aan de hand van de zogenaamde wereldranglijst. En daar is een deelnemersveld uitgekomen die van vrijdag tot zondag in Boedapest actief zullen zijn.
0: Ja, en normaal gesproken heb je dan eerste series. En dan weet je vaak al welke er doorgaan. Maar dan krijg je toch die series te zien. Aankomend weekend is dat heel anders, hè? Begint eigenlijk meteen met een soort van finales.
1: Ja, dat ligt er een beetje aan welk onderdeel. De technische onderdelen, zoals bijvoorbeeld het verspringen en het polske hoogspringen, die hebben meteen finale. Dus dat is gewoon één wedstrijd. En degene die wint, die wint. Dat klinkt logisch. En bij sommige looponderdelen, bijvoorbeeld de looponderdelen waar Lieke Klaver, Nadine Visser en Femke Broeders-Bolle meedoen, die moeten nog wel een halve finale lopen. Dus die moeten nog één ronde zien te overleven. En in de finale dan blijven de beste acht over. En ja, dan heb je een kans op een nieuwe prijs en een leuke geldprijs erbij.
0: Ja, want inderdaad, de geldpot is ook veel dikker. Hè? Daar $10 miljoen, dat is het prijzengeld wat er is. Wat ik eerder al zei, voetballers en tennissers die zeggen van ja, wat is dat nou, 10 miljoen? Maar in de atletiek is dat uniek, hè?
1: Nou ja, als in, ik zal niet te veel uitweiden. Vorig jaar is er een ander initiatief geweest, de Grand Slam Track. Daar hebben we het al bijna niet over, want dat is meteen failliet gegaan. En daar kon je nog meer geld verdienen. Alleen dit is wel, zeker ten opzichte van de Diamond League, wel baanbrekend dat je $150.000 wint als je de zege pakt. Dus in dat opzicht is dat natuurlijk ook de reden dat veel mensen hun vizier hebben gericht op dit toernooi. Wat minder op de Diamond League finale. Niet allemaal, maar afgelopen weekend misten we toch wat mensen omdat die bewust een keuze hebben gemaakt om komend weekend mee te doen. Dat vond ik persoonlijk wel jammer. Het zit elkaar een beetje in de weg dan dat het elkaar versterkt, kreeg het idee. Maar goed, je moet het een kans geven en dat gaan we dan ook zeker doen.
0: Ja, maar zit het dan een beetje te dicht op elkaar of zo? Of ook voor die ja, sporters?
1: Ja. Nou ja, enerzijds heb je natuurlijk, kijk, we zitten in een jaar waarin bijvoorbeeld de Europese atleten hebben natuurlijk wel hun toernooi gehad, de Europese kampioenschappen. En eigenlijk alleen in de Verenigde Staten hebben ze geen toernooi gehad. Dus ja, die hebben echt kunnen toewerken naar komend weekend. Maar bij anderen merk je toch wel dat, ja, of er heel tactisch gelopen wordt. Dus die willen bij zo'n Diamond League finale denken, ja, het gaat toch om de zegen, we gaan rustig aan doen bij de wat langere looponderdelen. Omdat ze nog een keer moeten. Dus het is wel, ik ben voor hoor, in eerste instantie. Alleen, als je zag wat voor keuzes er gemaakt werden, dan was de Diamond League finale voor mij en ook wel voor mensen om me heen, want ik dacht misschien ligt het aan mij, maar die vonden ook wel dat er wat minder predicaat finale opgehangen kon worden. Omdat ja, het was af en toe een beetje ja, minimaal, omdat je voelde dat er volgende week nog een wedstrijd is die dus voor veel misschien wel belangrijker is dit jaar.
0: Ja, en doen dan ook alle grote namen mee aankomend weekend?
1: Ja, degene die niet geblesseerd zijn, doe mee. Wat nog wel zonde is voor de organisatie is dat Noah Lyles, een van de grote sterren natuurlijk uit atletiek, die is al een tijdje geblesseerd en die liet vorige week weten dat hij niet meedoet. Hij is er wel, want hij is de DJ van de afterparty, dus hij zal alsnog zijn stempel drukken.
0: Belangrijk.
1: Ja, dat is het. Ja, nou ja, voor de atleten wel lekker dat er ook alleen maar atleten welkom zijn. En ik hoop dat die een beetje goede muzieksmaak heeft. Maar goed, daar gaan wij natuurlijk niet bij zijn. Maar en de verspringster, dat is wel sneu. Terwa Davis-Woodall, dat was ook een van de ambassadrices van het evenement. Die heeft een auto-ongeluk gehad. Nou, gelukkig gaat het naar omstandigheden goed, maar niet goed genoeg om mee te kunnen doen. Dus dat zijn wel twee grote namen die ontbreken als actief deelnemer. Maar verder is eigenlijk iedereen aanwezig.
0: Ja, en er doen heel veel Nederlanders mee, hè? Toch?
1: Klopt, ja, dat is leuk. Nou ja, de grote namen natuurlijk, Nadine Visser, Femke Broeders-Bol, die nog een kans krijgt om om haar Zwitserse plaaggeest Audrey Werro te verslaan.
0: Het scheelde niet veel, hè? Het scheelde niet veel,
1: nee,
0: toch?
1: Het was, nee, zeker niet. We weten natuurlijk allemaal hoe bijzonder het is dat zij in haar eerste jaar op haar nieuwe onderdeel, de 800 meter, al zo goed is. Alleen dat ze, wat was het, tot op minder dan een tiende kwam. Ja, dat had ik ook niet per se zien aankomen. En ze krijgt nu nog een kans, lijkt nog wat frisser dan de Zwitserse te zijn. Dus wellicht dat ze bij de Ultimate haar kan verslaan. Ja. En dan heb je nog een paar estafetteploegen die zich eerder dit seizoen al hebben geplaatst. Dus die hoeven maar één keer te lopen voor de prijzen.
0: Ja, ik heb begrepen dat het aankomend weekend voor Femke Broeders-Bol dan het verschil maakt tussen $150,000 of $75,000. Maar ik denk niet
1: als
0: dat ze daarmee...
1: Als 1 en 2.
0: Ja, 1 en 2. Maar daar zal ze niet in de hoofd zitten, toch? Nee, lijkt me
1: Nee, kijk, Broeders-Bol heeft natuurlijk gewoon een fantastisch contract. En qua prijzen geld ook een goed jaar gehad. Dus die heeft altijd al gezegd, ik doe het niet voor het geld. Dus dat is een pleister op de wonden. Maar ik denk niet dat haar voornaamste drijver zal zijn om de Zwitserse nu wel te verslaan.
0: Nee, we gaan er gewoon lekker van genieten. De Ultimate Championship aankomend weekend. En Ivo van Hagen, onder andere van Ziggo en ook van Eurosport. Hartelijk dank voor je tijd.
1: Graag gedaan.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er worden morgen duizenden mensen verwacht bij een protest van de vakbonden in Den Haag. Ambtenaren staken dan tegen de kabinetsplannen voor sociale zekerheid. De schoonmakers van het Rijk leggen vanaf morgen zelfs een week het werk neer. Overmorgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. In Rotterdam-West heeft een uitslaande brand gewoed in een appartementencomplex, meldt Rijnmond. Omdat de bron van het vuur lastig te vinden was, kwam er veel brandweer op af. Het begon op het balkon en uit voorzorg moest ook het dak worden opengebroken. Twee kinderen en twee volwassenen zijn aangekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is begraven in Servië. Duizenden mensen kwamen erop af om afscheid te nemen. Veel Serviërs zien hem nog altijd als een held. Er was een kerkdienst in de hoofdstad Belgrado en daarna werd hij een stukje verderop begraven, naast het graf van zijn dochter. En een opmerkelijk wetsvoorstel in Oekraïne. Een oppositielid wil namelijk porno legaliseren. Dat is nu nog verboden. Met legale porno kan de overheid 25 miljoen per jaar aan belastinggeld verdienen om de oorlogskast te spekken. Veel Oekraïnse OnlyFans-modellen hebben de afgelopen jaren het land verlaten uit angst om vervolgd te worden. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment twee wegafsluitingen. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht op de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog de N62, Borselen-Zeeuws-Vlaanderen, want daar wordt de Westerschelde-tunnel vanavond deels gesloten voor wegwerkzaamheden. Het verkeer kan vanaf 8 uur vanavond door één tunnelbuis. Ter voorbereiding is de tunnel nu tot 8 uur helemaal afgesloten.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee,
2: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: De prijs van

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: GPR Sportradio. Rob Spijker.
13: Aankomende woensdag nacht, Nederlandse tijd, 2:50. Dan begint de NFL in Amerika, American Football. Gaan we zo meteen even contact over hebben met Geraldo Boldewijn. Hij heeft daar gespeeld.

0: GPX Sport Radio met Bananarama en Venus. Het is de maandagavond waarop er ook gevoetbald wordt in de keukenkampioendivisie. En Emma Oderk houdt dat voor ons in de gaten. Dat is een beetje het livecenter van de keukenkampioendivisie. Emma, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, zijn de leuke wedstrijden vanavond? Volgens mij wel, hè? Want er zit een derby zit ertussen.
1: Nou, we hebben sowieso Jong PSV Den Bosch. En we hebben Jong FC Utrecht tegen FC Eindhoven. En beide wedstrijden staan nog 0-0. Maar ja, er moet wel wat gebeuren. Want de FC Den Bosch en Eindhoven staan 15e en 16e. En Jong Utrecht staat 20ste op het moment. Dus die moeten nog even aan de bak.
0: Ik heb dan nog niet helemaal na kunnen kijken. Maar vorige week had Utrecht zelf nog niet gescoord. Is dat nog steeds zo volgens
1: mij? Nou ja, ze staan nog 0-0. Dus
0: ja, nee, maar ik bedoel in de hele competitie nog niet. Dat is toch echt bizar.
1: Ja, dat vind ik ook bizar.
0: Ja, dat gaan we nog even uitzoeken. En we gaan het in de gaten houden. Want FC Jong FC Utrecht, maar ook het grote FC Utrecht, dat heeft al bijna de gunfactor, krijgt dat. We komen daar straks nog op terug op de keukenkampioendivisie. We gaan dat in de gaten houden voor je. Je knikt ja, hebben ze nog steeds niet gescoord? Nee, ik bedoel in de hele competitie niet. Nee, hè? Ja, we gaan dat in de gaten houden. Dan even iets anders van een compleet andere orde. Dat is namelijk aankomende woensdagnacht. De NFL gaat dan voor start. En heel weinig Nederlanders hebben daar nog maar gespeeld in Amerika. Maar Geraldo Boldewijn is er een van. Geraldo, goedenavond.
2: Hi, goedenavond Rob.
0: Hi. Jij hebt in de NFL gespeeld. Wat is dat voor een happening daar, joh? Ik vind dat echt zo ongeveer de stoerste mannensport die er is. Is dat een beetje, is dat ergens mee te vergelijken hier in Europa?
2: Te vergelijken ja en nee. Ik bedoel, het begint wel te leven in Europa, maar in Amerika, dat is gewoon echt de mekka. Daar leeft het gewoon dag in, dag uit. Het is zo intens. Ja, en dan merk ik in de NFL, dat is echt de hoogste level van de wereld.
0: Ja, en ik heb wel eens zo'n wedstrijd gezien. En dan zeg ik je heel eerlijk, ik ken die spelregels niet helemaal. Maar zelfs als je de spelregels niet kent, is het gewoon fantastisch om naar te kijken. Want het is één grote happening. Ja, en de Super Bowl natuurlijk helemaal met de halftime show. Dat is spektakel. Ja. Dat is echt Amerikaans, zo wordt het niet volgens mij, of wel?
2: Ja, nee, dat is echt Amerikaans. Moet je vragen, als je erbij bent, dan heb je nog de tailgate. Er vliegen straaljagers boven je hoofd. Het is echt een festijn. Dus,
0: tailgate. Ja, vertel eens even, wat is dat, tailgate?
2: Oh, tailgate. Dat is een beetje pre-gamen voor de wedstrijd. Dus dan komen alle mensen, die komen zo wat samen op het parkeerterrein. En er wordt er veel gegeten, veel gedronken.
0: Barbecue'tje mee. Ja, toch?
2: Barbecue'tje mee. Ja. Misschien nog wel even hele tv meegenomen als je niet de stadion binnenkomt. Je ziet van alles, maar het is altijd wel een leuke sfeer.
0: Ja, hoe is de tijd geweest toen jij er hebt gespeeld?
2: Ja, eerlijk waar, het was fantastisch. Ik kan het niet omschrijven. Ik heb zoveel mooie mensen ontmoet, maar het was ook echt een hele andere wereld om dag in dag uit echt vol in te gaan in het sport. Je leert zoveel mensen kennen. Je pusht je grenzen elke dag. Het is een keiharde wereld. Maar je leert er ook heel veel van. Dus het was echt een hele mooie ervaring.
0: Aankomende woensdagnacht om 3:50. Geen minuut later. Dan gaat het allemaal weer beginnen bij de NFL. En dat begint met een bijzondere wedstrijd, hè?
2: Sowieso. Maar ik ben ze allemaal aan het kijken. Ik bedoel, aan het kijken. Ik ben van allemaal een beetje op de hoogte. Maar in de eerste wedstrijd. Ja, het zijn 18, 20 weken, zowat. Er kan van alles gebeuren. Dus ik wacht het altijd een beetje af.
0: Ja, woensdagnacht dan speelt New England Patriots tegen Seattle Seahawks. En Seattle Seahawks, die hebben de Super Bowl gewonnen. Hè? Dat zijn de grote jongens, hè?
2: Ja. Het is dan een beetje een rematch, maar... Ja, wat we gaan zien, ik denk dat het sowieso een mooie wedstrijd wordt. Maar het zijn niet dezelfde teams die we afgelopen wedstrijd hebben gezien in de Super Bowl. Maar natuurlijk zal het er wel heel mooi uitkomen te zien.
0: Ja, is er ook veel verloping spelers dan bij die teams? Dat je zegt van het is nu weer een heel ander team?
2: Een heel ander team. Ik heb het, dan denk ik voornamelijk aan de running back. En degene die ook heel veel heeft gedaan tijdens de Super Bowl. Kenneth Walker, die is daar niet meer aanwezig. En die heeft wel echt een naam voor zichzelf gemaakt. Ik denk als je dan, natuurlijk staan er nog heel wat andere spelers. Die staan er nog wel. De New England Patriots, die hebben AJ Brown erbij gekregen. Dat is ook een spectaculaire receiver. Dus dat kan ook wel een verschil maken. Maar ja. Voor de rest, kijk, American football, dat is een fysieke wedstrijd. De eerste week is leuk, maar daarna moet je er zoveel spelen en dan komt er nog een play-offs erachter. Het is 100% kans dat je geblesseerd kan haken, weet je wel. Dus de teams zullen er anders uitzien. Maar natuurlijk hoop je het beste voor iedereen, maar dat is wel eenmaal hoe het gaat.
0: Ja, het gaat aankomende woensdag, woensdagnacht gaat het beginnen. En wat ik zo'n beetje bij jou proef is dat de Seattle Seahawks niet meteen favoriet zijn voor de titel.
2: Ik denk eerlijk, zijn niet persoonlijk mijn favorieten voor de titel. Ik denk dat heel veel mensen nu het over de favoriet hebben, hebben ze het over de Los Angeles Rams. En dat komt voornamelijk omdat ze hebben de beste speler in de NFL nu. Dat is Miles Garrett, Miles. En dan heb je ook nog Aaron Donald, een speler die uit zijn retirement is gekomen, uit zijn pensioen. Die is weer gesigned met de Rams. En dat was ook echt een nachtmerrie. Echt een zware speler. En die twee samen op dezelfde lijn, op de defensive line. En dat gaat gewoon heel veel herrie schoppen in de league. Ik ben daar ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar hoe dat eruit gaat komen te zien. Om die twee spelers samen te zien. Ik denk dat heel veel mensen daarnaar uitkijken. Natuurlijk zijn er ook heel veel andere spelers gaande. Maar ik denk dat echt... Dat is iets wat wij... we gaan iets nieuws meemaken, denk ik, allemaal. Wat we nog niet hebben gezien. En, het gaat heel interessant worden.
0: Oké, woensdagnacht, 2:50. Sta jij op of blijf je gewoon wakker?
2: Ah, dat is een goeie. Ik zal waarschijnlijk morgen in de ochtend de herhaling kijken, om heel eerlijk te zijn. Maar even kijken, ik moet een goede nacht uitpikken. Weet je wat het is? Ik krijg een kleine onderweg, dus ik moet elk moment ready zijn.
0: Ja, gefeliciteerd, hoe lang nog?
2: Ja, dankjewel. Nou, echt elk moment.
0: Oké. Nou, heel veel sterkte daarmee. En ook met vrouw en kind. En hopelijk gaat het allemaal gezond doorlopen.
2: Dankjewel. Nee, het gaat helemaal goed komen.
0: Geralde Boldewijn over de start van de NFL aankomende woensdagnacht. Ik wens je heel veel succes, Geraldo.
2: Yes, dankjewel.

0: VPX Sportradio, U2 en Walk On. Maandagavond, de maandagavond natuurlijk van de keukenkampioendivisie. Emma, is er al gescoord bij de wedstrijden?
1: Nou, nog steeds niet. Het staat 0-0 bij beide wedstrijden. Moet ik wel zeggen dat FC Utrecht dit seizoen dus wel al gescoord heeft.
0: Ja.
1: Ze hebben al 5 doelpunten gemaakt, maar het mocht nog niet baten. Want ze staan nog steeds onderaan.
0: Oké, vanavond moet de 6e erbij komen dus. Ja, nou, we gaan het afwachten. We houden je op de hoogte van de wedstrijden in de keukenkampioendivisie hier bij GPR Sportradio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Schat?
12: Hm?
11: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
12: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
11: Mafkees.
13: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
18: Ik heb hier de biefstuk Bali.
19: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
18: Geniet ervan.
17: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
20: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
22: Nog 309.000.
23: Oké, elektrisch en garantie?
24: 7 sturen.
23: Alcantara bekleding. En,
25: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
25: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
26: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
27: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is de A28 Amersfoort-Zwolle dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog vertraging op de N62, Zeeuws-Vlaanderen richting Borselen. Daar moet het verkeer door 1 tunnelbuis. En daarom sta je tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de Westerschelde-tunnel 10 minuten in de file.
27: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
29: Afgelopen weekend is er nogal behoorlijk wat gebeurd in onze eredivisie. En daar gaan we zo meteen even over napraten. Dat doen we met Danny Koevermans. We hebben genoeg gesprekstof.

0: GPR Sportradio heb je aanstaan. Maroon 5 hoorde je What Lovers Do. We houden natuurlijk vandaag de wedstrijden voor de kakelende keukenkampioendivisie houden we voor je in de gaten. En volgens mij is er nog steeds niet gescoord, de Velhemma.
1: Nee, het staat nog steeds 0-0. Ja, het wordt nog niet spannender op.
0: Nee, nou, we gaan het toch.
1: Ik zie nu wel dat PSV of Den Bosch een corner krijgt. Dus ik ben benieuwd of daar wat uitkomt.
0: Nou, maar dan pakken we die even mee. Pakken we even de corner mee.
1: Even kijken.
0: Ja, de corner. Ja, hij wordt ook lekker snel genomen in 2 keer. Ja, er komt nu een schot.
1: Nee, redding van de keeper, helaas.
0: Oké, nou, we houden het voor jullie in de gaten. Gebeurt er iets in de keukenkampioendivisie, dan hoor je dat natuurlijk ook hier bij GPR Sportradio.

GPS Sportradio en de muziek voor zo'n maandagavond. Hè. Heerlijk. A Little Time hoorde je van Beautiful South. We hebben even wat belangrijks. Aankomend weekend is er, net als afgelopen weekend, Formule 1. Het is alleen een beetje de vraag of voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone... of die erbij aanwezig kan zijn. Hij is inmiddels 95, hè? Maar hij is absoluut zijn streken nog niet verleerd. Hij is namelijk op het vliegveld in Lissabon aangehouden met een wapen. Ja, dan hebben we vliegtuig, wapens, dat gaat heel slecht samen. In gesprek met de Daily Mail Sport geeft Ecclestone toe dat hij met een verboden wapen had gereisd zonder de juiste papieren en dat hij urenlang is vastgehouden. Ja, hij staat opgehouden, maar hij is gewoon vastgehouden. Naar eigen zeggen gaat het om een jachtgeweer dat hij in zijn jet vervoerde om te gaan kleiduiven schieten. Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Ja, zo iemand die vliegt natuurlijk niet... Gewoon met het gewone volk, die vliegt met zijn eigen jet. Maar ook dan mag je nog steeds geen wapen meenemen. Maar ik neem aan dat het allemaal met een sisser gaat aflopen. En dat kleiduiven schieten, dat gaat ook gewoon door natuurlijk. Max Verstappen die behoudt Liam Lawson als teamgenoot voor de aanstaande Grand Prix van Madrid. De Nieuw-Zeelander vervangt voor de derde opvolgende rit de Franse Isaac Hadjar. De coureur heeft namelijk nog steeds een polsblessure. Yuki Tsunoda die blijft rijden voor Visa Cash App RB. De oude teamgenoot van Verstappen vervangt Lawson. Ja, want daar waar er eentje wegvalt, moet er weer een andere bij natuurlijk. En andere Formule 1 nieuws is voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. Dat hij is aangehouden, maar dat hij inmiddels ook is vrijgelaten. Dus dat is dan weer fijn. Dan is hij gewoon de aankomend weekend bij. Dan is het namelijk het eerste weekend van Madrid. En dan heb ik uit zeer betrouwbare bron vernomen van iemand die er echt... Nou ja, ik zal maar gewoon zeggen, bij de koffieautomaat van Olaf Mol heb ik begrepen dat het chaos gaat worden aankomend weekend. Er wordt gereest op een circuit wat eigenlijk helemaal geen circuit is. Rood. Dat is de kleur van aankomend weekend. En dan heb ik het niet over de Ferraris, maar wel over de rode vlag. We gaan het allemaal meemaken, want aankomend weekend... dan zijn wij daar natuurlijk ook weer bij. En dan hoor je niet alleen de race, maar ook de kwalificatie... en de vrije training hier bij GPR Sportradio. En in het volgende uur gaan we een klein beetje terugblikken... op afgelopen weekend, wat ook prachtig was. En dat doen we met Meindert van Buren... die ook zelf gereden heeft in de mooie klasses in de autosport. En we gaan natuurlijk ook een klein beetje vooruitblikken op... Inderdaad, de Grand Prix van Madrid. Je hoort hem hier bij GPR Sportradio.

GPS Sportradio met Post Malone en Sunflower. We hebben allemaal de beelden gezien vanuit Utrecht, waar de wedstrijd werd gestaakt, omdat het echt helemaal uit de hand liep. Had ook alles met de stand te maken. Het is nooit goed dat het gebeurt, maar het gaat niet echt helemaal lekker daar bij Utrecht. Ze hebben wel de eerste stadionverboden uitgedeeld. Dus er zijn een paar mannen die wat moeilijker naar binnen kunnen komen bij de volgende wedstrijd. En de wedstrijd wordt trouwens hervat. Morgenmiddag om 2:00, dan wordt het restant uitgespeeld van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. En dat zal morgenmiddag om 2:00 gebeuren. Dat is uniek dat we dan morgenmiddag om 2:00, op dinsdagmiddag, hebben we gewoon Eredivisie voetbal lekker hier bij GPR Sportradio.

0: Het Radio met Sheryl Crow. And all I want to do is have some fun. We gaan in het volgende uur gaan we het voor je in de gaten houden of er in de tweede helft wel gescoord gaat worden tijdens de KKD, de keukenkampioendivisie, Jong PSV Den Bosch en ook Jong FC Utrecht tegen FC Eindhoven. Wedstrijd om 8 uur begonnen we allebei. Verder houden we het zeilen voor je in de gaten. We gaan ook nog even over de Formule 1 praten, want ja, aankomend weekend toch een heel belangrijk weekend. En er is ook een EK parazwemmen. Waar we het met Nederland heel erg goed doen. En ook daar gaan we het zo meteen over hebben. En natuurlijk de US Open. Straks later vanavond. Dat zal na onze uitzending zijn, na 10:00. Waarschijnlijk zelfs pas na 10:30 komt Botik van de Zandschulp in actie. Wint hij die partij, staat hij in de kwartfinale op de US Open. En dan maak je dan weer mooi mee hier.
1: GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er worden morgen duizenden mensen verwacht bij een protest van de vakbonden in Den Haag. Ambtenaren staken dan tegen de kabinetsplannen voor sociale zekerheid. De schoonmaakers van het Rijk leggen vanaf morgen zelfs een week het werk neer. Overmorgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. In Rotterdam-West heeft een uitslaande brand gewoed in een appartementencomplex, meldt Rijnmond. Omdat de bron van het vuur lastig te vinden was, kwam er veel brandweer op af. Het begon op het balkon en uit voorzorg moest ook het dak worden opengebroken. Twee kinderen en twee volwassenen zijn aangekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is begraven in Servië. Duizenden mensen kwamen erop af om afscheid te nemen. Veel Serviërs zien hem nog altijd als een held. Er was een kerkdienst in de hoofdstad Belgrado en daarna werd hij een stukje verderop begraven naast het graf van zijn dochter. En een opmerkelijk wetsvoorstel in Oekraïne. Een oppositielid wil namelijk porno legaliseren. Dat is nu nog verboden. Met legale supporters niet welkom in het thuisvak gooiden. Zaterdag tegen NEC. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Born ben je 5 minuten langer onderweg. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is de Hardenbergerbrug gesloten vanuit veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
4: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Alle Sigma Verf bestel je bij verfwinkel.nl.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten.
16: Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
18: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
19: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
20: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
22: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
25: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
1: GPR Sportradio. Rob Spijker.
26: Het is de maandagavond, dan wordt er ook gevoetbald. Keukenkampioen divisie is nog niet gescoord in de eerste helft. We gaan kijken of dat in de tweede helft wel gaat lukken. Komen ze dadelijk bij. We hebben straks ook nog zeilen voor je. En de US Open met Botique van de Zandschulp.

0: GPR Sportradio met Bruce Springsteen en The Glory Days. Ik heb aan de telefoon heb ik de perschef van onder andere Guidesurfen, maar ook van die mooie IQ Fall-klasse. Dat is namelijk onze grote vriend Simon Keizer. Simon, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Hallo.
0: Ja, fijn dat je even tijd voor ons hebt, want jij moet het hartstikke druk hebben. Want ik probeer het even kort samen te vatten. Op dit moment gebeurt het het gebeurt in Turkije. Dat gebeurt in Akyaka. Spreek ik dat goed uit? Mijn Turks is niet
1: Turk.
0: Oké. Dat is van 6 tot en met 12 september vinden daar de Europese kampioenschappen Guidefoilen plaats. Olympische formule guide discipline is dat. Dan hebben we ook nog van 4 tot en met 12 september de wereldkampioenschappen windsurfen in de Olympische IQ Foil-klasse. Die worden dan weer niet in Turkije gehouden, maar in Weymouth. Dat is bij de Britse.
1: Olympische locatie van 2012.
0: Ik neem het even heel snel met je door waar we het over gaan hebben. En dan hebben we ook nog van 5 tot en met 12 september op het water bij het Ierse Dunloghair. Het WK zeilen in de ILCA 6-klasse.
1: Wij noemen dat de Ilka. Vroeger heette dat een laser. Je hebt misschien nog wel een keer zo'n boot in je tuin hebben liggen. Of je buurman had er een. Maar de laser is de best verkochte boot ter wereld.
0: Ja.
1: En die heet tegenwoordig Ilka International Laser Class Association. Staat het voor. Het zijn alle drie inderdaad Olympische disciplines. Hartstikke goed. Ja, we hebben het er druk mee.
0: Dat bedoel ik. Jij bent perschef van het hele veld. Het hele Nederlandse veld. Wat daar allemaal plaats neemt. Ja. In Ierland, Engeland en ook in Turkije. Heb jij ook een sociaal leven?
1: Ja, zeker. Ik ben vanaf woensdag zit ik in Engeland. Daar hebben we voor gekozen. Want we kunnen inderdaad niet overal bij zijn, maar vanaf woensdag in Weymouth. Ook omdat daar de eerste Olympische kwalificatiepunten gaan tellen in de windsurfdiscipline voor de mannen. Dus daar zit ook het meeste druk is en daar komt ook de nationale sportzender, NOS komt daar naartoe. Dus daarvoor hebben we moeten kiezen. Maar we hebben inderdaad 10 Olympische disciplines in onze sport. En soms gebeurt het dat in iedere discipline organiseren ze elk jaar hun eigen EK en WK. En één keer in de 4 jaar is er een gezamenlijk met alle Olympische disciplines WK. En één keer in de 4 jaar is er Olympische Spelen. Maar in de jaren, het kan gebeuren dat die dingen op dezelfde datum vallen. Sportkalenders zijn heel moeilijk te plannen op een of andere manier.
0: Ja, alle 3 op dezelfde datum, dat is voor jou eigenlijk net 1 te veel. Hè? Maar goed, daar hoeft het er niet over te hebben. Even over de Nederlanders die eraan meedoen. Want op een of andere manier zijn wij op het water altijd best wel heel erg goed. Hè? Wij zijn het land van water, hè?
1: Wij zijn wel. Nederland is in elk geval een windsurfland. En we zijn natuurlijk ook echt een waterland. Ik denk niet dat we het succes moeten ontlenen aan de VOC. Maar we hebben historie op het water, zeker. En in het windsurfen vooral. Stefan van den Berg won in 1984 al een keer goud op een windsurfplank. En toen in 2012 van Rijsselbergen. In 16 nog een keer van Rijsselbergen. In 21 Badloe. En in 24 pakten we weer een medaille met Luc van op Zeeland. Dus we hebben wel een. Een historie in deze windsurfdiscipline, zeker. Ja,
0: en dan om het maar weer even van bovenaf weer even door te nemen. In Turkije, daar doet Jesse Kampman mee. Is dat een kanshebber?
1: Ja, zeker. Jesse is vice wereldkampioen dit jaar en vorig jaar. En het jaar ervoor was ze wereldkampioen. Zij is zeker. Zij hoort bij de beste top 3, 4, 5 vrouwen in de wereld van het kitesurfen. En kitesurfen was in 2024 een helemaal nieuwe discipline. Toegevoegd omdat het natuurlijk wereldwijd enorm populair wordt. En heel veel jonge mensen dat doen. En het is ook ongelooflijk spectaculair. Het gaat echt hard. 80 kilometer per uur naar 70 halen ze wel op het water. Ja, en Jesse is, wat mij betreft moet ze hier boven op het bovenste treetje van het podium eindigen. Want ze was dit jaar al 2 keer tweede geworden, dus ze verdient wel een keer om te winnen ook.
0: Ja, zij is dus eigenlijk de te verslaande tegenstander voor de anderen uit de andere landen.
1: En het interessante van Jesse is, die heeft een paar jaar geleden voor ons gekozen. Voor Nederlandse, heeft ook voor Frankrijk is uitgekomen, want ze heeft een Franse moeder en een Zuid-Afrikaanse Nederlandse vader. Ze heeft dus een Nederlands paspoort. Dus ze is op een gegeven moment bij ons terechtgekomen. En sindsdien wint ze ook echt prijzen. Ze is heel blij met de aanpak zoals wij dat hier doen. En ze was al bij wereldtop, maar sinds 3 jaar geleden is ze ook Nederlands geworden. Ja,
0: ja, dat keisurf is hartstikke spectaculair. Maar dat IQ Foil ook, hè, dat gaat boven het water eigenlijk. Hè. Dat is bijna zweven boven het water. Dat ziet er ook enorm spectaculair uit. En gaat volgens mij ook knijterhard.
1: Ja, niet voor niks varen die mannen al met helpjes en body protectors. Want als je eraf klapt... en dat gebeurt wel eens. Dan kan je behoorlijk... Het gaat hard. En die windsurfplanken komen inderdaad... Het is een heel lang bestaand systeem. Een draagvleugel komen ze uit het water. En die staat dus op dat boord. En dus hoe meer je dat boord in het water kan houden... maar hoe maximaal hoog je kan. Nou, het is echt een soort balanceren. Het is dansen op het water.
0: Ja, ja, in 2012 werd er in Weymouth... voor die Britse Zuidkust werden de Olympische zeilwedstrijden gehouden. Is dat dan ook meteen een mooie plek voor dat IQ Foil?
1: Ja, Weymouth is inderdaad geografisch gezien een prachtige plek. Want het hangt aan een eiland. Het ligt vlak voor de kust Portland. Maar het is niet echt een eiland, want er zit een strook land tussen. Dat heet een isthmus. Aardrijkskunde vroeger, ik weet niet of je dat gehad hebt. Maar het is een prachtige mooie plek. Want je kan in een soort beschermd deel varen. Maar je kan ook heel snel de zee op met hele grote golven. Het is aflandig, aanlandige windwij. Watersporters, zeilers vinden dat een mooie plek, want het waait er ook bijna altijd. En je kan dus met meerdere, je kan met hoge golfslag hebben. En als het te hard waait, kan je ook de wedstrijden iets dichter bij de wal bijna binnen organiseren, omdat er ook een grote dijk loopt voor het water. Nou, dus eigenlijk is het een compleet een goede plek. En daarom waren die Olympische Spelen daar ook ooit, toen het in Londen de Spelen was. Want het is eigenlijk de beste plek aan de zuidkust in Engeland.
0: Ja, want als die mannen daar aan de slag gaan, is dat dan een hoge moeilijkheidsgraad daar?
1: Nou ja, zeker. Omdat, vanwege het land. Kijk, de wind gaat alle kanten op. Het mooie van zeilen is, je moet, ik wil het niet te technisch maken, maar je moet eigenlijk de volgende winddraaiing zien. En als je die kan voorspellen, dan zit je aan de goede kant van de baan. Het is net als het schaken. Je moet eigenlijk een stap vooruit denken. En dat moet je dus op het water zien. Of die wind komt van het land af, of soms komt die van zee, hangt er dus, dan wordt het wat makkelijker. Maar als je van het land af komt, dan kan die heel erg variëren, draaien. En dat gebeurt er allemaal. En dan is er ook nog een stroming. Nou, dus het is prachtig. Het is wat dat betreft is het een hele mooie plek. Uitdagende plek inderdaad.
0: Ja, ben je gek van watersport? Dan kom je de aankomende week goed aan je trekken. Want van 5 tot en met 12 september wordt er ook nog op het water bij het Ierse Dunloghare. Spreek dat zo goed uit? Ja. Hoop ik. Het WK zeilen in het...
1: Dublin Bay. Wij zeggen dat ze varen in Dublin Bay.
0: Ja, dat kan ook. Dan maak je er wel makkelijk vanaf. Maar goed, dat kan ook. Daar wordt in ieder geval het WK zeilen in de ILCA 6-klasse gehouden. Maak dat even beeldend voor ons, Simon.
1: Nou, de ILCA is een laser, wat ik al eerder zei. Het is eigenlijk de best verkochte eenmansboot. Het is een... een boot met een heel klein kuipje erin. Bij heel veel mensen heeft hij inderdaad vroeger in de tuin gelegen of ligt hij er nog steeds. En de ILCA is eigenlijk was de oude koningsklasse van de zeilsport. Daar doen er 160 mee uit heel veel landen. En de top 15 tot 20 is absoluut in staat, zeker bij de mannen, om kampioen te worden. Zo ook Willem Weersema, die vorig jaar een Nederlander die won het WK. En we hebben nog Duco Bos die daarin meevaart. En ook bij de vrouwen Maxime Jonker en Roos Wind. Ja, er zijn best hele goede zeilers in een hele competitieve klasse. Maar dit foilt absoluut niet. Dit is traditioneel zeilen in een bootje met één zeil in je eentje. Dus niet met z'n tweeën. Maar wederom hetzelfde spelletje. Zoeken naar de winddraaiingen. De eerste rak tegen de wind in. De tweede rak met de wind mee naar voren. En dan finish je voor de wind. En dan doe je weer een rondje. En zo doe je in zo'n toernooi, in zo'n WK vaar je zo'n 12 tot 16 races. Hangt een beetje vanaf of het hele snelle of langzame disciplines zijn.
0: Hoeveel prijzen verwacht je op het water bij deze drie locaties de aankomende week?
1: Nou, om eerlijk te zijn, Luc van Opzeeland ligt nu op de eerste plaats na één dag. Het is vroeg dag, dus dat wil niet zoveel zeggen. Maar we hebben Van Opzeeland won brons in Parijs 2024, wat overigens in Marseille gezegd werd. Badloe rolde goud in 2021 op het windsurfen. Jesse Kampman is vice-wereldkampioen. Van op Zeeland is Europees kampioen. Ja, wij horen bij een van de drie sterkste zeilanden in de wereld. En ik wil niet zeggen, ik wil niet zeggen dat we rekenen op medailles, maar we moeten wel op het podium eindigen op alle drie locaties. Maar in het windsurfen en kitesurfen zeker. En de Ilka is dat toch wel echt bij de vrouwen nu. Want Ilka WK man hebben we gehad, maar bij de vrouwen zou het echt heel goed zijn als Maxime op het podium eindigt.
0: Nou, ik ben blij dat je ons een beetje hebt wegwijs gemaakt, Simon Keizer van Team Allianz. Ja. Je bent daar de perschef en dan over het hele veld, dus over al die landen. Heel veel plezier de aankomende week, want jij gaat het heel erg druk krijgen.
1: Ja, dankjewel hè.
0: Dankjewel Simon, doei doei. En dan kijken wij natuurlijk even naar de keukenkampioendivisie.
2: Ja.
0: En dan vraag ik aan Emma, is het daar nog steeds 0-0?
2: Nou, je knippert twee keer met je ogen en PSV heeft drie keer weten te scoren.
0: Hoe dan?
2: Tegen SN Bos. De eerste werd gescoord door Shuriano Cornichon, als ik het goed uitspreek. En daarna wist de spits Austin Jones in een 1-tegen-1 met de keeper het net te vinden. En de derde valt net, gemaakt door Boet Mulders. Bij Jong Utrecht FC Eindhoven staat het wel nog 0-0, ondanks best wel wat pogingen van beide kanten.
0: Oké, we houden het voor je.
2: Spannend.
0: Ja, we houden het voor je in de gaten. Half uurtje nog daar.

0: Morrison en Wonderful World. Mijn dat, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Ja, we hebben jou altijd even in de uitzending als het over Formule 1 gaat natuurlijk. Onze analist tijdens de Grand Prix. En je hoort hem ook vaak bij Formule 1 aan tafel. Afgelopen weekend was die leuk, hè? De Formule 1, de Grand Prix van Italië, hè? Monza. Toch?
1: Ik vond hem fantastisch. Ik heb zitten genieten. En wat een acties op de baan allemaal. Ik hoop dat dat een voorbeloven een goed voorteken is voor de rest van het seizoen.
0: Ja, laten we er even luisteren naar Olaf hoe dat even aan het einde ging bij de finish.
2: Wordt zijn 7e Grand Prix overwinning. De eerste won hij dit jaar. Iedereen dacht, het worden 3 vingers in de neus. Dan moest hij hier achteraan starten. Goede keus gedaan. En Toto gaat mij wellicht straks halen. Grande Kimi Antonelli op Italia. Want hij wint hem hoor. In de 53ste van 53 met 3,8 seconden voorsprong. Op zijn teamgenoot George Russell. Een knetterharde 1-2 voor Mercedes. In het land van Ferrari. Verstappen loon naar werken met een podium. Laten we dat duidelijk zijn. Denkt hij ook een leuke dag uit. Heeft veel gevochten. Ja. Maar dit wordt echt een ding, jongen.
3: Forza Kimi. Yeah! Forza Kimi.
4: Yes! Oh my god!
3: Forza Kimi. Forza Kimi. Just like being home, mate, on the sim.
0: Hij was een beetje blij, minded.
1: Een beetje maar.
0: Ja. Maar kijk, maar dan moet je even het verschil horen. Ik bedoel, Olaf was ook al enthousiast. Maar hoe enthousiast waren bij het verslag vanuit Italië? Let op.
5: Maar questa è storia. All'Alboreto hanno vinto in quattro. In Italia, Farina, Ascari, 2 volte.

0: Forza Kimmy. Yeah! Forza Kimmy! Yeah! Yeah!
1: Ik verstond die Italiaan niet helemaal, maar ik begreep hem wel. Hoe dan ook, ze waren in Italië helemaal over de holiday. Ik heb nog nooit zoveel rode shirtjes zien springen voor een Mercedes.
2: Nee, dat was echt fantastisch. Kijk, maar uiteindelijk blijft het een Italiaan. En het, in ja. Italië winnen, ja, dat is het mooiste wat er is. Ik heb zelf een keer ervaren hoe het is om op de... Op een gegeven moment werd ik uitgenodigd om bij de Grand Prix van Italië erbij te zijn. En ik zeg... Laat mij nou gewoon op die hoofdtribune zitten. Daar wil ik zitten. Ja, maar moet je niet in de paddock zitten? Ik zei, nee, ik wil tussen die tifosi zitten. Nou, en ik had gewoon de gisteren bij moeten zijn. Want daar had je tussen willen staan. Tussen die menigte en die gekte. Wat kunnen die Italianen er een mooi feestje van bouwen?
1: Ja, terwijl het allemaal begon met Tranendal natuurlijk. Hè? De Ferraris die gingen weer met elkaar een beetje in de clinch. Gaven elkaar te weinig ruimte. Wat gebeurde daar nou allemaal?
2: Nou, bocht 1, in mijn ogen duwde Hamilton hem al bij het aanremmen voor bocht 1 gelijk al in een gat, wat er eigenlijk niet was. Want ja, een auto kan niet haaks 90 graden omzetten. Dus ja, dan kom je op een gegeven moment een beetje in de knoei met elkaar. Dus dan zit je elkaar daar al in de weg. Ja, een anderhalve ronde later verliest Leclerc hem natuurlijk in de laatste bocht. Ja, in mijn ogen ook een eigen rijdersfout. Te vroeg op het gas. Ja, hij zei zelf dat hij te veel power kreeg. Maar ja, uiteindelijk, als je ziet wat er gebeurde. De McLaren zat er een klein beetje tussen. Hij apekte de bocht al niet helemaal lekker. Hij zat niet goed aan de binnenkant. Ging te vroeg op het gas. Had een overstuurmoment. Ja, en dan had hij eigenlijk een beetje hetzelfde soort fout als wat Max Verstappen in Zandvoort deed. Had Leclerc dat dus in Monza. Want daar ging rechtsaf. En toen in één keer haaks links af. En daar vind je dan de muur.
1: Ja, en ik vraag me dan af, is Leclerc...

0: Ferrari ook wel weer erg slecht. In mijn ogen hadden ze gewoon Lewis Hamilton gewoon tegelijkertijd met Antonelli en Max naar binnen moeten halen.
1: Ja, was dat de goede geweest voor in ieder geval Hamilton dan, denk je?
0: Dat was voor Hamilton in ieder geval wel veel gescheeld. Want nu ben je een soort, net als Russell, eigenlijk een sitting duck.
1: Ja, maar dan even over de McLarens. Hè. Die kwamen met een hoop poeha en een hoop gebral kwamen ze naar Monza. Want die hadden die achtervleugel. Het heeft ze helemaal niks opgeleverd, hè?
0: Nee, niet veel. De topsnelheid was nog niet echt om over naar huis te schrijven. De topsnelheden van de Ferrari en van de Mercedes lagen hoger. En van de Mercedes die was natuurlijk op race pace extreem goed. Maar ja, laten we hopen dat het voor McLaren dan komend weekend in Madrid wel wat beter gaat.
1: Ja, want aankomend weekend, de eerste in Madrid. Nou heb ik straks Olaf even gesproken bij onze wereldberoemde koffieautomaat. En die had het erover, dat wordt één grote puinhoop daar in Madrid. Want daar kun je helemaal niet racen, volgens Olaf. Wat vind jij?
0: Nou ja, ik heb een beetje de beelden gezien, maar het is wel erg krap. En het zijn wel bijzondere bochtencombinaties, als ik het zo mag zien. De circuit is 5,4 kilometer lang. We hebben 22 bochten en we gaan uiteindelijk 57 rondjes racen. En de topsnelheid zal ongeveer uitkomen op de 340 kilometer per uur. Dus je gaat ook nog wel echt hard. Het is een beetje een soort mix van Jeddah, Monaco, waar de muren dichtbij staan. Singapore, een beetje stratencircuit-achtig, maar dan wel echte racecircuit. Maar het gaat verschrikkelijk hard, maar de muren staan ook wel erg dichtbij. Ja,
1: ja, en gaan ze daar veel gebruik moeten maken en veel management moeten doen met de batterij? Of kunnen we daar weer gewoon een keer uit Hollands racen?
0: Nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de batterij sparen. Maar er zijn wel veel rembochten. Er zijn veel in de laagste sector hebben we sowieso wel veel 90 graden bochten. Waar we dus de batterij goed op kunnen laden. De eerste sector zal wel wat moeilijker zijn. We beginnen eigenlijk met een links-rechtse. Dan hebben we een heel snel stuk. En daar zal het dan moeilijker worden om de batterij op te laden. Maar ja, uiteindelijk ziet dat er wel heel leuk. Het circuit vraagt in ieder geval om chaos. Als ik zo de track map even bekijk.
1: Ja, ze hebben al nieuwe rode vlaggen gekocht, heb ik begrepen. Afgelopen weekend heeft in mijn ogen Max Verstappen het maximale eruit gehaald. Hij had het zelf erover dat hij zich een schildpad voelde. Gaat dat aankomend weekend beter worden, denk je?
0: Ik hoop het voor Max.
1: Ja, meer kunnen we ook niet doen. Maar ik bedoel, als ook een beetje kijkend naar het circuit wat er is. Als jij het al hebt over, nou, er zijn er genoeg plekken waar je die batterijen, waar je dan niks mee hoeft aan te klooien. Want dat is hetgene waar Max het dan altijd over heeft. Misschien is dit wel een leuk circuit voor Max.
0: Ja, dit zou best wel eens een circuit kunnen zijn waar Max goed presteert. Kijk, om te beginnen is deze baan is heel groen. Wat bedoelen we daarmee? De baan heeft weinig grip in zich, omdat er natuurlijk nooit echt heel veel geraced is. Er zijn wat testen geweest, er zijn wat demo's, maar uiteindelijk is het asfalt nog vrij nieuw. Komt nog wat olie uit als het hard regent. Dus de baan is vrij groen. En dat hebben we natuurlijk in het eerste jaar, bijvoorbeeld Las Vegas hebben we dat gezien. Hè? Dat het toch wel een beetje glibber en glij is. En dat kan altijd wel bij Max goed gaan. Want Max is dan toch wel altijd goed op dat soort circuits waar het dan een beetje aanpassen is en waar er dan weinig grip ligt. En dan gedurende het weekend moet die auto wel gaan luisteren eigenlijk naar Max. Want je wil eigenlijk dat die auto natuurlijk wel blijft insturen. En dat zien we bij de Red Bull continu terug. Dat die voorkant altijd wel wat onderstuurd is. En dat wil Max juist dus niet. Dus ja, laten we hopen dat Red Bull dit weekend wel voor elkaar gaat krijgen.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken, want wij zijn er natuurlijk weer bij aankomend weekend. Meijndert, dankjewel voor je tijd. Meijndert van Buren, een van onze analisten. En je hoorde hem ook vaak in Formule 1 aan tafel. En aankomend weekend natuurlijk de race. De grote prijs van Madrid, van Spanje. Die hoor je natuurlijk ook hier live. En als er heel weinig ingehaald kan worden op zondag, dan is de kwalificatie op zaterdag belangrijk. De hele timetable, dus daar hoef je helemaal niks te missen, die vind je op onze website. Dat is gprsportradio.nl. GPR Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Is het echt serieus?
8: Zo.
7: Oh, wat een geld.
8: 50.000, verdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuur.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Smin.
20: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
20: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
20: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
21: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smin. Boost yourself.
22: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
23: Jongens, eten.
24: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
28: Zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
29: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: BPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
1: We gaan zo meteen vooruitblikken op de US Open, op de partij van Botik van de Zandschulp. Dat zal vast na 10:30 zijn. Maar we kijken ook naar het Europees kampioenschap para zwemmen. En daar gaan we zo meteen even naartoe.

0: BPR Sportradio. Het is maandagavond. Gojé en Kimbra en Somebody That I Used To Know. Snel even naar de velden. Keukenkampioen divisie. Hoe staan ze er allemaal voor, Emma?
1: Nou, bij FC Utrecht Jong FC Utrecht tegen FC Eindhoven staat het nog steeds 0-0. Met nog 5 minuutjes te gaan. Ja. En bij Jong PSV FC Den Bosch heeft Den Bosch wel weten te scoren net. Ja. Een minuutje of 10 geleden. Maar met nog 8 minuten te gaan is het denk ik wel gespeeld daar.
0: Het is 3-1 daar en we houden dat voor je in de gaten. Maar we gaan eerst even alweer naar Turkije. We zijn eerder ook al met de zeilers naar Turkije gegaan. Van 7 tot en met 12 september zijn de Europese kampioenschappen para-zwemmen in het Turkse. Daar komt die Kokashi. Maar dat gaan we even checken. Want aan de telefoon heb ik Florianne Bultje. Florianne, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Zeg, wat doe jij nou? Jij doet mee aan de 50 meter vrije slag. En je wint hem.
2: Ja. En? Ik ben hier heel blij mee.
0: En dat niet alleen. Je hebt hem niet alleen gewonnen, maar ook nog in een Europees record. Je denkt, we zijn er nu toch.
2: Ja, het moet niet gekker worden.
0: Nee, precies. Nou, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Had je deze aanzien komen of was het een complete verrassing?
2: Nou, ik had een vermoeden dat ik hem had kunnen zwemmen. Want ik had hem al eerder gezet. Maar je weet nooit wat die concurrentie gaat doen. En je traint er natuurlijk heel hard voor. En we hadden net een nieuwe techniek voorbereid. Dus ik was heel erg bezig met, oké, ik moet die nieuwe techniek doen. Dan kan ik hem wel zwemmen.
0: Ja, want laten we eerst even kijken. Waarom mag jij meedoen aan parazwemmen? Kun je dat een beetje uitleggen, zodat ik het ook begrijp?
2: Ja, ik ga het proberen. Ik heb een gat in mijn hersenen. Ja. Dus er is niet genoeg bloed naar mijn hersenen gekomen. En daardoor zijn mijn hersenen niet optimaal ontwikkeld. Daardoor heb ik spierproblemen, evenwichtstoornissen en coördinatieproblemen. Dus dat ongeveer.
0: Ja, maar je voelt je wel heel erg prettig als je gaat zwemmen.
2: Ja, want dan heb ik gelukkig minder last van mijn evenwicht. Coördinatie is wel een dingetje. En na de race heb ik ze passies trekken in mijn spieren.
0: Oké, dus je krijgt wel een reactie als je aan een race hebt meegedaan.
2: Ja, okay. En als ik niet ontspannen genoeg ben, ook tijdens de race. Maar dat gaat ondertussen wel oké.
0: Ja, maar dat lijkt me helemaal moeilijk. Als je dus een inspanning moet leveren en je moet ook ontspannen zijn, want anders gaat je lichaam tegenstribbelen. Maar dat heb je vanavond hartstikke goed gedaan.
2: Ja, zeker.
0: Ja, want je bent Europees kampioen in een Europees record. Kun je nog een beetje vertellen?
2: Ja, niet normaal. Ja,
0: het is achterlijk gewoon, hè?
2: Ja. Ja.
0: Maar kun je nog een beetje voor ons herbeleven hoe dat was? Je komt uit de kleedkamer, je gaat naar de startpositie. Hoe was dat? Voelde je toen al van, ik ga hem pakken, ik voel me goed?
2: Ik doe een 50 meter vrije slag doe ik zonder adem. Want als ik ga ademen is meer coördinatie. Dus dan gaat mijn slag naar beneden.
0: Wacht even, 50 meter zonder ademhalen?
2: Ja.
0: Nou, dat gaat er maar weinig aan je dat nadoen. Maar goed, doe je verhaal. Ja. 50 meter zonder ademhalen.
2: Dus ik moet ademhalingsoefeningen doen in de voorstart. Zodat ik 50 meter volhoud zonder adem. En dat ik volledig kan focussen op mijn slag. Alleen de voorstart, dat duurt ongeveer normaal 15 minuten. Maar nu duurde het wat langer. Dus moest ik mijn concentratie er heel erg bij houden. Gelukkig lukte dat en dat lukt niet altijd. Dus daar was ik heel tevreden mee dat goed is gegaan.
0: Maar eigenlijk voelde je toen al van, nou, zo rustig als ik nu blijf, deze ga ik doen, deze ga ik pakken.
2: Ja, nou, ik was wel zenuwachtig. Ik was niet echt bezig met dit ga ik pakken. Ik was meer bezig met, oké, wat is mijn taak? Die ga ik uitvoeren. Dan weet ik dat ik hem ga pakken.
0: Ja, was je coach, de Duncan van Haar, een beetje trots op je? Was hij een beetje blij met je dat je zo rustig bleef en dat je het zo goed hebt gedaan?
2: Duncan is altijd trots op me.
0: Ja, maar laten we eerlijk wezen, als je wint in een Europees record, dan is hij net even iets trotser nog, toch?
2: Ja, hij ging uit zijn dak.
0: Hey Florianne, ja. je mag deze week ook nog meedoen op de 100 meter vlinder en de 100 meter vrije slag. Wat zit er nog in? Ja.
2: Ik hoop voor een 100 meter vlinder een PR te zwemmen. Want dat is mijn favoriete afstand. Een PR persoonlijk record. Dus daar ga ik zeker voor. De 100 vrij is een bijafstand, maar een medaille zou wel top zijn op de 100 vrij. En die 100 vlinder natuurlijk ook.
0: Ja, de 100 meter doe je dan ook zonder ademhalen? Ik kan me niet voorstellen gewoon.
2: Nee, dat is iets te ver.
0: Oh, oké, gelukkig. Nee, wel ja. even het koppetje erbij houden natuurlijk. Wie heb je nou als eerste gebeld toen je uit water kwam?
2: Nou, eigenlijk niemand, want ik moest gelijk door naar boven omkleden, doorbewegen. Dus mijn spieren wat soepeler maken. En ik had dopingcontrole.
0: Oké.
2: Okay. Dus, en nu voor u belt kort.
0: Nou, je mag wel jij zeggen hoor. Als je Europees kampioen bent in de Europees record, dan mag je gewoon jij zeggen, Florianne. Ja. Maar je hebt nog niemand kunnen bellen, nog niemand kunnen spreken.
2: Nee, want mijn wifi is er ook niet. Ik heb geen wifi of internet. Nee. Dus,
0: nou, weet je wat nou mooi is? Nu heb je wel GPR Sportradio, dus je kan gewoon het hele land toespreken. Dus ook je hele familie. Zou je even wat tegen ze willen zeggen?
2: Nou, ik wil zeggen dat ik heel blij ben. Ook op hun en heel... ze kon er helaas niet bij zijn, maar ik weet dat ze aan het aanmoedigen zijn. Dus ik wil heel graag hoi zeggen en dat ik heel blij ben dat ik deze titel heb gewonnen.
0: Nou Florianne, we zijn echt met heel GPR Sportradio, maar ik weet zeker heel Nederland hartstikke trots op je. 50 meter vrije slag, Europees record, Europese titel. En misschien ook nog wel op de 100 meter vlinder en de 100 meter vrije slag. Je doet mee aan het EK paraswemmen. Ik wens je nog een hele fijne week en heel veel succes.
2: Dank u wel.

0: GPR Sportradio, Music and Light, je hoorde Imagination. We moeten het natuurlijk even hebben over tennis. De US Open is op dit moment hartstikke aan de gang. En als ik zeg hartstikke, dan bedoel ik dat het voor de Nederlanders ook heel erg goed gaat. Bottic van de Zandschulp, die staat er heel erg goed voor. En ja, die gaat zo meteen alweer spelen. Hij stond eerst op 10:30, maar dat gaat 10:10 worden. Ja, die paar minuten, dat is de eerste keer wel dat hij wat eerder speelt. Robin Staff aan de lijn, hij is podcasthost bij de podcast Radio Scorrito. Robin, goedenavond.
1: Ja, dat klopt. Ja, goedenavond.
0: Jullie hebben het bij de podcast niet alleen over tennis, hè, voor iedereen thuis.
1: Nee, wij hebben het daar ook over voetbal, over wielrennen, over tennis. Ik doe ook zelf tenniscommentaar bij Eurosport, dus ik zit er middenin.
0: Nou, het is niet zomaar iemand die we aan de lijn hebben. En zeker richting de wedstrijd die eraan zit te komen, want Bottic van de Zandschulp doet hartstikke goed. Die kan de kwartfinale halen. Die moet tegen die Fransman uit Turkije.
1: Denk je dat klopt.
0: Denk je dat hij een kans heeft?
1: Hij heeft een hele goede kans. Ik denk zelfs dat hij favoriet is. Arthur Gea is een lucky loser.
0: Die had zich
1: eigenlijk niet eens geplaatst voor het hoofdtoernooi. Maar hij had een beetje geluk. Hij was eerst geplaatst in de kwalificatie. Verloor daar de laatste kwalificatieronde. En er was een afzegging. Casper Ruud zei af. En toen mocht Arthur Gea het toernooi binnenkomen. En die zat zomaar in de vierde ronde. Net als Bottic. Wat eigenlijk voor allebei de spelers best wel heel verrassend is.
0: Ja, maar die kan ook wel lekker vrij uitspelen dan, hè?
1: Ja, zeker. Hij staat ook echt vrij uit te spelen. Ik heb 2 dagen geleden heb ik commentaar gegeven bij het potje van Arthur Gea. Die moest tegen Michael Zeng, een Amerikaan. Hartstikke leuke wedstrijd. Hij stond echt super goed te spelen. Dus ik denk zeker geen makkelijke wedstrijd voor Bottic. Maar ik zie hem wel als favoriet. En hij heeft zeker hele goede kansen op een kwartfinale plaats.
0: Ja, wat voor een speler is die Fransman, die Arthur Gea?
1: Ja, hij is serveerder. Geen super serveerder. Serveert ook niet zo heel hard. Heeft ook best wel al wat dubbele fouten geslagen. Moet zeggen, dat kan Bottic overigens ook doen. Hele goede voorhand. Slaat ook eigenlijk het liefst naar voorhand. Zag je ook in zijn vorige ronde. Draait vaak om de backhand heen. En speelt heel aanvallend met die voorhand. Dus hij zal Bottic wel onder druk proberen te zetten met die voorhand. En verder ja, een baseline speler. En dat vindt Bottic wel lekker. Die houdt ook zelf wel van gewoon achterin spelen. Dus vanuit daar flink timmeren, denk ik.
0: Ja, en hopen dat de service van Bottic wel een beetje gaat lopen. Want dat is altijd wel een beetje. Op die ondergrond is dat altijd wel prettig. Als je een beetje goede service hebt, toch?
1: Ja, klopt. Die service is wel altijd een dingetje bij Bottic. Hij heeft eigenlijk een hele goede service. Ook een harde service. Maar hij wil wel eens haperen. Net zoals de vorige ronde. Toen moest hij tegen de Belg Bergs. En toen sloeg hij 16 dubbele fouten. Dus het kan ook wel eens in het kopje gaan zitten. Sowieso Bottic mentaal niet de allerbeste speler. Dus hij is wel best wel afhankelijk van die service. En inderdaad, wat jij ook zegt, op de ondergrond hardcore. Ja, als jij gewoon hard serveert, dan is het zo moeilijk om die ballen goed terug te krijgen. Dus dat is wel belangrijk.
0: Ja, er zijn al behoorlijk wat namen. Adi van tevoren had afgezegd, Sinner noem ik maar. En er zijn er ook alweer behoorlijk wat weggevallen. Dat het is eigenlijk voor het grijpen, hè, zou je zeggen, dat je de halve finale kan halen.
1: Na halve finale wordt lastig.
0: Nou ja, tegen Zverev.
1: Hij moet nog tegen Zverev, denk ik. Als hij nu wint, inderdaad, wordt het de kwartfinale plaats. Dan moet hij hoogstwaarschijnlijk tegen Alexander Zverev. Eerste geplaatst. Ja, Zverev, tuurlijk eerste geplaatst. Roland Garros gewonnen. Maar had er eigenlijk al 2 keer uit kunnen liggen. Want hij heeft in de eerste en in de tweede ronde een waanzinnige 5-setter gespeeld. Bij beide wedstrijden. Speelde niet zo goed. Dus het is wel een beetje afwachten wat dat gaat worden. Zverev was de vorige ronde wel sterk. Maar ja, een goede Bottic is eigenlijk tegen nagenoeg niemand kansloos.
0: We gaan het in de gaten houden. Hij moet om 10:10 ongeveer de baan op. En dan gaan we dat in de gaten houden. Alcaraz die zit er nog steeds in. En die gaat ook best wel lekker, hè?
1: Ja, Alcaraz staat heel goed. Het was een beetje de vraag hoe fit hij zou zijn na zijn pols. Na zijn polsblessure. Het was ook een beetje onbekend. Men wist het ook niet echt. Hij heeft wel heel erg de tijd genomen. Heel veel toernooien afgezegd. Om maar echt volledig van die blessure af te zijn. Ja, en hij staat weer zo ongelooflijk goed te spelen. Die staat nu ook in de kwartfinale. Wel een hele moeilijke wedstrijd. Die moet morgen tegen Ben Shelton, Amerikaan. Ja, dat wordt denk ik echt een geweldige wedstrijd. Maar Alcaraz, ja, en helemaal met Sinner die er niet bij is. Is Alcaraz denk ik nu wel gewoon de topfavoriet voor wederom een US Open als titelverdediger.
0: Ja, en hij is ook uitgenodigd door onze grote vriend Krajicek voor het ABN AMRO toernooi. En heeft gezegd dat hij gaat komen, hè, dit keer.
1: Ja, er zit wel een verschil tussen zeggen dat hij komt en ook daadwerkelijk komen.
0: Hebben we meegemaakt. Want
1: het nadeel met het ABN AMRO toernooi, het zit heel dicht op de Australian Open. Dus als de Australian Open klaar is, begint volgens mij, zit 1 week tussen en dan begint het ABN AMRO toernooi. En het is wel, ja, het is vaak zie je wanneer topspelers ver komen in Australië, bedoel ik dus halve finale, finale, dat ze dan best wel vaak het toernooi daarna willen afzeggen. En dat is dus afgelopen jaar ook gebeurd. Dus ja, het is een beetje hopen dat hij dat niet gaat doen. Of gewoon misschien niet zo ver komt. Maar ja, hij heeft natuurlijk al een keer meegedaan. Toen ook gewonnen. En ja, heel veel topspelers zijn heel erg fan van het ABN AMRO toernooi. Het is altijd supergoed geregeld. En ook, ja, ieder jaar heb je zoveel top 10 spelers die daar meedoen. Dus ja, het is hopen voor de fans dat hij komt. Want ja, Alcaraz is geweldig.
0: Ja, dat is prachtig natuurlijk. Dankjewel Robin Staff van de podcast. Podcast host bij Radio Scorrito. En straks heel veel plezier bij Bottic van de Zandschulp.
1: Yes, dankjewel. Fijne avond.
0: Dankjewel Robin. En dan natuurlijk even naar de wedstrijden die liepen. Ik mag aannemen dat ze inmiddels afgelopen zijn bij de KKD. Is er nog gescoord bij Jong FC Utrecht?
2: Nee, dat is gewoon echt een 0-0 gebleven.
0: Oh jee, Brilsland noemen ze dat.
2: Helaas.
0: Maar die andere wedstrijd die ontbrandde op een gegeven moment wel lekker. Wat is daar precies gebeurd?
2: Dat is uiteindelijk 3-1 gebleven na 3 hele snelle doelpunten die echt heel kort na elkaar vielen van PSV. En Den Bosch wist nog wel 1 keer te scoren. Maar helaas mocht het niet baten om hem te winnen. Voor de stand heeft dat voor Den Bosch en Eindhoven niet zo heel veel gedaan. En ook voor Jong FC Utrecht niet. Die blijft gewoon op de laatste plaats staan. Maar Jong PSV is wel van de 8e plek naar de 4e plek gestegen. Maakt wel dat het schema nu een beetje gek in elkaar zit. Omdat bepaalde teams al wel 6 wedstrijden hebben gespeeld. En bepaalde teams 5 wedstrijden hebben gespeeld. Dus dat is, het is een beetje lastig kijken wat voor effect het nou echt heeft. Maar ze staan nu wel 4e.
0: Oké, nou dan gaan we gewoon verder in de gaten houden voor de fans van Utrecht. Morgen wordt de wedstrijd hervat. En morgenavond is de Champions League voetbal. Dan schuift hier schrijven hier nog wat meer mensen aan. Daar hebben we ook een livecenter erbij. Zodat we helemaal niks hoeven te missen van de Champions League morgenavond. En verderop in de week dan zitten we ook nog bij de wedstrijden van de Nederlandse teams. En zoals je weet doet Feyenoord mee in de Champions League. Maar ook PSV. Dus wat dat betreft moet je gewoon hier blijven. En zo meteen, na 10 wens ik je alvast heel veel plezier met Danny Elbersen. En ik wens je nog een hele fijne avond.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De brug van de A28 bij Nijkerk is dicht omdat er zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat was al bekend en zou in november worden aangepakt. Maar het is nu zo erg dat de veiligheid van de brug niet meer te garanderen is. De brug blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Een stukje verderop in Nijkerk is een wielrenner overleden na een aanrijding met een auto, meldt Omroep Gelderland. De politie denkt dat de automobilist voor iets moest uitwijken en daarbij de wielrenner schepte. De automobilist was niet onder invloed van alcohol of drugs. Als het aan de Franse president Macron ligt, mogen kinderen onder de 15 straks in heel Europa niet meer op social media. Daarover heeft hij een brief aan EU-voorzitter von der Leyen geschreven. Macron probeerde eerder in eigen land al social media voor kinderen te verbieden, maar die wet moest aangepast worden omdat die tegen de grondwet is. En toeristen die vandaag de Eiffeltoren wilden bezoeken, stonden voor een dichte deur. Het personeel is boos op hun werkgever. Een groep orthodoxe hindoes wilde alleen door mannelijk personeel worden geholpen, waarop alle vrouwelijke medewerkers werden weggestuurd. De burgemeester van Parijs steunt het stakende personeel. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Thuisbatterij.
15: Einde salderingsregeling.
16: Terugleverkosten.
17: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
8: Goedenavond, maandagavond. We zijn onderweg naar de dinsdag. En dat betekent dat er weer heel veel sport is, waaronder Champions League voetbal. Gaan we op vooruitblikken. En verder nieuws over tennis, want goed nieuws voor de tennisfans voor het ABN AMRO Open.

12 uur in. Wat hebben we een lekker sportweekend achter de rug. Daar wordt onder andere teruggeblikt op de grote prijs van Monza in Italië. De Formule 1 natuurlijk. Dat doen we onder andere in de podcast Formule 1 aan tafel. Als je die nog niet beluisterd hebt. Hij staat sinds vanmiddag 4:30 voor je online. Aangeschoven bij Frank Evenblij waren Rob van Zomeren, onze radio-dj. Olaf Mol, natuurlijk onze commentator voor de Formule 1. En de meest controversiële Formule 1-analist van Nederland, Ronald Molendijk. Tevens is hij ook groot Ferrari-fan. Dus ik ben erg benieuwd wat hij te zeggen heeft over Charles Leclerc, die er snoeihard afging tijdens de grote prijs van Monza. Dat kun je terug horen in onze podcast Formule 1 aan tafel. Vind je via gprsportradio.nl. Je kan hem ook vinden in je favoriete podcast-app. En als videocast staat hij ook in de kijk-app. Kun je hem ook nog bekijken? Heb je er ook nog beeld van? Eens kijken hoe Ronald Molendijk zich houdt als we het over Ferrari hebben. Dus de podcast Formule 1 aan tafel, zeker de moeite waard om te beluisteren. Goed nieuws voor de tennissers trouwens. De tennisfans moet ik zeggen. Want Carlos Alcaraz die zal in februari 2027 deelnemen aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De 23-jarige Spanjaard die het toernooi in 2025 won, heeft zich voor dit jaar afgemeld. Maar toernooidirecteur Richard Krajicek is blij om te zeggen dat de publiekslieveling opnieuw komt. Alcaraz won eerder dus het Australian Open dit jaar. Daarmee heeft hij zijn career Grand Slam voltooid en gaf aan graag terug te keren naar Rotterdam om zijn goede herinneringen aan het toernooi opnieuw te beleven. Wie weet schrijft hij hem dan in 2027 nog een keer op zijn naam.

GPR Sportradio, goedenavond met slecht nieuws voor Carl Hoefkens, de trainer van NAC Breda, want deze beste man is per direct ontslagen bij zijn club in de keukenkampioendivisie. De club houdt de Belgische coach namelijk verantwoordelijk voor de tegenvallende seizoenstart. En tegenvallen doet het zeker, want 5 speelrondes geweest, slechts 7 punten verzameld. En de druppel die de emmer deed overlopen was de verloren wedstrijd van afgelopen weekend uit bij RKC Waalwijk. NAC Breda ging het schip in met 4-2. Ja, en de directie heeft als verklaring opgegeven, de gedegradeerde club heeft de verbeterde punten onder zijn leiding niet weten te realiseren. En dat heeft de club genoodzaakt om deze stap te nemen. Carl Hoefkens dus weg bij NAC Breda. En van NAC Breda naar NEC. Die moeten morgenavond voetballen in Nijmegen in de Goffert. Spelen tegen Excelsior. Het gaat om een inhaalduel in de Eredivisie. 7:15 dus NEC tegen Excelsior. Ja.

Goedenavond, GPR Sportradio met nieuws over de Belgische Voetbalbond, de KBVB. Die hebben namelijk publiekelijk het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd. En daarmee in navolging van vele andere bonden. De KNVB bijvoorbeeld, maar ook andere Europese bonden. Ze eisen het vertrek van de Zwitser. De bond in België geeft aan geen steun te verlenen aan een mogelijke herverkiezing van Infantino in maart. Ja, en de reden is natuurlijk dat de omstreden aandelenplan van de voorzitter in de veelbesproken zaak rondom Balogun tijdens het afgelopen WK. Ik zie het niet goed komen voor Infantino, maar in maart weten we het zeker. Maar vooralsnog geen steun van de Belgische Voetbalbond. En dan blijven we bij het voetbal. FC Barcelona heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen voor de Champions League wedstrijd tegen Feyenoord aanstaande woensdag. Spaanse club wil voorkomen dat supporters van Feyenoord kaarten bemachtigen voor de thuisvakken in het stadion. De maatregelen zijn een reactie op eerdere ervaringen met grote groepen uitsupporters in de thuisvakken. Feyenoord is gewaarschuwd voor een sterk Barcelona dat volgens de Spaanse media aan een van de beste seizoenstarts van de clubgeschiedenis bezig is, onder leiding van trainer Hansi Flick. Dus Feyenoord kan de borst nat maken, dat weten we in ieder geval wel. Straks ga ik je vertellen welke wedstrijden er onder andere morgenavond gespeeld worden in de Champions League. Hoor je meer over hier op GPR Sportradio.

0: zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken... die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Terugleverkosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
23: Ja, ik hoop dat je morgenavond niet al te veel te doen hebt... want er is heel veel voetbal natuurlijk in de Champions League. Welke wedstrijden er gespeeld worden, ik ga het schema zo direct met je doornemen. En later vanavond ook nog meer over wielrennen... de 16e etappe van de Vuelta.

favoriete sporten, dus ja, ook over voetbal. En voor morgenavond kun je een avondje op de bank reserveren, want er is veel voetbal. 6 wedstrijden in de Champions League. De eerste 3, die neem ik vast met je door. 7:15 morgenavond, Club Brugge tegen Aston Villa. 7:15 ook AEK Athene tegen LASK. En 9:00 speelt FC Porto thuis tegen Manchester City. En natuurlijk morgenavond hoor je er alles over. Onder andere bij Rob Spijker. Zijn programma duurt dan tot 11:00. Om extra aandacht te kunnen geven aan de wedstrijden in de Champions League. Hier op GPR Sportradio.

6 wedstrijden in de Champions League. Welke wedstrijden zijn er dan nog meer? Nou, vanavond om 9 uur speelt Real Madrid tegen Inter. Om 9 uur ook Borussia Dortmund tegen Villarreal. En om 9 uur speelt Lille tegen Real Betis. Dat zijn stevige wedstrijden. Maar die kraker tussen Real Madrid en Inter morgenavond om 9 uur, dat is wel een hele stevige. Champions League voetbal wordt natuurlijk flink aandacht aan besteed in het programma van Rob Spijker, wat morgenavond dus tot 11 uur duurt. En als we het dan toch over voetbal hebben, Telstar heeft goed nieuws ontvangen vanuit Zeist van de KNVB, want de rode kaart die aanvaller Nukvi Torreson ontving in de wedstrijd tegen Cambuur, die is geseponeerd. KNVB heeft de rode prent, waar veel om te doen was, kwijtgescholden en daardoor kan de IJslandse spits per direct weer ingezet worden voor de club uit Velsen-Zuid. Wedstrijd tegen Cambuur werd trouwens 2-2 afgelopen weekend, mede dankzij 2 benutte strafschoppen. Dat is ook wel weer bijzonder. Genomen door doelman Ronald Koeman junior. Goed, hè? Straks gaan we het onder andere nog hebben over de Vuelta, want de 16e etappe komt eraan. En over de US Open. Bijzondere dag. Daar koppelen we dan ook gelijk nog een historisch sportfeit aan. Hier op GPR Sportradio.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in het oosten van Nijmegen moeten binnenblijven omdat er schoten zijn gehoord, schrijft Gelderlander. Sommige mensen zeggen dat het klonk als een mitrailleur. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er ook echt is geschoten. Toch nemen ze deze melding erg serieus na het geweld in Overasselt, dichtbij Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikt, waardoor de medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website en daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten in bezit. Het belangrijkste vliegveld van Indonesië in Jakarta is weer open. En dat geldt ook voor 4 andere vliegvelden in de omgeving van het eiland Java. De vliegvelden waren dagenlang dicht door de as van een vulkaanuitbarsting. Daardoor was het te gevaarlijk om te vliegen. En duizenden mensen hebben bij de Brandenburger Tor in Berlijn gedemonstreerd tegen het radicaalrechtse AfD. Zij sleepten bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt bijna de helft van de stemmen binnen. Onder de demonstranten waren onder meer linkse politici. Het protest verliep zonder grote problemen. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: energiepark.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Hallo, Odido.

0: of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
13: Straks neem ik met je door wat er allemaal gebeurd is in de Porsche Supercup in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen in Monza. Verder gaan we het hebben over de Ronde van Spanje, want de 16e etappe komt er morgen aan. En we kijken naar tennis van de US Open in New York.

Op de maandag napratend onder andere over de Formule 1 in Monza. Dat doen we ook in onze podcast Formule 1 aan tafel met Rob van Zomeren, Olaf Mol en natuurlijk Ronald Molendijk. Niet alleen Formule 1-analyst, maar ook nog Ferrari-fan. Ja, die had een slechte dag hoor, met het uitvallen van Charles Leclerc. Gepresenteerd door Frank Evenblij kun je die podcast dus beluisteren in de podcastkanalen op onze website gprsportradio.nl. Staat ook in onze app en je kan hem ook als videocast bekijken in de Kijk-app. Zeker de moeite waard. Verder werd er natuurlijk ook gereden in het voorprogramma in de Porsche Supercup. Laatste wedstrijd van het seizoen. Bijzondere wedstrijd. De kampioen was al bekend. Flint Schuring heeft gewonnen. Robert Haan is vice-kampioen. Maar die wedstrijd die duurde uiteindelijk maar 3 rondjes. Want gelijk in het begin diverse crashes op de baan. Onder andere Nederlander Jaap van Lagen die er afschoot en zijn auto stil moest zetten. Maar achter de safety car crashten ook vervolgens nog 3 auto's met Kai Pfister, Sam Shaheen en Galli, de gastrijder. En die gastrijder, ja, die zat niet op te letten, reed vol in de auto van Shaheen. Veel schade. Galli is uit de uitslag geschrapt en kon het dus helaas slecht afsluiten. Shaheen met heel veel schade zijn auto ook stil moeten zetten, maar die auto ging ook nog eens de vangrail in. Die moest gerepareerd worden en uiteindelijk is er dus niet meer gereisd door de Porsche Supercup wedstrijd. Wedstrijd nummer 8, de laatste van het seizoen, duurde dus slechts 3 ronden. Uiteindelijk wel een aantal kampioenen bekend. Flint Schuring, zoals gezegd, was al kampioen voor het team van Schumacher CLT, wat ook het teamkampioenschap naar zich toe gesleept heeft. En zijn teamgenoot Chester Kiefer, hij werd kampioen bij de rookies. Goede zaken gedaan en een goede stap gezet om misschien wel volgend jaar Porsche junior te worden en dan met extra steun van Porsche je carrière voortzetten. Want dat is een beetje het doel wat ze onder andere kunnen halen. Tot zover de Porsches. Straks gaan we het hebben over wielrennen. Eerst heb ik Nickelback voor je op GPR Sportradio. Never made

GPR Sportradio met je favoriete sporten. Dus ja, hebben we het ook over wielrennen natuurlijk. Want morgen inmiddels alweer de 16e etappe in de Ronde van Spanje, de Vuelta. De route die begint in de startplaats Cortegena. Dan is de finish in La Rábida. En daartussenin ligt 181 kilometer wat de wielrenners moeten afleggen. Onderweg niet makkelijk hoor. Stevige heuvels, korte klimmetjes en ook nog een eventuele zijwind in de slotfase. Ze beginnen om 1:15. De verwachte eindtijd voor de winnaar ligt zo rond 5:30. Dat dus in Spanje. Straks kijken we naar tennis, want dat zit er ook aan te komen. US Open is toegekomen aan de kwartfinales. Meer erover hoor je zo direct hier op GPR Sportradio.

Vandaag hebben we een lekkere dag gehad. Dat wordt morgen wel wat minder hoor, want morgen is er wat meer bewolking. Kan ook nog een enkele bui vallen. Periode met regen, temperaturen tussen de 17 en 22 graden. Daar moeten we het morgen mee doen. 8 september vandaag, als we even teruggaan in de geschiedenis naar 8 september 1990. Toen werd de finale in het vrouwenenkelspel op het US Open gespeeld. En die werd in Amerika gewonnen door Gabriella Sabatini. Haar tegenstandster in die wedstrijd was Steffi Graf. Ja, dat was een stevige pot tennis. Zover zijn ze nu nog niet bij het US Open, want in New York zijn we inmiddels aanbeland bij de kwartfinales. Op de banen strijden de tennissers zowel bij mannen als vrouwen om een plek in de halve finales. Eerste wedstrijden op het programma beginnen morgenmiddag om 17:30 Nederlandse tijd. En dan wordt er de hele avond en nacht doorgespeeld. Dat dus in Amerika. En meer sport ga je zo direct bijpraten over de Champions League op GPR Sport.

0: Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay. Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met Prime.

0: lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
0: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats. Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
6: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
7: Ik hoop dat je morgenavond niks gepland hebt, want dan kunnen we je lekker bijpraten over de Champions League. Morgen gaan er 6 wedstrijden gespeeld worden en er zitten een paar lekkere krakers tussen. Welke, dat hoor je zo direct hier.

Sportradio. En ja, Monza, Formule 1 hebben we net achter de rug. Wordt natuurlijk over nagepraat in onze podcast. Formule 1 aan tafel met Olaf, met Rob van Zomeren, met Ronald Molendijk en Frank Evenblij. Het lekkere is, aankomend weekend de volgende Formule 1-wedstrijd. Dan hebben we de grote prijs van Madrid. En daar wordt op vooruitgeblikt. Onder andere in de nieuwe podcast die aankomende vrijdag alweer voor je wordt opgenomen. Lekker hè? Blijf je lekker op de hoogte. Verder hou ik je ook op de hoogte van het voetbal in de Champions League. Want vanavond 6 wedstrijden. Het begint om 6:15 al met Club Brugge tegen Aston Villa. AEK Athene speelt om 6:15 tegen LASK. En om 9:00 FC Porto tegen Manchester City. Maar dan zit er nog een kraker aan te komen. Om 9:00 ook namelijk Real Madrid tegen Inter. Verder om 9:00 ook Borussia Dortmund tegen Villarreal. En Lille speelt om 9:00 tegen Real Betis. Dat zijn de wedstrijden voor morgenavond in de Champions League. En natuurlijk ga je daar meer over horen. Want in het programma van Rob Spijker, wat morgenavond tot 11:00 duurt, hoor je alles over de Champions League.

Is GPR Sportradio en ik heb eventjes vooruitgekeken voor je in de agenda, want wat zit er deze week allemaal aan te komen qua sport? Natuurlijk, de Champions League is volle bak bezig. Bijna elke avond Champions League voetbal. Einde van de week hebben we natuurlijk gewoon weer de keukenkampioendivisie. En dan wordt er lekker in Nederland gevoetbald. Maar wat dan nog meer? Nou, onder andere het Europees kampioenschap volleybal. De groepsfase staat op het programma. En deze week moeten de Nederlandse mannen het onder andere opnemen tegen de Belgische ploeg. Vrijdagmiddag om 4:00 wordt die wedstrijd gespeeld. Verder wordt er ook atletiek gehouden in Boedapest. De gloednieuwe World Athletics Ultimate Championships. Dat begint aanstaande vrijdag in Boedapest. En het weekend wordt er ook darts gespeeld in Antwerpen. Want de Flanders Darts Trophy wordt in de Antwerpen Expo gehouden. Dus ja, er zit een

Het is GPR Sportradio, het radiostation wat je bijpraat over je favoriete sporten en dan ook nog eens een paar leuke podcasts voor je heeft. Twee keer in de week Formule 1 aan tafel, op maandag en vrijdag. En op woensdag natuurlijk Autosport aan tafel, dan met Rick Winkelman. En alsof dat nog niet genoeg is, morgenochtend 6 uur, de ochtendshow met Ronald van der Geer. Hoor je alles weer over je favoriete sporten. Voor nu, welterusten!

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. In het oosten van Nijmegen hebben mensen schoten gehoord, maar de politie kan geen bewijs vinden dat er is geschoten. De eerste melding werd rond 9 uur gedaan en 2 uur later was er nog niks gevonden. De politie is extra alert op dit soort meldingen na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft voorlopig dicht. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug en dat probleem is groter dan verwacht. Daarom kan er niet meer worden gewacht tot november, wanneer het eigenlijk zou worden opgelost. Er is acuut gevaar en daarom mag er niemand meer overheen tot de brug weer veilig is. Een hoge baas van het OM in Oekraïne is opgestapt nadat de politie een inval deed in zijn kantoor wegens corruptie. Vanaf zijn afdeling zouden illegale bedrijven worden aangestuurd en er zouden miljoenen zijn witgewassen. Een topmedewerker zou daarin een belangrijke rol spelen. Volgens de baas van het OM is er niks van waar. En een topwetenschapper van het bedrijf achter ChatGPT hoopt dat de ontwikkeling van AI wat langzamer gaat. Hij is bang dat niemand is voorbereid op hoe snel kunstmatige intelligentie aan het groeien is. Meerdere AI-bedrijven, waaronder dat van hem, hackten de afgelopen tijd per ongeluk andere organisaties. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
13: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
16: Bij Loetje is alles lekker.
6: We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: GPR Sport.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Een groep mensen onder wie gedupeerde toeslagenouders heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst, schrijft Trouw. Die worden beschuldigd van het bewust achterhouden van informatie in digitale datakluizen waar niemand bij kon. Er werden wel excuses gemaakt, maar dat vinden ze niet genoeg. De politie in Nijmegen heeft geen bewijs gevonden dat er is geschoten in het oosten van de stad. Mensen hoorden iets dat volgens de Gelderlanden leek op mitrailleurschoten, maar er werd niks gevonden. De politie nam de melding erg serieus na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Daarmee moeten onderzoekers duidelijkheid krijgen over wat er misging. Nadat het vliegtuig doorschoot, raakten het meerdere auto's. 5 mensen overleefden dat niet en 5 mensen raakten zwaar gewond. En de oud-baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, is op een vliegveld bij Lissabon betrapt met een jachtgeweer. Dat had hij bij zich voor een wedstrijd kleiduiven schieten. Maar hij had niet de juiste papieren bij zich en het wapen is in beslag genomen. 4 jaar geleden werd Ecclestone ook al eens betrapt met een vuurwapen in Brazilië. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18.
1: GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. De Tweede Kamer is boos dat er wordt getreuzeld met de wet die gezichtsbedekking bij demonstraties verbiedt, schrijft de Telegraaf. Justitieminister Van Wil en minister Heerma van Binnenlandse Zaken willen rustig aandoen met die wet. De oppositie vindt dat kwalijk en slap en ook de VVD is niet blij. De stem van de Odido-hacker is door de politie op internet gezet. Het gaat om een opname van het telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen. Daarmee kwamen gegevens van ruim 6 miljoen klanten op straat te liggen. De man aan de telefoon sloot het gesprek af door te zeggen dat er niks was om je zorgen over te maken. Het vliegveld van Jakarta in Indonesië is weer open na de vulkaanuitbarsting in de buurt. Ook op 5 andere vliegvelden in de buurt kan weer gevlogen worden. Bij elkaar moesten 8 vliegvelden dicht omdat er niet gevlogen kon worden door een aswolk. Bijna 3000 vluchten moesten uitwijken. En in bijna heel Duitsland zijn protestacties geweest tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij won de verkiezingen van de deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht, maar behaalde net geen absolute meerderheid. Ze willen onder meer de banden met Rusland aanhalen. Op de demonstraties kwamen ook veel linkse politici af. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18.
0: GPR Sportradio.